0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, beste luisteraars, daar zijn we dan weer. Het pauzeuurtje, of het pauze, 10 minuutjes zijn voorbij. Mevrouw, deze is nog niet zo ver. Harry is nog niet zo ver en Perotti nog niet zo ver. Maar ik heb toch een vraag aan u. Ik ben echt benieuwd of u weet welke twee zangers, of een zanger en zangeres hier zingen. En graag hoor ik het op 020-471-4291. Lucia, je bent weer aan de beurt.
1: Ja, de luisteraars door in het tweede uur Tori et Tori. Meneer Aksu Notmoros is zo van gebouw verstoord. En mij breed dat we Arki, mij breed dat we doneer. En mij breed dat we Arki. En dat we reageren massaal. Mij wat ik de mat heeft mij in zijn naam zei Arki. Mij wat ik ook de groetjes, kusjes, heel veel warme brassa's.
2: Zo, dat is kort.
1: Ja, ja, mevrouw deed ik over. Mevrouw D, je had iets te vertellen. Wat eten weer?
3: Mij werd ook aan voor de...
1: Of de jongens.
3: De mans, maar mij houden jullie een beetje rekening. Ja, bigis maar een wakap zou ik kosten wat loddotaki.
1: Ja.
3: Ja, en dan kan jullie hebben ook kinderen. Jullie hebben getraden met samen hier een boy. Want de man is baratapa uko. Ah, ik ben katekas maar dat ik kan niet doen. En als maar dat het past nog niet. Je brok af vrouw zakken. Wie is je gebruiker vrouw? Je naaf komt naar familie de matifier.

0: ik naar vijf bari dat vijf gebruik. Het kan niet. Surinaamse mannen, letten jullie even daarop. Nou, mijn bedoel nu.
1: Vrouw D.
2: Maar mevrouw D, de Surinaamse vrouw.

0: Abbiamo lì fopcin mar nostri noi dipcin fammi de già veste na gibim do bestre di den wan bi sab da veste mi do bele wan kuku des mi do bestre di gibi be rustig des mi be ap edata na gibi mar mi etat lu kipcin wan depcie got nap da pena am sta station det nap da de station de din et kos wan lo do taki des mo kon viri des mo ko assi de goin trem e pot de futu tap Tout est ma accident gosdon de cosses ma fils en feuille. Dus en nou met ak derover frode. Sinds na geen de ubiginang op programma mi aben derover. Tak ouders let op je kinderen. Ouders
1: kan dat die tak tegenwoordig je vrede dan wat maar wat op gegeven moment in de zaal.
0: Alleen maar ik foto's zonder visabi.
1: In de zaal maar voor de camera.
0: Dat bedoel ik.
1: Libi me lek me van deze.
0: Ja. Daarom vrouwen wat ik maar nu. Daarom vrouwen wat ik maar op deze.
2: Libi me is jullie grappig.
0: Ja.
2: Echt, het lijkt alsof mannen alleen maar dit kwaai jongens
1: streken. Ja, ook vrouwen, tuurlijk. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die dat doen. Ja, dat vind ik gewoon laf. Nee,
2: wat vrouw kan broek allemaal eerder.
1: Ja, maar ja, goed, houden jullie daar rekening mee?
0: Allebei de partijen.
1: Houden jullie daar rekening mee? Van niet trouwens door takjes. Nog broken man saka. Liba man in telefoon. Nog een luku inama in telefoon. Na zo trobi eten. If you go luku, aman go luku. Na trobi de na osso.
0: Maar dat zal last na offering leef me toe. Ik go in atrang aan telefoon. Ik go see Sani. Maar hier Sani, dat hebben we praten. Na mi vego don ta kanga de bemedel tak distanga dati eso pas ma pote e mi tak luku yang asma de 25 jaar ba un abiti waarom ik tak water bij de wijn om mek en boom om doorrekenen naar de ching eso maar vrouw de ik vind het erg if een man pote een telefoon dat wat vrouw ik wil zien ik vind
1: het
0: erg
1: liggen.
0: Ja, maar dan moet je het op een...
1: Je mag het zetten overal van het huis. Jij moet zorgen dat in een man en gonne respecteer elkaar.
0: Ja.
1: Hey, een telefoon is iemands privé bezit.
0: Ja.
2: Maar wat doe je als je ziet dat je man geheimzinnige telefoontjes pleegt?
1: Ik laat hem.
2: Ja?
1: Ja, ik zou hem
2: zou
1: laten. Want ik zou me alleen maar ergeren. En wat heb ik daaraan? Wat heb ik daaraan?
2: Wacht. Harry, kon je me ja zo aan frauderen? Frauderen
1: nee.
2: Voor me.
1: Nee,
2: kon je
1: maar als het zo spanning er kon in ons, jouw loeko.
0: Dat programma begint.
2: Nou, je bent twee tegen één.
1: Nee.
2: Die mannen komen eraan.
1: Ik ben niet bang aan de mannen. Mij het taksa, mij het
2: Harry, onderwerp de Harry.
0: Dat de man en met die, terwijl de seks aan de vrouw, dat de met film, dat de met de matis.
2: Nee, dat is nog bij de onderwerp.
0: Nee, maar dat Arki, maar dat het nap
2: tapa hoeko.
0: Het nap tapa hoeko.
1: Dat is niet het onderwerp. Dat het onderwerp was van. Het telefoon kijken in andermans telefoon kijken.
2: Nee, maas maar je broeken om als masaka.
1: En
2: het is niet alleen de man.
1: Mannen zijn ook vrouwen.
2: De vrouw moet ook vader.
3: En ik. Alla toezee.
1: En ik zeg van, je liefde naar een vrouw, je liefde naar een man. Lip na telefoon. Nogal luku san de na man in telefoon. Nogal luku wan na so trobi. Want as we even niet die etori escaleer.
3: Ja? Bepaalde maas, man. Ik doe dat aan volgens mij expres. If you know a vrouw beslist dat we gaan naar bedi, me neem aan dat as anlap you know a vrouw.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
3: Amo mensen ama doro tapu kamai bige leg de matifin bebe den asma dat imen asma dat bedu sus.
0: Ik val af vrouw debe abende.
2: Maar het gaat ging het volgens mij om.
3: Ja, dat niet.
2: Volgens mij ging het om dat zijn prati. Dat wij bij elkaar trouwens
1: zakken. Ja. Gaat het om stoerigheid bij mannen of bij vrouwen? Waarom?
0: Nee, maar vrouw niet. Ik heb wat opzetten van mij, maar die wat trouwen. Ik is als maar dat ik kan gangen of niet gangen.
1: Kan gangen. Daar is mijn ding bij in mijn lange maat.
3: Als gaan dat mee tegen. Dat maakt me takkie. Heeft me zoek een vrouw. Ik wist een vrouw naar een motje of wist een vrouw naar zang. You know, afkortij me zo'n vrouw. Make me slap go on the street, zo'n vrouw.
2: Ja, in een broek om elkaar andere zakken, dat vind ik ook.
0: You're right.
3: Maar wat gebeurt? De mij tegen je omdat de man slap van een vrouw. En dit dat de man zegt, doe de zang niet.
1: Maar andersom.
3: Na jaloezie, na jaloezie.
2: Maar heeft jullie die vrouw? Je broek een vrouw zakken?
3: Hangt er vanaf
1: aan vrouw. Ja, nee, dat hoort het toch niet, want ik zeg altijd in een relatie, wie is
0: dan,
1: want boem, die ben de voen. Die ben de.
2: Ja, dat ben ik
1: eens. Die heb ik nou contact je broek aan vrouw zakken.
2: Nee,
1: dat hoort niet.
2: Het blijft
3: tussen ons. Dat maakt me lef, dat te midden aan ons, maar, meneer Soekoe aan vrouw. mino wan go nga wan tra fro na bedi mi wan go nga fro sami de na ngena bedi ona teme waka mi waka rek et asme waka semi.

0: Mamushirat na bide na asma.
1: Maya so mandi de espresi.
0: Ya la meta.
1: Ni jeva kana afro. Ai suka afro.
0: Ya am dat.
1: Ai suka afro.
0: Am dat ma sabi basu mana afro.
1: Ya.
2: Ma da be la fat.
1: Na be to ka laf i mati alin fu broko yulet mati. Au suku broko yusa ka de.
3: Ofe wati te amati no da o sa sab de yusa amati no de. Do go suku ra mai go suka mati.
0: Ya la mat de marat de mat me kar aboma. De na lu na lu de luru.
2: E wat sek pero.
4: Mami matina ko na mi na o sek mi na de. Sari
0: No, that meant that key. No, Kami also. Mere Kami also. No, Kami also.
4: No, Natenamo Fodor. It's in well,
3: Tu sa be ko da pena oso ala sal ma te manier goroko da ma fro nga mai har de rotso in ama oso ma da wali si da ma ko bakara ko mit den
0: karma
3: a ko mit den
0: karma a ta ma ka karma
1: lagi oktu
3: la wali a be je so ko nam ne fa fro
4: ama no lagi
0: suma
4: ama sa mo ko se na afro sente ke mo ama no lagi Nee,
1: zo aan jou toe rimne, zabato rimne.
0: Afro fire.
3: Senang, abe horang amang.
0: Afro fire.
3: Abe masra.
0: Ya, afro fire.
3: Ya, dah sente kamang, mada tega mada ne neif, mada egona ama egone oso ama e masra e den ne neif. Tu sam eli be fre, ine oso, mada e pasien ne fro neif, mada tede gua oso uroko da afro nanga mas. Mada aku walis furoko na komit den.
0: Karma. So karma yuroko.
2: Ya.
0: Ebu amai libi bu nanga yu ayedu foferi teko no fara maf ye libi takurun dayi kama. Walis amau kishu. Gado meka kishu walis. Dat na karma. No deng dat ikoni.
1: Adena Allah to say yeah. Here. So a man so a fro wakona okena o konsepti in the fault.
3: Hey, fro de. Fro moro ergers moro ma yere. Fro was he erger dama. Fro we gaan overleken. Ik ben
1: maar
3: zelf ook
1: fro. Maar hoe man kiro a fro wa man gewoon. Gewoon. If an a magi e me kwa aspraak aan hai. You let mine that you don't do
2: it. We hebben een telefoontje.
3: Welkom in de uitzending.
5: Ja.
3: Ja, meneer de Belusser.
5: Me jere me alkiatori.
3: Ja.
5: Zou het aki. Maar was aan mijn kategi. Amna afrobezijde kwaar. Het was die manata aan de vrouw.
0: Wat heb je bescheiden kaba?
5: Daarmee leg je uit. Na in bele dit zei.
0: Dan ja lu sipsa, ja lu sopsa.
5: Nee, as it me achter.
0: Ja, if you broke na wa umasma in a demo.
5: Hey man, that you want. My man was director for a big guy, toch? A pro, ora man, maar de bescheiden, daarna was hij nog directeur. Maar, a dama pura man, a puta a sidekick. Take the door of the exil way guy. Yeah. Me at a gimmick today make the man. Am I taking an awards? I know. It is not my Alain Yalusi. It is a scar and a thing. Yeah, I know. I told this on my written here one. I told you to be to me.
2: No, we're not going to know that.
5: Is that we amoro deep breath? Okay, Mark, see, Ari.
0: Narki.
5: Amoro deep breath in a growth up with the sea, in the sea, in the river sea. Then amoro deep, and a man deep amande.
0: So Sani, say you want to ask me of the PCD.
5: Ano alasi piti yang ma amoro di presiden kerana bufani.
2: Ni otomo sabiar.
0: Bel.
5: Ini yang hari hari. Ikut aku tanya an Yuli Alma.
0: Ek berita ni tidak sabi.
3: Amoro sa?
0: Amoro di
3: liba.
0: Amoro di presi tap kerana bufama de.
6: Ja, ik ben het Kreton.
0: Oh, meneer Kreton. Meneer Kreton.
6: Die mevrouw... Mevrouw D. Nee, die andere mevrouw.
3: Lucia.
6: Ja, Lucia.
3: Ja.
0: Ja.
6: Me want tak en grand tanje die tek notitie daar attack je wel en breed je mee en zo.
3: Ja.
6: Maar me beheer wat onderwerp zo bij haar voor amang die compleet neef in as atrasma.
3: Ja.
6: Adorai.
0: Ja.
6: Ano apro skuld in adorai dat enkele a zelfmoord hebben bij.
0: Nee, de rest is goed. Nee,
6: de zelfmoord want dat want dit man.
0: Ja.
6: Want
3: Bestraling.
6: Dus als je Timor bes don tap mi mag. Dai no man ino manyang. Dai mangre gwe wat e ye a soflui bar. Drink no supu ya sa so so tat ala day. Ye go after so watra and so.
3: Dus
6: e ma moro moro baka bestraling. Moro moro te nyam timoro betre. Is een teken dat het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Wat hij op een spasie,
3: maar
6: voedsel moet zijn, wat hij bent afgeven
3: toch?
6: Hij komt erop ching, teleki, ik kan je maar op beter nou.
3: Maar dat is legibo uit.
6: Maar dat raakte hij niet toe dat wel 6 uur geleden zijn beetje maar bestraling. En de hoogste tijd dat hij aan de sofara. Dus dan hij komt ching te teleki aan de koslonken.
3: Hij was tevig ook krachtig bakai.
0: Mooi.
6: Ja, maar dat straat hier om en dik bom en wiki met dat tapusta tapadang.
3: Maar dat altijd.
6: Ja, dus hij komt morgen beter nou mee. Ja, morgen beter.
2: Tjara schilderij kon ook.
3: En moeilijk hier.
6: Vanaf.
2: Ja, we hebben nog een beller, hè?
6: In december tegen ongeveer muziek die de man. Tijd is aan mijn abisana probleem. Dan no ben ik aan mijn atelier morgen. Je neemt begrijp je?
3: Ja, en de olie zijn niet gevaarlijk.
6: Nee, maar de potent toetak die de kunstenaar die gebruikt, die tube, die man een zware verkeerd.
3: Chemische troep.
6: Ja.
3: Maar beterschap is sterk, daarom zijn we blij dat je hebt gebeld.
6: Oké.
3: Dan moet je goed op Erwin.
1: Ah, boom.
6: Wie?
3: Erwin zit dat je wat doet. Amasraf mee.
6: Oh, hi, Mr. Berwin, man.
3: Ja, man.
6: Okay. Erwin, de familie de Velter.
3: Ja.
1: Ja.
2: We moeten naar de volgende bellen.
3: Dank u wel voor het bellen.
1: Hallo?
7: Ja.
3: Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Dag, Lodi, welkom.
8: Ja, goedemiddag, ja. We gaan even, Tori. Tori, Akel Tadere. Kan je een brief lief? Dat is een afroge zoeken. Dat kan toch niet? Dat is een mandate.
6: Nee,
0: Na, ya cara mah kau nak
2: doa lagi. Alibi bego moro. Kandra yang faham ni.
0: Bisa alibi no bego lah, minta wan terapresi. Efa mai kau nak osom mino wan kau nak.
2: Nee, that is.
8: Okay, no, tu no bego musgo.
1: Ni no musgo, ini asma osa.
0: Nee,
8: no.
1: It's not dope, dope.
8: Yeah, no, dope.
1: Laat me breedie kom baka.
8: Met
1: een normaal bij verwelkom ik taki. Kom baka, ben data pa radio, da bel.
9: Afro kata ke somoy ama sambo kunan nasional mino pena ma pauta pan
0: mino ego
2: Waktu mereka manggil, ayo lah, mewah, ya,
1: dah, kira. Dah, paham masalah, Bende. Amat atasan, ang. Dah,

0: kamang.
1: Ni amang abe horang amala senti kamang.
2: Yeah.
1: Ma
2: yeah.
1: Ang emas rabe de ete na tega ma dat ne neif.
0: Makanda. Da mamas tema in sangen wa da later amang o lipasigen da kanda senti kamang sa kon ook tu.
1: Ni amang
0: tape ay ay gi mo bre gere.
1: Ni ma darm amang komit dento.
0: Ya. Yeah.
2: Amang ye. Yeah.
0: Amai laten tu nu wa tamang sa tamara kan ka holan. Na prove broko nang ani
3: ya ma bis afrogia asan da pilati au kadati o broko nang ama te you kong dape you go na oso eigenlijk zijn no must do
0: ina must ko na ma oso
3: ma fi go dape na oso isha afro san sen take you na ga e masa dape na di chi ataka abib chi nang ama you no must go dape what ama ede kan dry plusling
0: ya. Ja, gevaarlijk zijn dat.
3: Ja, nou, gevaarlijk zijn. Je moet doen, maar je moet go. Met een vrouw kon naar Juna ofzo, maar nog naar Juna ofzo.
1: Mama, dan ben je op tampere, zei
2: ik dat. Een
1: vrouw zijn.
0: En een vrouw zijn tekenen.
1: En een vrouw tegen man en neef.
3: Na, dit is een soekoe, brada.
1: Met dat dapper, dat is moos.
3: Na, dit is een soekoe.
4: Maar hadden ze kinderen dan?
1: Ja, die vrouw had zat geen kinderen, ze hadden geen kinderen.
3: Archivo, ja. Mij bo pota vrouw aan straat, die dan tegen dat dagang gotang aan man aan straat.
4: Ja, maar dat kan niet.
0: Maar is absurd afspraken, dus maar meki.
3: Maar aan man ota ina ozo. Als er nog een probleem was.
0: Ja, is dat. Even aan vrouw?
2: Daarvoor aan vrouw krijg aan man, naar mijn neef.
0: Naar een neef. En heeft hij familie. Ja, toch?
2: Dat hij die ook niet. Ik weet het niet, maar dan ga je aan de vraag vertellen. Weet man, dan moet je ook weet man.
3: Wat weet man, ik ga vergelijken weet man af zijn naam.
2: Wat maakt ik me jaren terug. En van mijn weet man. Dan maak ik gewoon naar mij. Ozo. Maar mij wil ik me helemaal zeggen. Ja, ik ben met hem gescheiden, maar hij heeft geen huis om te wonen.
0: Dat gebeurt.
2: Dat
0: gebeurt.
2: Je maakt eens lief rechts.
3: Links.
1: A promesse va minder.
3: Ja.
2: Dat is mijn duurde opgeet. Ik zei, man. Hé, wie is naar jou? Je bent een vrouw praat, je bent een vrouw opstaan. De hele moment toen er die vrouw daar was. Ja, ja. Ik dacht, joh, kies wel een flank, joh. Zodat maak je naar zee, ik dacht, dat is weer een
0: man. Ja, verhaal is mijn ebribi.
2: Ik zweer.
0: Ja, mijn ebribi.
1: Oké, vroeger hadden we het maar bij paardes, ze dan boy. Vroeger seks aan de vrouw, dat het napluku, dat de paardes ze dan boy. Vroeger was het zo, hoor. Ja, ja.
4: Laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, het was waar.
4: Laat ons eerlijk zijn, als zoiets gebeurt. Dan is die man 100% homo voor ons.
1: Nee, maar ga niet.
4: Maar gewoon, liefjes,
3: man.
0: Kijk, ik heb een wel geval meegemaakt. Ik heb wel een geval meegemaakt. Waar die man dus zegt, aan mijn eigen van je nicht of noem maar op, whatever. Maar een man tegen een vrouw, taki. Wij daar zo wij daar groen, en tegen een vrouw dat ik want nu wans, maar dan toen nog wel laat nodig. Dus als je moet eerst in de auto,
3: dan je laat je man.
0: Je laat je recht.
2: Oké, dat is oké.
0: Ja, je laat je recht. Maar je naar een vrouw onder, je liep daar, brokken trouw, maar je deed naar auto. Omdat volgens de wetten, nou niet meer hoor ik, volgens de wetten, if you moto suma for it moto in a also that nano
3: that last year
4: nooit zo geweest.
3: Jawel.
1: Wat vrouw die moet vertellen
3: sama bij de agent
1: zo geweest.
3: Jawel.
1: Vrouw die moet vertellen.
3: Jawel, agent.
1: Je verliest je rechten.
4: Laat mij even zeggen, ik woon er vanaf de jaren 70 hier.
1: Ik woon vanaf
4: en ik heb veel scheidingen gezien, meegemaakt, vrienden.
0: Maar het is een vraag verder.
4: Maar vroeger was het zelfs zo dat men zei van er staat een koningin aan het hoofd van de staat en vrouwen hebben meer rechten als mannen.
0: Als je kinderen hebt.
4: Nee. Ook zonder kinderen.
3: Zonder kinderen, vrouwen hebben meer rechten
4: als je kan bewijzen dat die vrouw niet goed voor de kinderen zorgt,
0: Okay. Dan
4: moet je echt met een bewijs komen.
1: Vrouw, ja.
4: Maar we hebben een telefoon.
0: Lucia,
4: we gaan even luisteren.
0: Lucia.
4: Een moment, Lucia.
1: Ja, welkom.
5: Hier bij deze mijn familie voor verste Arie.
1: Ja.
5: Arie, mijn vrije Arie. Vrede, man.
1: Maar met Arie, mijn kong.
5: Mariano trok is 11 kilometer. Dit nummer die punt voor.
3: Minus a pas aan de soort contramande.
6: Japan.
3: Japan.
1: Suma.
5: Am I door cross drie konde.
3: Minus a bim nooit meer gaan dat zei. Dus dat je kan. Nee,
5: dan bleek dat alles kenna geografie, jongen. Maar ja, je bent nu uitgelegd, joh.
3: Amase kan wel dat maar kan die professor. Alas dat amase Jimmy. Alas dat na amai belgara mo tamai tegire mata ino bri de nerang hari wat na professor amasa alas dat ido widam. Alas so so sa tamai dama kan mina Frankenstein dama kan mina dati.
6: Ere wo ribe over gian.
3: Ai ya takanga mar.
1: Ai u yere no. Ai mene belo so bedang. Yere mi omu wan braraf mimma. Abe libina Maristraat. Da be libina on vrouw in Maristraat, da schoens abasi, abe lib on hudusani vrouw. Da kistina tant Mari en a kistina tant Gerda.
6: So.
1: En de libi gewoon naast mekaar. Maar da mi omu kon na Holland, da beta Rotterdam, da mi ma brada, dus da familie toren meedoen. Da mi omu kon ja. Dat ik toen niet staan die vrouw, wanneer ja, zo naar Rotterdam, wanneer zo door tussen oude vrouw van Maristra, dat Marie, dat ik potagroon, en dat toen niet staan die vrouw, potag zo door, en dat allemaal in mijn kip zien.
6: Maar dat mag.
1: Maar dat die vrouwen het tolereren.
6: Nee, maar het mag.
0: Liefde maakt blind.
6: Ja. Volgens het geloof mag het, toch?
3: Ja.
6: Ja.
3: Zolang je zorg goed hebt, boem. Ik zorg wel aan toe, boem. In een jouw amor.
1: En dan in een metrobi naar elkaar, die ben lief gewoon naar elkaar. Maar
0: dat is eigenlijk de. Dat if je trouw naar een man. Suma fosik moto in oso.
3: Dat lasi. Ja.
0: Amanka potwantra. Het was wel zo. Het is gebeurd.
6: Maar je luistert wat ik zeg. Je luistert niet. Ik zeg, het hoeft niet zo te zijn.
0: Hoe bedoel je, het hoeft niet zo te zijn?
6: Ik heb het huis ook verlaten en toch ben ik terug in mijn huis.
3: Ja, maar dat ook weg.
1: Ja, maar waarom?
6: Hier is het levende bewijs.
1: Maar dat ook weg. Is het ook een koopwoning?
6: Nee, vrouwelijke. Nee, geen
0: koopwoning. Ook geen koopwoning?
6: Oh, nee.
0: Ja, vrouwen hebben maar jaar aan huur op.
3: Dat je naar
6: zoals onderwijs.
0: Maar dat klopt er iets niet. Waarom hadden jullie kinderen?
6: Twee.
0: Dan wilde zij weg.
6: Nee.
0: Dat snap ik niet.
6: Ja, het hele huis al ingericht op haar manier.
0: En dan moest zij weg.
2: Maar ook niet maar daar vrouwen.
6: Nee. Kijk, je gaat naar de rechter, toch? Je moet naar de rechter.
0: Voor de dan zijde. Heb je punten.
6: En als je punten hebt,
0: ja.
6: dan win je de zaak.
0: Ja.
6: Dus, het kan.
1: Ja, maar dat is weer
0: het kan, dat is weer iets anders.
6: Ik wil over jullie net bespraken van neef.
0: Maar
6: als die man naar de rechter zou gaan en zegt van, ja, ik heb haar betrapt met neef.
0: Oké, dan heb je punten. Dat gebeurt. Maar ik ken gevallen, als er kinderen in het spel zijn, hoef jij het thuis niet
6: te. Dat wordt meestal lastiger.
0: Maar nu zijn de wetten veranderd. Want de laatste woorden.
6: De kinderen zijn ook aan mij te
3: geven.
0: Dan moet jij het thuis krijgen, dat is normaal.
3: Etienne, moet leg je was aan uit. If you throw naar je vrouw, en je tijden wat zo. En een vrouw gaat scooten, en een vrouw tijden scooten, dat je mishandelen je vermag wat dan.
0: Ja, laat je toe.
6: Ja,
3: na scooten kom, dan is mijn tijd dat je moet
6: motorijden.
3: Je moet motorijden ofzo. Ik heb een familie of wat matutie. Een vrouw heeft dan nou zo'n halen.
6: Helemaal. Maar dat is waar.
0: Maar de wetten zijn nu ook veranderd. Wat ik laatst hoorde van, kijk. You up, you buy also. Of laten we het niet op, gewoon een huurwoning. En you up, you also. De afrouw moet in na also. Afrouw, nou mag. Kun je na also moren?
3: Nee. Maar
0: het gaat over een koopwoning, hè?
3: Ja, maar ik kan bij wat also.
1: Gezamenlijk.
3: Nee. You buy also. Maar hij doet een vrouw. dat je kiesip china een vrouw in haar osso dape. Dat je ook was strati, een vrouw nee, was strati.
0: Ten dele van de kerk, zolang een vrouw in haar gakuruto, de vrouw mag me gebruik van osso, en mama mag gebruik van mij. Maar met als haar gakuruto, sumagwe,
3: dat laat je
0: dat je vrouw naar de pti mag zijn.
1: Wie heb haar geval?
6: Dus Harry.
1: Waar ben je nou vrouw bij trouw? Nee, maar ben ik voor kinderen. Maar ben ik af vorige vrouw nou op tien, dat ben ik herkennen op tien. Dat is

0: jongen oude meisje, maar bij troenen een vrouw. Maar door dom van haar vrouw, haar eerste vrouw, haar vrouw vertelde hem aan haar leen. Ze hadden bij de troen. Maar dat een man bij zieke, dat een saffa man, een man, met hem een biggie boy, dat tegen dat ik je aan geluk heb, ik moest genoemd, ik pa terminaal. Dat een boy, go, neem pa. Den pa, ze alle papieren kon zorgen, van een vet die deel, voor bij win een rechtszaak, van de rechter met dat ik moest zien hem ting, dan met dat dat ik gebruik hem ting en zo. Dat boy, go, go, tek een sasa van man, anga e egi sakum da asore ala papira abe takado be sorgu de wata be de directeur France Passe Bank ataki asore ala papira o me muni abe gide ala mu da mabete gide mtin
1: takana be sorgu de
0: ya bada di amade de amabe de be na terminal de mti horse speech that was speech de tade ma go bide excuses na ma fosa ma de tak do juta do Mais qu'on kies vader liefde. Mag ik bieden excuses naar heer familie.
2: Ja, ik kan doen aan zijn harte vrouw toe dat de vrouw doet zo.
1: Ja, het zijn beide vrouwen.
2: Kan dat maar doen aan zijn vrouw, als hij een harte vrouw, of een gelieve vrouw, zou hij doen aan
0: haar
2: vrouw.
0: Ja, maar dat
2: zijn de hele liefde,
0: dat
2: is een zorg. Ja, maar dat is een walaasje, dus een walaasje, dus ook, takkie.
3: Harry, je hebt gelijk, want je hebt ook vrouwen. Die jaloers worden met kinderen.
4: Ja.
3: Dat kan een paar etiketten morgen voor aandacht.
1: Ja. Maar dat je op televisie een vrouw voor een foto. Dat ik op tien deed. Maar dat op tien kon biggie op tien gezoeken. Op tien gezoeken. Als je op matak op pa deed.
3: Dus Harry Wankoni. Begrijp me goed. Ja, met dat zijn zomaar. Te hangen degel, die zorg dat ik met papieren tak. Ik moet uit huis.
1: Een wet veranderen, dat na pas meer.
3: Ik moet uit huis.
2: Nomino, met papieren dat man.
1: Een wet de
2: nood,
1: hier eentje, heb je gelezen?
3: Een
1: wet de nood, dat ik. If a batra dis, volgens mij trouw, hè? If a batra dis naf me, ey tam voor me. If a black dis naf me, ey tam voor me. Wish you broke a throw, en naf me.
2: Ja, dat is net
0: tafas.
1: Na nieuw wet gekomen.
3: Maar hij moest al bewijs.
1: Ja, maar na nieuw wet, automatisch.
3: Contact van je bij Oterdam.
1: Van de kari.
2: Contact tegen bij Oterdam.
1: Geen huwelijkse voorwaarden, moro.
3: Maar luk, ja, dat is waar wat je zegt.
1: Geen huwelijkse voorwaarden. Mijn fles blijft voor mijn fles.
2: Ja.
1: Dit is een tam voor een. Tegenwe, tek naf voor je staan naf voor je.
3: Mevrouw, if you have Oterdam.
1: Ja?
3: Dan ben je dat in Olympe morgen aan mij.
1: Ja?
3: Dan moet ik op bewijs voor schrijven op de oefen. Dat zou je doen.
1: Meneer liep morgen aan mij.
2: Nee, jij is koud toe.
1: Meneer liep morgen aan mij. Dan moet ik dat in laten. Want dan nou die meneer liep aan mij. Dan nou wie wang op dat auto tap.
3: Nee, dus met ben stiekem toch dat auto kan op dat meneer.
1: Nee, joh, vijf en.
3: Nee, joh, joh, laat zien.
1: Even een ga kroo toe, joh, laat zien.
3: Nee, joh, laat zien.
1: No.
0: Laat je met hem meegaan.
1: No.
0: Niet op zijn naam schrijven. Je moet met hem meegaan.
3: Nee, joh, is niet waar.
1: En ook wees zomaar. Vooral even op 10 dagen na plei. En ook alles aan te jou. Je teki, je hebt je komt bakken in na ozo. Una brokete.
3: Ja, maar ik ook een datum minen ba.
1: Je ko pote tap je neng a datum no lei.
2: Rector
1: a datum no lei.
2: Rector ka ACP drive is
1: ook een
2: drengo baka.
1: Abunda. Maar sang e kobet a black this af you te kom af i gwanga i kofru if you have one spoon af i teki spoon if we. Maar dit me aan mi.
3: Huwelijks voorwaarde is veranderd.
1: Het is veranderd. Het is veranderd. Dat wist ik ook na pas meer.
3: En heb je dit dan?
1: If he did it, then I'll take you in a story when there's some kinder in a spell.
0: Yeah.
2: If you did it,
1: then not you no more take it about that man did it. When Allah dem che if you charing we have
3: come for him and put up a pair that so long I'm daddy be me mag
1: you say self so long you daddy be my
3: feet
1: and if one chino one taken not no
0: egwe
1: maar not no egwe
0: so from day tegenwoordig this one is through the mix samen woon in contact and this
1: hello
0: this must do it this one day
1: samen leave ons contract na telekamang it libi
0: yeah
1: Telek amang elibis.
2: Dat is mijn trouw, normaal Alicia, dat is mijn trouw.
3: Ja, want ze krijgen nou belasting voor dit.
2: Ja, dat is mijn trouw, man.
0: Niet meer.
1: Nee, ik heb een ander gesprek op de radio.
3: De overheid
2: leert het nog niet. Ik heb 100 smart trouw. Dan bereken dat die tegen kerst zo, dan kan ik 60 brokken in trouw bakken.
0: Dat ben je een verdrag voor elkaar.
2: Ja, maar dat
0: moet chief doen.
2: Maar de trouw.
0: En dat de psy echt rond de dupe, dat vind ik. Dat vind ik erg.
1: Maar dat kan. Dat die trouw niet brokken zo voor morgen of trouw en trouw morgen voor. Omdat de wetten veranderd zijn. De wetten zijn veranderd. Maar hoe vaak was dat niet zo? Je liep naar een man of je liep naar een vrouw. Kinderen in spel. Aan moment.
4: Oké.
0: Samen wonen een contract.
1: Wacht even, Lucia is telefoon.
0: Oké, welkom in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag, mevrouw Vandenburg.
1: Goedemiddag, mevrouw Deekman.
5: Wat is mevrouw Deekman? Mevrouw Deekman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
5: Ik wil mevrouw Vandenburg bedanken, want ze had me wat pillen meegegeven voor mijn broer.
0: Ja.
5: Ik ben niet meer geweest bij jullie hier bij de brandweer. Maar mijn broer is overleden.
0: Oh, gekondigd.
5: Dus ik wil toch bedanken, want dit werkje toch weer doet nu.
0: Oké.
5: Dus dat, ja. Ze zit naast u, hè? Hoort ze mij?
1: Met wie heb ik geëerd dan?
5: Met Elfriede.
0: Elfriede, zoals bij ons meemaakt geweest.
1: Elfriede.
0: Heb ik ook een tabletten?
1: Oh, ja. Oh. Dus ja. Die man is in die tussentijd overleden?
0: De broer.
5: Ja, februari overleden.
1: Oh, gecondoleerd, ja. Ja,
3: Elfriede met Taina, Elfriede.
0: Ja, want je was toch naar Suriname?
5: Ja, ik ben 4 maanden gebleven.
0: Hoe is met je moeder dan?
5: Oh, het gaat. Ja. Wat moet je anders? Een keer rustig.
0: Ja.
5: We zijn met haar gebleven, even gezorgd dat ze verzorging heeft en toch dat iemand elke
0: dag... Maar die broer van je bleef toch beter?
5: Ja, we zijn daar gebleven. Ja, bij haar waren we.
0: Okay.
5: Mijn broer woonde ook daar, dus we waren allemaal samen.
0: Oké.
5: Ja, dus Agoboeja, dan gaan we even gado.
0: Mijn schoonzuster daar wel lang aan ma?
5: Ja, en mijn andere broer woonde
0: Oké.
5: Die was ook voor goed teruggegaan.
0: Okay.
5: En mevrouw Vandenburg, ik hoorde jullie net zeggen over het huwelijk, hè.
0: Ja.
5: Er is nog een wet wat veranderd is.
3: Verder.
5: If you have one pay man, die trouwen aan een man, ama have one pay man.
1: Ja.
5: A man have take you pay man.
1: Nee, maar dat bedoel ik toch?
5: Ja.
1: If me take a black of me, I'm a black of you. Take on if you take him, take one eye, black, one eye,
5: better. Ja, toch?
1: Ja.
5: Ja, want bovendien dat ik ben daar. Ik vrouw in na, maar ook.
1: Want hoe vaak werden er misbruik van gemaakt ook, hè?
5: Ja.
1: A man take one new vrouw.
5: Vrouw,
1: ja. Abi fuko knap pai, aladen pai, maar je roko. Wat in het verleden heel vaak gebeurde, hè?
5: Ja, en aan de hand daarvan hebben ze het veranderd. Nee, dat is een mooie onderwerp voor
1: ja.
5: Dus dat wilde ik zeggen.
1: Dank u wel.
0: Ik hoop je gewoon weer te zien. Ik hoop je gewoon weer te zien. Ik hoop je gewoon weer te zien.
5: Ja, we lopen langs, ja.
0: Oké.
5: En meneer Harry gefeliciteerd. Ik wil meneer Harry feliciteren.
2: Dankjewel.
5: En ik wil hem ook direct condoleren met zijn broer.
2: Dankjewel. Ja, dankjewel.
5: En bedankt.
1: Dank je.
5: Ik ken ook de groetjes daar.
0: Dankjewel.
1: Maar zat Dorothy Libu in zo in de steek?
0: Dat is Dorothy de. Dorothy Bell.
3: Ze heeft toch gezegd, ze gaat op vakantie.
1: Oh, ze gaat op vakantie.
0: Jere Dorothy Bellu op taki. En van tien kon hem maar die amma van baby Susa wat teken. Maar dat is ook in de. Jere Dorothy, dat wordt de kaptien van lesbisch. Met dat oma,
2: We hebben
3: 2 telefoons.
1: Eentje is neergelegd.
3: En die andere?
0: Maar hernam ik al even zo toe.
1: Hallo?
4: Met mij, Lodi. Ik wou meneer Promes feliciteren.
1: Wie?
2: Dankjewel, dankjewel. Dankjewel,
1: meneer Promes.
2: Dankjewel, Lodi, dankjewel.
3: Nee, dat was het.
4: Ik wens hem gelukkig veel jaren en gezondheid.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Maar Lodi, laat ze via de jasje fysien en njanja.
4: No, deze hele jaren. Geregeld.

0: dalek te metto sai na da pos me dona as a metto daña a saligba quan pe meros do lur mi da pete me ko pero mi ye ko
1: ma fe ba kan na in for in condi safe
2: oh yeah yeah no es a sala moro no me va kan moro mu
1: oh then okay then go
2: ah yeah sister
1: is a pa about it ha
2: yeah dog
1: okay thank you
2: why kom
1: Não sabe.
0: Uma frobe.
3: Não, afkati amos teki.
1: Amne kwas ma konfoteri.
0: Normane erhala wasan uma frote dat unu musluku de bigis mafu unu.
1: Yeah.
0: Is fall dunda. Unu yongup ching musluku de upa na umma de outdoor make the libi wa sweet libi te de de de.
1: Ma da dun wa ta ho.
3: Nee, vroeger nie meer.
0: Unu fonde, unu fonde, unu fonde sma ulibi de sma.
1: Mi leis wa santra de, I era fa ina asiana. Ja. Den toen jong op 26 van 25. De vrouw doet een operatie. De da operatie, de vrouw is kermen voor pijn, pijn, pijn. Dan in toepje kan je weer een pot van washandje in de vrouw mofo. Dat dat niet genoeg is, dat ik een mondkapje tap naar mofo.
3: A vrouw dede.
1: A vrouw, no dede, maar a vrouw dochter komt plotseling.
3: Nee,
1: dat is hier een geval. Dat je jonge meiden, maar je moet ik besser moet dan denk ik dat maar steek je steek af roto.
3: Nee, dat je moet predestineren.
1: Nee, land is roto, dan toets maar. Jonge mensen.
0: Ja, maar.
3: Verpleeg
0: je
4: dat nou? De microfoon.
1: Nee, maar het is in Suriname.
0: Ja, maar akondre kofaya. Akondre kofaya, dus de chinstrefi.
1: Raken gefrustreerd.
0: De chin raken frustreerd, want de chino sapsa de moest doen. Als je money no de, alles wat weer de weer.
1: Ja, maar if a vrouw ik kermen voor klein. Je kan besser kategi taki. Dat kan je afrouw stik.
0: Yeah,
1: je
0: ma-
1: kan pot wat washandje in afrouw en mofo. Oh, als dat niet genoeg is, dan heb je een mondkapje tappen.
4: Ja, dat is je moet ze de tanden poetsen.
3: En ook kan.
1: Dan kan de poetsen afrouw een kermen voor pijn. Ze heeft de operatie gehad.
0: Ja, maar dat lukt naar Sans.
3: En dat is wat in de verpleging.
1: Ja, de zorg, ja.
0: Maar dat is de mijl route dat wel loopt. King of fraude in verpleging. Maar dan is dat de regels voor verpleging.
4: Maar dit is moord met voor.
1: Dit is moord, moord, ja.
0: Dat joke is
1: altijd. Je bent geen kind om dat niet te weten.
4: Dat was aan je bewust in die fraude.
1: Ja.
0: Na van tante dat dat dood was.
4: Ja.
0: Dan is dat trouwens niet.
4: Het is moord met
1: voor. Toevallig een vrouw King is
0: een regels. Ik ga geen pencil in de vakantie. Maar if je nog hebt dat niet meer
1: asana. Propa vrouw mofon nga
0: ba. Ja, posta ni mekat ore mofon.
1: En foto na lei.
4: Ja, no verpleister.
1: Ja.
0: Dat met aki de chino sap de regels. Luku janap tata sef de maite ki smak moto pu filopen alen se soikar. Ma de den doro ja de maiki de was ni was koro. Follow kwa kwa
1: ebu
0: was
1: studi. Ya, on uploading, ya.
0: Isabi, wat, ino se kango kiris mas umar.
1: Ya.
0: Mika tak moto ya tere ma gua, mi gua, mi tak mina bruder, 12 mano bruder. Da, tep sasena walo, mai tak da art.
1: Ya, ma hero.
0: Ma de mano art.
1: Ma no no de. Tantarse, ala sort konde de tantarse ego no no de.
0: Ja.
1: De kies wat opleiding, hup, go in de praktijk.
3: De wa uit Cuba.
4: Maar mevrouw D, is dat tak abaris, abotro sweetie,
1: ma barim tapu, ma tori begwanga langa doroto.
0: Sot bari yo tapu.
4: Abotro bari. Dus wie is op te wanbegin, maar wanvoer zo'n mis.
3: Luisteraars, minisha e ba, futore tatore baru, odi, te over 2 weken, uno vergiet voestor di tore tatori, nanga di agebouw, aga de traprogrammas. Voestor basal di agebouw mek agebouw ko, fos mi de agebouw moes de, of fos mi de gado moes mek mi wina moni pa agebouw.
1: Mijn no de te.
0: Uka baya agebouw. If you are a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a
3: person
0: who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person
4: who is a person who is
0: a person who is a person
1: Me bar alas ma odi de baru odi baya teto for 2 weeks. No taka be romala wanna torwe chakadoro.
0: Nema asani ukturo famolok tok de ma fu en fama na gas non nen
1: oh derekse
0: derekse ah ook to san fem romolok tok
4: de ma
0: ja wel nou dus even tak even door elkaar na spanning de umas ma musa bewe tak senantal dus u kan grap precies tot pasiwego
1: maar ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden dat bepaalde onderwerpen te sprake zijn gekomen ja. En we baren okay. Tot over 2 weken.
0: Dat is goed. You,
5: de Frodi.
4: Ja, je bent ook al die. Frodi. Zijn jullie ook al die? Ja, luisteraars. Het zit er weer op tussen 1 minuut voor de klok van 4. En ik groet u namens de technicus. Odi, te want te luisteren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding.

0: Leiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

trying to set me up. Yeah. Maybe I'm just bad.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak, maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chiviri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Smart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedenavond mensen. Ik neem het heel even over van mijn collega. En dat wil zeggen, we gaan van alles een beetje doen vandaag. Van soul tot disco, tot merengue, tot alles. And I'm still in the grind. That shorty says she feeling my stash, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. From Gable, bottle full of bug, mama, I got what you need. Zelf, if he's king, man, nanga kulturu, winti poku, zelf, dat komt zo meteen langs. In the club.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Mart. Op de donderdagmiddag, Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 5 uur. Julio, die is net weg, heeft andere verplichtingen, maar hij heeft toegezegd dat hij mij volgende week donderdag gaat vervangen. Tussen 2 en 5 uur. Dus een lange rit. 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags, ja. Adé. Hij gaat met u participeren. En u heeft kennis met hem gemaakt voor de middagluisteraars. Misschien luistert u nooit in de ochtenduren. Dan weet u dat. Dat hij het gaat doen. Zodat ik op internet andere zaken kan gaan bespreken. In beeld en geluid. We gaan de Mart televisieafdeling ook hier en daar triggeren. Want we beschikken nu over de mogelijkheid in een luxe, prachtige studio in Zuidoost. Daar in Rijgersbos op de 3e verdieping, waar we vroeger al zaten in het gebouw. Het is opgeknapt. Mooi ingericht. Televisiestudio, podcaststudio, radiostudio zit erbij. De techniek van vandaag, hè? Allernieuwste apparatuur. En het wordt niet goed bemand nog door de afdeling radio. Zuidoost TV zit erin. Jonge reporters zitten er ook. Alleen Mart, vanwege, ja, hoe moet ik het zeggen, onvoldoende kennis van nieuwe apparatuur. Ik moet dit appen, maar ik moest beginnen die voortouw, dus ik ga het doen. En u gaat het merken. Dat u Norman niet zo vaak in de ether hoort, maar dan wel op internet en te zien op YouTube en al die andere kanalen.

0: Dat is een heavy tory. Want op televisie en beeld, daar moet je ervoor zorgen dat je altijd geschoren en gekapt erbij zit. Hoeft niet in een driedelige pak hoor, dat niet. Gewoon eenvoudig. Maar het oog wil ook wat. Dus we nog gaan zomaar in beeld dat we boerja fascino. Dat we nog doen, dat weet u dat. En u mag meedoen, want ik ga proberen gasten uit te nodigen, interessante, minder interessante gasten aan het woord laten. Gewoon op de bank. Dat we jatori, we takkie over allerlei zaken. Dat is mooi. Als hij in Nederland was, zou ik hem zeker als eerste gast hebben. Dat is onze collega uit Suriname. Radioman, televisiepresentator, werkzaam bij ABC. Heeft jarenlang het programma Vizier voor ons gedaan. Maar helaas, hij heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. En daar zit hij nu. En ik bel hem met een andere telefoon op dit moment. Dus dan neemt hij niet op, want we hebben een afspraak dat ik hem zou bellen. Dus hij is een vreemde telefoonnummer. Dan neemt hij niet op. Want kijken of hij opneemt. Nee, hij wil het bekende telefoonnummer van me zien. Zo is hij nou eenmaal. Truideman, man van woord. Dus dan ga ik het doen. Maar op mijn eigen nummer, dus mijn eigen mobiel, is de kans groot dat iemand mij opbelt en verstoort een gesprek. Dus dan moet ik een risico toch. Ik hoop dat niemand me belt op mijn mobiel. En dus gaat hij de zaak storen. Maar ik bel hem nu op een bekende telefoonnummer, zodat hij het ziet van Ainami naar AI. Glenn Truideman, radioman, televisie doet hij ook. En nog veel meer. Oh, hij neemt ook nog niet op. Farad Kang, Glenn. Dus.
1: Hey.
0: Ah. Oh.
1: Hallo, Norman.
0: Ja. Ik belde eerder met een andere telefoon. Dus, maar je zegt van, Norm, je not ik zomaar, want aan de Norman.
1: Nee. Ik was even in een andere ruimte.
0: Okay.
1: Ik was even in een andere ruimte.
0: Mooi.
1: Want assembleevergadering is er zo meteen en het wordt uitgezonden op tv meestal. Hè?
0: Oh.
1: Dus ik heb het vast aangemaakt.
0: Ja. Nou, voor de luisteraars heb ik je al aangekondigd als radioman, televisie. Je hebt gekozen om terug te gaan naar je lobby, Suitseren en Kondre. Maar we missen je hier
1: inderdaad.
0: Nog steeds. We missen je nog steeds naar het programma Vizier op de zondag. Dus we look of Chari Kon, Jabaka, Hari Kon. Maar ik denk dat
1: je... Ja, maar weet je, Norman, met de huidige stand van de techniek moet dat niet onmogelijk zijn.
0: Kijk.
1: Ik hoef niet altijd fysiek daar te zijn.
0: Zo.
1: Nee, hoe mooi jullie zomers ook zijn en hoe prachtig die winters ook zijn. Dus Suriname blijft Suriname. Ademi broeder toch?
0: Oké, dat roept leuk. Maar goed, op afstand kunnen we heel veel doen tegenwoordig naar de techniek, zoals je dat zegt.
1: Precies.
0: Ja, daarom Precies. heb ik je nu gebeld, omdat je zegt van luister, Suriname zit met veel onderwerpen nu, maar jij wil je concentreren op rechterlijke machtverhaal, waarbij we hier in Nederland niet iedereen op de hoogte is van wat zal dat jugudati? Wat is die tori die al lang speelt? En ik heb je gebeld met de bedoeling dat je het kan verduidelijken voor onze luisteraars. En aan de hand van wat je vertelt zullen er misschien vragen ontstaan. Dan halen we de bellers erbij. Ja?
1: Geen probleem.
0: Jij hebt het hoogste woord hier bij Mart vandaag.
1: Op Garo. Laten wij zeggen dat ik dood eenvoudig blijf en toch probeer het heel goed uit te leggen. Er wordt aan de overkant bij mij gebouwd. Hebben jullie er last van?
0: Nee.
1: Dan doe ik het raam dicht.
0: Nee, ik hoor nog niets.
1: Geen last.
0: Nee.
1: Oké. Die Surinaamse, het Surinaams Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, is in feite zoals we die al 50 jaar kennen. Sinds, zeg maar, de onafhankelijkheid is hij zoals hij is. En we kunnen er over eens zijn dat er hier en daar wat opmerkingen zijn over hoe functioneert onze rechterlijke macht. Een voorbeeld van een punt van kritiek is dat stukken heel lang blijven liggen, processen heel lang duren. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Een ander punt is dat men zich afvraagt, en dan

richt ik me meteen op de Nationale Assemblée, waarbij een initiatief van Ebu Jones, een NDP-parlementariër, is gekomen.

0: instituut van zeg maar vervolging in een ander jasje te steken. Dat is een van die, dat is een van die kwesties die er wordt aangehaald. Een andere kwestie is de rechtspositie van de rechterlijke macht. Hoe zit het daarmee met de rechtspositie van de rechterlijke macht? Een ander probleem is weer, ik heb het al eerder gezegd, de samenstelling van die rechterlijke macht en de organisatie van het OM. Wat ook speelt is het loon. Je mag eigenlijk niet spreken over loon, maar het salaris van de rechterlijke macht. Met name die van de PG in de laatste wijziging is de PG met een enorm hoog salaris naar buiten gekomen, die in feite de structuur een beetje in de war heeft gegooid. Dus is de vraag, wat moet daaraan gebeuren? Dus die rechterlijke macht die zegt van, hey, jullie zijn bezig geweest. De regering is ook bezig geweest met het parlement. Ik heb amendementen onder ogen gezien en ik schrok ervan. Dat zegt de rechterlijke macht. Ik schrok daar zodanig van dat ik meteen ben gaan reageren. Nou, rechters hebben gereageerd. Officieren van justitie hebben gereageerd. Negatief op die voorstellen van de regering. Ook de Vereniging van Medici hebben gereageerd. De advocaten hebben ook gereageerd. Allemaal negatief op die voorstellen van de regering. Nu zegt het parlement, hey, wacht even, jullie zijn veel te voorbarig. Want er zijn nog geen amendementen, het zijn voorstellen. En die voorstellen hebben we in feite nog niet om aan te werken. Ze zijn nog bij de regering in worden. Jullie hebben een pingie gekregen dat er amendementen zijn en hebben op grond daarvan gewerkt. Nou zeggen de assemblée, althans delen van de assemblée, daar kunnen we niet mee werken. Je hebt te wachten tot die amendementen officieel zijn ingediend en daar gaan we aan werken. Dan zeggen een heleboel mensen, wat voor onzin is dat? Als je iets hoort dat in jouw nadeel is, nog voordat het formeel wordt, gaat het tegenin. Nou wacht die te asam psakba, want anders kun je geen wijzigingen meer aanbrengen. Dat is op dit moment de stand van zaken. De voorzitter van de assemblee heeft besloten om samen met de rechters, de rechterlijke macht, te kijken naar een model om de zaak in goede banen te leiden, dat de amendementen behandeld worden in de Nationale Assemblée en dat de kritiek van de verschillende groeperingen daarin wordt meegenomen. Dat is de stand van zaken op dit moment, Norman.
1: Oké. En als je het aan mij vraagt, als ik iets hoor, dan zeg ik van, hé, wacht even, maar waarom moet diegene werkelijk voor het leven gekozen worden? In Amerika hebben ze het ook volgens mij, hè? Hetzelfde systeem, die rechters daar.
0: Ja, een deel.
1: Oké.
0: Een gedeelte voor het leven. En een ander gedeelte wordt door de president benoemd. Kijk, voor het leven, ze hebben voorgesteld om de leeftijd, dus met voor het leven wordt eigenlijk bedoeld tot 70 jaar, hè? Want het is nu tot 70 jaar. En dat bedoelt men met voor het leven. Men heeft voorgesteld in de assemblee en bij de regering om het terug te brengen naar 65 voor de PG en 60 jaar voor rechters en officieren van justitie. Zoals je weet, Norman, hebben we een groot tekort aan juridisch geschoold personeel. Als je nu de mensen hun pensioengerechtigde leeftijd terug gaat brengen, dan betekent het dat we weer komen te zitten met een enorm tekort. Dat betekent dat we weer zo lang moeten wachten op processen voordat die uiteindelijk uitbehandeld zijn. Ik ben op dit moment, Norman, boven de 60. En ik zou het heel jammer vinden als ik nu al met pensioen zou moeten gaan, omdat ik me stevig, goed en verstandig vind. En ik kan me dus best voorstellen dat een rechter zegt van waarom moet ik op de 60ste met pensioen? We hebben al een groot tekort. We hebben al weinig ervaren mensen. En dan laat je ons met pensioen gaan en dan thuis zitten, duimen draaien, op balkon zitten. Dus dat is mijn antwoord. En ja, dat is ook het antwoord hoor, officieel, ja, van de structuren die daartegen zijn.
1: Ja, maar het wordt ook goed betaald. Want dat moet ook worden gezien. Ze krijgen een behoorlijke salaris, heb ik begrepen. Iets van 30.000 euro per maand. Is het waar?
0: Ja, ja. Dus dat... De PG bedoel je, hè?
1: Ja.
0: De PG. Ik geloof dat dat deel berustte op een telling die er, op een misverstand, die een misverstand was en die in feite nog niet teruggedraaid is. Maar daar zou de assemblee wel aan werken en daar is de rechterlijke macht het ook mee eens. Daar is de rechterlijke macht er ook mee eens dat het een tandje minder kan. Dat klopt.
1: Ja, oké, okay, want als ik goed word betaald, dan wil ik tot mijn 80ste, 100ste zelf doorgaan, hoor.
0: Ja, maar het is tot nu toe tot je 70ste. En dat bedoelt men net voor het leven.
1: Ja, oké, okay, mooi. Dan is tot dat ook verduidelijkt, ja. Luisteraars, ja, en die nu vragen hebben in deze zaak, wilt u dan meedoen? Heeft u een vraag voor Glenn? Want niet zomaar is hij aan de lijn. Hij wil zaken verduidelijken. Als er vragen zijn, misschien kan hij dat ook meenemen in zijn eigen uitzending. Als het relevant is. Dus komt u maar in. 020-471-4291. Want het houdt Suriname bezig. Al de hele tijd nu al, hè?
0: Ja, klopt. En nou, de hele tijd. De hele week. en het is intensiever geworden. Want er zijn diverse meningen en het is nu zelfs zo dat het hangt er vanaf welke politieke partij je aanhangt. Dat standpunt neem je in. Maar zo is het altijd in Suriname hoor.
1: True. Er zijn twee bellers die vinden de zaak ook interessant. Abrawatra, wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Ja, met Jan, meneer Norman.
1: Welkom Jan.
2: Nou, ik heb deze zaak ook gevolgd en wat de heer uw counterpart daarover heeft.
1: Glenn Truideman.
2: Meneer Truideman. Ik heb het idee dat dit een politieke move is van NDP. En er wordt al lang gesuggereerd dat de veroordeling van de Weiland-voorzitter en comparanten, dat toen, dat werd gezegd, en dat is ook wat Baburam had geschreven, dat de rechters...
0: Hallo Norman, ik hoor niks. Ik hoor af en toe een woordje, maar verder niks.
1: Oh, je hoort die beller niet, zelf?
0: Nee.
1: Oh, dan wacht even, dan moet ik het anders doen. Dan moet ik je toch op de speaker zetten, even hoor. Dan ga ik het zo doen. Jan, dan moet je opnieuw beginnen, Jan.
2: Oké.
1: Okay.
2: Okay. Ja, hoort je mij nu?
1: Ja. Glenn, ja, hoor je hem?
0: Ja, maar... ik hoor jou.
1: Ja, maar Jan, zeg wat dan, Jan.
2: Ja, wat ik probeer terug te denken, hoe dit naar boven is gekomen.
0: Nee, ik hoor niks.
1: Je hoort niets?
2: Ik zal het kort samenvatten voor meneer Norman.
1: Oh, dat is vreemd.
0: Ik heb hem wel een zinnetje, een flart gehoord van de NDP. Probeert iets en daarna heb ik niks meer gehoord.
2: Oh. Ja, kijk, waarom er zoveel verzet is in Suriname? Maar zelfs in de coalitie is er verzet.
0: Men ik denk dat je in de tussentijd de volgende beller kan laten en dan kijken wat er met deze aan de hand is.
1: Ja, Jan, laat me even iemand anders proberen. Okay. Dan kijken we. Maar blijf aan de lijn hoor, Jan.
2: Ja.
1: Ja. Wie is die tweede beller? Welkom. Hallo, tweede beller. Hoort u ons? Nee, dat gaat niet lukken. Dit is vreemd. Ga maar even door, Jan, terwijl ik even aan de knopjes zit.
2: Kijk, wat ik wil zeggen, ga ik kort samenvatten. Kunt u het voor meneer Truideman vertalen?
1: Ja.
2: Het idee is dat er een probleem is binnen de coalitie al. En er, dat stuk dat gelekt is, waar het Hof en PGAG's hebben gereageerd, dat is bewust gedaan omdat partijen het idee hebben dat dit een...
0: Nu hoor ik hem.
2: Ja, dat de NTP, de rechterlijke macht, bepaald werd wettig, omdat hun ere wijlen voorzitter en comparante

0: veroordeeld waren tot 20 jaar straf. Dus het is niets minder dat ze vernieuwing willen hebben, maar NDP wil gewoon, want ze hadden toen gezegd dat de rechters politici waren in toga's. En dat is het probleem binnen de coalitie. De coalitie heeft het stuk uitgelaten lekken. En daarom is alle relevante organisatie in Suriname is naar buiten getreden. Dus de NDP en de voorzitter, meneer Hatim, zit met dit wat naar buiten is gelekt in hun maag met dit stuk.
1: Oké, dankjewel Jan. We gaan naar de andere. Dank je, dag. U bent erin. Glenn gaat straks reageren, hè? Welkom.
2: Ja.
1: Oh, die is weg. Kan je alvast reageren op wat Jan heeft gezegd?
2: Ja, ik zal reageren op hetgeen ik gehoord heb.
1: Ja.
2: Dat Jan zegt dat het een georchestreerd ding is van de NDP. Als ik het goed begrepen heb en kort gezegd in mijn eigen woorden.
1: Ja,
2: die kritiek wordt hier ook gehoord. Ben ik er mee eens? Ik weet of dit door de NDP georchestreerd is, maar mensen wijzen erop, en ook juristen, die wijzen erop dat de NDP doet dit, want de PG, daar had de NDP, althans de leiding daarvan, steeds ruzie mee in verband met die Bouterse toestanden, in verband met die van Trikt weer. Kortom, altijd maar een gevecht tussen de NDP en de rechterlijke macht. En dat ze daar denken van, we moeten van deze PG af. En vandaar, maar dat van de PG is maar een klein onderdeel van die hele reorganisatie die men eigenlijk wil voor de rechterlijke macht. Dus niet alleen de PG vervangen, want daar zijn ze al overeen. Dat gaat niet meer gebeuren. Men wil een andere setting hebben voor de PG en de AG's. Dat het dus een beleidscentrum komt, zeg maar, met twee AG's en één PG. En dat de PG daarvan de leiding heeft. Dus dat hij niet meer in zijn eentje die beslissingen neemt, maar met z'n drieën. Ik geloof dat dat bovendien, een van de kwesties die ook aanhangig is gemaakt, is dat je in Suriname wel in hoger beroep kan gaan. Dus eerste instantie. Maar we hebben in Suriname geen tweede instantie. Dus geen cassatierecht. Zoals je dat in Nederland hebt. Dat je naar de Hoge Raad kan gaan. Dat kan in Suriname niet. En Suriname is er eigenlijk alles eens een keertje op gewezen dat dat niet correct is. Ken je dat geval nog van de heer Alibux? Hij kon ook niet meer in beroep, omdat het in Suriname niet kan. Nou, de CCG heeft, dat is de Caribbean Court of Justice, heeft voorgesteld dat Suriname, en Suriname is daar lid van de CCG, dat Suriname daar gebruik van die mogelijkheden kan maken om in cassatie bij de CCG te gaan. Dus dat is een mogelijkheid. Suriname heeft haar contributie ervoor betaald, dus het gaat Suriname weinig kosten. Alleen is er één verschil. Suriname heeft, omdat we een kolonie waren van Nederland, heeft de civil law. En de civil law heeft Nederland, omdat zij vroeger overheerst werd door Frankrijk. Weet je nog, de code civil is toen in Nederland ingevoerd en hebben wij ook de civil law. Terwijl Engels sprekende landen hebben de common law. Maar dat maakt niet uit. We kunnen onze rechters kunnen op beide plaatsen tegelijk zijn en het kost ons niets. Dus dat is wel een goede oplossing waarnaar men streeft.
1: Okay.
2: Ik hoop dat ik heb misschien iets meer uitgelegd, maar ik hoop dat het daarmee wel duidelijk wordt.
1: Oké. We gaan naar de volgende beller. U bent erin. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag, mevrouw Tilder. Meneer Glenn, mijn vraag aan u. Heeft u voor uw vraagstuk, wat u nu motiveert, heeft u daarvoor een lot en bondgenoten? Want u staat sterk, u woont in Suriname. Dat is één. De tweede vraag, Norman. Wil je aan Jan vragen welke dag hij jarig is? Want één van die dagen is onze Jan jarig.
1: Ja, dank u wel. Prima, dank u wel. Heb je het gehoord, Glenn?
2: Nee.
1: Oh,
2: nee,
1: vraag maar die mevrouw.
2: Die eerste vraag nog een keer.
1: Oh, die is weg.

0: ik heb het niet. Nee, ze is weg. Maar goed, dan houden we dat toch goed. Misschien wil mevrouw Dulder nog eens een keer bellen. Dan gaan we het weer proberen. Want ik dacht dat je een maat gehoord die vraag van haar, maar.
1: Nee, het ging even weg en dan kwam het weer. Ik hoorde alleen van, die woont in Suriname en toen ging dat weg.
0: Oké, prima. Goed, dan, het zij zo, dan kunnen we er niets aan doen als ze niet terugbelt om haar vraag te stellen, want ik heb het ook niet en ik wil haar aan het woord laten, ik niet. Oké, is er nog iets hierop te zeggen, Glenn?
1: Ja, kijk. De assemblee is er nog niet uit. En de verschillende politieke partijen, ik moet zeggen dat met name de NPS zich hier wel in onderscheidt door te zeggen, we zijn nog niet zo ver. En we zullen de rechtsstaat, waarvoor velen bang zijn, dat de rechtsstaat in gevaar komt met de wijzigingsvoorstellen van de regering en dat de NPS zegt, we zullen daar zeker niet aan meewerken dat de rechtsstaat in gevaar komt of dat de rechterlijke macht zodanig wordt ingegrepen dat het functioneren niet meer mogelijk is. Bovendien zeggen ze ook, kijk, die maatschappelijke groeperingen zo meteen in de bres gesprongen zijn voor de rechterlijke macht is niet verwonderlijk. Want ze denken van, hé, we moeten wel snel hierbij zijn om te voorkomen dat zaken lopen zoals wij dat niet graag willen. Dus dat is de normen.
0: Oké. Goed, volgende beller, even proberen. U bent aan het woord.
2: Ja, met Jan even, meneer Norman. Hoort je mij?
0: En hoor je hem, Glenn?
2: Ik hoor jullie niet. Maar meneer Norman.
0: Huh? Dan moet ik je toch weer op die speaker zetten hoor. Want
2: mijn vraag via jou aan meneer Glenn.
0: Ja?
2: Is, heeft men in Suriname de critici het idee dat de regering en het parlement de triaspolitica, de rechterlijke macht, onder duim wil zetten? Dus die gelijkwaardigheid wil men weghalen van die triaspolitica. Dat is waarom, denk ik, dat veel mensen en organisaties niet eens zijn met wat de NDP-fractie wil doen. Dus het ondergeschikt maken van de triaspolitica, de rechterlijke macht.
1: Ik heb het
2: dat
1: gehoord.
2: Willen ze.
0: Ja, hij heeft het gehoord.
2: Okay.
0: Dan gaan we naar de volgende. Maak even een aantekening, want dan ga ik naar de volgende.
1: Ja.
0: U bent erin?
1: Ja.
3: Meneer Glenn, met Loes weer. Mijn vraag naar u was, ik groet u alvast en bedankt dat u in de uitzending bent. Ik vroeg u als u voor de punt wat u hebt aangehaald als vraagstuk, als u ook lot en bondgenoten hebt. Want in Suriname staat u sterker dan wij die hier wonen. Want uw punt wat u hebt aangehaald, dat geeft het gevoel van dat u motiverend bezig bent. En het volgende van die politicus die dus ook geld heeft gehad omdat ze onderwijzeres is, prima. Maar ze weet dat ze een nevenfunctie heeft en toch is het niet doorgegeven aan de staat. Dat wil ik even doorgeven. En de vraag die niet relevant is voor u, dat is voor Norman. Ik wil weten wanneer meneer Jan, die meneer waarmee u net hebt gesproken, jarig is. Het is een man van weleer. Dank u wel.
0: Oké, dankjewel. Misschien krijgt u straks antwoord op uw vraag hoor. Glenn, we gaan afronden. Jij bent aan het woord. Wat heb je hier allemaal gehoord en waar?
1: De meneer die het had over de trias politica.
0: Ja?
1: Dat klopt. Daar zijn de mensen dus die tegen deze plannen zijn. Die zeggen van, we moeten de trias politica in stand houden. De rechterlijke macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht, die zijn gelijk en controleren elkaar en de ene overheerst elkaar niet en de ene mag de andere niet uithouden. Dat is het geluid dat je ook inderdaad hoort van de zijde van de rechterlijke macht. De mevrouw die zei van ze vroeg of ik bondgenoten heb. Bondgenoten, ik praat niet over bondgenoten. Ik geef alleen een toelichting op hoe de situatie in Suriname is met betrekking tot de kwestie van de rechterlijke macht. Maar ik heb geen bondgenoten in deze en ik zoek ook geen bondgenoten. Want ik heb er geen belang bij.
0: Okay.
1: Ja, ik heb er wel belang bij natuurlijk. Maar ik bedoel, ik heb er geen belang bij om een bondgenootschap met anderen te hebben.
0: Oké, okay. Goed, dan gaan we eventjes toch even, misschien heb jij informatie over de Mennonieten. Wat is de situatie nu?
1: Ja, ik heb geprobeerd om de heren die de Mennonieten naar Suriname gehaald hebben en die hier te werk zijn gesteld, gesproken. Zij willen niet in de publiciteit treden. Ze zeggen, we hebben vergunning. Die hebben we gekregen van het ministerie van LVV.
0: Zo.
1: Anderzijds hebben ze ook aangegeven dat ze vandaag is donderdag, dat ze gisteren een gesprek zouden hebben met de president. Ik ben benieuwd hoe dat gesprek is afgelopen. Ik zal ze vanmiddag bellen om te vragen hoe dat verlopen is. Maar dan zeggen mensen, ja, er is nog een groepje dat vrijwillig naar Suriname is gekomen en die geen verblijfsvergunning heeft. Anderzijds zijn er mensen die zeggen, weg met de Mennonieten. En dan zeg ik, als Surinamer moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Wij zijn zelf ook hierheen gehaald om er te werken en om er te leven. En zo is de Surinaamse samenleving ontstaan. Bovendien, ik heb ook in Nederland gewoond en als men zou zeggen, Surinamers eruit, dan
0: ja,
1: zou het heel wrang komen. We moeten eigenlijk die mensen benaderen met, heb je een verblijfsvergunning of heb je geen verblijfsvergunning? Maar niet omdat het Mennonieten zijn dat ze eruit gezet moeten worden.
0: Klopt, maar ze zeggen,
1: dat is mijn benadering.
0: Ja, ze zeggen dat die Mennonieten uit andere landen zijn weggestuurd vanwege hun gedrag en hun geloofsovertuiging. Ze leven niet met de samenleving, maar apart.
1: Ja,
0: dus
1: leven,
0: dat
1: ze
0: brengt ze in
1: apart.
0: Een lastige positie, ja.
1: Ze leven apart. Maar we hebben nog meer groepen die apart leven.
0: Oh, welke, ja. Welke zijn dat?
1: Bijvoorbeeld de inheemsen in Kwamalasamutu bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt een gebied juist om te voorkomen dat anderen hun leefgewoonte en leefstructuur zullen vernietigen. Maar deze mensen, dus die Mennonieten, die hebben ook een geloof. En wij hebben toch in Suriname vrijheid van godsdienst. Het gaat om dat je de wet niet, ja, en dat je niet illegaal in het land bent. Maar als je legaal in het land bent en je hebt je geloofsbelijdenis, dan mag je die dragen in Suriname. Die vrijheid van godsdienst is gegarandeerd in de grondwet.
0: Oké.
1: Okay. We moeten een beetje zeggen en dan weg. Nee, mensen die illegaal zijn, als het nou Cubanen zijn of Venezolanen of Brazilianen, je bent illegaal in dit land, wegwezen. De mensen die legaal zijn en werken en zich houden aan de regels, daar is toch niks mee mis. Als zij het milieu, het bos vernietigen, dan moet daar tegen opgetreden worden. Dan moet de regering zeggen, je krijgt een verblijfsvergunning. Als je dat niet doet, zodra wij merken dat je bezig bent onze natuur en het bos te vernietigen, dan zetten we je eruit. Want dan overtreed je de wet. Maar niet bij voorhand al zeggen, het zijn Mennonieten, dus eruit. Het zijn Surinamers, dus eruit. Nee, zo moeten wij niet werken.
0: Nou, goed, je hebt het gezegd. Bij deze zullen mensen hun eigen mening hebben, maar we hebben de andere kant van het verhaal gehoord. En daar gaat het uiteindelijk om.
1: Welke kant?
0: Dat je het anders brengt. Hè? Dat je zegt van oké, voorzichtig. Mensen niet zomaar het land uitsturen, want wij zijn zelf er naartoe gebracht. Ook, we hebben vrijheid van godsdienst. Al die dingen heb je benoemd. Dus oké, we nemen het ter overweging. Sommige mensen dan. Ja. Okay.
1: Ja, inderdaad. En we moeten wat dit betreft verdraagzamer zijn. Kijk, gelukkig is de Surinaamse samenleving, is het vermogen in Suriname hoog. We hebben heel veel Cubanen hier. We hebben heel veel Venezolanen hier. En die tientallen Mennonieten die er zijn in het bos, die aan landbouw willen doen en die het milieu niet willen vernietigen. Ik benadruk het, want daar staan ze bekend om. Als ze het milieu niet willen vernietigen, als ze dus zich houden aan de Surinaamse wetgeving, dan is er niets aan de hand. We zeggen toch ook niet, hier in Suriname, Creole eruit. Nee.
0: Oh, spannend, als dat wordt gezegd.
1: In de loop der tijden hebben we zoveel groepen hier gehad en opgevangen, dat ik heb zelfs een klein onderzoekje gedaan, Norman, dat is heel leuk om te weten misschien. Togonezen, dat zijn mensen die op een van die Indonesische eilanden wonen. Weet je dat er in de jaren 60 een groep Togonezen naar Suriname gekomen is om zich te vestigen? Ze hebben toen een plekje gevonden in Kommerwijnen. Je ziet nog een bordje richting Togonezen. Daar waren Togonezen. In de loop der tijden zijn ze allemaal weggegaan. Ze zijn teruggegaan. Niet teruggegaan, maar ze zijn naar Nederland vertrokken. Anderen hebben zich totaal geïntegreerd in de Surinaamse samenleving, waardoor je geen Togonezen meer hier hebt.
0: Okay.
1: Dus ik geef maar een voorbeeld. En dit is iets uit de jaren 60.
0: Boom. We hebben je gehoord. Dank je wel voor je bijdrage, hoor. En dit gaan we vaker doen. Dat heb ik al eerder beloofd, maar nu gaan we het echt doen.
1: Ja, zeer zeker.
0: Aboe. Graag aan
1: je. Dag verder. Ook je luisteraars.
0: Tamboe. Dag.
1: Oké.
0: Ja, luisteraars, dat was de heer Glenn Truideman. Hij heeft op een bijzondere manier zijn bijdrage geleverd. Technisch ging het niet helemaal goed. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. De zaak kunnen verstaan. Zijn reacties gehoord. Zijn mening gegeven. En dan Tralesi. Dan weten we een bakka. Oké. Dat van de Mennonieten houdt Suriname bezig, inderdaad. Omdat, ja, Minosabi, in andere landen hebben ze problemen gehad. En ze hebben een vergunning, dat hoor ik net hè, van Glenn. Ze zeggen dat ze een vergunning hebben. Ze gaan in gesprek met de president, want die wil ze op het vliegtuig zetten. Maar misschien houdt ze een slag om de arm. Misschien gaat het toch door als ze een vergunning hebben. Hoe zijn ze aan een vergunning gekomen? Is het onder de tafra een vergunning, een vervalste? Hoe is Unasabi? Maar heeft de Abwa vergunning? Ja, dan wordt het een beetje onderzoeken. Suma die de vergunning, Faidu kon een vergunning, Omen moni upai, Suma kisa moni. Daarnet hoor je dat hoor je. Dat is Ofara. U bent in de uitzending. Wie bent u?
4: Oh, ben ik met Lisbeth nog een keer?
0: Ja, zeker.
4: Ja, dat ding van de Mennonieten is een heel... Dat gaat veel dieper, het is ingewikkelder. Ik snap wat Glenn bedoelt, maar het is toch een ander verhaal. Wie zijn de mensen erachter? Dat is een heel bedrijf. Het is een zekere meneer Soeverein uit Nederland die mensen richting Suriname heeft begeleid. Dus ja, dan wil je weten hoe het zit. Want het moet niet zijn dat we opeens een staat in een staat krijgen. Toch? Want de Mennonieten en dan komen ze en dan vernietigen ze je bos. En ik heb geen problemen mee dat ze ook aan grootschalige landbouw willen doen en of ze apart willen leven. Maar het gaat erom dat wij niet een staat in een staat moeten hebben waar mensen zich afzonderen en dan hun gang kunnen gaan. Dat kan niet. Het is geen free-for-all. En ik bedoel, het gebeurt al zo vaak in het land, met de mijnbouw, waarbij soms de grote jongens je even kunnen overroelen. Dus er hoeft niets bij te komen zonder dat ik zeg dat die mensen moeten opdonderen. Hè. Dat zeg ik ook weer niet. Maar het zou fijn zijn, zoals de president heeft aangegeven, ik wil aanwijzen waar ik jullie wil hebben. Nou, dat vind ik redelijk. Toch? Maar goed. Tot zover de Mennonieten. Om terug te komen op die rechterlijke macht. Kijk, weet je, er gebeurt iets zeer gevaarlijks in Suriname als het gaat om de rechterlijke macht. Want kijk, wat er gebeurt met de rechterlijke macht op dit moment is dat de wet

0: van de macht, die natuurlijk een meerderheid hebben, NDP met een paar andere partijen, in de Nationale Assemblée. En de uitvoerende macht, die hebben een duivelsverbond afgesloten om die rechterlijke macht te sandwichen. Dat is precies wat er gebeurd is in Suriname. En het is al eerder gezegd, dit gaat heel ver terug. Het heeft te maken met het feit dat er een, vooral tijdens een VAP-minister, begonnen is aan het onderzoek van de moorden van 8 december. Net als heeft Jan ook aangemerkt, de meneer Sando Hira, een vreselijke vent, die heeft gezegd van ja, die rechters zijn politici in toga. En daar is het begonnen, op de berm. Op de berm van Osir is het begonnen, die hetze tegen de rechterlijke macht. Dus, en het feit dat 3 vrouwelijke rechters hun rug terecht hebben gehouden en dwars door een amnestiewet heen toch tot een eindoordeel is gekomen. Al dat soort dingen, dat zinnen op wraak. Toch? En een president die zoiets heeft van ja, wie controleert de rechters en noem maar op tijdens de campagne. Al dat soort ingrediënten, daaruit kunnen we afleiden. En kijk, wat mensen zeggen, dan kan je dat aflezen aan hun psyche, wat er in hun hoofd gebeurt. Toch? En dat soort uitspraken van meneer E.B. Jones heeft hier gezegd, we gaan het van de rechterlijke macht, die gaan we van onderen naar boven zuiveren. Dat heeft hij, ik heb er op aangesproken, maar begin. Nee. Oké, maar goed. Maar je kan aan mensen met zo'n uitspraak, kan je aan mensen wat ze zeggen met hun mond, kan je hun psyche aflezen wat er zich in hun hoofd afspeelt. Dus ze zijn heel bewust van als we aan de macht komen, gaan we een aanval plegen op die rechterlijke macht. Nou, en dat hebben ze gedaan. En weet je wat het is? Wanneer jij dat doet aan de poten zaagt van die rechtsstaat. En daarom hebben we gezegd, we benoemen rechters voor het leven. Alleen om je als burger te beschermen, om die hele samenleving te beschermen tegen politieke inmenging in die rechtspraak. En dat de politiek niet kan zeggen van, oh ja, die uitspraak zin me niet, dus ik stuur je met ontslag. Daarvoor, dat is die bescherming, Norman. Dat is die bescherming die je krijgt.
1: Okay.
0: Om rechter voor het leven te benoemen. Want stel je voor dat de rechter een uitspraak doet en het zint die machtige politiek niet. Toch? Want die in een democratische rechtsstaat staat de politiek ook niet boven de wet. Dus daarom hebben we gezegd, we beschermen Janne Alleman, zodat de politiek niet kan zeggen, die uitspraak zin me niet, rechter, ik kan gwe.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de gedachte, dat is de ideologie achter de benoeming voor het leven. En Glenn had het al gezegd, dan bedoel men de pensioengerechtigde leeftijd van de rechters is tot 70 jaar.
1: Prima.
0: Oké,
1: mooi. Dank u wel voor deze duidelijkheid.
0: Ja. Dag.
1: Ja. U bent bijna de laatste. Welkom.
2: Mijn naam is Jan. Mevrouw Loes vroeg 2 keer, daarom bel ik weer.
1: Ja.
2: Wanneer ik jarig ben, ik ben pas in november jarig, wil ik via u en mevrouw Loes doorgeven. En tot slot wil ik 1 opmerking maken. Kijk, als mevrouw de president zegt de Meron niet te kunnen blijven, maar alleen aan de kuststrook, dan vind ik dat democratisch niet terecht is. Want je kan niet voor 1 bepaalde groep besluiten dat ze mogen niet in het binnenland, maar ze mogen alleen in het kustgebied hun landbouwactiviteiten uitoefenen. Dit kan een president die zegt dat ze democratisch is, kan dit niet doen. Of je zegt tegen de Mennonieten, je mag over.

0: in het land of jullie verdwijnen. Meneer de minister van Openbare Werken zegt er zijn 43.000 illegale, waaronder Cubanen, Venezolanen en Dominicanen, maar we gaan ze niet uitzetten. We hebben ze nodig. Dit is een kortzichtigheid van de president. Abu.
1: Abu, gezegd. U. Oh, die is weg. Dat trouwens nog, hè. Wie bent u? Oh nee, dat lukt niet. Dan luisteraars aan Jurudoro. Fubarodi. Ik kan u misschien een minuutje geven. Een laatste minuut, maar morgen nog de trouwens afbel morgen. Die is naar laatste one. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
2: Nou, dit gaat.
1: 1 minuut.
2: Hallo.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending, ja?
2: Dat is Anne.
1: Ja, Anne.
2: Ja. Ik wil even zeggen van. Dit is meer dus de rechterlijke macht, de trias, het politieke uitschakelen. Dat is een. Precies weer op weg naar een bananenrepubliek, hè? Failure-staat. Die zitten ze verder uit te bouwen. Ja, het is echt niet normaal meer, weet je? Ook wat nog een ordentelijk functioneerde, willen ze ook om zeep brengen. Ja, het is gewoon niet normaal meer. Waar zijn die gasten mee bezig, joh?
1: Ja, wat wilt u ze zeggen? Kunt u het in één zin zeggen? Wat moeten ze doen?
2: Nou, ga lekker doen waar het volk behoefte aan heeft. Ja? Beleid maken en programma's met termijn en doelen. Waarop je afgerekend kunt worden. Ja?
1: Goed. Gezegd.
2: De bestrijding, voorlichting, seksuele voorlichting, al dat soort dingen. Want je hebt ook een aantal nou van een tienermoeders en zo, 13 ja. jaar zijn ze al zwanger.
1: Prima. Anne, ik moet het hierbij laten. Dank u wel.
2: Ja, is goed.
1: Oké, okay, goed hoor. Je hebt je punt gemaakt. Luisteraars, ik groet u. Ayuru Doro. Binnenkort ga ik haar uitnodigen. Dat is een journalist. VPRO heeft ze televisieprogramma's voor gemaakt. Waarom? Ik ben net naast geweest. Er was een Afrikaan hier uit Niger. Hij verkocht sieraden. Die mevrouw heeft hem 30 of 40 jaar geleden ontmoet tijdens haar werk. En die man was net hier. Ik ben met hem op de foto gegaan, omdat hij precies zo eruit zag als je het in die films of televisiedocumentaires ziet. Met zijn hoofdtooi binnen in de wering. En zo Alibaba-achtig. Prachtig om te zien. Donkere, zwarte man. Lange, mangri. En hij verkoopt sieraden omdat ze in zijn gebied waar hij woont een ambulance nodig hebben. Ambulance, Deno Abi. Dus aan mijn vrouw, Sint-Tekin Konja, speciaal. Voefen op Ching, Moni Chagwe Bakadape. Dat is mooi. Een Nederlandse mevrouw, en ik wil u daarmee laten zien dat Wawan Bulobi, DT. Die mevrouw heeft zich ontfermd over deze man. Hij mag bij haar wonen, ook een week lang, volgens mij. Yo, Jere, ik ga eruit nodigen. Deo Antralis Baka, Tamboe.

Hey, lieve luisteraars, welkom. Er is Smart Radio, Norman hier. Op de donderdag zitten we met het programma Marticipatie, waar wij vragen om mee te doen.

0: en vandaag heb ik een bijzondere studiogast. Misschien kent u hem, misschien kent u hem ook niet. Misschien heeft u hem nog nooit eerder gehoord. Dat kan. Maar hij is er. En zijn naam is?
1: Dan heeft u nog nooit naar Start met Mart geluisterd op de maandag.
0: Zo.
1: Goedemiddag, ik ben Julio. Hallo.
0: Julio is onze maandagochtend, ochtendman. Hij houdt u bezig met Start met Mart. Maar ik heb een verzoek gedaan. Ik zeg, jongen, Julio, Norman is moe op soms op de donderdagmiddag of een andere dag. Kan je mij niet aflossen soms af om de week? En hij loopt in het schema. Hij dacht, wauw, een weekje is coming. Het is afvoetra weekje, maar volgende week ben ik er misschien niet.
1: Ja.
0: Nou, hij zegt die van, nee, met ik, hè.
1: Ja,
0: heeft mijn man, zolang mijn man met me.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus daarom zit hij hier om kennis met de middagluisteraar van Mart te maken.
1: Jazeker. En heeft Norman wel leren, want Sani in tikkie.
0: Dat is een goede. Dat we horen zo.
1: Ja, toch.
0: Ja. Julio, hoe bevalt het je in de ochtenduren? Vertel de luisteraars.
1: Ik mag niet klagen. Ik ben blij. Ik heb steeds meer het gevoel dat de familie voor Start met Mart groter wordt. Ik heb ook het gevoel dat men ook plezier heeft in het meedoen met Start met Mart. Want radio maak je niet alleen.
0: Nee.
1: Radio doe je samen.
0: Ja.
1: En zodra die mensen samen met je radio maken, je vier boom.
0: Ja. Ja. Nee, dat is mooi.
1: Jazeker.
0: Mijn heren toe. De familie doet ook mee.
1: Ja.
0: Toe, Safi, de missie.
1: Standaard. Ja, dit is maar dat je power me. Standaard.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je nou ook een vaste kern die regelmatig belt. Terwijl, amore, big groep, nee, bellen.
1: Nee.
0: Die luisteren gewoon mee.
1: Nee, ik noem ze stille luisteraars.
0: Ja,
1: de maanden.
0: Ja.
1: Maar als ze zich goed voelen en ze zijn stille luisteraars, mina trobi. Mm. Maar wanneer we een keer gaan meten, moeten ze meedoen toch?
0: Zo is dat.
1: Je ziet dat.
0: Ja. En participatie, je vroeg me ook van Masana bedoeling van het programma. Toen heb ik je uitgelegd.
1: Ja.
0: Van het is, de naam zegt het, dat is om mee te doen.
1: Ja.
0: We hebben het participatie genoemd. Maar het is participatie.
1: Het is participatie.
0: Meedoen.
1: Ai,
0: over
1: tuurlijk.
0: Allerlei onderwerpen. Nieuws, gezelligheid, tori.
1: Ja.
0: Wat sommige mensen graag willen horen op de, vooral de middaguren. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Zijn man-vrouw relatie, lobbytori.
1: Mm-hmm.
0: Maar
1: mm-hmm.
0: Soms is dat ook pijnlijk voor je. Want dan denk je, hé, nou, mijn tori.
1: Dat
0: is mijn eigen tori. Dus dat is soms lastig. Zo. En voilà, nou. Zo is het gedragen als Revi. Maar allerlei zaken komen daar te sprake. Dus participatie is net iets voor Julio.
1: Oh,
0: omdat ik heb opgemerkt dat jij goed bent in improvisatie. Je passie aan de omstandigheden snel.
1: Dank je wel.
0: Vanwege je ervaringen.
1: Ik doe mijn best.
0: Je bent een allrounder.
1: Ik doe mijn best. Ik doe mijn best.
0: Je achtergrond is ook mooi.
1: Ja.
0: Je hebt de geschiedenis van hier tot daar. Maar dat is dat moest wat herring.
1: Ai, mami, ma betak altijd. Aboys loopt dat.
0: En als je dat maar met dank voor mij ook toe.
1: Abunto.
0: En uiteindelijk is hij zeiden we takkie.
1: Zuiver.
0: Hoe loopt dat aan Asma?
1: Ai toch.
0: Als mij tak terug gaan Uno.
1: Ja toch.
0: Tak bak aan Uno, dat hoef je mooi.
1: Dat is belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat nog meer? Wat is zo bijzonder aan de donderdagmiddag? Maar het kan ook een andere tijd zijn, hè? Want ik ben op de maandag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar maandag ben je er al. Dus dan heb ik hier voetkom maandagmorgen en maandagmiddag.
1: Tenzij je potwan serie president.
0: Zodat ik ook andere dingen kan gaan doen dan wat ik wil.
1: Het.
0: Wat ik wil gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat heb ik ook al een paar keer gezegd aan de luisteraars. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Aan internetafdeling voor Mart wil ik een beetje een injectie gaan geven.
1: Oh, ja.
0: Dus steen wanneer mee in de ether,
1: mm-hmm.
0: dan ben ik op internet bezig.
1: Ja. Ja.
0: Met andere programma's, mensen interviewen, straatinterviews.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan op internet.
1: Ja.
0: Dus if you know op internet, you know my here Norman.
1: Maar bijna als dat net normaal moro, hè? Dat mensen geen internet hebben.
0: Nee, maar stel before.
1: Want if you abi one telefoon, you abi internet.
0: Zo. So, dus memos de tracker.
1: Ja.
0: Want wat toe programma's en ik wat op internet en ik zie het.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een Ghanese groep op de vrijdag.
1: Mm-hmm.
0: En op de. Nee, zijn Nigerianen volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Die maken programma's op internet.
1: Mm-hmm.
0: En geweldig. Mm-hmm. Ja. Aantal luisteraars, mm-hmm, veel. Mm-hmm. Dan de EGI community, hè, de Mijdraai, ja, Afrikaan Poco. Je ja. Ziet dat de Argentijn, Senegal, Alassot, Seifu, Grontapo. En de luisteraars van Mart. Seifu, Grontapo. En de luisteraars van Mart. De Arki ook toe via internet, want you, mm-hmm, wat de luisteraars misschien niet weten, sommigen. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in De Andere Kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren. Dingen die ons allen overkomen. En waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis. En wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel. Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een wondermooi werkje van Carlos Santana uit 1970. Een hele mooie samba voor u. Samba Pati.

gekte ervaringen die je kunt hebben bij het horen van een lied. Als ik Samba Patti hoor, dan ben ik altijd een meisje van 10, 11 die loopt in de buurt van de Waaldijkstraat en de toen Pontewerfstraat geheten. Ik weet niet hoe dat nu heet. Ik geloof de Anton de Komstraat nu. En daar in de buurt, daar woonden mijn grootouders en daar woonde ik ook. En ja, dan ben ik altijd daar in die buurt als ik dit lied hoor. Maar Carlos Santana werd geboren op 20 juli 1947 in Outlande, Navarro. Een kleine stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Hij groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was mariachi-violist. En de jonge Carlos die leerde al heel vroeg de viool spelen. En toen ontdekte hij niet zo lang daarna zijn grote liefde, de gitaar. Als tiener verhuisde hij met zijn familie naar Tijuana en later naar San Francisco. De stad die in de late jaren 60 het epicentrum was van een culturele revolutie. En het was dus daar dat hij in 1966 de Santana Blues Band oprichtte, die al snel bekend werd om een heel uniek geluid. Een versmelting van blues, rock, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes die niemand eerder zo had gecombineerd. En daarover en daarvoor is Carlos Santana altijd bekend gebleven. Zijn doorbraak kwam op spectaculaire wijze tijdens het legendarische Woodstock Festival in 1969. Want daar werd zijn optreden bij het publiek van meer dan 400.000 mensen letterlijk van de grond getild. En de rest is dus muziekgeschiedenis. Carlos Santana is inmiddels 78 jaar oud. Hij woont in Las Vegas. Hij speelt nog steeds regelmatig live. Hij heeft 10 Grammy Awards gewonnen. Is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En zijn gitaargeluid is wereldwijd een van de meest herkenbaren in de muziek.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Laten we nu even stilstaan bij hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Dat is een van de praktische wijsheden

Het echte leven, waar we inderdaad niet vaak over denken, maar toch wel mee geconfronteerd raken. Want ja, het leven heeft een eigenaardig gevoel voor humor. Juist op het moment dat wij denken dat we alles op orde hebben, dat we weten hoe de dagen eruit zien en wat we mogen verwachten, gooit het iets anders in onze schoot. Een ziekte, een ontslag, een verhuizing die niet onze keuze was. Een vertrek van iemand van wie we hielden. Verandering die we niet hebben uitgenodigd, maar die toch binnenstapte en de meubels verplaatste. De vraag is niet of dit gebeurt. De vraag is hoe we ermee omgaan. Psychologen spreken over wat zij noemen aanpassingsvermogen, of in het Engels resilience. Het is niet het vermogen om niet te vallen, maar het vermogen om op te staan. En wat interessant is, resilience is geen eigenschap waarmee je wordt geboren of niet. Het is iets dat groeit, juist door moeilijke ervaringen. Het Nederlandse tijdschrift Psychologie Magazine schreef het volgende hierover. Mensen die leren om verandering niet als vijand te zien, maar als een onverwachte gast die iets te vertellen heeft, die mensen blijken op de lange termijn veerkrachtiger en tevredener te zijn met het leven. Dat betekent niet dat u blij moet zijn met wat u niet heeft gekozen, maar het betekent alleen dat verzet tegen het onvermijdelijke meer energie kost dan het oplevert. Een kleine, maar krachtige oefening is het volgende. Schrijf op wat de verandering is die u heeft doorgemaakt, wat het u heeft ontnomen. En schrijf dan ook op wat die verandering u misschien, hoe onwaarschijnlijk ook, heeft gebracht. Misschien een nieuwe richting, een onverwachte kracht, een inzicht dat u anders nooit zou hebben gekregen. Niet elke ongekozen verandering is een geschenk, maar bijna elke verandering draagt wel ergens een les in zich voor degenen die bereid zijn om te kijken. Laten we even een stukje avontuur opgaan. Op een rustige manier met Tracy Chapman. Fast Car.

Ze heeft verschillende mooie hits uitgebracht. Maar Fast Car staat voor mij nog steeds op de eerste plaats. Prachtig werk. Tracy Chapman werd geboren op 30 maart 1964 in Cleveland, Ohio. Als dochter van een alleenstaande moeder in bescheiden omstandigheden. De jeugd was niet eenvoudig, maar er was wel altijd muziek. Ze leerde zichzelf gitaar spelen als kind en ze schreef al vroeg haar eigen liedjes. En het waren liedjes over armoede, onrechtvaardigheid en het verlangen naar een beter leven. Met een beurs voor getalenteerde minderheidsstudenten kon ze studeren aan de prestigieuze Tufts University in Massachusetts, waar ze regelmatig optrad in cafés en op straat. En het was dus daar dat ze werd ontdekt en haar eerste platencontract tekende. In 1988 verscheen haar debuutalbum Tracy Chapman en de wereld stond stil. En het nummer dat ik u net liet horen, Fast Car, werd een wereldhit en raakte mensen over alle grenzen van cultuur, taal en leeftijd heen. De stem, diep en onmiddellijk herkenbaar, klonk als iemand die de waarheid vertelde zonder omhaal. Wat weinigen weten over Tracy is dat ze een bijzonder teruggetrokken persoon is, die vrijwel nooit interviews geeft en haar privéleven heel streng bewaakt. Ze laat haar muziek spreken en die muziek spreekt boekdelen. In 2024 beleefde Fast Car overigens een opmerkelijke renaissance toen countryzanger Luke Combs een cover uitbracht die opnieuw de hitlijsten veroverde en Tracy Chapman voor het eerst in jaren weer op het podium verscheen. En dat is dus een bewijs, naar mijn mening, dat grote muziek geen vervaldatum kent. En wij gaan terug naar een andere praktische wijsheid voor het echte leven. Laten we nu even stilstaan bij de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Dat is ook zoiets, hè? Ik denk dat we allemaal, of een heleboel van ons, nu al op latere leeftijd zitten. Dus ja, misschien is het wel goed om even stil te staan bij de waarde van vriendschap. Er is een moment in het leven, ergens tussen de 40 en de 60, denk ik, waarop vriendschappen stiller worden. De kinderen zijn groot, het werk neemt minder ruimte in misschien. En plotseling merkt u dat u minder mensen om zich heen heeft dan vroeger. Niet omdat u minder waard bent, maar omdat het leven zijn eigen loop heeft genomen. En mensen in verschillende richtingen heeft meegenomen. Maar juist op latere leeftijd blijkt vriendschap een van de krachtigste beschermende factoren te zijn voor onze gezondheid. Niet metaforisch hoor, maar letterlijk. Medisch aantoonbaar ook. De website gezondheidsnet.nl, een van de meest geraadpleegde gezondheidsplatforms in Nederland, publiceerde een artikel gebaseerd op grootschalig onderzoek, waaruit is gebleken dat mensen met sterke sociale banden gemiddeld langer leven, minder kans hebben op depressie en zelfs een betere werking van het immuunsysteem hebben dan mensen die sociaal geïsoleerd

zijn. Vriendschap is, en dat blijkt dus, net zo belangrijk voor uw gezondheid als niet roken of regelmatig bewegen. Maar vriendschappen op latere leeftijd onderhouden vraagt om iets wat we vroeger niet nodig hadden. Bewuste inspanning. Een berichtje sturen. Bellen zonder aanleiding. Voorstellen om samen te gaan wandelen of te gaan eten of gewoon te gaan zitten ergens en een beetje bij te praten. De mooiste vriendschappen op latere leeftijd zijn vaak ook de eerlijkste. We hebben de behoefte om indruk te maken, grotendeels achter ons gelaten. En wat overblijft is echtheid. En echtheid is de vruchtbaarste bodem waarop vriendschap kan groeien. Als een brug over woelig water, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Nog steeds een van hun grootste hits aller tijden. Bridge Over Troubled Water, Simon en Garfunkel. Paul, Simon en Art Garfunkel ontmoetten elkaar als tieners in Queens, New York, in de vroege jaren 50. Dit waren twee jongens uit Joodse gezinnen. U moet weten, ze zijn nauwelijks 25 dagen in verschil in leeftijd. Simon is geboren op 13 oktober 1941 in New Jersey en Art Garfunkel op 5 november 1941 in dezelfde plek, Newark, New Jersey. Maar dus zijn dat twee jongens van de middenklasse, verenigd door een gedeelde liefde. De liefde voor muziek. En een bijzondere chemie die hun stemmen onlosmakelijk met elkaar verbond. Ze begonnen als tienerduo onder de naam Tom & Jerry, maar het was als Simon & Garfunkel dat ze de muziekwereld voorgoed zouden veranderen. En hun doorbraak kwam in 1965 met The Sound of Silence. Een nummer dat aanvankelijk flopte, maar na een stiekem remix door hun platenlabel werd het alsnog een enorme hit. Wat volgde was een reeks albums. Albums die tot de mooiste en meest zorgvuldig geconstrueerde werken uit de popmuziek behoren. Sound of Silence, Parsley Sage, Rosemary and Thyme, El Condor Pasa, Bridge Over Troubled Water. Maar weet u, achter de perfecte harmonieën sluimerde een gespannen vriendschap. Paul Simon en Art Garfunkel die waren elkaars tegenpolen. Simon was de productieve, ambitieuze componist en Garfunkel was de dromer met de engelenstem. Dus gingen ze uit elkaar in 1970 met periodes van verzoening en hernieuwde spanning die tot op de dag van vandaag voortduren. Gelukkig is hun muziek nooit vertrokken en dat zal ze nooit doen ook. En wij gaan in de andere kant van vandaag terug naar het algemene thema praktische wijsheid voor het echte leven. Ik ga nu een beetje inzoomen op hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een thuis. Verlies is misschien wel het meest universele menselijke thema. Iedereen verliest. We verliezen mensen van wie we houden. We verliezen onze gezondheid, soms langzaam, soms plotseling. We verliezen een huis, een land, een versie van onszelf die we niet meer kunnen terugvinden. En toch wordt er in onze samenleving maar heel weinig ruimte gegeven aan rouw in het algemeen. We worden geacht snel te verwerken, door te gaan en sterk te zijn. Maar rouw heeft zijn eigen tijdschema, weet u. En dat tijdschema laat zich niet dwingen. De bekende psychiater Elisabeth Kubler-Ross die beschreef ooit 5 fasen van rouw. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Wat ze later zelf benadrukte en wat vaak wordt vergeten, is dat deze fasen geen rechte lijn vormen. Men gaat heen en weer. Sommige mensen slaan fases over en dan komen ze terug op een vorige fase. Rouw is geen project dat je afrondt. Het is een proces dat je doorleeft. Het Nederlandse platform rouwinfosite.nl beschrijft rouw als een aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid. Niet als het vergeten van wat verloren ging. Dat onderscheid is belangrijk. Rouwen betekent niet dat u de persoon, de gezondheid of het thuis dat u verloor achter u laat. Het betekent dat u leert leven met de leegte die ze hebben achtergelaten en die leegte een plek geeft in uw nieuwe leven. En soms, niet altijd, maar soms, groeit er in die leegte iets nieuws. Een dieper medeleven met anderen. Een helderder besef van wat er nog wel is. Een zachtheid die er eerder niet was. Verlies verandert ons. De vraag is alleen in welke richting wij die verandering laten gaan. Hier is Gilbert O'Sullivan, die ook over verlies zingt. Alone Again.

Ook al zo'n man die heel veel hits op zijn naam heeft staan, vooral uit de jaren 70 en misschien ook een beetje 80. Maar dit was Gilbert O'Sullivan met Alone Again Naturally. Gilbert O'Sullivan werd geboren als Raymond Edward O'Sullivan op 1 december 1946 in Ierland. Hij was een van de 7 kinderen in een muzikaal maar bescheiden gezin. En toen hij 12 jaar oud was, verhuisde de familie naar Swindon in Engeland. Dat is de stad dus waar hij opgroeide en zijn eerste stappen in de muziek zette. In zijn vroege jaren, de vroege jaren van zijn muziekcarrière, werd hij wereldberoemd met een reeks onweerstaanbare hits. Wat hem zo bijzonder maakt, Gilbert O'Sullivan, is zijn authenticiteit. Hij schrijft al zijn eigen liedjes. Hij speelt piano en hij heeft altijd geweigerd zich te laten vormen door de muziekindustrie. Hij woont nog steeds in Jersey, de Britse eilandengroep in het kanaal, leidt een teruggetrokken leven en hij maakt tot op de dag van vandaag muziek op zijn eigen voorwaarden natuurlijk. En laten we nog even teruggaan naar een ander onderwerp zonder welke ik niet zou willen besluiten. Slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. We leven in een cultuur, lieve luisteraars, die productiviteit verheerlijkt. Druk zijn is een soort statussymbool geworden. Wie weinig slaapt en veel werkt, wordt bewonderd. Wie rust neemt,

voelt zich soms schuldig. En toch is er geen enkele medische wetenschapper ter wereld die u zal vertellen dat slaaponthouding goed voor u is. Slaap is geen luxe. Het is een biologische noodzaak. Net zo fundamenteel als eten en ademen. Tijdens de slaap gebeurt er van alles in uw lichaam dat overdag simpelweg niet kan plaatsvinden. Het brein verwerkt herinneringen en ervaringen. Het immuunsysteem herstelt en versterkt zichzelf. Beschadigde cellen worden gerepareerd. Stresshormonen dalen. Het hart krijgt rust. En het lymfestelsel ruimt letterlijk afvalstoffen uit de hersenen op. Een proces dat onderzoekers pas recent hebben ontdekt en dat alleen tijdens diepe slaap plaatsvindt. Het gezaghebbende Nederlandse gezondheidsplatform ThuisartsNL, beheerd door huisartsen en medische specialisten, beveelt volwassenen aan tussen de 7 en 9 uur slaap per nacht te nemen. Mensen boven de 60 hebben vaak een lichtere slaap, maar de behoefte aan rust blijft even groot. Het gaat niet alleen om nachtrust trouwens, ook overdag rust nemen, even niets doen. Een korte middagdut. Een moment van stilte zonder scherm of geluid. Al dat soort dingen hebben aantoonbare gezondheidsvoordelen. De Grieken wisten het al. De Spanjaarden met hun siesta wisten het ook. Het lichaam heeft pauzes nodig om optimaal te functioneren. Geef uzelf dus toestemming om te rusten. Niet als beloning voor hard werken, maar als onderdeel van een heilzaam leven. Want wie goed slaapt, leeft beter. Zo eenvoudig en toch zo vaak vergeten. Dit zijn de mensen van de Fifth Dimension die klagen over gebrek aan slaap. Last night.

The Fifth Dimension was een Amerikaanse vocale groep die in 1966 werd opgericht in Los Angeles, Californië, en die in de late jaren 60 en vroege jaren 70 de wereld veroverde met een uniek geluid dat soul, pop, rhythm en blues en lichte jazz op elegante wijze met elkaar verbond. De groep bestond uit 5 leden en een van de bekendste was Marilyn McCoo. Dat is dus de voorzangeres geweest. Een van de andere leden was Billy Davis Jr. En Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. die zijn later getrouwd in 1969. En vormen tot op de dag van vandaag een van de meest duurzame koppels in de Amerikaanse muziekwereld. Hun grote doorbraak kwam in 1967 met Up, Up and Away. En dat liedje bracht hen 5 Grammy Awards. En dan had je later ook nog Aquarius Let the Sunshine In. Maar ik hou het meest van deze, Last Night.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, lieve luisteraars, dit moet het einde betekenen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond ik stil bij 4 onderwerpen die ieder van ons op zijn eigen moment in het leven tegenkomt. We hadden het over verandering die we niet hebben gekozen en hoe we daarin toch onze eigen weg kunnen vinden. We spraken over vriendschap en hoe ze op latere leeftijd niet vanzelf gaat, maar des te waardevoller wordt, vooral wanneer we er bewust voor kiezen. We stonden stil bij verlies, in al zijn vormen, en bij het besef dat rouwen geen zwakte is, maar een daad van liefde voor wat er nog is. En ik sloot af met iets dat we allemaal te weinig doen, rusten. Echt rusten. Het lichaam en de geest de stilte geven die ze verdienen. 4 onderwerpen, maar eigenlijk 1 boodschap. Het leven vraagt soms meer van ons dan we hadden verwacht. Maar we zijn nooit alleen in wat we dragen. En juist daarvoor is er De Andere Kant. Als u een idee heeft voor een toekomstige aflevering, laat dat weten. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. En ik zal u zeker een briefje terugsturen. Maar ook kijken hoe ik dat onderwerp dat u zou willen horen zou kunnen behandelen. Intussen zijn we nu aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wens u een hele fijne dag of maand en week. Wat het allemaal mogen zijn. Verder toe. Volgende maand ben ik er hopelijk weer met een nieuwe aflevering van De Andere Kant. En tamboem. Tot dan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Te horen via Caribbean FM Soto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Bosso Eddy. En tot 7:30 zullen wij hier staan, vandaag samen met jullie, om daarna ook aan het eind van dit programma een speciaal gebed voor u op te zeggen. Zodat God uw water komt zegenen. Uw nieuwe week, vandaag is maandag, onze nieuwe week zal zegenen. En ja, het is ook iets heel bijzonders, omdat het is de omschakeling van september naar oktober. Ja, we gaan deze week gaan we ook, is een week met vol met nieuwe dingen en zelfs een nieuwe maand. Maar laten we het eventjes houden op vandaag 28e. Het gaat al snel genoeg en daarna zullen wij meer ook een positieve boodschap aan u geven en met een levensverhaal dat laat zien wat God kan doen. En ik ben ook hier samen met Pastor Wieter van onze vestiging in Oost. Goedemorgen, Pastor.
4: Goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, alle luisteraars. Nogmaals, welkom. En wij zijn hier samen. In deze hele week zullen wij hier met jullie zijn. En er is hoop, er is leven. En wij zullen meer horen, precies door de getuigenis.
3: Heel goed, blijf zeker luisteren. En ik heb ook een hele speciale goed nieuws voor jullie. Maar zometeen ga ik dat laten weten. Wilt u het horen? Blijf zeker luisteren. Want ik weet zeker dat God u in dit programma zal zegenen. Luister naar dit hele mooie lied dat we voor jullie hebben voorbereid. En we komen zo terug.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U luistert hier naar het programma Hoop en Leven op Radio Mart. Bent u aan het luisteren en u gaat door een strijd heen, moeilijkheden. Misschien heeft u gebed nodig voor een familielid of gebed zelf voor uzelf. Dan kunt u ons ook een bericht sturen met uw situatie. Of niet uw naam door te geven of de naam van de familielid. Maar wel laat weten wat de situatie is, zodat we weten wat wij voor u moeten bidden. Maar de telefoonnummer is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En u kunt daar een WhatsApp bericht sturen en zeggen dat de situatie, zodat wij misschien zelfs zometeen, wanneer we gaan bidden, aan het eind van het programma ook daarvoor kunnen bidden. En wij staan hier om u te helpen. Natuurlijk niet alleen maar in dit programma, maar ook in beide vestigingen die wij hebben, die klaarstaan voor u. Pastor Victor, we hebben natuurlijk onze kerk daar in Oost, waar ook de persoon die daar in de buurt is of in de omgeving is, daar kan langs gaan, natuurlijk om het gebed te ontvangen.
2: Natuurlijk, onze kerk is in Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40, en de deur staat open. U die wil langskomen, wij staan klaar om u te helpen, om een gebed op te zeggen, om te counselen. Dus wij zijn in de kerk elke dag. En ja, zoals iemand heeft ons geholpen, pastor, wij staan klaar ook om anderen te helpen.
1: Precies, hè? En datgene wat wij brengen is ook eigenlijk de ervaring dat wij hebben ook gehad samen van God zelf, hè? De bevrijding, de herstelling, de transformatie. En ik ga jullie ook laten zien de ervaring van mensen, of laten horen ervaring van mensen die door het geloof die werden gezegend. Luister nu.

0: Ik heb vandaag een speciale moment gehad. Sinds dagen vecht ik, of weken eigenlijk, vecht ik met dat lichamelijke pijn. Probeert mijn innere vrede te stelen, mijn vreugde te stelen, want de pijnen zijn best wel heftig. En vandaag tijdens de dienst bij een gebed heb ik de rust ontvangen in mijn hart dat die situatie ook voorbij gaat gaan. Soms denken wij vergeten we in de stormen dat God met ons is, maar Hij is inderdaad echt met ons en heeft vandaag weer bevestigd dat ook deze storm waar ik in een moment doorheen ga ook voorbij zal gaan. Dus ik heb vrede daarmee.
1: Hoi, ik ben Deborah. Ik heb vandaag de dienst bijgewoond. Het was een hele fijne dienst. Ik voel me goed. Het was een sterke dienst. En wat ik over de vrede heb meegekregen is dat we God op eerste plaats moeten zetten en het verleden achter ons moeten laten en naar het heden moeten kijken. Ja, met de vrede in onze hart kunnen we alles aan, alles strijden en alles wat op ons pad komt, wat niet van God is. En ja, ik heb een gezegende en fijne dienst gehad.
2: Dat zijn ervaringen van mensen die wij hadden in onze vrede. De dag Ik Wil Vrede 2 weken geleden in de kerk. En gisteren hadden wij ook het vervolg daarvan. En aanstaande zondag zullen wij weer de derde gedeelte hebben van Ik Wil Vrede. En het is heel bijzonder. Mensen die komen met bepaalde strijden, bepaalde moeilijkheden. Gisteren ook daar in Amsterdam. West, mensen die kwamen met pijnen, die voelden zich niet goed en door het geloof werden aangeraakt door Gods macht en zij werden vrij. Mensen die zich leeg voelden, begonnen vrede te hebben en de mensen die verdrietig binnenkwamen gingen naar huis met een glimlach, met de blij, want dat is wat God doet, hij brengt nieuw hoop.
3: Precies, we hebben ook net gehoord, verschillende ervaringen, toch? Mm-hmm. Elke persoon eigenlijk komt tot God zoals is, toch? Eén praat over fysieke pijn, andere over de ziel, wat innerlijk is. Maar God is in staat om alles te doen en Hij begrijpt onze pijn, pastoor. Want soms iemand kan horen en denken, ja, maar ik ben niet zo goed. Ik ben niet goed genoeg. Of mm-hmm. Ik heb te veel gedaan die niet goed is. Of ik heb verkeerde beslissingen genomen. Maar wij zien die elke persoon heeft een eigen ervaring. En is compleet anders dan. Ja. Wij zien die God begrijpt ons heel goed. En Hij kan ons genezen. Is dat van ons lichaam, van onze ziel, van ons verleden. Hij kan de vrede brengen, want Hij kan diep in ons gaan om deze pijnen weg te nemen en de genezing brengen die wij nodig hebben. En dat genezing maakt ons vrij om de vrede te ervaren.
2: Ja, het geloof dat laat zien dat alles is mogelijk om te kunnen overwinnen. Natuurlijk, soms maken wij dingen mee waardoor wij soms twijfelen. Zoals de mevrouw was aan het zeggen, ja, door de stormen. Maar daarna komt het geloof. Nee, ik weet dat in deze stormen God gaat mij helpen. Hè. Soms hebben wij, nou, we hebben net ook een bericht gekregen van iemand die vandaag een medische ingreep gaat hebben in het ziekenhuis. En heeft gevraagd voor gebed. Wij gaan, u die aan het luisteren bent, wij gaan voor u bidden. Zodat God alles kon begeleiden. Maar heb de zekerheid dat God alles gaat leiden. Pas zo, soms gaan wij door de situatie heen. En omdat het spannend is, we weten niet wat gaat gebeuren. En wij soms als mensen een horrorfilm maken in ons hoofd van maar dit kan fout gaan, dat kan fout gaan. En die angst creëert meer problemen, meer moeilijkheden. Hè? En soms kijkt de persoon naar zijn of haar leven en weet niet wat gaat gebeuren. En die angst neemt overhand. Terwijl wanneer wij vasthouden aan het geloof, dan brengt het rust met zich mee.
3: Inderdaad, dat angst, hoe zal ik zeggen, is normaal. Mm-hmm. Wat kan niet worden is paniek.
2: Ja.
3: En dan die persoon verliest controle, toch?
2: Ja.
3: Maar hier hebben wij het geloof. Wanneer wij voelen dat angst, wanneer wij denken, hoe zal dit nu?

0: mogelijk zijn. Dan wij brengen ons leven, ons gebed tot God. En daar vinden wij een zekerheid. Want God neemt controle over alles. En in onze innerlijke is een vrede, een zekerheid. Die iemand, die God is, zal zorgen, zal maken dat alles zal goed komen. En dat maakt een verschil. Een groot verschil in het leven van die personen, in het hart van die persoon. Hoe die persoon naar het leven zal kijken, naar elke situatie die komt. Dan, dat is iets die elke persoon kan ervaren,
1: ja,
0: en zien hoeveel beter is, toch, als wij op God kunnen vertrouwen.
1: Ja, dat brengt rust in ons binnen en hoop. Dat haalt weg die zorgen. Hè? En soms zijn wij als mensen zijn wij heel vaak bezorgd met verschillende dingen, waardoor het heel veel dingen moeilijker maakt voor ons. Hè? De situatie soms is al niet makkelijk, maar onze zorgen maken het erger. Dus laten wij vertrouwen. Wanneer wij bidden, laten we dat koppelen samen met het vertrouwen op hem en hij zal voor ons zorgen. En het geloof, ja, nou, door het geloof wordt alles mogelijk. Ondanks het voor ons heel lastig is om te zien. En er is een verhaal die ik me herinner, die ik met u wil delen. Was dat sprekende over de storm, dat er was een storm en Jezus kwam over het water naar de discipelen die daar waren. En toen een van de discipelen Jezus zag en hij zei, en Jezus zei dat hij het was, toen zei hij, en Petrus zei zo, dus staat in Matteüs 14, 28, als u daarna wilt lezen. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Wat interessant is, dat het lopen op water, ik weet niet als u het heeft geprobeerd, pastor, ik heb het al een paar keer, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Het is niet zo erg goed gegaan, maar ik denk ook niet, dat was ook niet van toepassing. Maar Petrus had het geloof om over het water te lopen, om tot Jezus te gaan. Hè? En soms zijn er mensen, pastor, die horen de getuigenissen, horen het verhaal. En die hebben misschien ook het geloof. Nee, weet je wat, als ik naar de kerk zou gaan, misschien kan dit probleem dat ik heb in mijn familie, deze vloek, deze probleem, mijn gezondheid, kan ook beter worden. De persoon heeft het geloof. En dat is goed. Want dat is eigenlijk wat de bedoeling is voor dit, van dit programma. Zodat de mensen die luisteren het geloof zal hebben van, het kan ook met mij gebeuren. Het gebeurde met hun, het kan ook met mij gebeuren. En ik denk dat Petrus had hetzelfde. Jezus, als u dat bent, dan kan ik, dan wil ik ook.
0: Inderdaad, en de Heer zegt, kom toch?
1: Ja.
0: En hij zegt aan deze persoon ook hetzelfde, kom,
1: ja,
0: kom. Maar velen, pastoor, luister naar ons, alleen God weet voor u lang, toch?
1: Mm-hmm.
0: Soms mensen die luisteren elke dag en praten toch met zichzelf. Ik ga God zoeken. Deze week ga ik naar de kerk.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet het proberen. En God zegt kom. Maar soms die persoon komt niet, toch? Geeft een stap, misschien komt buiten de deur van het huis. En daarna denkt, ja, maar laat maar.
1: Ja.
0: Misschien zal niks gebeuren, is beter niet zelfs daar naartoe te gaan. Dan er is iets die blokkeert de persoon.
1: Ja.
0: Dat angst, dat onzekerheid. De persoon neemt een stap, maar durft niet, toch? Zelfs er zijn mensen die soms komen naar de kerk en ze zeggen, eigenlijk, ja, ik probeer hier binnen te komen al lang.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom langs de kerk en ik durf niet binnen de kerk te komen.
1: Ja.
0: Dan er is iets die houdt de persoon tegen. Terwijl Jezus zegt, kom.
1: Ja.
0: En als wij de stap nemen, hij staat klaar om ons te helpen.
1: Precies. En dat zien we ook in het verhaal. Toen Jezus zei, kom. En Petrus naar hem toe liep. En daarna zegt het zo. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En hij begon te zinken. En riep hem, Heere, help mij. Dus hier zien wij dat toen hij begon te kijken naar de problemen, toen hij begon te kijken naar de moeilijkheden, toen hij begon te kijken naar alle situaties, dan werd hij, begon zijn geloof die hij had bij het begin, begon weg te gaan, hè? Of begon te verzwakken. Ja, en dan kan God niet

0: doen wat hij wil doen eigenlijk.
1: Ja, dat is altijd zo. Want hij keek naar Jezus en hij begon te lopen. Ja. Hij keek naar de storm en de wind en de zee en hij had niet meer hetzelfde kracht. Ja. En wanneer die persoon luistert naar de getuigenissen, vindt de kracht.
0: Ja. Ja,
1: God zal me helpen ook. En misschien die persoon zegt aan iemand, weet u wat, ik ga naar de kerk. Ik heb een programma gehoord, iemand heeft gesproken, werd genezen. En ik denk, ik ga ook zoeken. Mm-hmm. En dan misschien komt iemand die zegt, ja, doet het niet. Mm. Je gaat zo hopen en daarna komt niet goed en je wordt teleurgesteld. Dan is dat storm zoals Petrus toch. Ja. Hij keek naar iets anders en niet meer naar Jezus. En soms die persoon zoekt een steun in iemand en komt een negatief woord. Ah, ga maar niet. Je weet, misschien gebeurt het niet. En daarna je zal meer pijn voelen omdat het gaat slecht. Maar de realiteit is één. Jezus zegt, kom.
0: Ja, en hij staat klaar om de persoon te helpen in alle situaties. En zelfs als de persoon dat met de persoon gebeurde. Hier zei dat Jezus daarna, toen hij begon te zinken, zelfs zo hielp hij hem. Want hij zegt, Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom bent u gaan twijfelen? Jezus heeft hem geholpen. Alleen, Jezus wilde meer doen. Hè? En u die bent aan het luisteren, Jezus wil meer doen voor u. Dan wat u aan het meemaken bent. Dus kom, neem deze stap. En ik weet zeker dat hij uw leven zal aanraken. En gesproken over aanraken, wij gaan God vragen. We gaan ons voorbereiden voor het gebed. Want wij hebben het geloof. We hebben het geloof dat hij u zal aanraken door middel van het water. Dan bereidt u water voor en wij zullen met hem praten. Dit is het moment van gebed.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: fada, mãe do rodo, mãe fada. Enganam fundeir Jesus Christus, como vai nu, todo o rebet. Vai bidden for deze persoon die naar ons luistert, vandaag en misschien al lang. En wilde een stap nemen of heeft zelfs het gedaan. Maar wie weet, kwam niet binnen uw huis. Ging terug naar huis of heeft iemand onderweg gevonden. En mijn God ging iets anders doen. Had niet de kracht om binnen uw huis te komen. En is nog steeds in pijn en het lijden. Mijn heren, maar zoals we hebben gesproken en gelezen, zoals u spreekt, kom. Dan mijn God, geef hand aan deze persoon. En geef aan hem en haar de krachten om deze week naar uw huis te komen. Om echt de stap te nemen en niet meer naar iets anders te kijken of luisteren. Maar mijn God, door uw kracht binnen uw huis komen om uw macht te kunnen ervaren. Wij vragen dit aan u in de naam van de Heer Jezus Christus.
1: En Heer, zegen het water, zodat wanneer deze persoon het water zal drinken, dat een aanraking zal zijn van uw macht, die deze persoon zal kracht geven, herstellen, deze nieuwe week. En mijn heren, vrede komt brengen. In Jezus Christus, zo vraag ik u. En u die daarin gelooft, zeg amen en drink het water met deze zekerheid. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. En

0: ik geloof dat God u heeft gezegend. Neem deze stap van geloof en het zal goed komen. Laten weten dat wij aanstaande vrijdag een speciale uitzending zullen hebben van 7 tot 8. Dus natuurlijk, wij hebben natuurlijk ook het programma morgen, gewoon gedurende de week. Maar aanstaande vrijdag zal onze uitzending niet een half uurtje zijn, maar een uurtje. Dus met meer liedjes, gebeden. Hè. We hebben ook, ook diegene die... wij zullen ook bidden voor u, die heeft uw naam doorgegeven, uw situatie doorgegeven. U die gaat naar het ziekenhuis, we hebben voor u gebeden en wij gaan voor u bidden. Met zekerheid dat God u zal aanraken en dat alles goed zal gaan. Doe het met geloof. En natuurlijk, wilt u meer informatie, kunt u naar onze website gaan, naar ukgr.nl. Of was er daar in Oost, waar kunnen de persoon naartoe gaan?
1: In Oost, ons adres is Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 14, 19, 25, dichtbij Javesplein. U bent altijd welkom.
0: En in West, aan de Posjeskade 23, hebben wij aanstaande woensdag om 6:30 deze dienst. En natuurlijk op vrijdag ook om 6:30 voor de bevrijding. En natuurlijk daar in Oost hebben we daar de diensten om 10:00, 3:00 en om 7:30. Goed, nou, we wensen jullie een hele fijne fijne dag verder. Een gezegende dag. Blijf zeker luisteren. Onze grote vriend Julio zal ook zometeen hier live zijn. Hier op Radio Maat. Tot morgen en God zegen.
2: Halleluja.

word wakker, voel die start. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt die vibe met kracht. Radio Mart verbindt van ochtend vroeg tot laat de nacht. Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt.

Goedemorgen. Goedemorgen. Als je me hoort, mag je blij zijn toch? Ja toch. Dat u wiki toe op deze maandagmorgen. Wat leven we maandag 28 no, september, mijn fitty. Fijn dat u luistert. Start met maart. Mijn naam is Julio. Ik ben je gastheer. Vandaag trekken we door tot 10 uur. Hallo.

Set your mindset smart. Begin je dag met Start met Mart. Mr. Morning DJ Gumio. Breng die sound met pit. Radio Mart verbindt, zodat het iedereen zint.

En u kent mijn recept toch? Ja toch? Om 8 uur, na 8 uur, na het nieuws van 8 uur. Dan mag u inbellen. Dan mag u eerst deelneming uitspreken. En daarna feliciteren. En dan ben ik benieuwd. Wat is uw nieuws? Lieve groetjes aan mijn zusters. Hallo Carmen. Hallo Edith. Hallo Agnes Mai. En hallo mijn aangenomen zus Marta. Ja toch. Oom Sjoel, tante Marianne, Ruel, Lucia. Meneer Ed. Allemaal Zaanstreek. Mijn vaste Matthijs Guno, goedemorgen. Kenneth Lieveld, goedemorgen. En tegenwoordig Miepjimbrade Arkitoer Armand Poes, goedemorgen. Mavis, gefeliciteerd met je schoonmoeder, 90 jaar. We hebben nog meer felicitaties. Lisette, goedemorgen. Gefeliciteerd met je zoon Steven Abdul Karim, 41 jaar. En Rosita Klas. Dag, haar moeder staat er, ne? Haar moeder is 75 geworden. Dus nu even alvast die felicitaties gedaan. Alle stille luisteraars, misap takwe arkiboy. Zuster Annemarie. Zuster Lond. Walamala misap takwe arki, heel leuk.

Het is geworden 10 minuten. Nou, 11 minuten voor 8. Wat is mijn nieuws? Wat is me opgevallen? Ja, het heeft u allemaal, het heeft u het nieuws bereikt. Van die hele vreselijke zaak daar in Amsterdam-Noord. Bij het NDSM-terrein. Ja, ik ken die man. Ik ken zijn vader. Maar dat je in het bijzijn van je gezin, je vrouw, je dochter, dat je op die manier uit het leven geschoten wordt. Omdat we een chintaktaki bende. Ik heb ook gelezen op social media dat de familie vraagt om absoluut niet te gaan speculeren over de toedracht. Maar laten we de politieonderzoek afwachten. Het is triest genoeg. 61 jaar nog even en hij had volgens mij 40 dienstjaar in het gevangeniswezen. En op die manier eruit. Ach. Vreselijk. En dan hebben we ook gezien dat er ergens in het Verenigd Koninkrijk een drietal witte busjes aan het prepareren waren om een aanslag te plegen. Op een vliegbasis van... Het is een vliegbasis van het Verenigd Koninkrijk. Maar het wordt gebruikt door de Amerikanen. Om bommen te werpen op Iran. Ze denken dat het Iraniërs zijn. In ieder geval zijn 3 mensen aangehouden. Later ga ik kijken wat er in Suriname is gebeurd. Had ik het al gezegd? Fijn dat u luistert.

En soms met wiki dan gaan we pokoe toch, dat pokoe deed me eerder. Maar u moet vooral luisteren naar de aankondiging. En of u deze stem herkent. Even mij Arkea Maulafu.

mooie vertaling van End of the Road, Boys to Men. En deze had u nog te goed, toch? Mino Fargiti. Deze. En deze zullen we afspelen tot 8:00. Krijgt u het nieuws. En dan kom ik met deel 2. Tot zometeen, Nogwe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangengenomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM, flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that they listen.
1: We zijn er weer, Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes. Dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop. Maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

zijn gekomen bij het tweede deel van Start met Mart. Mijn naam is Julio. Hallo. U mag bellen om deel te nemen. De lijnen staan open.

tot 8:30. Iedere beller heeft max 2 minuten. Hoort u deze bel? Start. Einde. Abon. Mooie afspraak toch? Start. Einde.

Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Smart Radio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: met Lucia. Hallo,
1: Lucia. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ga die poppels achter zetten. Yes, goedemorgen.
1: Ja, weet je wie dat is?
0: Zeg het nog een keer.
1: Lucia.
0: Lucia, natuurlijk, mevrouw Lucia Tuinvoort. Dissels. Dissels Tuinvoort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik wil je een fijne uitzending toewensen.
0: Wat fijn.
1: En ik wil de groeten doen vanmorgen aan je zussen Carmen, Edith en Agnes.
0: Oké, heel fijn.
1: Ja?
0: Ja, heel fijn.
1: En ik heb ze op Mongodé ontmoet. Het was zo leuk dat ze weer had ontmoet.
0: Ja.
1: En gisteren was mijn zusje jarig, Shirley in Suriname.
0: Oh, Shirley, van harte ook nog.
1: Ja, Shirley was gisteren jarig. Ze had een hele leuke dag. Ze bleef voor een paar maanden weg.
0: Om in Shirley en... Gokba.
1: Wat zeg je? Shirley is 68 geworden.
0: 68 geworden, oké.
1: Okay. Ja, ze had een hele leuke dag. Ze wilde speciaal in Suriname. Ze bleef een paar maanden weg.
0: Oh, mooi, mooi.
1: Dus verder wil ik iedereen de hartelijke groeten doen.
0: Ja.
1: En ik wens een fijne uitzending verder, Duur.
0: Dankjewel. En ik weet zeker dat jullie ook gewoon een feest vinden, Brada Roy.
1: Ja, gaat ze gaan. Natuurlijk, Rutter is cool. Ja, dat is ze gisteren ook gezegd.
0: Ja, want die dus, moeder is 90 geworden vandaag en ze gaan het samen
1: ja, vieren. Ja, ze heeft het inderdaad gezegd, dus ze gaat er naartoe.
0: Oké.
1: Okay. Hey, maar de groeten.
0: Dankjewel. Ja. Heel fijn om je in de uitzending te hebben, Lucia. Dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Doei. Hallo, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ik ben er nog.
0: Oké, dan gaat de bel nu. U mag praten. Edith, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mijn lieve broer. Alles goed daar?
0: Ja, ik mag niet klagen. Ik heb de dag aanschouwd.
2: Ja, leuk om Lucia de stem te
0: horen. Ja, heel fijn, hè?
2: Ja. Heel fijn, ja. Heel fijn.
0: Ja.
2: Maar ik wil de groeten doen aan al mijn zussen en broers. Broer, je weet, het is een moeilijke dag vandaag, 28 september.
0: Edith, inderdaad.
2: 3 jaren geleden, dit is een moeilijke dag, maar we slepen ons doorheen.
0: Ja, mag ik het zeggen op de radio?
2: Ja, je mag het zeggen,
0: Ja, want 3 jaar geleden werd je kleindochter met haar moeder door die idioot die ook nog een arts zou moeten zijn of in de opleiding was. In Rotterdam vond hij het nodig om die mensen uit het leven te rukken. Ja, toch? Vreselijk. Ja, krakteren, Edith.
2: Ja, dankjewel,
0: Oké, en zeker aan je zoon Gregory ook.
2: Ja, doe zeker, doe ik zeker. Okay. En ik wil ook de felicitatie aan Roy en Mavis en Nally.
0: Ja.
2: Weet je dat ze een heel goede dag hebben vandaag en dat ze kunnen genieten.
0: Oké.
2: Okay. Voor de rest, groetjes aan oom Sjul ook.
0: Ja, tante Marianne. Yes.
2: En ja, we slepen ons doorheen met Gods genade.
0: Ah, heel veel kracht.
2: Werk ze nog, broer.
0: Oké, thanks. Doei.

0: Met je pijn, je stem ook weer te horen. Fijn dat je er weer bent. Ja, ook. Ja, heel fijn. Hoe was je week? Hoe was je weekend?
1: En, rustig aan. En gisteren mijn loge dingen gedaan. Dus was fijn.
0: Fijn weekend gehad.
1: Ja, ik heb een fijn weekend.
0: We zijn weer heel erg dankbaar weer.
1: Ja.
0: Heel dankbaar weer voor zijn genade. Dat we weer een nieuwe dag, nieuwe week.
1: Ja.
0: En kijken wat die week ons brengen zal, inderdaad.
1: Natuurlijk.
0: Maar
1: in
0: inderdaad,
1: gedachte,
0: om te beginnen met
1: Edith, hè. Ja.
0: Met Edith, precies. In gedachten vandaag. 28 september, 3 jaar geleden.
1: Nou, hè.
0: Voor Edith, inderdaad, een hele familie Gregory en een hele gezin.
1: Ja.
0: Wens ik inderdaad heel veel Gods troost toe.
1: Mm-hmm.
0: En ook de familie van die meneer die in Amsterdam, dat gebeurde.
1: Ja, meneer, dat is een oud collega van me, Hugo Blijt, zijn zoon. Ja.
0: Oké, in Amsterdam ook heel veel kracht. Ja. Wens ik de hele familie toe ook.
1: Mm-hmm.
0: En ook alle anderen die aan nabestaanden, die ook in de rouw zijn of die geliefden verloren hebben of kwijt zijn, wens ik ook heel veel kracht toe.
1: Ja.
0: En daarna wil ik dan. Ik vond het heel fijn om Lucia Dissels, hè, inderdaad aan stem te horen. Ook de hartelijke groeten.
1: Yeah.
0: En ook de felicitaties nog aan haar met haar zus. Zus en ik zijn nu even oud. 68 hoor ik met.
1: Shirley. Dat klopt.
0: Shirley, Ook de felicitaties nog aan haar.
1: Mm-hmm.
0: En de groeten ook aan oom Jules en tante Marianne.
1: Yeah.
0: En ik heb begrepen dat Armand ook luistert. Armand,
1: Poes.
0: Edith, Agnes.
1: Poes en Arkito.
0: Alle broers en zussen ook, de groeten.
1: Mm-hmm.
0: En de felicitaties aan alle andere jarigen wil ik ook doorgeven, inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: En iedereen die ook iets te vieren heeft, inderdaad, wil ik ook alle goeds toewensen.
1: Mm-hmm.
0: En gezegende week voor iedereen en ook voor jou. En
1: dank
0: ook een mooie uitzending verder.
1: Dank je wel.
0: En ik zou zeggen van, mijn motto weer.
1: Je motto, Carmen.
0: We blijven vooral allemaal scherp. Sterk, jong en gezond.
1: Ja, grand tang.
0: Ja.
1: Heel
0: fijn.
1: Een
0: mooie uitzending. Ja.
1: Dankjewel.
0: En de felicitaties aan Mevita.
1: Oh ja, in verband met dat schoonmoeder.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Ja,
1: regel.
0: Okay,
1: doei, blijf luisteren. Thanks, doei.
0: Doei.
1: Deze heeft opgehangen.

0: Sommige mensen zeggen dat Temi draait pokoudis dan voor doorbel. Soms af en toe. Dat dim kari. Dat je bel. Mat Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen. Die andere zus. Die
0: heel
1: lieve zus. Ik heb eruit gegooid.
0: Nee. Ik heb je aangenomen, mamie. Tuut. Met dat dis no aan takken aan mij.
1: Nee, dan was ik eruit.
0: Zus, goedemorgen.
1: Dus dan die andere zus.
0: Jazeker, maar wat een goede volgorde. Ik volg direct.
1: Waar?
0: En Isabi Presi.
1: Ja, meneer Lonte Presi. Ik groet alle zussen die ik heb gehoord.
0: Ja, zeker.
1: En ik weet je, want ik luister via de televisie, want ze zijn al sinds vrijdag niet meer in de ether op de radio, hè?
0: Oh ja, dat klopt. Alleen
1: bij
0: op de kabel.
1: Bij Salto is de fout. Dus de mensen die KPN hebben, ik heb KPN, dan luister ik op kanaal 1125.
0: Ja.
1: Dus weet je, dus, en het geluid is daar iets zachter.
0: Oké. Okay.
1: Dus Miss Dongaartje, ik weet niet, er zijn heel veel jarigen. Hè.
0: Ja.
1: Wat is er met iemand 3 jaar geleden gebeurd?
0: Ja, mijn zus Edith, haar kleindochter en haar schoondochter, die zijn door een of andere idioot doodgeschoten toen in Rotterdam. Ah, weet je wel,
1: ja,
0: die arts in opleiding, allow man.
1: Oh ja.
0: En daarna Erasmus. Ja, en daarna heeft hij daar brand gesticht en zo.
1: Sterkte.
0: Ja.
1: Sterkte.
0: Dank je wel.
1: Ook de familie blijd, want die jongen, zijn moeder kende ik ook heel goed. Het is okay. Familie Marengo.
0: Ja.
1: En ze woonde vroeger hier dichtbij mij in de buurt. Ze kwamen bij familie Pengel thuis. Dus zo ken ik ze. Dit is ook triest.
0: Ja,
1: vreselijk om aan dit mee te maken. En voor mensen die al een trauma hebben meegemaakt. Ik ga helemaal terug. Want van mij is nu ook al 26 jaar geleden. Dat mijn kind ook

0: vermoord is.
1: Goed.
0: Dus ja, het blijft, hoor. Het blijft. De scherpe kanten gaan eraf, maar het is daar, hoor.
1: Het blijft trauma, hè.
0: Ja, dus iedereen voor vandaag en alle andere dagen heel veel kracht in deze moeilijke tijden waar we in leven.
1: Ja.
0: En ik zal zeggen, ik wens alle jarigen een goede gezondheid. Eva Glunder, gefeliciteerd. En alle anderen die ik niet genoemd heb en de mensen die in rouw gedompeld zijn, familie Barend. En, ik weet niet hoe die jonge man heet. Hij was vrienden van de kinderen van mijn zoon. Tafiang, die wordt volgens mij dinsdag begraven of gecremeerd. Die familie ook een sterkte, familie Dors en zo kunnen we.
1: Ja, Wensley. Ja.
0: Ja, wat een uitvaart, wat een uitvaart. Ja. Ik heb ernaar zitten kijken, was de hele dag. Dus ik zal zeggen aan al deze mensen heel veel kracht. En ja, zieken wordt gewoon weer de oude. Ik doe mijn best, ik probeer het, komt, maar het is nog niet waar het moet zijn.
1: Heel veel sterkte ermee.
0: Kan trina wan bondi in een natroa.
1: In een man falain.
0: Nee, dus we snappen hoe toe traga.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik groet iedereen, vaste bellers, meneer Creton, Banansi, hoe kracht waar hij is. Ellie, mevrouw Elfriede, tante Loes. En zo kunnen we doorgaan. En Moloes alleen. Dus ik zou zeggen...
1: Anders mi bona kabel.
0: Ja, en si no jereen en okreen. Mi lobby ook.
1: Jazeker. Doei, bedankt. Doei, dank je. Doei. Volgens mij heb ik nog een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, brother.
1: Hi, brother Creton Faitan.
2: Ja. Maar dat kwam, en ik wist alles, maar die beterschap. En is maar die 4 jaar mee frustreerd. En bijna zie bijvoorbeeld, mijn opa komt naar tap en voetbal, hij was ziek, hij ziek, hij was
1: ziek, hij was ziek, ja.
2: Ja. Maar Sami want taki. Na boy de manke na san yo tawa na i hope chin to.
1: Na i hope chin.
2: Well, mga des madisi in na isabi en mina koroni.
1: Yeah.
2: Okay, amoro biti brother Oscar. Aso Oscar la selibi. And Oscar ben de skoutu.
1: O na bopu.
2: Ano bopu na chimboy.
1: O bopu na chiwang.
2: Oh ja, bopuna Riedewald.
1: Oh ja, bopuna Riedewald. Oh.
2: Nee, bopumino sabi in bezda Holland jam hier bopum, zo sabamang. Man de tak miskoro ting. Hiko, zoon, dede. En Hiko kan abalief tegen 80 jaar.
1: Hiko, ja, klopt.
2: Ano tru?
1: Ja.
2: En Hiko, bigi barada ben de school toen na sanang.
1: Ja, klopt.
2: Ten kira man dat na Oscar.
1: Ja, adjes zijn toe, hè? Adjes Hugo toe, ja. Aan als Noordtog.
2: Ibe is Oscar.
1: Nee, Hugo, vertel me.
2: Ja, Oscar, de traak is. Tapoan verfas, ja, ben de school toe. Ik begrijp je.
1: Oké.
2: Natuurlijk kan het leuk zo dat je in een familie toe bent, zo drama die zo vindt plaats zo. Dus want Hugo mis op boem. Want ik pik moro Hugo, want ik heb mijn 85 miljoen tapo. Dus Oscar ben sabung en Oscar ben Dali ben abaden 87, 88 jaar.
1: Oh, de jaren dat hebben
2: we. Ja. En maar dat deed het tragisch ook toelicht in familie. Ik begrijp je. Dus misschien ben sabes maboon. Leid. Ja.
1: Hij wil wensen in krakti. Ja.
2: Maar we zijn allemaal krakti aan je familie dat die. Schoenen zijn in de plaats, dat is een katholiek. Maar ja, die zonen, leerden, meekden, beheerden schrijven aan Psaan Zwantong, als je een sapa ongeluk hebt moeten.
1: Nee.
2: Ja toch?
1: Nee.
2: Dat is nou geen probleem.
1: Maar je aan de besap toe, dat ik dat kan geen moe voor dat trouwen moet zoeten, aan de voet.
2: Maar alleen die meer aan Jonsen, dat Jonsen je toe bereikt, natuurlijk, ligt van een familie dat je nog een taxant
1: nee,
2: maar
1: nee,
2: want nog een laatst niet leuk. Maar de temmingen over zijn bereikt dat je aan de man bent gevangen bewaarder, ligt een pa, je begrijp je. Maar Amandi Sutu, waarschijnlijk de taki die nog onderzoek eten. Je hebt een conflict met in Asanda, maar met de straf.
1: Maar precies dat de familie tak met een tak in Asanda.
2: Dat is niet
1: zo. Omdat ze school te onderzoek. Ja, precies.
2: Ja.
1: We blijven het triest vinden dat Aman tak na een mofo dat ik hier ben.
2: Ja, ja. Dus dat kan de Amabeloer Aman.
1: Ja.
2: Oké.
1: Krakti, Grantangi, bedankt voor het bellen. Ja, man. Doei. Ik heb nog een beller, denk ik. Oeh, ik druk die weg. Sorry. Ik heb de beller van daarnet weggedrukt. Ik ga u verzoeken terug te bellen. Het is 8:55. We zijn nog steeds in deze fase. Kom je ook wel, hè? Soms heb je zoveel knopjes hier.
3: Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.
1: Ja toch. Oké. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen met
1: Glione. Goedemorgen. Mie Reistink, Batapa Radio.
4: Ja, want je hebt me weggedrukt.
1: Nee. Ik bedoel, een reclame zijn met voor toneelgroep.
4: Oh, dat bedoel je?
1: Ja.
4: Oh, jawel. Nee, mensen, hoe door jij? Want wij spelen er ook in, Roy.
1: Mm-hmm. Oh, wat fijn.
4: We hebben vorige week gespeeld in Holendrecht.
1: Okay.
4: Recht een stukje in de verteld Trutori.
1: Oké.
4: Okay. En nu zitten we in een andere.
1: Dus jullie spelen ook met mijn broeder Ormskerk?
4: Ja.
1: Oké.
4: Okay.
1: Edgar.
4: Ja. Sorry, ik ken hem als Edgar.
1: Ja, Edgar. Ja.
4: Oké, ik wil feliciteren. Een broer van Roy, die is jarig geweest, maar Uno Bimman bel vorige keer.
1: Mm-mm.
4: Omdat er geen uitzending was, volgens mij. Hij is 55 jaar, Clifton Linger.
1: Dan nou
4: aan. Dat 55 jaar. Minanga Roy, versteren, we versteren heer gezin, namens ons gezin, familie Linger. We versteren dat weer Barwa.
1: Piep. Ja.
4: Doei.
1: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
5: Ja, goedemorgen meneer Julio met L.I.R.
1: L.I.R., goedemorgen. Lange mina je reisting.
5: Ik heb 2 weken niet naar u geluisterd. Volgens mij was u er ook niet. Hè?
1: Nou, ik was er wel. Juno Arki.
5: Oké, dan. Nou, maar blij dat u er bent, weer bent. Fijne nieuwe weekwerkweek
1: dankjewel.
5: Voor u.
1: Zelfde.
5: En heel veel kracht naar u, richting uw zus toe.
1: Ja, dankjewel.
5: Ik wil meneer Henk Saruko doen de groeten.
1: Mm-hmm.
5: Meneer Kreton heb ik niet helemaal kunnen horen. Ik weet niet of er iets is of zo. Of maar ik denk dat het nou zo heel veel mocht er wat zijn. Heel veel kracht die voor hem ook.
1: Mm-hmm.
5: Ook na Ojema heb ik gehoord. Ik hoop dat het beter gaat met haar.
1: Mm-hmm.
5: En mevrouw Carmen B. doe ik de groeten. Mevrouw Elfriede van Engel. Zus Bertine Redoet. Hortense Kreisburg. Alsnog gefeliciteerd, want zij was ook vorige week, geloof ik, hoeveel jaar getrouwd. En Carmelita Jonathan doet de groeten. Sisa Ilse Adams.
1: Mm-hmm.
5: Mevrouw Miriam Deekman. En Nana Brewa Fafiomi Gudu. Nou, dat was het allemaal.
1: Okay.
5: Een fijne dag voor u, hoor.
1: Heel vlot gesproken. Dankjewel, L.I.R.
5: Ja, doei. Dag.

Dan heb ik een eigen bijdrage. Ik was aan het rommelen. Ik heb soms ja, van Losanito. Dan was ik aan het rommelen. Dan zag ik een gedicht van Mario de Andrade. Hij is geboren in São Paulo,

0: 1893 en hij heeft geleefd tot 1945. Hij is dichter, romanschrijver en muzikoloog. Ik ga u even on hold zetten, de volgende beller. Ik ga heel snel. Mijn ziel heeft een hoed. Dus de titel van het gedicht is Mijn ziel heeft een hoed. Ik moet wel goed kijken hoor, nu weer een bril, maar toch afaya weinig. Ik telde mijn jaren en besefte dat ik minder tijd had om te leven dan ik tot nu toe heb geleefd. Ik voel me als een kind dat een pak snoepjes wint. Eerst at ik ze op met plezier, maar toen ik mij realiseerde dat er weinig over was, begon ik intens te proeven. Of ik begon ze intens te proeven. Ik heb geen tijd voor eindeloze vergaderingen waarin de statuten, regels, procedure en interne regels worden besproken, wetende dat er niets zal gebeuren. Ik heb niet langer geduld om op te staan voor absurde mensen die ondanks hun chronologische leeftijd nog niet volwassen zijn geworden. Mijn tijd is te kort. Ik wil essentie. Mijn geest heeft haast. Ik heb niet zoveel snoep meer in het pakje. Ik wil naast mensen leven. Zeer realistische mensen. Die weten hoe ze moeten lachen om hun fouten. En die niet opgeblazen zijn door hun eigen triomfen. En die verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Op deze manier wordt de menselijke waardigheid verdedigd en leven wij in waarheid. Het zijn de essentiële zaken die het leven nuttig maken. Ik wil mezelf omringen met mensen die weten hoe ze de harten moeten raken van degene die met harde slagen van het leven leren groeien. Met zoete aanrakingen van de ziel. Ja, ik heb haast. Ik heb haast om te leven met de intensiteit die alleen volwassenheid kan geven. Ik ben niet van plan om het resterende dessert te verspillen. Ik ben er zeker van dat ze voortreffelijk zijn. Mijn doel is om het einde tevreden en in vrede met mijn dierbaren en met mijn geweten te bereiken. We hebben twee levens. En de tweede begint wanneer jij je realiseert dat je er maar één hebt. Een gedicht van Mario de Andrade, dichter, romanschrijver en muzikoloog. Ik heb nog een beller. Bent u er nog? Hallo.
1: Ik ben er nog. Ik heb geluisterd
0: in mooie gedicht. Hey, mijn brada, goedemorgen.
1: Ik heb geluisterd in mooie gedicht. Ik ben zijn er boeken te kopen voor deze gedicht.
0: Ja. Wat zeg je?
1: Zijn er boeken te koop?
0: Nee. Die heb ik eigenlijk. Ik heb soms je ruim op, toch? Dan je ruim op dan wat dichter bij draag. Geen voorwaal is. Dan mag ik een kopie hebben. Dus dat is om je convinding. Dan dacht ik, hey, dat is echt mooi. Ai.
1: Het is mooi wat die meneer, begin van meneer, die draagt een bril, maar je ziet weinig.
0: Ja.
1: Toch weinig.
0: Ai, de jaren theorie.
1: Ja, ik zat je snoep. Oké, goed, maar dat was het nu met mijn meneer, mijn Brady, nagedacht, die zie. Ik praat omdat ik met Misha Deem, weet je toch? En YouTube ook, toen kon ik zeggen dat je de boskoppolitie.
0: Ja.
1: En de koetjes die we groeien, die we ontvangen. Dan heb ik gezegd dat je via symbolisch. Besef toen ben je via symbolisch, zoals voor twee keer terug bij verjaardag.
0: Oh, twee weken terug bij verjaardag. Oh ja.
1: Ja, een heel mooi is de smaak bij verjaardag. Je versteert alles maar. In verjaardag in september nog. Je versteert ding. En ik groet iedereen. Iedereen die op luisteren zit, een paar namen kan ik noemen, maar niet zoveel. Want het is kort tijd en zo, dus een kort tijd om te praten, want je wil bel nog meer.
0: Oh, Maggie, ik luk ook nog voor z'n mannen naar kabel.
1: Dan
0: moet ik hem maken. Ja. Maar heel fijn om je stem te horen.
1: Baro die mijn nicht, die Dijkman. Sterker met wees één, die Dijkman, mevrouw Loes Dulder van Rotterdam. Ilse Adams en Nana Oema, Nana Obrewa. En een gezonde dagen vandaag weer en al die dagen. Dat ik op de restiki, maar kracht bij je zin. En ga die studie toe. En iedereen de pluister is, blijf vrij. Goedemorgen. Je ook hetzelfde. En nieuwe week, nieuwe kansen. Kracht bij wees, allemaal. Dit zie ik me, allemaal bij wees kracht. Dus zeker dat voor hen allemaal maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. En familie van jou ook, meneer, in de radio.
0: Ja, dat is af.
1: Dus we wisten ook een mooie maandag en mooie week. Dat heb je toch? En heel veel zeggen, Althans Keesburg, goedemorgen. En elf vrienden van Engelen, goedemorgen. En dat is maar weer mijn baan, ook die baan. En familie Keesburg allemaal. En zoals je vroeg in de net, ik was van openpas.
0: Ja, mijn verstaan.
1: Ja, maar ja. Oké, en ook een beetje nieuws hoor, want er zijn Amsterdam als de fabriek naar Amsterdam.
0: Noord.
1: Het is echt iets jongen, jongen, samen bij die man. Nou, man, daar ben ik ook iets groot voor denk ik. Want dan man terug en dan een wapen, dan is dom.
0: Ja.
1: De Amazie, jongen, ja, doe je dat spoor, want dan ben ik het rally. It was done. It was the first thing. That is my do one sunny that they didn't sell the shots I say to. You love in that cell.
0: Yeah, though.
1: Yeah,
0: though.
1: I'm a low man, so to love my way. I'll have this to the no, no, no,
0: no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
1: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: oh.
1: When the man, the man, ja, we los maar als die Spanje, de demonstreren straat was huur, is hoog en
0: de
1: juur morgen.
0: Ja, zeker.
1: Het is vervelend. Maar goed, dan moet je zetten, dan ga je zetten, dan zullen we boeten. Maar ben je dan met je gaat op denk je een collectief denk, als een regel die dan dat betreft je daarmee
0: boeken.
1: Zeg je jou?
0: Ja, Grantang. Ja, ik ook.
1: Voor fijne maandag voor mijzelf.
0: Voor jou ook.
1: Iedereen de blijft er steeds in. Ja. Kan die elkaar nemen. Goedemorgen.
0: Ja.
1: Dus ik bel dan dat ik het heb kan gaan door.
0: Aboe.
1: Bedankt. Ik ben blijft er. En fijne
0: ja, graag. Oké, doei. Mart Radio, dank je wel voor je geduld. Hallo. Nea Lusso.

0: Mart Radio, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, meneer Julio. Ik spreek met Elfriede van Engel hier. Goedemorgen.
0: Mevrouw Elfriede van Engel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ja. De groetjes doen. Ik heb een paar mensen gehoord die me ook al de groetjes gedaan hebben.
0: Ja.
1: Ik wil ook ja, mijn familie de groetjes doen, ook mijn zussen. Mm-hmm. En jij ook met je zussen.
0: Dankjewel.
1: En sterkte. Sterkte met je zussen.
0: Ai boy.
1: De lauma die we kan niet weer gebeuren, want ja, het weer gebeurd is, ja. En ik wil ook mijn neef een Rijntje van Engel, wil ik ook heel veel sterkte toewensen.
0: Rijntje, Sumaving.
1: Rijntje en zijn dochter toch? Een biggie dochter is overleden.
0: Oh.
1: Hij was volgens mij vandaag begraven toch?
0: Waar, hier of in Suriname?
1: Arena, ja, hier in Nederland.
0: Oh, hier in Nederland.
1: Arena Poort is een afscheid.
0: Oh, okay.
1: En dan Oosters. Dus okay. Ik wil hem heel veel sterkte toe.
0: Mobeling. Ik naar mijn matima, mobeling.
1: Ja, ik ben, want toen mocht ik niet meer die brada. Ik weet niet of ik het kan opbrengen voor
0: Aiko Hebina.
1: Zo ver staan, hè?
0: Aiko Hebina.
1: Ja, ik wil toch een ding dat ik kijk, maar in elk geval mocht hij me niet zien, dan weet ik hem heel veel sterkte. Krakti en die zo. Ik zal je zeggen, donkere dag.
0: Ja, man.
1: En
0: ja,
1: voet bij je zussen heel veel kracht. Alas Madila Swalobiwang. Heel veel kracht en sterkte. In deze moeilijke dagen.
0: Ja.
1: Dat is dat die dat kracht die met zijn tjare ook doet.
0: Ja, zeker.
1: Want wij hebben het ook. Je vergeet het niet, maar je moet het toch geven. Ook een plekje geven. Want je ziet Alibi Winsono doen het Alibi Gwangalanga.
0: Alibi Gwangalanga.
1: Dus dat en zieke, zal ik zeggen, heel veel sterkte. Alle zieke. Ja, en jarige. Allemaal aan wat versteden en wat westen. Wat mooi deed toe ook toe. En het mogen genieten van een dag. En dan doe ik de groetjes ook aan mevrouw L.I.R. Mevrouw Zeedorf ook de groeten. Hierin aan Oyema. Ook de groeten. Dan Abreu doe ik ook de groeten. Hortens Kreisburg, meneer Creton. Mevrouw Yvonne. Mevrouw Adam doe ik ook de groeten. Mevrouw Deekman. En alle andere meneer Creton. Ook Banasi, sterkte. En nou, dat was het voor jou.
0: Oké.
1: Een fijne dag.
0: Bedankt. Ja, mevrouw Van Engel. Ik kan het niet.
1: Doei.

Ik kreeg net een triest bericht en ik denk, ik ga toch maar even kijken. Maar het is waar, 27 september. Volgens, ik heb hem gegoogeld. Dan is onze Mighty Sparrow heen gegaan, overleden. Mighty Sparrow is geboren 9 juli 1935. En hij moet gisteren zijn overleden zijn, 27 september. Dankjewel voor de legacy. We hebben heel veel van Mighty Sparrow meegekregen in onze opvoeding. Zal ik het volgend uur maar Mighty Sparrow doen. Ay, Mika Sukala, de nummer van me. Dus tussen 9 en 10. Dat we doen Mighty Sparrow. May his soul rest in peace.

0: kaka ti ni kofesteri na nga abigi day ni Master Gado ti. Patefap libis ma, maya ino becheng. At this way kari kaka ti me de dere hois ko falo. Yere, anayudei, anayudei, anayudei, anayudei.
1: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, Gilles. Ik kom met Elfriede spreek je.
1: Elfriede.
2: Wat is uw nieuws? Mag ik een korte nieuws?
1: Ja, zeker, zeker.
2: Ja, eventjes Adoro binnen. Mm-hmm. Wat ik wilde zeggen, ja, ik wilde even iets zeggen. Mm-hmm. Ik zag laatst op AT5, hè. Mm-hmm. Dat was ja, niet zo lang geleden, 20 september, zei ik het, dat die mensen zoveel brood weggooien, hè.
1: Mm-hmm.
2: Brood. Mm-hmm. En dan denk je van zoveel mensen die... een brood niet kunnen kopen.
1: Mm-hmm.
2: Er is voedselbank. Brengen jullie die broden naar de voedselbank?
1: Mm-hmm.
2: En dan wordt het weggegooid of dat ze het een beetje afprijzen.
1: Mm-hmm.
2: Eentje sommige mm-hmm. winkels doen dat je een eurotje dan voor een halve.
1: Ja, ja, daar staan ze bij, bijvoorbeeld bij Jumbo staan ze aan het begin van de winkel.
2: Ja.
1: Dan staan ze in bakken ja. en dan kun je dat voor een prikje ja. meenemen, zoals ze zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja. ja. En de mensen die dan ook brood thuis hebben,
1: mm-hmm.
2: die kan met buskoetoe hangen of je kan beschuit
1: ja.
2: maken en dan maak je een. Van die een wentelkliefjes, weet je wel.
1: Ja toch.
2: Of je maakt.
1: Ja,
2: ja
1: toch. Ja toch.
2: En je maakt paneermeel. Maar dan vind ik het zo zonde. Want Elisabeth, maar ik ga naar voedselbank.
1: Mm-hmm.
2: Dan weet je dat het toch
1: naar
2: je hart gaat als je dat ziet, hè.
1: Ja,
2: en dan denk
1: ja.
2: ik van, nou, ik zal maar de naam niet noemen. Maar je ziet het soms hele bakken.
1: Ja.
2: Het brood staat buiten.
1: Mm-hmm.
2: Voor de vogels en
1: ja.
2: voor de
1: ja.
2: ding. Terwijl de mensen soms niet eens. Want sommige bakkers hebben heel duur brood.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat wilde mm-hmm. ik zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Dus je brengt okay. het natuurlijk of naar de kinderboerderij. Of inderdaad, gooi het in de vriezer.
1: Ja.
2: Dan blijft het ook goed.
1: Ja, dat doe ik. Dus, ik zeg, als ik vetbrood koop, gooi ik het in de vriezer.
2: Ja.
1: En wat ik nodig ja. heb, haal ik eruit. Want
2: ja.
1: weet je, de biggies maler me brood. Is manna, komt hij de hemel in het rood, dat bakkie.
2: Broertje, dat zeg ik je toch.
1: Ja, toch.
2: En daarom, hey, had hij, nee, ik gooi het niet weg hoor.
1: Ik
2: doe het in de vriezer.
1: Ik ook niet.
2: En ik maak beschuit gewoon van.
1: Ja, zeker.
2: Ik maak die paneermeel van.
1: Mijn netro hebben we
2: erin. Eten.
1: En zeker niet in dat bakkie.
2: Zeker niet in de bak. Nee, dat moet brengen naar de... Soms zeggen ze het mag niet voor de vogels, maar daarin moet je die vogels.
1: Desnoods. Desnoods. Ja.
2: Nee, het gaat je naar je hart. Nee, brood is niet al weg te gooien. Nee. Want ideeën trooien, dat is afvatamara.
1: Precies.
2: Dus breng het naar de voedselbank als je heel veel hebt. Dat ook gezegd voor deze die winkel van brengen jullie de desnoods. Want er zijn mensen die natuurlijk geen brood hebben.
1: Mm-hmm.
2: En het was vers brood.
1: Mm-hmm.
2: Het was brood van de dag, eind van de dag dan.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat wilde ik zeggen.
1: Oké. Okay.
2: Dus mensen,
1: hele mooie bijdrage.
2: Niet doen. Je leert je kinderen ook om dat niet te doen.
1: Nee.
2: Dat was mijn nieuws, weet je.
1: Okay.
2: Ik had nog een nieuws, want ik heb me ook geërgerd aan die Trump.
1: Mm-hmm.
2: Met die strafrecht wat die man gewoon ongedaan wil maken.
1: Mm-hmm.
2: Ik snap die man niet hoor.
1: Mm-hmm.
2: Ik erger me. Ik denk, wat wil deze man? Het is toch democratie?
1: Is
2: Madu ook, die moeten ze berecht worden.
1: Vind ik ook.
2: Weet je?
1: Ja,
2: dus
1: zeker.
2: Dat. Maar goed, dat
1: okay.
2: was mijn nieuws.
1: Dank
2: en, in elk geval, ik luister verder. En Maskie Sparrow, hij hoorde ik je
1: zeggen. Mighty Sparrow.
2: Ja, Alibina. Gaan er komen.
1: Ja, ja.
2: Dus lauwe lief zijn voor elkaar.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat die de Abagrootapu God rekent af.
1: Maar hij heeft veel van ons nagelaten, hè, Mighty Sparrow. Ja.
2: Ja, oké. Nee, dan ga ik luisteren.
1: Oké.
2: Hoe kan ik naar Mighty Sparrow?
1: Ja, van 9 tot 10.
2: En een fijne dag.
1: Oké, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Doei, doei. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ik ben er nog, Bakbord, voor de tweede keer.
1: Bakbord, wat is je nieuws?
3: Mijn nieuws is dat mijn heren staan in de kop, dat in de heren Mighty Sparrow
1: is.
3: Hoe oud was hij?
1: 1936 geboren.
3: 90?
1: Anna Lontu, ja, 90. Na Lontu.
3: Ja, meneer Vrijza, sabi, wat die... Mm-hmm. De leeftijd, meneer Vrijza, en zo een beetje.
1: Mm-hmm.
3: Maar mijn maak geen meter als een lang.
1: Mm-hmm.
3: Die sabi, je kon je eigen tennis, van, neem ik een brosplein. En is hij weg en maar ben je een show en zo, maar je sparrow. Maar ben alle show van maar ben mooi. Alles ja, ben mooi, maar ben breed. Ja, gewoon de leren. Maar mijn vriend, dan eerst en dan.
1: Ja.
3: Gewoon de leren.
1: Ja.
3: Let me hier into the quiet at the pan news. Gewoon de leren. Alles maar die leren. En die zit dat ik mijn sparrow naar de morgen. Is dat niet binnen gaan en komen? Ik mag een vriend dat ik.
1: Ja, wat ook.
3: Is dat niet zo? Ik mag een vriend nogmaals. En zo is dat niet zo. Nog een keer met televisie. Dan kerst. Aan Sinterklaas, Dikbach.
1: Oh, Adekaba?
3: Adik apa? Ika mai cash persan. Siapa yang mana boleh stay menjazut?
1: Ya.
3: Kasandek mah apa? Kasandek mah lampu dalam sande. Ente masuk ni sebagai center kelas ekonomi. Stelop, dah stelop. Dem timus stelop. Wan alasan mus baik. Hero tu yang mana mus baik sana. Di samping tu. Alasan pun yang berada di sebaik sana dia tu. Sekebukan di diror.
1: There's notes on the deer, Mitaki. There's notes on the deer.
3: It's a feeling. And then the brass belong in the entire music. The money in the pocket pocket is by you. They want this other
1: be. Pay fast. They are pay fast.

0: Nee, de maar
1: Oh, nee, nee. Ai.
0: De evitabele daar voedsel, maar de mensen, alles aan dat ding. De mensen zijn zo fruit, aardappel. Nee, teken maar eens. De verpakking staat in de zon. Nee, teken niet.
1: Maar net Miluku dan, inderdaad, Mighty Sparrow, 90 jaar aardappel.
0: Is dat niet ook dus een... Ja, we gaan niet zo'n twasten naar haar. En ze doen tegen die tijd in de proefing.
1: Ja.
0: Is dat niet ook wel mooi proefing in de vlaag.
1: Maar zoeken denk van 9 tot 10, dan moet je zo'n Mighty Sparrow.
0: Ja, zoeken je alles maar ik nog zo'n sabbaté in dat ding.
1: Ai.
0: Maar ik retoon de maar dat sabbaté.
1: Ja, zeker, zeker. Dat mi ai, mi de zeker. Alles maar arke.
0: Ja. Ik wil sabbaté, toen nog. Mooi. Het is goed.
1: Abo. Oké, grand tangi. Ja, doeg. We hebben een beller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen nogmaals.
1: Hé, hey, zus.
2: Hij zingt dat lied. You can make love with hungry belly.
1: De zuiver, dat hij.
2: Zo, ja. Mijn mooie leeftijd. Ik kon de hele wereld. Want het was een wereldzanger. Was overal in de wereld bekend, populair. Dus iedereen gekondoleerd.
1: Ja.
2: En wat dat ook van het brood. Ja, ik heb ook een brood, koop ik. Ik stop hem in de vriezer.
1: Mm-hmm.
2: En dan wat ik nodig heb, haal ik naar buiten.
1: Mm-hmm.
2: Want anders, als je het buiten laat, dan wordt het oud. Ja, dat je moet strooien. Maar als ik wat gooi, gooi ik het ook voor die
1: vogels. De vogels. Ja, minimaal.
2: En
1: ja.
2: Wat ik wilde vragen, het is meer een vraag.
1: Mm-hmm.
2: Als het programma van dokter Grep niet meer komt, dat er een nieuwe actie was aan. Want ik mis het op de zaterdag.
1: Ik ga het nu opschrijven.
2: Om de twee weken kwam het. Ik heb het nu al een hele poos gemist.
1: Oké, ik ga het nu opschrijven voor Norman. Ja. En dan reageert hij vaak wel.
2: Is goed. Ik zou zeggen, oh ja, je bent er nog een uurtje, maar dat is het via Marktkanaal. Hè?
1: Via Marktkanaal of je telefoon. Via je telefoon. www.marktradio.
2: Ik ga luisteren en later kom wel thuis.
1: Dankjewel.
2: En bedankt dat je weer voor mij de deur uit bent gegaan.
1: Absoluut. Zo lief. Dankjewel.

Het is 9:03. Na 9:00 kunt u live op internet luisteren. www.mart.nl of Mart Radio. Dan hoeft u alleen maar te klikken live op uw telefoon. Ik ga door tot 10:00. En in gedachten Mighty Sparrow. Bedankt dat u heeft willen luisteren. In ieder geval tussen 8:30 en 9:00. Moet u naar uw werk? Oké, vooruit. Dankjewel. Bye bye. Tot straks.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
1: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
0: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. A27
3: van de Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Jawel, jawel, jawel, want boem manting, een hele goeie morgen. Saan, dat want ik van mij luk ook wat door een zee zo boy. Ajo, glad me boren in Tsranaya, hè. Want boem schuit odi dat want ik die alle de lobby arkemans aan de afgestem, tapiurakoki.nl. En niet te vergeten ook de lobby wangs aan de afgestem via een maart frequentie. En wij zijn ook tot 11 uur daar te beluisteren, die alle de lobby arkemans aan de afgestem. Want boom, sweetie, manting. We waren ook toen sweetie, manting, go na alle den senior burgers. Ja, natuurlijk, mag nu uit, PDND, we wisten een vallig mooi sweetie. Afast van mij, Luca Weder, zo dat we een takje. Ja, hou het toch weer rustig. Weet je wel, tik je toch weer rustig. Geniet voor een directe omgeving waar je bent. Nou, tik je toen ze voor, want dan weer die silico surprise. Dat is alweer een surprise idee. Kan je altijd verrassen. Maar zit wel lekker ergens, lekker relaxed. En blijf maar lekker afgestemd. Mag ook op de Salto frequentie hoor. Maar ik zou het fijner vinden als je afgestemd bent op rakoki.nl. Toch? Klinkt dat niet toch? Ik ben ook door alles af. Ja, mijn lieve mensen, ik voel je baard dingen, senior burgers. Nou, alle respect, want boonschwitje, ook de mama's, de papa's, kinderen zijn nu, ik denk, uit huis. Natuurlijk, de Tjingogo zit de toekomst voor Tamara. En dat we power de ina atisen en go midden in kracht, toch? Ja, mijn lieve mensen, zij die zich niet zo lekker voelen, ben je ziek. Van harte beterschap namens haar heerteam voor Koki. Natuurlijk ben je in rouw gedompel. Nou, want soms zijn overkomen allemaal aan onze onfamilie. Oneinde, boy. Ubovoro. Maar dan kan de meeting dat ik aan de alobi bij de moro. Want dat ubovo rekening aan ons refie. Want je bedoelt dat toch een voro. Koho rekening aan ons refie. Want toch een na una omus doen. Maar goed, zij die hier al gedompeld zijn, namens haar heer Tim Furakoki ook toe. Onze condolianse, die alle lobbywa, alle lobbywa natuurlijk, zijn de inina penitentie, dat die en boem voor krachtie. We zijn comité de lobbywang. Nek alasani draai kona a normale bakka, hoewel dit ook erbij hoort. En natuurlijk voor zij die jarig zijn geweest, ben je de afgelopen dagen jarig geweest. Gisteren aan het idee kom ik Tamara en de wansam bij verjaar 25, daar had je Miguel van Linda nog gefeliciteerd. Miguel sa inmiddels 40 jaar. Ja, Linda, ego man. Ego, bidi fristeri. En natuurlijk Patricia Boksmeer ook gefeliciteerd. Jij was 25, ben jij ook jarig geweest. En dan wie nog meer? O ja, rollen, ballen. Ook gefeliciteerd, wat een leuke feest had je. Ja, allemaal bij leuk. En verder, die alle trouwang. Zijn bij Abans Pesroto San Fouvier. Ook toe Guillo, Weseni, Wampong, Fristreri. En natuurlijk, die alle de lobby Arki Mangsang en Arki Rakoki Tide. Ook toe Guillo, Wampong, Shuiti, Konaini. En dan heb je iets bijzonders ook te vieren namens de hele team van Rakoki. Dat want taki hippie, hoeré. We hebben maar morgen voor Arawan Shuit Odigo naar Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord. Niet te vergeten. Centrum, Zuid, Oost, Suriname, People, Vawaka, Alassani, Boom. En natuurlijk Uno Kanfer, Giti, Dintrawans en de buiten Amsterdam. Dat want ik hier provincie, bij Rieke Graf Mikar, allemaal aan Jamino, maar is dat want to space route waar ik kibri, want to de Oko. En ja, maar niet allemaal ik kan kari, maar dat toch. Hela me bari dape na Arnhem, heer Noor, klaren daar, tante Joyce, me baron dape van Bonshuiti, Odi, ook net. Me bar dape na in Den Haag, Odi, Vos, Alassane, Boom, Rotterdam. Boy, dat ga ik hier stoppen, me bar alle presie, Almere ook, me bar Owan Boom presie, en niet te vergeten, de lobby Owan voor Rakouki, zoals Miriam Simone, me bar Owan Boom, Shwiti, Odi, Monique Asmus, Emily van der Linde. En dan, ik moet nog even denken van wie nog meer. Ja, want we krijgen sowieso een paar nieuwe. Maar dat die deze in een uitzending TAD Sofara. Mijn naam is Urmi B. En natuurlijk mijn winst wel allemaal een vaarlijk, lovely. Wat lovely maandag. Ja, kan ik best wel zeggen. Ga niet zeggen.

0: Goedemorgen, good morning. Wow. Ja, maar mijn mijn lobby is er weer mee. Lek wat ik ba. Une mit alla di, ma tu mit u sap ta kum miti.
1: Yes,
0: we mit ina, we mit altijd in a spirit. En zo is we mit die skin fasi. Tiren we mit die spirit pas die skin fasi.
1: Yes, sir, man.
0: Dus van daaruit stuur ik de groeten ook naar iedereen. En er mis en de odigua loon tukba. Dus mena voor of tak moro. Wansa mo sen wa lobby gue. Langa gua USA. Go mit me brada drape. Hey, Fernon. Babel. Take a bless up drape in Atlanta. Lobby.
1: Yes, mooi Tori Prins, welkom. Natuurlijk in het dorp, ja, zomaar, want die heb ook de one to orga, et cetera. Kan je een beetje daarover vertellen? Want het is weer isolator weg, maar het is weer een trajas.
0: Ja, het is weer een trajas, inderdaad. Het is inderdaad 24 oktober aanstaande. Dan gaan we daar een reggae party, reggae show hebben met een artiest uit Jamaica. En ook Surinaamse artiesten. Maar de focus, de Jamaicaanse artiest is Jamason. Een man met een biggie legacy, ama live poku, ama hele mooie wereldhit. One of the biggie hit van mana, My Princess Gone. Veel mensen die reggae luisteren weten dat hoe het klinkt en wie het is. Voor de mensen die het niet weten, dadelijk ook zijn vierde kande, dan weet je wel dat na Amanda te Singapore, hij heet Jamason. Momenteel is hij in Trinidad, omdat hij daar een award nominatie heeft gekregen. En heel veel van die artiesten zijn momenteel daar. En we hopen en duimen voor hem dat hij ook in de prijzen zal vallen. Maar 24 oktober zal het gebeuren in Ken Dance Studio. En Ken Dance Studio is inderdaad bij Isolatorweg. Sisa Urmita kijk bij Ron Trajas, omdat Luko van Dijk deze reef in het drapen we Jama ook toe. In Amsterdam-West, Isolatorweg. Wij organiseren dit namens een organisatie genaamd DDG. Production, dat zijn drie Suriname brada me nanga ete tutra brada teka voortouw voor ons reef organiseer uwe gisani, dus une go wakti moro tapus matakis mamus sentek artist voor doen juno, want wij kunnen het ook zelf doen en dit is onze eerste grote show dat we gaan doen en het is de moeite waard om het te proberen, weet je wel, en Willy Balasan na bigima anu nanga de ancestor voor haar a publiek komi tuno. Er is wel genoeg informatie al de tijd geweest op diverse platforms, social media en radiostations. En vandaag ben ik weer hier bij rakoki.nl, waar jullie allemaal afgestemd zijn om te luisteren van wat en hoe het verder gaat verlopen.
1: Ja, maar mooi, Tori. Zie je, ik hoef er bijna niet in te komen. Ik kan ook heel leuk naar jou luisteren, hoor. Maar Jamason, wie is die Jamason? Ik ook moet naar Jamason, want... Mijn zei, of ik ben vier visie voor Sassra, ik ben vier visie.
0: Ja. Ik zei, bij
1: Maar nee, maar dit is een hele goeie. Va a contact voor jou naar Alobi Brada, die is kon sluiten.
0: Jamason, mijn collega Sabi via Wang Brada Pchef mee. Zij vliegde terug vanuit Jamaica. En ze zat in het vliegtuig samen met Jamaica en toen heeft ze me gebeld, want mina want de lobby ompie voor abtjes abarabtjes met dat hier. Maar bel me dat, jongen, goeiedag. Ompie, ik zit hier met een goede artiest in het vliegtuig. Zou je in contact met hem willen treden? Dus dan heb ik verteerd, Jamaica over me toe, dat ik om moet doen, pokoe en noem maar op. Dus dan, als hij niet gaat werken, gewoon aan man. Dat dan maak ik in Holland. Nee, hij maakt frigo door naar Denemarken. In Denemarken amat ik contact op naga mee. Dan vanaf het einde dat hij ons wat toe, ons wat barada vieren bij je ontstaan. Dan later amat ik Holland, dan amat ik Holland met hem amat ik me dat ik kan kiezen voor Goa Hotel. Maar ik kan daar niet ook toe.
1: Ja, ja.
0: Ik kan toe tjara lobby toch.
1: Ja, man.
0: En dan, we zijn zo op een BDG, maar ik kan dat voor
1: Goa. Ja, man, 100%. Als een nacht het is dat
0: lobby toch. En dan een blakke bank, maar dan een blakke barada ook toe. En dan maak ik met moeite toe. Dus toen dacht ik van, jong, als het klikt. Dus we hebben een goede band met elkaar opgebouwd. En momenteel heeft hij ook andere artiesten voor mij geïntroduceerd. Waar ik in de toekomst dan ook mee zal gaan werken. Dus ik ben er dankbaar voor.
1: Oh, en is hij ook genomineerd voor de prijzenzang, de man de beter
0: Ja, hij is ook genomineerd. Als hij in de prijzen gaat vallen, dat moeten we nog afwachten. Maar hij is genomineerd. Hij is daar met Buchu Banton, Jean-Paul en een paar andere artiesten.
1: Ja,
0: man,
1: mooi,
0: in Trinidad.
1: Yes.
0: En Apokusama Abi heet van My Princess Gone. Ik zag het laatst dat hij het gezongen heeft met een steel band.
1: Ja, ja.
0: Is dat Trinidad, hallo? Nee, Trinidad. Drin dat na stil na stil pan de mijn play toch, maar
1: de
0: man play apoku reggae stil pan, stil band toch,
1: de man
0: play apoku van man dat stil band dat amai singen, dat vond ik een hele mooie
1: mooie.
0: Is na lekker die boogwa strana de man boog play amai je tap kouna, je singen amai, weet je?
1: Ja, en welke poku was dat?
0: That was My Princess Gone.
1: Oh, My Princess Gone. Nee, dat was Google. Look, My Princess Gone, dadelijk, man.
0: Ja, ja, ja.
1: Wanneer ik dit soort dingen zie. Ja, ik wil meer weten over deze man. Want eigenlijk, wanneer hij komt hier in Nederland, eigenlijk zou motiveer je voor ding dat hij... Hey, maar rondom mijn broer is dan een zo lobby misschien, ik pot om mama, alles, maar zo misschien ja eromheen.
0: We zijn op de eerste plaats Blakama en we zijn op de eerste plaats ook Tranama. Weet je, dus in elkaar vergeet pik moto. Willy Bija zo en misschien dat jongen vaak genoeg. De man zei Orga den show, abopalus, maar ze de man etik pot in den show. Ik heb er geen moeite mee, maar. Toen ben ik gaan denken van, jongen, laat mij mijn eigen ding gaan doen.
1: Ja.
0: Weet je wel? Want ik ben creatief genoeg om mijn eigen dingen te doen.
1: Ja.
0: Weet je, dus dan heb ik gedacht van, we doen een show naar man, die zie. Maar we omringen man naar een paar Surinaamse artiesten. Ik heb het ook, ik zag Elibija in Nederland. Dus toen heb ik dan Johan Man en Sister Patty benaderd. High Meditation met Otto en Danny. Dit zijn ook jongens die uit Suriname komen die hier wonen met een goede reggae band met Ali Masranaman. En Derek E, dat is ook een artiest. En de man is de man die de band heeft, Royal Roots.
1: Ja.
0: Die andere artiesten uit Jamaica begeleid. Want het is ook een Surinaamse band die Jamaican gaat begeleiden.
1: Mooi, mooi.
0: Weet je wel? Dus zodat wij ook een beetje kunnen gaan groeien op het niveau van internationale level. Dus dat is de gedachtegang.
1: Maar daar heb ik toch wel een vraag voor. Ik kwam Reggae Brada en aan de Noïde in Amang. En ik heb dat hij te weten dat hij mijn taki voor een kies maar breed. Ik heb dat hij een taki moet taki.
0: Ja.
1: Snap je? Vind je dat enkele ding reggae artiesten ik kies aan waardering ja zo minder ono want ja zo af en toe mooi bij die organisatie zijn enkele mee ik denk al langer wat mooi aan voor creëren artiesten voor Suriname maar ik zie dat ze toch wel anders doen omdat je ziet dat de mensen mij denk dat de namen het akkeren me wat namen niet bakken maar geef me tien zo want misschien
0: Ik denk dat het soms... soms is het een vorm van onderschatting. En soms is het een vorm van... niet kunnen. En een vorm
1: kunnen,
0: ook,
1: ik zeg niet kunnen. Want
0: kunnen en niet kunnen. Dat hoort erbij. Dat zie ik ook, weet je. If you know, in een groep voor de man bijvoorbeeld... Heer die sorry, we zien op minder de man. Dat de man wiens van je met een boompoko dat toch de man... De man saboteer je, want zo te vast. Want ik hang naar de man. En me bijvoorbeeld, me nou een man, me independent. Me loop hang. Is dat niet toch? Dus dan kan... De man elkaar mis zo snel. Dat misabi. Maar mijn respons dat die man kan me zo snel. Dat doet die man intelligentie dat ik kan elkaar misdreven.
1: 100%. Want daar gaat het eigenlijk om, weet je. Ik ga allemaal creëren.
0: Ja, toch. Dus

0: Ik creëer mijn eigen kansen en mijn
1: Ja,
0: eigen
1: maar dat is een
0: mogelijkheden.
1: mooi toy.
0: En ik wil bijna niet over zulke mensen praten, omdat
1: Nee, want bij
0: it's a
1: mij...
0: waste of time.
1: Ja, eigenlijk wel, maar nou, maar toch, hoe moet je het dan
0: Ja, ja, ja.
1: Want unom gochi de sandis als normaal.
0: Nee, het is geen normaal.
1: Weet je, de sandis, nou kon ik normaal dat later kan de abra... Want 10, 12, 15 jaar, de abwang, toen jong was, dan poes kon ik biggie... Weet je wel,
0: ja.
1: Ik biggie massa kan ondersteunen in een showbusiness.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar doordat de mensen voorbeelden voor... Begin dat, hé, nooit de man bij Luca de man, dus wij gaan gewoon ermee door wat
0: tegen
1: Abif komt.
0: Inderdaad.
1: Weet je, dat is zo sanina.
0: Het is niet altijd dat na om een big money aan de man, en ik go om een money die de man want te lezen, de man is een tekmata, door ze kwam de man bij de big money.
1: Maar nee, maar dat zeg ik enkel. En dat daarom heb ik me access aan dat, omdat het mij best wel is opgevallen. Dat bepaalde sani om sabi dat een moment sasan ab nanga sran aan te maken, dat me denk je, sorry hè, dan had hem chi dat moest kisa kans, maar nooit. Nooit, als je ziet alles aan wie zo bij de bijna begint toch om fitie.
0: Ja, ja,
1: ook knap
0: ja, ja,
1: in bakken.
0: Ja, ja.
1: Snap je? Nee, maar dit is bij de wantori info. Want
0: ja, nee, maar is goed, de vraag is goed, want ik zit ook ermee en aan mijn wang. Want dat wantori zit takkie te maken, bepaalde mij takkie, dan
1: ben je
0: takkie
1: en toe. Ik hoor het ook zo
0: en je
1: vaak
0: hoort
1: en ik hoor
0: het
1: ook voor andere mensen.
0: Ja, ja,
1: want zeg,
0: ja.
1: Ik heb zo'n trast, maar soms op artiesten moet tegen mij, dan kan het maar soms op straat naar artiesten,
0: ja.
1: Manu, sabi,
0: ja.
1: Dat bijna mij ben verlegen.
0: Ja.
1: Want dat enkele dat ik knap, dat ik denk, jezus.
0: Ja.
1: Terwijl of ik er want trekken de Wajamika zanger, dan kan hem Sabaman of Akamino Sabaman of nu
0: ja, ja, omdat de man in harde man ook zo menito. Dus dat naam, dus
1: ja.
0: daar moet het beginnen. Look on alle te, want tien slag moet naar scoren. Dat is ook een koor in elkaar, dat is een ervaring. Maar bedoel dat even naar Jero kan ook is ervaring toch?
1: Ja, die, precies.
0: Weet je,
1: ja,
0: if je poeri rebewees, van jou ervaring. Door Theo bij je reed toch?
1: Ja, toch precies.
0: If je een reen is ervaring toch? Dus het is zo simpel als dat, weet je. Maar mensen in zulke organisatie, grote organisatie, daar kan hij mooi jury, daar ben je mooi tegen, beef, dat hij maar apokoe dat hij dan zingen.
1: Ja, en nou, en maar dat is het. Ik heb gemerkt, en plezier is mooi jury, dat is mooi dat hij dus zodanig,
0: onderdanig, weet je.
1: Als hij neerbroken is niet eerlijk, hè, want Alassane zei het doet toch, ik volg je bakken, weet je, want transform, maar ook komt op een sem systeem.
0: En daar gaat het.
1: Dus ik hoop dat er echt. Dat er of dat wang
0: yeah.
1: Orga kon ik van jullie bezig.
0: Yes.
1: Maar ik van jullie bezig, maar. En dit is een hoop dat gelijk binnen kon ik hier direct in het orde. Maar systeem, zit in Congo, maar zit in zo'n organisatie.
0: Yeah.
1: De reggae artiesten voelen. Weet je dat Trasman ook kon dat Newman gewoon aan de.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je dat
0: die
1: verdwijnen uit dat zien voor Uno.
0: En dat me probeert tegen die man.
1: Want Tranga ook toe, want Tranga organisatie zijn hier.
0: Ja.
1: Na die zee en Uno.
0: Daarom ik Trump in een blonde zo bakken money toe toch. Een money de van Oudo, want me loop money. Jongen, de money bijna op alle bank, me ontdekt.
1: Nee, maar dat natie alle
0: samen. Maar aan haar money heeft een rol altijd. Ik zei toch, zo lees je moest op een beetje zo'n principe toe. Eh? Nanga lobby you egi you egi you egi background.
1: Yeah, yeah.
0: A lobby that must there. Want te inaba lobby dati da yo longo ala sego bije hapa.
1: Yeah,
0: na pedema wan uno fjara fedelte kom.
1: Ja, yeah, precies.
0: Dus wij moeten nou slim zijn om te weten van hey, one man busy one pti orga.
1: Yeah.
0: Isabi to ko uyeb join na same ka sang grow.
1: Yeah.
0: Ta man grow dan amai grow. Isabi to
1: yeah,
0: one bon. Na amai bije one plantje.
1: Precies.
0: En moet kan groeien.
1: No, mita ka sa di som dat ti mi fin dat wa lo bumbu artiste funu. De ma e ho de weg mino sabi en daarom ik mitaki asan abdanga wan kunt factor te maken.
0: Yeah.
1: Als man moest kunnen, want of dit man niet kunnen, in een man door.
0: Daar
1: snap
0: ligt
1: je?
0: Het
1: en dat is best wel een beetje trangen aan wreed, want je ziet dat hij door dat trouwen kunnen,
0: ja.
1: Je met je dat weet.
0: Ja, ja.
1: Dus enkel
0: ja.
1: Op dat dat kunnen.
0: En soms is het ook zo dat jongen, kan je een beetje meenemen verschil bij de 15 jaar geleden. Maar je zei niet, want toen ze heeft geslacht, we horen iets maar vijand toch.
1: Hé, maar je redt maar dat man, maar ik me wel eens, want boeken dat jongen, man klaar is, dat pista man door, dat per een bereken, dat ja, man, dat per toch ampus eten, kief door of
0: mijn
1: aantal. Dus dat pista, want vraag nog maar de actie, man. Hoe lang heb je ati bra grondtapo? Want nooit heb ik dat je verantwoord.
0: Ja, ja, ja.
1: A piece want die bereken in om alleen, want alles aan de koe in de Jusrefe, in om een Jusrefe bereken dat ik kon zo'n konja van me best op dat ik ben kon zo.
0: Ja.
1: Je dan nooit tegen tegen mijn jongen ati bro bijna 40 jaar lang.
0: Ja, ja.
1: Je nasi kon bakker, je hebt ka grondtap bakker, ati bro toen si langer als mens.
0: Ja, ja, ja.
1: Na niks zei je dat als een ego dan een derde generatie.
0: Ja toch, me appreciëert dat dat per mij in een transform, me lezen maar ook toen een boek en dan een vrouw hè, dus ze werd ziek. Maar ik kon nou maar dan maar tegen dat boy, nee, ziek is wel ik van je denk je hè, ik kan beter hè. Maar ik go na also, dan ik go takang ik pa jong, want misschien dat ik wat atibron dat pen ik pa.
1: Ja, ja.
0: Jong als maar bevertek, maar talang ha, bakat 2 jaar ik toch had te contacten ik pa. Wel die ago bakat datra, de man heb man financieke moren en skin.
1: Zie je?
0: Je solutie na je eerste kiesreef je moet gaan genezen.
1: Ja, ja, ja.
0: Want zo'n ziekte na aan ons kind, solutie na je, solutie na geest.
1: Precies, ja, precies.
0: Dus zo moet je weer gaan genezen.
1: Ja, ja, precies. Dus maar dat neem of je taïna.
0: Neem of je lucie.
1: Daarom ik me briebi dat bijna nog als man afgoas hier. Denk boom. Zeg taki, daarom ik niet tak tak zand zomaar. Want alasan zei het ik, zei het ik. Want het is dat penoteer alasan voor mij toe heren. Daarom ik tem tak bepaalde zand. Look me weer. Dis baya ano main bi be main e baya wali bi suma solisi kan takwan sani yes dawe aksi excuse.
0: Yes.
1: Luka bigi suma fu fosi te bego luka o ma fosi kone che o mei wakai na jara nga wan kala bas e trove watra. Ya bari kacha o mei du tuwel o mei aksi pardon de san sa tak tu.
0: Ya, ya, ya.
1: Snap ya? Ma dat muto be ukan bi che kawita. Ma ya. En dat wan taki da 24 oktober hu olati anga de artiste sang en beetje odu allemaal media hè.
0: Ja.
1: Weet je wat heb jij zelf met die artiesten te maken? Artiesten, zijn jullie een beetje dat I boy, Alafasi boy, I.
0: Ja. Look at Johan Man en Sister Patty. Dat is een legend, old school.
1: Ja.
0: Dan is een beetje een bepaalde generatie die zang. En we gaan artiesten voor dat eten. Dus daarom hebben we die man getrokken.
1: Ja,
0: ik ben ook van de partij. Ik heb een paar fans die graag willen hebben en willen horen van hoe ik het live met een band doe.
1: Ja.
0: Dan heb je nou High Meditation. Die jongens zijn nu in opmars bijna alle festivals die mij play. Dus de man dat die op een publiek naar de man bakken. En tuurlijk neem je zo'n band, want je hoopt dat veel mensen achter ze lopen, zodat je ook een paar kaarten kan verkopen. We moeten niet gaan doen alsof we niet willen verdienen. Want
1: zeker.
0: Het is een verdiend model.
1: Zeker.
0: Weet je wel, anders kunnen we het niet, de volgende keer niet weer doen. Met Jamaican is het ook zo. Jamaican is een Jamaicaanse artiest, ja. Die man is artiest, dus je moet die man gaan betalen. Dus we moeten het zodanig promoten dat het gaat lopen.
1: Ja.
0: En we hopen dat het gaat lopen en ik denk dat het ook gaat lopen. En dus dat na een mix op het maar met dat na alle dingen naar artiest, met de man dat eerder na eerste stap.
1: Yeah.
0: Dus uit water bij de wijn en men mag joku echt, want dan ik boe taki en tij go boem taki. Alle de man uit water bij de wijn.
1: Je
0: zei toch, dat jongen de man op potie strop naar meneki. Dat jongen, if je nog kan gewoon miljoen uno man. Weet je wel, de man woer ook mee toe. Je zei toch. En dat vond ik een hele mooie vooruitzicht. En dus ik ben ook dankbaar naar al deze artiesten. En vanuit dat studio voor akoki.nl met bar, alle de man ook toe een power. En tak de man grand tanje, tak de man de bereid. Voor Chara investeren dat hij voor Oudoa aan 24 oktober aanstaande in Candence Isolatorweg 28.
1: Ja, we horen even ko Arki Alobi Brada DC. Dat ook goed zijn.
0: Yes.
1: Ik heb zo'n risico. Ik heb
2: zo'n risico. Kom, Lex, ik heb zo'n risico.
1: Ja.

0: this.
1: Ja, mijn lieve mensen, dit is nou mijn prinses gone for Jamison. En Jamison, nou een hele jonge artiest. Heel leuk dat je zoiets van of van. Want lobby brada, ik probeer poes poes en konja. Want dat is zo om je poes revie. Toch wanneer nou was Ranamang. Weet je hoe fijn van mij vind het zo fijn dat want tras Ranamang. En dat ik dat, ik play vasani. Maar toch, ik doe mijn best voor ondersteunen want tras Ranamang. Boy, dan nog kan tegen mij unang apakasie zie ook naar van de site en look. Om naar zo over villa boek. Maar goed, kom nog contact dat toen zeer. Voor si, je weet toch. Maar goed, mijn lieve mensen, dat want taki. Intussen, want ja, prins, maar abi want taki ook toen aan lobby brada dat hij. Maar nog vergeet het op 24 oktober. Ja, op 24 oktober na in Candence. Ja, van 9 tot 4 uur in de ochtend. En dat want dat ik karta deed dat op een differentie was. Maar ben je al zover, ja, ja, prins? Ja, weet je, ja, guy?
2: Er is een nummer kaarten en dat zijn voor de mensen die heel snel een kaartje willen halen via die website van BBG Production. Het is €25, dit is de Ulliburg kaarten. En dan, heb je nog bij een uur karta, dan je paai €35 die om bij een trak karta. En heb je nog bij een karta dat je kon aan poort, dan je paai moeder die €45.
1: Yeah.
2: Ja. Je hebt kans om bij een uur karta te na 1 oktober.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt kans dat je bij een uur karta. En dat kan hoe lang is het eigenlijk, heb je dit daarvoor, maar toch overlengen naar het doel keer te. Omdat jongen de champ tegen, maar hoe dan moet je naar het team. Dus we horen rekenen naar het bakken rond voor het publiek dat je kon aan.
1: Mooi toch.
2: En Kendens, alles maar op de Kendens Studio D, de Isolatorweg 28 1041 AS, dat is naar postcode. En het telefoonnummer staan, ik kan bereiken mee naar 06-195-99-356. Met dat mee, maar aan mij hoe je doet, dus dit is een nummer D. En dan nummer dat naar 06, dat naar Derek 2856-7857. Dus nogmaals 06.

senai yon, dat nan yon artiste nan, e jase nan, kwa pi barara? Kom hori gwa nan mal. Ay, pa pi dara pe barara, pa istribi wiki? Ki? Ok, dan. Ok. Zijn we goed te ontvangen daar in Amerika?

0: Big tune, man. Big tune. Just an eye.
1: Rastafari.
0: Yongo, metegi, barada, yongo, ye, su kutrobanga mi, yongo, ye, nakmin mi, ati nga tune, yongo, barada, yongo. Big tune, mera, barada. Big tune, big tune.
1: Hey, ma, luku, mi wang give thanks to you all to nga, Hermes had the drapis habito man since they meet the principles habito ama army contemplating direct
0: if yes.
1: We talk this making thanks nang almighty oak to us
0: grand time mi brada we do man nang ala plisire nang lobiera brada bon chani talk ino man chibri bon chani habito uno man chibri bon chani dise na poko dis kongime me arka poko beno on drifolisi dan tamara fos mi te kontak opa ngai omdat mi be fir tak yongo me arka poku bung te mo prata poku tak mi kante des ma tak no u apoku no bung poku aso dundu apoku kon gastra nang apoku gawalo tra radio station mi senega frankreg mi senega italia en me do ama nang pur lobby in mi ati me hop tak trayari 2027 to do reggae festival tak mi kan sente ki confide ta pa buna ok to jaso na inuk tata isabito omdat na astrefo kuno tak yongo winspe winspe pestrana mande uwa harde manteki en jij behoort tot een van ze. We hebben nog een paar minuten una voor jouw rumoro. Ik zei het ook. Amans aan een interview u doen tak u takang oostrefi. Lek tobo miti do bos da ondra manja bofa amandra bonda we takang oostrefi. Na dat we doen oostrefi. Dus mene tak namens me uwa me tak namens rakoki.nl. Alla des ma zei arki. Namens Urmi. We bari wan respecti power. En if you have ons anif takete. Da okasi de fi bari.
2: Yes man.
1: Well, I know some of my taki mi waji alas masa e sa de sa e arki no no de isabito wa wa sweet day uno forgetif begi and oktu watra sa someone lekha de nadro oktu takfa cho luku mi no de flot so lazy in mi taki isabito me sto tra de sana but hien isabito asana be traga ni mi be sheng mi be diso ma akoko di sa oktu di des masa e sto tra des masa wang mankamet you shall overcome no mi ne she moro wan a sto tra kontap ne
0: mo tu ye ma di je fe mwan te ge
1: ta pa po ya to ta na problem wala yo si ta fa des masa e tak floto a bif ta ka manje e sto tra manja tem ora mic na mi lao talk
0: okay dan emote want san ever snel talk as totter fi talk as totter fi bena jo sumano wan frau eh ma toch mote ta as totter fi sexy yera no barada om dat mi barada talk ma mi bon barada amanat goe ko mangu stribik batu amanat be stotter tu da dor aman stotter mi ko weis mote gi snel want alla pref mi ma besena mangu do ambos kopo.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op.

0: ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Ja, mijn lieve mensen. Ja, dat want ik jullie weten, dat want ik een weekend is in staat vallen, want zolang we hier zijn, is in een studio tapamonde. Dat want ik een weekend bepaalde is refiek bij een samensie, dat is wel lekker. Woi, ja, voet me kom orofara natuurlijk, dat want ik me bar alle de lobby van Sande Nono, die afgestemd van Bonsuit. Oh, die de vergeten moeders, me gado, vrouw Wilma, je vriend, Nono, die minus, me denk me vrouw Wilma, dek bijna vliegtuig, ma. De moeders, Odi, en als we bij de familie van mooi.
7: Odi.
6: En natuurlijk, mijn brother go.
7: Want mijn goe, maar mijn kombaka.
6: 100%.
7: En mijn bar Odi, alle zee, alle de moeders, alle de vaders, alle de ching, alle tranama winspoede, lobby, krachtang, gezond. Odi.
6: Yes, sir. Thank you. So, lobby, brother. Yes, sir. Ja, en dat wat ik aan lobby, brother, voor nu, ik wil, want, brother, look, de FCD, zie dan een fase, is dat mo kotik moto, want, adier nek toro, takip hem no ande. Mono sab so ta kete wa dwe wak we wak tin ek de wor to ko yo ari kar papa no tak so moi tori en of ego vote haru one peep ja mijn lieve mensen wees welkom ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl mi starte moi nanga mi lobby brada ja prins nek fo sabi tuurlijk om de gun srevi Tessa Nipsanang vind ik het leuk ook naar Jimmy, brother of Giwa Sisa, voor T.A. Doan Sani. En natuurlijk Nadia Prins, ik heb niet eens de tijd gehad, maar dat was ook een beetje West in beeld. Want Nadia Prins is ook van West. En zolang je doet aan in West, dat want dat je vallen ook toe in Ajuro voor West. Hé, hey, met Bar Marta Wambong, Sweetie Odi ook toe. Me bar, en natuurlijk, ja, zo meteen aan mijn lobby, Sisa Lilian. Sisa Lilian of Abaya.
8: Ay ba si sa mi make me bar wo di ga ala si yer ala si trons if the achi ma achi da de yer mi ste ifa das mi dek ban na si de ho e ya me bar go o di ga ala si ba ya mi lo bu ala mala yer me bar o di ju no ya me lo bu ala mala ala si vi spo de
6: ala si ma lo bu to yer mi go
8: ya
6: ala si ma lo bu
8: por si mi na wan chief lo bi to
6: ya
8: to Quando me moi.
6: You heavy? You heavy samai moro samai. Samai da.
8: Na sui tori we di ba des da we. Ya di tengo so.
6: Lilian, wa moi we can tip sami godo.
8: Yama yama. Sabe moi le ka we can sweet le ka we can so. Sabe moi srif srifi. That make is them tekaros to aros to bum bum fascina fa.
6: Me je me tekaros yeah. Na satra era mina bum go.
8: Ya satra tu ma
6: imbe. Mina bum go. Ay temi go ay me wan srip to dila.
8: Today, me opportunity me nyame domba kanabe di. That me opportunity waka waka fi futu no fasi. If us that me waka nap choice of me that pe waka go waka kong so waka go waka kong. That me kanti do ifo baka that me opo baka dringi pchi watra wan team dringi pchi watra nati.
6: Yeah, seeker.
8: Nati I ano iniri.
6: Ya tuulang na kiniri hori bung.
8: Bung.
6: Ya want to want asa isa buan los may natrasan madene na deniri da de kistro bang. And behalve dat hier we gebruik wat wordt ook te inversichtig te etak bepaalde san isa voor zo wel dat meisje minya miniri stop. Na no na ekta san no lawful.
8: Maar no. Te kom bi.
6: Lia al die tijd.
8: Je kan jij niet eens
6: no me grap en ik bereken dat zijn dat je wordt op kracht hier hè
8: aji
6: wordt op kracht hier dus alasan saya taki in blukbong no me grap
8: pardon tak na anno sabi make you be takso
6: asking for you be for me anno sab dat na grap je make of ino sabi ei noter alasan
8: dus
6: ik ben me grap of ino ben me grap anno ter front hoort
8: saya taki yo nyami na ala na mi na helemaal yo nyami na wam chimpisi
6: mi dat sam na kom ni goda be den opita kwasan wam chi worda ba kame tak mi yama na dat mi be ba do fu bene
8: no kanya no kanya ikan je watra fa fi tali mi bu aku sonte
6: Ja, is precies.
8: Ja.
6: Dus die wanneer de een gewaande fysiek tamboe nanga imusen na de optei.
8: Ja.
6: Nanga imusen na de ook toen nanga boonstevi sap voor hoorde intact.
8: Ah zo.
6: Want en of die des matak dat drink per dag om een liter water.
8: Maar dan zo. Trots.
6: Dieren no dan zo zo water im drink. No asana. Ik kan drink water maar no zo zo water im drink. Drink krakti san groen is king. Zo lek verschillende sappen. Dat eigenlijk die drink des aan dem tapi ai dem bloko ta water im fado zo go in his game in attack take moto take fado
8: yeah
6: de-
8: yeah toxic man that in his tree I go
6: yeah
8: dan e horashi go soto da watras refe go alasa de mekanga watra is nasap
6: Ya,
8: aku so if so sma is chine ganga sab this day ne drink that. Ye ganga sab.
6: Ne maya le kabo play fan. Is king revi. Ekala is king e chari so he. And then im gonna so list is king knap si wan tras ma skin. Da kande a tras ma dat na an e drink water in Kenya mem chi tranga drink. Then berika a so ni re drink atra ni ri dat. You see him.
8: One day wa here sam sabi tell me that since a gebor an e lob water an e drink water.
6: Ja, maar Dan maar je hoeft geen water te drinken hoor. Als je
8: nee, maar,
6: een sappen drinkt, kokoswater.
8: Nee, maar nee, drink water en zo, ben dat zo,
6: No, soft voor verie, man.
8: Echt, man, dat ik niet drink water, maar ik zou niet kunnen voor drink water.
6: No, maar look, water is belangrijk toe voor drinken, man. Want water op een zijde, ik moet tegen jou, dat ik drink vooral koude water. Nou, dat is spijberen.
8: Nee. Ano kurwa ik heb
6: look no na dat is spijberi si des ma ik is zo'n soort spang baby dat weet je des je moet voorzichtig zijn vooral nu lobby si sa Lilian
8: jamma
6: ja want ana achafi komanti ikonanga ibosko puti de baya chane chare san sana bosko

0: wat ik want lefesa bi som lo bibin sot pro konsetif chakon altijd a de bepaling
1: frenzy
0: anga ala respecteren
1: want dim opo wallo stagnasi anga den anga gvb anga den openbaar vervoer fin na drillis mi babi stap over for mi doro ja.
0: Ja, kijk eens aan. Dus. Maar dat toch Midoro, sister.
1: Ja, Midoro, Midoro.
0: Mm-hmm. Ja, sister.
1: Mm-hmm. Was hij lang aan thee, maar Midoro.
0: Ja, maar ja, toch even wel lief. Ja, u bood ook een tori tide, maar...
1: Maar, een tori kwam en de die... Ja.
0: Je want die actie met zo'n boy zou me vinden voor zo'n die. Gema tori, taka tori.
1: A maron die.
0: Oh, zou me vinden?
1: Ja, zou je vieren, zou je me want... Migado, fa na faso, fa a day day there. Look at Allah's my body, one take in me to have this so that Iyana one bottle chokon. And that's a yere.
0: Yeah.
1: Now one sipi chokon.
0: Mana unu weta katori that he. You know she that na unu weta katori that awa.
1: No, afen to me yere des, dem, bradanga des, sisa food that see, ok to the maron, bradanga sat. They no mak tak maron, they mak tak maron, misef no sabi. Mana food that see that. Na one bottle choco era sana me takia self poku boy in and maron boys sana one bottle choco mada fo da sana prati so sa fa amaron de mino sabe era ma mino mine fir next up papis that mino sabe me takin forget if mine takin forget marono an ano mino Mino man, Adine tak nek, sanga mi eigenlijk.
0: Dit eigenlijk, voor je bedoel Adine tak nek,
1: Adine, Adine.
0: Yuna nga Adine no abuang banti.
1: Ja, mino abuang, kom taki, mino abuang banti, mino taki Adine, mino abuang banti na nga Adine, laat me het maar zo zeggen.
0: Ja.
1: Mino abuang banti na nga Adine, en no, as man op neem ik wel die met taks,
0: maar mino abuang banti na nga Adine. Want kade, en na, want dat je ziet, als je niet voldoende informatie hebt, voor bepaalde sani, dat je nou bedoel, want dat je je probeer voor zoekoang, voor sleut aan toch, sluit aan maar in een boel informatie en vooral de onolibisma te we uit bepaalde sani dat je actie afzijde me kan dat dat mim kon draaien in ina weet je want eigenlijk misref nou man beg in een man begrijp
1: is dat zeg me luko dat aan boos het jou kon dat no one het ook mopo nina katibo dan ook moto dan no then they begin praten dis ben mopo na katibo dat ben moto dat abende dan Maar eigenlijk na pisva de dat die datum dat mijn eten.
0: Eigenlijk luk den de belang, den de gevoelig, want ik denk ook toe. Mij denk dat bijvoorbeeld, mij dat de man, een moment zou bijvoorbeeld je een firma ronde. Dat want dat ik te amoni kon praten in de dingen, want je bent lang.
1: No, nee.
0: Dan naf je next hoor.
1: Ja, en
0: dan. No, actie mijn next hoor.
1: En dan sami een merk op. Deze is aan de brader, noem neem ik wel, want dan sami een merk op. In a hip ten dat die te go na so one day want they said sip sak bape isabi take a for no notice fa di yang adem brana de sada alasani de assistem fa abe go na benen land da me place tak mine shi not just so for no uno for photo
0: yeah
1: da me place tak madan amana send that me de ja mindruno
0: yeah precies
1: if verstaan.
0: Dus enkelijk, in de vier is er zo compact dat zo'n die is spreekt aan. Maar wat hij doet enkelijk na anko, na
1: voude,
0: na onszelf. Want of uno, de wan bepaalde was dat mijn man, vier man boem begin precies, adi de wan member, ik heb mijn nepot niet terug belachelijk dan. Want eigenlijk, want die actie mee bijvoorbeeld, zo'n die, dat zo'n die mee begrepen, maar mij dat die eigenlijk mijn nou realist. Enkele gimme zo'n die dan juist op hem doen naar tafra gimme, mijn vier feest den die dat die. Want in bereken naar door afspraak zou de man meekie aan die dat die. Na de man zijn bij die in een abusie destijds.
1: Ja.
0: De inheemse so bij de beide om te opgroepen voor den toe. Na door een traktaat zou de teken met slavernij duur 100 jaar moro langer en gratis ook nog wat. Maar dan ben je pie moro. Want in bereken... Nee, want in bereken zijn bij teken bij luko kabadi boni bij de dat. Zijn no bij ik kan want dat boboni beskop door op broko je pulu
1: ja
0: snap je ja beko je puma vanaf iteken dan de go kirboni dat want taki da waru we geleverd zuster
1: ja En dat weet die Babylon.
0: Ja, en natuurlijk, en dat Babylon die eerst in Berika, daar waren we geleverd. En om tak de zand is too sorry. Ja,
1: nee, maar om tak de, omdat vaak niet op radio. Want toen ben ik als een contact zijn. Het, ja, onder foto staat, dus de foto, brada staat, onder foto. En ja, onder look, a geschiedenis, dan weet takke, maar onder een wang, onder een disi, onder een zo, onder een losani. Is dat toch? Die dingen waren zoveel dat, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan

0: des ma dis noy mi be sab different mo tegi na dim ko holan mi ko sab sana different racisme na nga discrimination want intra na mi no sab so ten des ma be ta kapi story disi ma I abisma sam be tang be for be with noy mi sab des ade etika de dong so war ons besties from be abo want to sab na ala des sab mi ba ba fu ana dem yong yong wan ba ko dis kontre ana vriendin des eigenlijk ik heb niks gemerkt van alles en ik voel me ook niet aangetrokken te des met des ander dit maar wat mi dat is maar vooral, dat is maar voor Uno. Dem tegen Adjefte, dat is mij takkie jongen, dat is maar... Ik snap ze niet, kom nou takkie heren. Hij weet hoe aankoot me nu mag.
1: Nee, maar echt waar dat...
0: Nou, mij nou mag van dit takkie, man.
1: Iya na unu be afron to desma.
0: Ano
1: boyer sisa amin no loba san dati yere.
0: Ekim luku de wanse itaki na dembe de so itak fa embe de. Wan fa kono kume arki let mino wa arki mora me barika sana rotso idisi.
1: Ay.
0: Wan e ela.
1: E echt.
0: Ni tam wajer itap alza bi mi kweki normal na ngade so tu sma disi. E ibno imi chu wan different in de so sma disi.
1: Ma ekle dim bi bede na sema. Ne
0: abwanto hypocrite prada nga safunu et. E wak de adjes de wa de hair go. Goro furanga walo excuses ali for un goluku moro
1: fara imata sesto emi mekdes no once manu temi tak mi mus aksi excuse enat benet lat ik vraag helemaal geen excuse
0: ko aksi mi ko tegi mo sanda
1: no mine aksi excuse
0: itap olanga bebe suma da da wan trans ma bebe du so mu un begi pardon un go begi dis pardon same thing
1: me yera sanat mi ati bebe bro yera tak un go begi pardon mi begi no wan brada nga safu enat fu benet lat bada wan mi no do de noti ne temi ayere de san betak mino do de noti ene di bene na san mino be sa tak de abo a pad de nga de so san de no dim konya moro ay ko pata pa pa san ni yo mo mino sabi ma e khalak minab no wang no connect sanga di mino abi want a day ne tak dek sanga mi mine mino tak desma no ma fi den de
0: ya even kijken hoor, daar zijn we. Maar ik wil een hele andere pokoe. Ai, ja man. Ja, gide lobby arkimansa de nuno de afstand. Dis na jura koki na nga lobby sisa, Lilian en lobby sisa, Urmi.
2: Ia, pichu redino, ma ukabaye, da wo sekino.
0: Loko dis mi gotiwa out.
2: Ya, yeah.

0: ya mane ngre baya yo usabi baya ne futu ye wasi ma liver atide na di umane ngre liver wasa la utu futu ya ma kun me na liver men me na liver men sa dat wata gide lobi wansa de nono de afstem dis na yo rakoki pevi e giwantu Tori já so que uno strefa no sabi na no você e contra um chin so de que um chin so sabi wana so yo abifte que wan une une libi wan te fat e kholuf e kholufim sabi no man wana kholuf sa kholuf wa to langa e kholuf na wan transma system ba ka wan transma system ye waka te sabi de sabdat na dati de e bigi on twe kala sabi fa komo retranga in yo egi system to Mitti de ichi dati we taki ufer wan PC tori. Sa eikelak am de normal
1: taki ufer
0: den PC tori di si wan tulak. Es ni tana altijd mooi. Des ma taki te taka tori krin da natulak. Ya en mine taka den tori di tis wos ma brief. Asan go suku self. Yusref kan go suku. Go do is heide meka ataki desono so sang. Da ino da wis ino wan taki am dati do ware ne de ino wan buke di verskillende. En mi that that ke imbe ke li na wasa ne ta ki
1: filosofi gos do mi ki filosofi
0: ta da ti be e ji dat e Ik kom het toch op hetzelfde neer. Wat in bereken ook de inatorief boniëren. Als in bereken naar de man voor boven. Kodugudugu bonita abron. Nou, dat dan geen wantra uitzending. Ja, dat nagi wa tra uitzenden en daarom ik me lobby en te me one day weet je wel, ik tek san nu ekon.
1: Ja, tak. Zo,
0: dat
1: is de
0: mans doen.
1: Ja, dat je teki toch.
0: Man gi san wan plaats. Dat je teki? Den pistool. Ja. Dit gaat om niemand, suma bebo of suma no bebo. Dit is nou wan san fu wala mala en na wala mala na op tjuso boe anga bobe centra we poti in tori sa ons refeta ki na dati echa wan bo uitkomst kontamara.
1: Precies.
0: Maar onom vrede voet tak over bepaalde sani. Als het bij de wans aan toe dat misdoen, ja, zo dan bij die schrijft toe dat, ja, na juru voet goed is. No, in weet je wel, ja, no, alas maar, ik denk je wan fasi en me bedoel van dat, ja. In om wakka bakka trouwen, want ik ben geen volger. Weet je, ik ben
1: geen volger. Want we met wat filosofie, yes, do met wat, yes, do met ken toch?
0: Ik zelf en moros aan
1: het spieken. Ja.
0: Of ik kan bepaalde zijn dat er ook kakka de jasus bang aan die zei wat ze mij had. Of ik tak bepaalde zijn. Weet je wel, nou, want ik zeg gewoon, no, daarom ik met tak dat die tak bepaalde zijn. Tak bepaalde en go Google. Dat je schreef niet dat gewoon toe nonsens.
1: Pesan ou sen strefi.
0: Want tegi mi elek, mi kanga watra des maket naf mik ba dapik ba. So sorry kade na pranim be pran dapi. Nede ma lon tek mi, pot mi dapi nwa wa elmina. Ana pupa kontam maktam beri kim walo sikim abrakong mata pe last ba dam doros rana na me beri ke pede cham kanga watrai da woko tegung mu nonsense ki de mi de aksi pardon
1: pardon mine aksi no wan gandem sma pardon mine aksi pardon famis donja Mine aksi want mino do no wants my next for aksa pardon nee mino do not if aksa pardon this a pardon sa de uno de fotos ma funu etak ungo aksi ik vraag geen pardon man ik zeg geen pardon dat de mus gos don make one make no
0: En dat
1: ik ga niet doen.
0: Dat kan zijn voorzichtig, want dat is een jongen weer aardig. Want ik heb een grampje, ik heb een grampje. Maar ging het zo erg, oma? Waarom jullie zo? Nee, maar ik loop een business, maar... Van de nek, van de invloed met grampje. Ja,
1: toch, dat is een chileri.
0: Dat is een onobede. Dat is een onobede, zodat... Kondig aan dat uit de
1: moest. Ik wil het niet. Mijn wani, mijn wani en mijn tak uitgroef me. Ati mijn go aksino wan benalse broeder, zuster voen. Mijn go aksino wan pardon. Ik zeg het. En mijn go tak pardon. Mijn wani. If we go dat af voor tak over a geschiedenis tak. Al sami toen we matelen. Dat we leer voor mijn kanderen. Maar no tegi mijn nonsens.
0: Zo wala tu meki.
1: Ja.
0: Daarom ik apu alo singi te jere le mansi. Te jere apu ke singi mati kayo so jenyanya vanyang. No me krapu na so de be da laito des ye apiste i recreative fenomen tu under commissie tu man comité da pedal onda na je de non ator fa wis ma se be da
1: oh jakasa
0: ona ja si de da tu anta ki fa tu man it sa e grand seconde i sende man conte ki yo
1: dat me bedul na lek fa no lop ala singip de enem te luku de baro e de wantu sakata pa doti ni te sta de na de
0: ne ma luku no ma dat ne luku no
1: o sakata pa do saka de yeye fudra pe te ku no atana de indik de kna pe singi no no de e bara we
0: ma luku no
1: na de yeye di de be de pa doti di di tron kabrati de ana ana ala de gor gran gran gran gran gran wanta bare tak minaf da pe minaf so minaf so dat make me no lobby a singi di si un o blaka necro u karasho mi
0: ma arki ma normal ben ma isabi ano de any anahim so funo no de pir pir de yara yara wa no a pistente vetak enhim so tori wat ano so ma di Columbus doro ana american ano so mar moro be de tapaboto moro be de ta omdat na de moro be go be influence dem blaka wan sa komiti de to etak abra ana de arwakano
1: Aro waka ai.
0: Dat wan taki weta kabra dungrus mat, luku de builder, de builder de tu. Ya de mandat be reina bu sila pa ameta de mandat be overheer tape.
1: Ya ya ya ya.
0: De mandoro na Amerika si. Nana dungrus ma be de dape. Snap ya. Na dungrus ma be de dape tuluk. Wan dar me Columbus ka de an Indian. Wan agen dat na wan tibe gua Indian na blaka. I go mi de blatras blaka smada.
1: Ya.
0: Ala de wet wet Indian na de Engels sa me kip changa de.
1: Ma le abda le fa ataka den ka doro na India. Me a boom blaka blaka kulito in India.
0: Mana darwan ano no yes den tendi sa de ma etak den to dat de ibe abi asan be dugrete. En daarom me ki te el luku wantori of te el iso wantori voor een bepaalde te. Dem leri, I mus el isa nga wantra idea nga wantra fisi. Ino kali isa tori ina te sa ye shino. Want ala des ma sa we shino se nieuwe mensa. Misschien se we ook nieuwe mensa.
1: Ma yes, is a professor edu. A professor is donda e te kwam pakki sigaret de smoken binnen 5 minuut. Ano smoka no ma a professor smoko. So e te kei haru wanhari e poten na asbak.
0: Ya.
1: Dan as domba ka da denki. Fos ateken ak bada te kwantrawan.
0: Ya.
1: Omdat desa at mi lady dim den underways.
0: Ya, ya, ya.
1: Lady den appearance leader nga dim tegif over den buku di dem abe Jimmy.
0: Ya, precies. Ni mana so you eshi dat I bepaal de sandi en ya leksa you beta ki des tego om de singi. Ya, de ekelak de singi di mi kas tell me for dat di dem mank sa di en Columbus committee. Dat di dem committee ekelak mi denki nanga. Want I abi des angstele fa hier tori funo dat ube de langs de neel. Ungo tang. En du ungo ta adeto dat ungo mitanga de indigenous Africana. Daarom ik me niet verwonder dat ano alasma kan ik moeten uit Afrika.
1: Ja.
0: Ano alasma zoals mag moeten morofara kan ik uit Afrika. Maar hier is een gedeelte voor Afrika. Weet je, aladien soort
1: sandati. Precies.
0: Weet je, aladien soort sandati de. Je ziet dat die enkelijke... Ya, ta team ko bigi luku da sumanayo. En imbarika, en moro ye shi desa ni moro ye shi. En trons, ye shi dat ekele ki naf go luku moro sumayo wan mi fen dat une luku bu. Of I arki den dede oso singi sa den bigi smafune singi pedego. Unu se refe bakaleide na huis.
1: Huis, iya, iya, iya, iya.
0: Dat wanta ki a singi neti, nanga ID, sa ye gito. Yes, dat wanta ki ye bakaleide. En desma gunde wortu, mami na sab se isa nga unu boy. Desma gu alasan so dek baito su ken farete desma singi dati temidoro yanda na Jerusalem da desma ibargi baka dati apistente im konserio istantiri tantiri Israel suma unudang alasan desma itegu matoku wango su ke moro farede tulisi daramek mine konfuru furu mindrisma omdat me berika daye kombruya tup chunso
1: chunso
0: achuiti tulisi
1: ma tegu amindrisma ya before the edekul
0: ya mana dat neng one week well and a daromeki mide seker bloki webari wan bunchuit odi mide seker
1: odi
0: ya ya bisma sa enkelak ne wang moto somar omdati tego moto uit oso imbarika na yogo fel yo saka inerci gador si mawat kreke dan terug darame ki asos mano wan bomu yang asma sana next thing
1: precies
0: anders so lang ik
1: moet ek asma sa ye bomu yang mano
0: abwa merwarde in your system
1: I kan
0: bomu yang mano tum si close
1: no tum si close you ja ye bare odi ep sata abrasi
0: na
1: ama moy ba
0: bar moda bu ino wan bar moda bu
1: anatrobi anatrobi
0: ne want serious want ye shirati ala de so chandis no tek de so chandis ile ki spoto
1: mano spoto tu
0: snap ye de sandis da imali no belo de poko ya wadino lo ala de poko sa des
1: me ne ma pe ne yoko
0: de blaka
1: ai ne
0: Ik heb een bepaalde groep.
1: Met tegen jou. Jakasa.

0: να λύσω σομι λόμπι άρχισε μάγ για σωσταλία.
1: Για, με γραμπάτ, με γραμπ, με γραμπ νου. Taki akurutu de krutu ina pokodisi fa fa fa dumru inji anga af anga afrikan
0: igrabe no jo
1: ja
0: des eigenlijk man man dat yeah. Maar dat neemt toch dus op een gegeven moment daarom Mickey
1: daarom eigenlijk als ze zo lee
0: nee want dan, enkelijk nee
1: minder
0: ja nee sasa enkelijk want enkelijk voor not me doen om mijn sapsang, want apokoti is een speciaal apokoti.
1: Jawel.
0: Want tijdak hieru, tijdak hieru tori, dat want ik daar ouset tori, ousar tori, dat je kies aan beeld voor hieru. En altijd met ik dat of u besap hieru tori, dat u besap abroko voor Josu wasa kondo agrontapo. Weet je, want eigenlijk kan hier toch bij go, nou je ziet dat die hieru, die tak abra hieru, bijna je tak abra ra, bijna je tak abra ay, mana diep tori, wel dat is zo to tori dat
1: die.
0: En eigenlijk, was een onbrutaal ook te heren. Want je lukt dat die begis maar voor nu bij jumbo paal de aanwezing. Toch, sama tangan lang aan de schrift zo, want ik berik de man bij zo'n soort van bribi structuur boekukong. Ja, dat is alles maar gevolg aan systeem.
1: Team dat die.
0: Maar ik denk eens maar voor eigenlijk me vind ik goed. Boom voor aanwijzing. Voor de gweelibi naar grond tapo.
1: Tapo, ja, ja, ja.
0: Want je ziet dat die eigenlijk hier op aplet is aan mij dubbele kasomino sabi.
1: Sabi.
0: Want eigenlijk na alleen voor ablaka dape na serieus. Alleen voor ablaka de dape. En dat is in baka zo kwere mino kankan zo. Dat want ik ook een beetje me dat mina zo zo lieme lida nou jou kami dat. Mau singi no dat so kira mino kang kang so era yang cik no sab next man aso so lebih beli to aso so dat iya da ekat naf kondu next sami dat na afu fatori mensa wat in barika tiye tak san inforsichtig
1: inforsichtig ma tiye tak one story di na one true story da ye one taken
0: ya snap ya
1: ye begreep
0: ya ye one taken
1: ye one taken ya
0: taki ma so lisi des mai taki takafu libafu tak
1: ya takafu libafu
0: takafu libi afu.
1: Maar is dat en mijn zuster en mijn malukuti in attendie eigenlijk nog wat vooral de groepala de groepa do abjala de trafal en alas mij taki de net tak afu dat de lip afu dat mek alas aan ik kon de tegemoet.
0: Ja,
1: dat was het. Dat toen leer dat takafu libafu. Maar zo lees je takafu libafu ferry.
0: Maar de mami denkt dat ze de meekjes maar bij kont op het takafu libafu na gedeelte zouden nog bij Sabi. Dat maar voor nu bij lijn politiek. Ik Sabi, hier er een torito. Maar dat is een torito. Maar dat is een torito. Gedeelte kon de wachtie dat bij jou kote takafu libafu. Nek,
1: Sabi.
0: Jullie maar.
1: Kote toch takafu libafu. Nee. Me mi want takala.
0: Ah, you want takala little young money, man.
1: Yeah, na so dem bigis mafule. Omdat hij eigenlijk na no a respecti fu dem bigis mafule no make debe but scheru aso system DC.
0: Yeah.
1: Is up to. Takafu libafu no make a plan a yere se itaki. No make a gebou da pre make a doro yere se itaki.
0: Yeah.
1: That na tori.
0: Nee mana mana dat neem weet je. Eigenlijk, me being a lobatory, want dat was helemaal niet gepland. Weet je wel, maar zo'n tori, die je doet, dan is dat je brieven dat dat moment je op een lit op een aduvasi. Dat want dat je automatisch, weet je wel.
1: Dat je dat ajuur dat.
0: Dat niet abroke, snap je, wacht ik maar, weet je wel. Dan je abroke, look of je begreep, dan ga je de bezig.
1: Precies.
0: Ja, in die zin naar duidelijkheid. Naar duidelijkheid, want ik kan het zijn dat je voor een spaceroute die voor de Bradangasaf
1: staat.
0: Weet je, het is niet erg of je je er niet in herkent. Het is ook niet erg als ik mij ook niet in herken. En het is ook niet erg dat trouwen is door hier die dat je omgoed actie pardon. Maar goed.
1: Give me wel, want in het pardon.
0: Weet je, en zo weet je wel, want je ziet dat nu een van hun actie pardon, dat komt contact voor stoosdrift, want Sanipsa.
1: Ja, daarom.
0: En mijn zap zei ik niet dat ik wat over me toe kan. De woord is aan mij gebruikt, maar...
1: Ja.
0: De vader naar de trasse toe.
1: Ja, toch?
0: Is dat om mijn kinkie...
1: Anders doen ons dan dat ik erover... Kwaad
0: we moeten erover praten en weet je wel... En de woord ook op...
1: Jongen.
0: Of ons doos dat ik vrouw voetak aan de zand is. Tuurlijk, dat voetak voor de toren is. Voor oncomfortabel maar kan er aan morgen vond je dat... Uno na wang. Dan moeten we dat doen. Want of we...
1: Dat
0: moest doen. Of we knappen een baar zijn om via wat
1: afstand. Dat we tegen goed schrijven en brassen dat die.
0: Of we hebben een pier pardon, of om kota pardon, dat je schreef niet begint het want van go begint het pardon.
1: Maar dan moet je het ook door dat we brassen schreef. Abrassen na no one waarde, na effect.
0: Look at
1: your waarde no delay.
0: Effect one
1: that make me no man, that day me no man, and a day I no give me. And they take care hat one million go brassen na no asma, no one them brassen na the sadder well. We une take me a system dat hij.
0: En dem sam ook to weet je wel.
1: No man.
0: En ook to a tori sam minek sami beta ki weet je. To we tak den tori for alla excuse dat u make fault of so good. U tak den tori kri wam ki wan de arkuno. En ano alas ma be play amor mo play dat hij.
1: Precies, ano alas mani.
0: No, ano alas ma be play amor mo play dat hij. Ik kan me niet herinneren dat weet je wel. Met dreigen of met liefde. En het is maar dat hij trots. Na vast van ik weet
1: dat is ook oké.
0: Na vast van ik weet het. Sorry, er is nooit meer kwek dat me valt morgen aan trasma. Maar altijd een kwek dat uno na wang.
1: Snap je? Maar wat is dat? Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Dat is...
0: Maar nou, alle dingen die ik heb gezegd. En die man zei Libida. Mooi, dat is mijn take dan die dat. Want dat is nooit ook al lang. Vaak kan, want dat ik dat heb van mijn man begrepen. Want of een day die zei je dat... Op de 1 juli heb je dat. Je hebt een zin dat je man wat kan vissen. Ik zie dat dat broer is aan weer doen.
1: Met tegen
0: je. Hierin nou, of na 8 akkoord. Dat bedrijven dat namens weet je wel dat we dat of dan horen dat achter. Dat 1 juli, dat we horen dat. Want die is jouw broer als hij begint konden. We vinden dat ze dus nog mag tellen, want we allemaal naar wat
1: mannen. En vind ik ook, naar ons refet zoeken, want familie de jaren samen takken met tak van mijn vieri.
0: Ja.
1: Met tak van mijn vieri. En samen is dat, 1 juli nou iedereen als erna, alle den baradang aan den sarate go vira dee.
0: Maar het is een dag voor ons allemaal.
1: Ja, maar dat me leg je uit toch. Dat zijn er met praten. Zo aan nou, na Agno, dat is mij op toe. Dat Agno dan, als er even alles maar de straat die had deed, dat hij dan, zou de bezig. Sorry, maar mina van mijn vier had zo met takken. Ik moet dat, ik, ja.
0: Voor haar vijf heb ik nog doen, ik heb niet gedaan. Maar wat is Sammy doof, Sam doof. Dus jullie zijn gewaarschuwd.
1: Ik zeg het.
0: Nou, zo vind dat ons zijn kombaar dat om God doof, hoe teken, hoe zoeken we organisatie, hoe tak aan makandra, hoe zetten we een systeem dat we ons dat tafra voor dat pardon. Maar hier die weet dat je wel een jongen zei, groot, ja, nou man begrijp poede. Nee, omdat een jongen nood, na Abus Kondre boy, nee, Mattie.
1: Precies.
0: En om aan begrijp dat begin lummels.
1: Ja.
0: Voor begin zoeken we ons aan die. Tafra voor gestoen taki. Heer die wekom.
1: Ja. Dan nou de motiboye praxe dat. Oké, mijn teem, mijn mati pardon. En mati schreef nog zelf voor met hem tegen pardon. Ik begrijp.
0: Ja, toch.
1: Want de boy play voetbal, de boy play samen, alles zo zijn. En nog zelf voor zijn met hem tegen pardon.
0: Daarom
1: juist. Want hij deed dat, dat en zo. En dan heb je die voelen, dat contact pardon. Ik snap het niet.
0: Omdat die voelen, bere voeren, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, die voelen, maar goed, daarom met alles aan zou we doen, naar begin biggie, dat altijd een biggie smaller doen, dat alles aan zou we doen, nou denk je dat je doen vies revi, biggie, voor zich moet dat ook zo, weet je wel, je biggie voor alles aan, omdat je ziet dat die, nou dan zomaar.
1: Not aan de zomer, dat is true.
0: Not
1: aan de zomer, maar zoals mij het zoals mij is het taken, zoals mij het
0: mensen moeten wat gaan doen aan de emotie.
1: Dat is mijn taken. Dat is ook hinderlijk die wat trouwen je ziet, maar ja, het ene wat je deemt op die radio, dat is mijn taken.
0: Ja, maar dat is met mij.
1: Dus in alle pijn nou, ik ga wat zijn heeft zijn straat.
0: Maandag luister ik wel, maar... Weet je wel, mi lop arki alas
1: mi lop arki alas matu mi tu
0: mi ne arki wansi
1: mi lop arki alas mama da mi etaki dat alle fa ataki etaki niet om wat maar Mi no ab next nga adi dat me tak
0: so dat want ak da wo sleuta to yeah. Ook to so
1: precis
0: dat i traviki do de bakana nga nef de bigi wang nga trakti yeah. Alasani da baya da we sorgo da tu de ja so bakafu giwan traso to tori uno begrepo nu verkeerd ina tori di si sa un taki want is not true serious
1: yeah.
0: Un gogol is moro fara uno stop nanga un stop na wan gedeelte pe un trefo an vier viso want is na asane nek mi denk nek te wan trawan tako giwan viso da nga sa nga so wan beda trawan so no da sa nga den tu bendis de moro span Weetje, alle santen mm-hmm. Weet doen, zolang je doet, dan is het een boom, dat aboom.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo'n boom die je noemt, dat
1: aboom je mee. Ja.
0: Snap je, mij aboom je trassin, en die unusang, bijvoorbeeld, dat ik ook doen, denk ik boom. Want dat deed is, die mij, nou, want die fungus doen, dat ik aan de man dring, ook in een jongen, luk ze de man doen, aan de snap je, dit is een soort van God, ik heb denk,
1: ja.
0: Maar of je takataki lek, wat taki moet taki dan, nou, sabi, moest tron, sabi, dan.
1: Na zo.
0: So da urme barwan bon tweet ode urme takite trabiki enge de lobby wan so tek abra na so lobby bayang tweet arki prisiri gomoro fara
1: odi

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Oh, ja. Dat was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
14: Tropiek 2020 jaar.
15: Frankie's Tropische Winkel is specialzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
14: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
15: Telefoon 020 41 22 5 95.
14: Diverse groenten en rijstsoorten.
15: Grogna met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
14: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
15: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot geroosterde kippen.
14: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
15: Ai boy, La Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Yaman, sapete kumoto, fin sapete yeko.
1: Yaman, sapete kumopo, sape yego. Ori ori lobi wang, mi nambrara kendo, membar ala lobi brara ngasa, wambungdei. Tide mung neji dei tu tintina aiti a dei fu kojo anga juba poni grani te paka na yu a tirosu. Odi odi na lontu lespeki brana sa mi divinsi ala wan blessi dei. Zo boem tide. Vandaag op de 28e dag van de 9e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Weer een mooie nieuwe week begonnen. Een mooie eerste dag van de week. En ik groet de maan, de zon, alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon was weer vroeg zichtbaar. Om 8:02. En zonsondergang hier in Amsterdam zal zijn 8 minuten voor 7:30 in de avonduren. En het geeft ons nu 11:49 daglicht, zonlicht. We zijn om de 12:00 gedoken, zie ik nu. En de maan die heeft nu doorgedraaid. We hadden zo pas volle maan. En dat is de 26e. En nu draait hij door naar laatste kwartier. Het zal op de 3e van de volgende maand zijn. En dat geeft ons gelukkig nog steeds. Als we naar de avondhemel kijken, dan zien we daar de maanschijf voor 97% zichtbaar. En die groeten we elke dag. En voor de liefhebbers die nog verder willen kijken, ik zie dat nog steeds Mercurius en Venus onzichtbaar zijn op dit moment. Hoewel we ze normaliter met het blote oog zouden kunnen zien. Maar nog steeds goed zichtbaar is Mars in de nacht en in de ochtend. Jupiter in de ochtend. En Saturnus in de nacht. En Uranus en Neptunus staan iets te ver weg. En hebben een telescoop voor nodig. Alle munde. Nou, een mooi Caribbean FM radiodag. Met programma's van dan eerst vroeg in de ochtend van Radio Mart. Dan Radio Rakoki, Radio Kolenkit. En maak mooie programma's. Sisa, Urmi, dank u wel met uw collega. Maar sowieso ook bedankt alle programmamakers voor het invullen van deze zenderuren. En nu Bonnie Grani van 11 tot 2 op de Caribbean FM. En daarna sluit de dag hier af met Radio Mart. En dus had u gewoon nu de hele dag afgestemd. Had uw radio afgestemd op de Caribbean FM en geniet met ons mee. Van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk een sweet oddie aan de medeprogrammamakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa, Patricia, Wilson, oddie, oddie. Sisa, Ilse, Diana, Adams, oddie, oddie. Sisa, Connie, Arnoldus, oddie, oddie, oddie. En de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako, Gram Brada Peter Richelieu en Brada Jou McIntosh. En deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En jou ook een sweet audio aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Odi, odi, Brarangsa. En ik groet speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Een piggy grand tangi. Hartelijk dank. En at last, but not at least. Ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people.
2: Amansa!
3: Amansa!

Kendo. En ja, een machinist gaat gewoon de trein in beweging zetten. Dus doet u gerust mee. Stap op die trein. Take a seat.

Shaboom. Namens het hele Bonnie Grani radioteam begroet ik u. En speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Ook toe, we feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we danken al onze luisteraars, Unu de Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

is echt een welkom, want we beginnen gewoon aan een nieuwe week. En we zijn beland al in de 40ste week van 2026. Nou schat, dank voor het afstemmen in week 40. Laten we gewoon een mooie week van maken met z'n allen. En dan beginnen we ook gewoon te zeggen, gegroet, week 40.

0: That's what I mean.
1: Ja, en deze dag, de 28e, er zijn speciale verjaardagen die ik wil highlighten. En op deze dag is mevrouw Dorothy Stewart jarig. Ik wens haar een mooie jaardag vandaag. Prachtig gewoon. En ook Brada Ryan Monch is op deze dag jarig. Dus ja, ik kan die dag niet zomaar voorbij laten gaan door mevrouw Dorothy te feliciteren. Mevrouw Dorothy Stewart, van harte gefeliciteerd met deze mooie dag. Veel mooie jaren toegewenst. Veel geluk, veel gezondheid en veel liefde.
2: Dit is de allerverjaardag voor vandaag en voor alle tijd. One nation, ik hier.

0: Rebecca Godsruister zingen.
1: Hey, oma Doortje, mevrouw Dorothy Stewart, tante Doreen, van harte gefeliciteerd op deze dag met uw 85ste jaardag. En door weer en wind, door zon en regen, gewoon volhouden en gewoon door blijven gaan. En natuurlijk ook Brada Ryan Monch gefeliciteerd. 60 plus. Prachtig. En we stoppen niet, want we gaan gewoon door met feestvieren. Want deze week een andere lobby Sisa, Grand Sisa. Mevrouw Marta Beeldsnijder gaat ook voor haar 85ste jaardag. Dus dat kunnen we gewoon niet voorbij laten gaan. Alvast een mooie dag toegewenst deze week. Met die prachtige dag die eraan komt. En

mevrouw Marta Beeldsnijder, die deze week haar 85ste jaardag gaat vieren. Van harte gefeliciteerd alvast, tante Marta. We blijven natuurlijk dankbaar voor al die mooie leeftijden. Maar ook deze week, Brada Kwasi Korendijk viert een jaardag. En de dankbaarheid gaat gewoon maar door.

Ah ja, ik zei al, een mooie, mooie dankbaarheid deze week voor zoveel lobbywang die hun jaardag mogen vieren. En alvast een mooie dag toegewenst aan u allen. En maak er een mooie week van, een mooie maand en een mooi jaar. En dan gaan we weer nieuwe dagen tegemoet. Vanaf nu zet ik ook gewoon de telefoonlijn open. Even telefoon testen. Kijken of alles goed open staat. Dus jawel, telefoonlijn is in gebruik. Nummer van de studio is 020-788-4305. Ik herhaal 020-788-4305. En vanaf nu laat ik gewoon voor de rest van de uitzending de telefoonlijnen openstaan. Want dan bent u gewoon welkom om in te bellen. Laat weten dat u het goed maakt. En doe de groeten aan de lobbywang die ook naar de uitzending luisteren. Kies een mooie pokoe uit. Ja, want dit weekend is ook treurig, echt tragisch nieuws. Op een terras in Amsterdam-Noord is een meneer neergeschoten. Hij werkte in een penitentiaire inrichting als cipier. Heel veel goede berichten, heel veel mensen missen hem. Ik wil al zijn familieleden, vader, neven, nichten, iedereen, kennissen, vrienden, iedereen heel veel sterkte wensen met dit plotselinge verlies. Een tragische wijze een schietpartij geweest. En er is een dader opgepakt, maar heel veel is nog niet bekend. Maar het is wel tragisch dat zoiets moest gebeuren hier in onze Amsterdam. En even een pokoe erbij zoeken. Maar goed, u kunt inbellen, zei ik al. Nummer 020-788-4305. En mijn telefoonlijnen staan open.

Ja, ik ben natuurlijk niet de enige geweest die dit nieuws als schokkend heeft ervaren. Op een klaarlichte dag iemand op een terras neergeschoten wordt. En wat er precies allemaal aan de hand is, wat voor soort geestestoornis de dader heeft, weten we allemaal niet. Maar het was te. Ja, het hoort niet in onze samenleving dat zoiets op deze manier gebeurt. En sterker nog, ik zag daarnaast ook dit weekend beelden van een stille tocht. Mensen helemaal gekleed in het wit. Omdat de heer Erik Marcello, een man van 21 jaar, in Roermond ook vermoord is. En het was een moeder hartverscheurend huilen op de beelden die gedeeld zijn. En ja, je kan het gewoon niet bevatten dat mensen op deze manier met elkaar omgaan.

0: Ja, en we gaan richting einde van het eerste uur alweer. Want we gaan door tot de klok van 2 uur. U luistert naar Bonnie Grani op de Caribbean FM. Dat is 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En op het internet ook te beluisteren op salto.nl/Caribbean FM. Mijn naam is Kendo. En de volgende uren heb ik wat meer nieuws, echt opstartberichten voor deze week. Een beetje een terugblik naar vorige week, wat er voor mooie dingen zijn gebeurd. En ach, ik kreeg net een leuke clip toegestuurd van collega. Want ze had op culturutv.com een leuk interview gezien met. Ik zal het voor u draaien. Op de Dappenmarkt kwam CulturuTV de heer Creton tegen. En ja, het gaat goed. Ja, we zagen goed uit als ik naar de beelden kijk. Dus ik luister graag samen met u naar hoe dat interview ging. Draai niet alles, maar tot de klok van 12 uur kunnen we een beetje meeluisteren hoe het op de Dappenmarkt in Amsterdam toe gaat als CulturuTV daar rondloopt.
1: Ja, bradanga sa jou de baka CulturuTV. 85 jaar, meneer. Meneer zegt hij zal. Hoe lang in Nederland? Dag, meneer, wat is uw naam?
2: Creton.
1: Creton, mensen. Creton hier op de Dappenmarkt zijn we weer. Dag, meneer. U bent hoe lang al in Nederland?
2: Ik ben 64 jaar in Nederland.
1: Oh, ik ben 64 jaar in Nederland. Dat is een hele poos.
2: Ja.
1: En dus heeft Nederland zien veranderen.
2: Natuurlijk.
1: En wat is u bijgebleven? Dus was het beter, was het makkelijker ten opzichte van nu?
2: Nu zijn veel dingen bijgekomen. Mm-hmm. Modern geworden en vele dingen. Maar ik had de tijd gekend van de zware sneeuw van 1963. En toen waren het nog een beetje primitief. We hadden geen centraal verwarming. Kolenkakkel. En dat zijn die dingen die toen waren.
1: En toen hadden ze nog geen badkamer in de huizen?
2: Die huizen hadden geen badkamer. Dat weet je, heb je het gehoord?
1: Dat heb ik gehoord, want ik ben niet zo lang hier.
2: Want wij gingen zaterdag grote bad nemen.
1: Zaterdag was grote bad?
2: Bij een badhuis.
1: Oké. Okay.
2: Dan betaal je misschien een kwartje voor een klein stuk zeep. Dan krijg je een douchecel om te kunnen baden.
1: Oh, zo is...
2: Je kan niet baden hoe lang je wil, want dan komt een bel in jouw kamer waar je bezig bent te baden, dat je tijd is om. Waar die mensen staan in de rij.
1: Maar toen je uit Suriname kwam, want je kwam uit Suriname toch?
2: Ja, ja.
1: Kon je elke dag douchen in Suriname?
2: In Suriname?
1: Ja, dus toen je in Suriname woonde, hoe oud was hij toen hij Suriname verliet?
2: In 20 jaar ben ik hier.
1: Nou, dus in Suriname kon je wel elke dag douchen.
2: Natuurlijk.
1: Dus toen hij hier kwam, moest je even wennen, heimwee.
2: Maar ja, maar het kost niets anders. Oh, ja, heb je? Wij mannen, ja. Soms winter in de keuken, dan, wij noemen dat halve bad.
1: Halve bad.
2: Met een badhandje, nek en zo baden. En die dames.
3: Ik leg u in 1 minuut uit hoe ons concept werkt en hoe u.
0: Dat is even een kort fragment van Culturu TV. Interessant om het te horen, toch?
2: Surinaamse vrouw houdt van netheid. En was heel anders dan hoe mannen baat. En dat zijn die dingen die ik nog.
1: Maar u bent zo lang in Nederland, maar hoe vaak gaat u naar Suriname?
2: Ik kan januari weg.
1: Januari? Dan blijft hij hoe lang?
2: Mijn dokter is stewardess. En mijn dokter gaat me wegbrengen, want ik was ziek.
1: Was je ziek?
2: Ja, ik was bijna dood.
1: Gaat het nou beter?
2: Ja. Kanker op mijn maag.
1: Kanker op de maag?
2: Ja, maar het is, ik heb een 13 bestraling gehad. En die 13 bestraling, die werkt.
1: Werkt wel.
2: En vrijdag, 2 weken geleden, moest ik weer een scan gaan maken. Ja. Dat betekent dat ze gaat kijken hoe verder. En de dokter heeft me ontslagen. Ik hoef niet meer te komen bij het ziekenhuis, want ze hebben niets meer kunnen vinden.
1: Okay, dat is geweldig, gefeliciteerd.

0: gefeliciteerd.
1: Ik ben nu aan het aansterken.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, want thuisblijven is geen optie.
0: En nu lekker naar Suriname. Lekker genieten.
1: Ja, mijn dokter is stewardess. Mijn dokter geeft me dit als cadeau. Dan neem ik mee voor 2 maanden.
0: De stewardess op de Ulse vlucht? KLM.
1: Die kinderen van mij zijn hier geboren.
0: Wat zijn hier geboren allemaal?
1: Kinderen, ik heb 4 kinderen. Ze zijn allemaal hier geboren, waar de oudste is 60.
0: Nou, als de oudste 60 is, ik ben in de 80.
1: 85.
0: 85, compliment. U ziet er goed uit. En u heeft de kanker gewonnen natuurlijk. Dat is fantastisch nieuws.
1: Nou,
0: en
1: dat niemand vraagt erom, hoor.
0: Niemand vraagt erom?
1: Ja, want het is geen pretje. Niemand zou dat willen.
0: Nee. Dan
1: kom je gewoon toe.
0: Ja.
1: Daar kan je niets aan veranderen.
0: Hoe lang geleden heeft u het voor het eerst gehoord?
1: In november verleden jaar.
0: Dus in een jaar tijd heeft u het gewonnen weer? Bam.
1: Ja, ik heb het. Nou, God is groot.
0: Ja, God is groot.
1: Ja.
0: En heeft u speciale voedingen genomen tot u? Heeft u speciale dingen gedronken? Ozo Dresi?
1: Nee, die Sursakawiri.
0: Ja, Sursakawiri.
1: Die heb ik gekregen van mijn dochter.
0: Bos Sursak, mensen.
1: Ja.
0: En u voelt zich toch wel lekker nu?
1: Ik voel me lekker, maar ik moet nog aansterken.
0: Had u pijn?
1: Ik had nooit pijn gehad, want ik had alleen die probleem die ik had toen ik het hoorde. Ja, ik kon niet slikken. Want die maag was gesloten. Ik kon niet eten. Dan word je maker en maker en maker. En want het heeft het helemaal op de maag. Je kon niet, als je gaat forceren om te eten, dan kan je overgeven. Dan word je maker en maker. Maar de bestraling, die blijft doorwerken in je lichaam.
0: Okay.
1: En de dokters hoeven je niet meer te zien. Hoeveel maanden niet gezien.
0: Yeah.
1: En plotseling kreeg ik een brief dat ze willen weten hoe ver. Dan kom ik een scan maken.
0: Yeah.
1: Een scan. En de scan heeft gewezen dat ik helemaal
0: schoon ben. Geweldig, het is geweldig nieuws.
1: Want hoe beter je eet, hoe kleiner het wordt. Hoe kleiner het wordt, totdat het geslonken is.
0: Helemaal weg is.
1: Ja.
0: Dat is geen operatie, gewoon medicijn.
1: Nee, maar ze hadden me gezegd van tevoren, want dat wou ik. Mm-hmm. Toen ik het hoorde.
0: Ja.
1: Maar ze zegt, nou, met jouw leeftijd, je gaat dood. Je gaat het niet overleven.
0: Dus
1: als ik operatie had gedaan.
0: Ik was zo'n 84 toen ik de dokter gedaan.
1: Maar ik zeg, als je operatie doet, ga je dood. Je haalt het niet. Met mijn leeftijd is te hoog.
0: Ja.
1: En chemo is ook geen optie. Want chemo is heel zwaar voor mijn leeftijd ook.
0: Ja.
1: Dus alleen die bestraling heeft me geholpen.
0: Ja, dat is mooi, man.
2: Ja, dat is maar echt dat is fantastisch groot, ja. Nieuws wat op Culturo TV uitgedragen is. Met een gesprek op de Dappermarkt met de heer Creton. Die vertelt hoe hij erg ziek is geweest. Maar nu veel, veel sterker is. En weer op straat loopt. En ook binnenkort naar Suur gaat op vakantie. Dat is prachtig nieuws, is dat toch om te horen. Lobby Arkemang. Ik zei, we gaan naar het volgende uur. Dus kom terug na het reclameblok en de reclame. Na het journaalblok en de reclame.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen

0: Van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropisch 2025
7: jaar.
8: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro, cosmetica en culturele producten.
7: Benkaterstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
8: Telefoon 020-41-22-595.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Bronje met paddeljauw. En diverse vissoorten.
7: Pantaaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
8: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
8: Ai boy, van Frankie Jode, de Kaartenstraat. 43 Amsterdam West.
9: Hi, welkom terug bij het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM van 7.9 FM in de ether. Zijn te ontvangen daar op uw autoradio, transistorradio, wekkerradio, maar ook via internet via salto.nl/Caribbean FM voor laptop, desktop, notebook, mobiele telefoon of iPad. En mijn naam is Kendo.

0: Hi, Lobby Arkimang. Ik hoor zojuist van de mensen van Salto dat onze internetuitzending geen doorgang heeft gekregen. Dus alleen de mensen die via de ether hebben geluisterd, die hebben misschien het nieuws gehoord. Alle andere mensen die via internet of via de televisie gingen luisteren, hebben ons eerste uur volledig gemist. Het is een beetje een jammer, zwaar ook voor mijzelf, want ik weet dus niet of ik überhaupt mensen heb bereikt deze ochtend. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de opnames wel gemaakt worden en dat we om die reden nog steeds een deel van het publiek bereiken, wat minder effectief is dan normaliter. En ja, waar zullen de mensen van Zalto hierop aanspreken? Dat ze toch weer een steekje hebben laten vallen. We gaan even kijken of nog iets anders. Ja. Oké, dank u wel voor het bericht. Mevrouw, u heeft me geholpen om de Salto. En laten we dan maar even kijken. We gaan even een pokoe opzetten. En dan gaan we het programma even omgooien. Want er zit even niks anders op dan een paar dingen te wijzigen die we in eerste instantie van plan waren.
1: We barodo!

Ja, en de mensen van Zalto zijn weer aan het sleutelen geweest. Want er waren wat problemen. En via de tv val ik wel te horen, heb ik begrepen. Via het internet niet. En via de ether weer wel. Dus ja, Zalto is nog steeds aan het stoeien met hun nieuwe techniek. Het is jammer, want we hebben veel luisteraars die via internet luisteren. En waar we dus nu niet mee in contact kunnen treden. Nou, ik zie wel de mensen van Zalto nu heen en weer rennen. Dus ik zal ze vragen, of ik zal in de gaten houden, wanneer ze alles weer aan de praat hebben gekregen. Dus nee, goed, laten we gewoon kijken van hoe was het hoe gaat het met u? Hoe was het weer vandaag? En dan zal ik het toch nogal voor diegenen die het horen een beetje weerbericht kunnen doorgeven. Waar kunnen we de rest van de week nog op rekenen? Het weer voor vandaag luidt als volgt.

Ja, en ik kwam het openbaar vervoer naar de studio. Het was 18 graden, zei men. Het voelde ook aan als 18 graden. Het was nogal droog, gelukkig. En een beetje wind, hoor.

In de ochtend 18 graden. In de middag 20 graden. In de avonduren 16 graden. En in de nachtelijke uren 15 graden. Een paar druppeltjes in de avond en nacht. Iets meer regen dan wat we tot nu toe gekregen hebben. Maar al met al, het weer vandaag valt mee.

0: En terwijl vandaag half tot zwaar bewolkt, af en toe buien. Morgen is het zonniger en warm. Het is wel code groen. Betekent dus geen waarschuwingen.
1: Vandaag het weer vandaag. Voel de vibe, pak je dag.
0: En morgen warmer, geen regen. Woensdag verwachten we een paar druppeltjes. Donderdag nog meer regen. Vrijdag droge dagen. Zaterdag een droge dag. Dus woensdag en donderdag wordt wat regen verwacht. Temperatuur zal de hele week... Ja, het wordt komende dagen ietsjes warmer. Waarna het vanaf donderdag weer gaat afnemen. Richting uiteindelijk in het weekend 18 graden. Goed, een normale eindzomer, begin herfstdag zou je kunnen zeggen. Dat was dan het weer voor.

0: Feels nice after a bath. Out of Africa, nature's design. Get the organic, unrefined, and it's edible. You know what I mean? Think about it. Would you eat Vaseline? A Medical Monday. Yes, I am.
1: A Medical Monday van Maccabee. Dus vandaag was het paardenbloem. Het was gewoon vruchtpeer. En zelfs shiibutter. Van Maccabee als tips voor iedereen deze ochtend in een Medical Monday.

0: Ai, dat was een mooie pokoe die ik graag met u wilde delen. En ik zie dat we nog steeds niet via de Salto-website te ontvangen zijn. salto.nl/caribbeanfm. We zijn wel via een andere website te ontvangen die ik misschien dan doorsturen naar de liefhebbers die mijn stem nog steeds horen en op zoek zijn naar hoe kunnen ze het de alternatieve manier doorgeven aan anderen. Want in de tussentijd zou ik zeggen, er zijn nog een aantal andere activiteiten waar ik u van op de hoogte wilde brengen. Er is natuurlijk nog steeds de. Even kijken. Deze pakken. Ja, er is nog steeds de Maron Maand activiteitenkalender. Actueel. En daar kunt u van alles vinden als het gaat over de Maron Maand. En daarnaast is er ook nog een Black Achievement Month. En ik heb zo pas geleden van mensen wat extra informatie gekregen. Laat ik eerst beginnen met de Maron Maand. Die heeft dan, het is vandaag 28e. Gisteren was een Maron Festival in Rotterdam. Die is al geweest, maar op 1, de eerste van de volgende maand, is er in Bijlmer Park Theater een voorstelling. Op de 4e is er een voorstelling Maron Begins My Day. Op de 9e is Maron Dag in Amsterdam. Op de 10e Provinciale Maron Dag Noord-Holland. In Haarlem en ook nog tegelijkertijd in Den Haag de nationale viering Dag van de Marons 2026. En zo zijn er nog veel meer activiteiten waarin je naartoe zou kunnen gaan. De 11e in Utrecht, de 12e in Rotterdam, de 14e in Rotterdam, de 17e in Almere en ook de 25e van de volgende maand in Amsterdam. Een nieuwe activiteit. En ik zei al, er zijn ook wat andere activiteiten die u kunt meemaken. En die zijn eigenlijk dan gebundeld als Black Achievement Month. En die, kan ik even hier voor u nakijken, zie ik hier staan. De tweede geeft Rivelino Richters instructie over het maken van een podcast. Het kost je wel 7,50. Zevende, ik zie een high tea, 5 euro. De 19e, hip-hop en rap, 7,50 euro. De 6e van de maand november, iets met spoken word, ook 7,50 euro. Ik zie nog meer. Vaderschap op de 3e, 5 euro. Crea Community Coaching, 5 euro. Food and Culture Community Day, 7,50 euro. Heel veel activiteiten te beleven in de Black Achievement Month. Je kunt gewoon gaan naar de website van de Black Achievement Month. Er zijn wat folders rondgestuurd. En ik zag een aantal activiteiten in Crea. Waar mevrouw Clea Konijnenburg actief is. Ook in het kader van de Black Achievement Month. Buurt Hub Sub. Dus het is heel interessant voor alle mensen die binnen die Black Achievement Month hun ding willen gaan doen. Of dingen willen meemaken. Of gewoon actief willen zijn in de Afro community in de maand september. Oktober en een beetje in de maand november. Dus er is genoeg dingen te doen. En ik zal even een pokoe opzetten om dit te vieren met ons allen.
1: Avez-vous pas retiré moi? Avez pas retiré moi, Adam Goukala. Répond.
2: Avez pas retiré moi.
1: Oui, oui.
2: Avez pas retiré moi.
1: Oui, oui.
2: Avez pas retiré moi, Adam Goukala.
1: Chambé.
2: Avez pas retiré moi.
1: Oui, oui, oui.
2: Avez pas retiré moi.
1: Oui, oui.
2: Avez pas retiré moi, Adam Goukala.
1: Le répondait, Jacques répond. Il est tambouillé pour qu'on y ça.

Hi, Lobby Arkimang. Ik heb nu van de Zalto mensen gehoord dat ze gewoon grote problemen hebben met hun website. En voor de mensen die normaal via de website luisteren, die horen dit dus niet. En die weten ook niet wat een alternatief is. Ik heb wel een alternatief zelf gevonden op dit moment, die werkt. Maar ja, dat kunnen. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat bij die mensen moet. Doorgeven die altijd via de website van Salto luisteren. Want die weten niet dat het alternatief at5.nl/media/radio ook een werkend alternatief is om naar de Caribbean FM te gaan luisteren.

Ja, net komt het nieuws binnen dat de Mighty Sparrow is overleden. Op een 91-jarige leeftijd. Hij was echt de Calypso-koning van de wereld. In Trinidad, waar Calypso zo groot is, werd hij op handen gedragen. Mighty Sparrow. Only a Fool Breaks His Own Heart was een van zijn klassiekers. En ik ga nog een andere klassieker voor hem draaien. Zo richting de klok van 1 uur. Maar we willen 2 uur achter de rug hebben van Bonnie Graan in de Caribbean FM. Ja, de tweede uur hebben we meer geworsteld met de techniek. Omdat de website uit de lucht lag. Uiteindelijk hebben we een alternatief gevonden. En om Mighty Sparrow te kunnen gaan eren. Hij heeft van die mooie teksten geschreven op Calypso muziek. Soms ironisch, sarcastisch, humoristisch. Soms gewoon realistisch, emotioneel. Echt een woordkunstenaar. Mighty Sparrow.

je luistert naar de mooie stem van Mighty Sparrow. Zijn mooie teksten. En deze gaat over hoe kapitalisme totale ellende brengt op het mooie eiland van Trinidad. Maatschappij, kritische teksten van Mighty Sparrow op de Calypso muziek. En helaas, hij is nu op 91-jarige leeftijd ons ontvallen.

Capitalism Gone Mad, zingt Mighty Sparrow. En dit zijn tributes die we brengen aan Mighty Sparrow. Die zo kortom op 91-jarige leeftijd ons is ontvallen. Maar nog steeds kunnen we genieten van zijn prachtige, prachtige pokoe. En hij heeft een groot oeuvre staan. En ja, wie kent niet die klassieker Only a Fool Breaks His Own Heart. Ik weet niet of ik hem hier heb staan, maar als ik hem kan vinden, zet ik hem toch op. Want dat is echt een klassieker van Mighty Sparrow. Colloquiale. Dat is niet de goede, maar laten we kijken of ik hem ergens kan vinden. Want die klassieker, die moet ik vandaag ook even opzetten en even draaien. Mighty Sparrow, kom erin en laat even horen waarom iedereen zo genoot van jouw calypso, van jouw stem en van jouw muziek.

Mighty Sparrow met Only a Fool Breaks His Own Heart. De klassieker van Mighty Sparrow. En ja, twee mooie tributes aan het leven van Mighty Sparrow. De grote Calypso-zanger uit Trinidad. Die zoveel mensen plezier heeft gebracht met zijn fantastische lyrics wat dat betreft. We gaan nu weer naar het journaal en reclameblok. Na het journaal en reclameblok zijn we er terug. En dan gaan we kijken van welke uitzendmogelijkheden Salto mogelijk maakt. Want het ging vandaag opnieuw niet goed. En moeten die mensen een beetje hun oren trekken? Want ze hebben vaker meer problemen dan geen problemen. Maar goed, we geven ze het voordeel van de twijfel nog steeds.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Iddergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Iddergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Tropic 2025
12: jaar.
11: Frankie's
12: Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
11: Benkaterstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
12: Telefoon 020-41-22-595.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
11: Pantaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
12: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
11: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Ai boy, nog Frankie Jode. De Katerstraat 43 Amsterdam.

Ori Ori, Lobby Arkimang. We zijn de 28e in de 9e maand. En u luistert nog steeds een programma van Bonnie Crani, Caribbean FM, op de 107,9 FM in de ether. Dat is gewoon voor uw autoradio, transistorradio en of wekkerradio. We zijn via internet te ontvangen, maar niet eventjes niet op die traditionele manier. Ik heb een andere link gekregen, of eigenlijk opgezocht, op at5.nl/media/radio. Goed, het is dan voor de insiders die toch via internet willen luisteren. Mijn naam is Kendo en ik blijf hier tot de klok van 2 uur.

Hi, welkom terug bij ons programma de 107.9 FM in de Ether. Programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM. Mijn naam is Kendo. En de afgelopen week waren er wat sportevenementen die opvielen. U heeft misschien kunnen kijken dat het Nederlands herenvoetbal elftal dat een nieuwe campagne begon met een nieuwe trainer. Een Spaanse man. En ze speelden eerst tegen Duitsland, West-Duitsland moet ik zeggen, Duitsland. Later tegen Servië. En het was een verfrissing vergeleken met het spel van het Nederlands elftal in het verleden. En ook hier weer zie je weer die zaken rondom hoe gaan we tactisch, operationeel, strategisch aan de slag. Hoe spelen we samen? En zijn van de voordelen die je ziet als je bijvoorbeeld een teamsport beoefent, om juist daarmee kennis te maken op jonge leeftijd en over dat soort zaken ook een beetje na te denken. En ook het Surinaams herenvoetbal elftal heeft gevoetbald. En die hebben ook onder een nieuwe trainer gepresteerd. De heer Fraser. En een overwinning geboekt tegen het land Honduras in Honduras. Dus de mannen zijn vliegtuig gestapt, naar Honduras gegaan en daar het nationale elftal van Honduras gewoon een pak slaag gegeven met 2-3. En zijn we gewoon met een overwinning teruggekeerd naar Su. Dat is wel leuk om ook te vermelden. En ook hier geldt weer van, hoe ga je met elkaar iets opbouwen in een vereniging, in een organisatie? Wat is je gezamenlijk doel? Hoe zijn de posities verdeeld? Wie voelt welke taken uit? Want ja, niet iedereen kan spits zijn en niet iedereen hoeft keeper te zijn. Dat verdeel je onderling en je houdt je aan je takenpakket. Meer van dat soort op een speelse manier uitdokteren hoe je succesvol een organisatie opbouwt. Op dit moment zijn de Women NBA playoffs bezig en dat betekent dat de beste 8 teams damesbasketbal in de Verenigde Staten nu tegen elkaar gaan spelen. Wie is het beste? En ja, ik kijk ook graag naar basketbal en deze dames die daar basketballen, die zijn echt goed, echt talentvol. En ook daar weer zie je die verschillende rolverdelingen. Wie is center? Wie is guard? Wie is forward? Wie is de playmaker, et cetera. Echt heel spannend om te zien. Heel interessant om die verdeling te zien. Van sommige mensen kunnen heel goed 3-puntschieters zijn. En dat is hun rol. Sommige mensen zijn heel goed in blokken, blokkeren van een aanvaller. Dat is hun rol. Sommige mensen zijn heel goed in het geven van passes. Dat is hun rol. Zo op tactisch niveau probeer je altijd uit te puzzelen. Welke rol past het beste bij een persoon? En hetzelfde doe je eigenlijk ook binnen een organisatie. Om te kijken van welke rollen passen het beste bij de personen binnen de organisatie. Wie is strategisch goed? Wie is tactisch goed? Wie is operationeel een talent? En en dat is een manier waarop je dan je organisatie vormgeeft en samen succesvol bent. Zo moet het te gaan. Dat is precies de manier waarop je samen in een organisatie samen succes gaat boeken. En je kan heel veel leren van sport kijken, van over sport nadenken. Strategisch, tactisch, operationeel. Dat zijn precies de zaken die we soms over het hoofd zien. Niet altijd, maar soms. Maar als we die dingen over het hoofd zien, dan zie je al snel dat je minder succesvol bent in de strijd die je aan het leveren bent.

0: Arise, Black Man Arise. Pieter Tosh, die weer een mooie pokoe heeft gemaakt en die ik graag in de ether slinger voor deze maandag, de 28e natuurlijk. En ik zei al, we hebben allemaal verschillende talenten. Sommige zijn strategisch, anderen zijn tactisch, anderen zijn operationeel sterk. Maar ook het benutten van die talenten is belangrijk. Eerst natuurlijk talenten herkennen en dan ook nog mensen motiveren om op die positie het beste te geven van wat ze kunnen geven. Want ja, soms hebben mensen talenten, worden ze op een verkeerde plek ingezet. Of ze worden ergens ingezet waar ze helemaal geen zin in hebben om het te doen, terwijl ze wel het talent hebben om het te doen. Dus je moet niet zomaar aan mensen voorbij gaan en ze zomaar bevelen dit of dat te doen. Want ja, zo werkt het gewoon niet, hè. Over talenten gesproken, een hele talentvolle
1: The
0: vrouw
1: Assembly will hear an
0: is
1: address by Her Excellency Jennifer Gearing.
0: Her Excellency Jennifer Geerling-Simons. En afgelopen week sprak ze bij de Verenigde Naties. Want er was een grote bijeenkomst, de 81ste sessie van de Verenigde Naties. En alle leiders waren daar. Mia Amor, Motley, president van Ghana. Dus ook president van Suriname. En die moeten met elkaar bespreken hoe ze bijvoorbeeld internationaal met elkaar willen samenwerken. Want helaas, we zijn geen eiland meer die niets meer met anderen te maken hebben. We zitten in een heel groot internationaal, globaal samenstel van dingen. En je moet met elkaar door een deur kunnen. En mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die sprak daar de hele wereld toe vanuit het podium van de Verenigde Naties. Die 81ste sessies, 81 jaar lang komen die mensen al bij elkaar om te proberen wereldvrede te organiseren. Lukt niet echt, hè? Maar goed, laat eens luisteren wat mevrouw Jennifer Geerling-Simons die dag bij de Verenigde Naties in New York verteld heeft aan de wereld.
1: Simons, President of the Republic of Suriname. I request the protocol to escort Her Excellency and invite her to address the assembly.
0: Heel officieel gebeurt het dan en wordt ze naar het podium gebracht. Mensen applaudisseren en ze begint gewoon met haar speech.
2: Mr. President, Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Mr. President, let me congratulate you on the assumption of the high office of President of the 81st session of the General Assembly of the United Nations. Expressing appreciation.
0: Het begint netjes en officieel. Iedereen groeten, mensen feliciteren en erkenning geven wat ze aan het doen zijn en waarom ze daar zitten.
2: In her future endeavors. Secretary General, as you approach the conclusion of your tenure, the Republic of Suriname commends the dedicated service to humanity showcased while in office. We also remember with warmth your visit to Suriname, expressing the importance of the United Nations engagement with our country.
0: En ze bedankt Guterres, die afscheid neemt als secretaris-generaal van de Verenigde Naties en die ook Suriname heeft bezocht in die capaciteit.
2: Standing before this assembly, I am reminded that while some efforts have been made from this rostrum over the past year, these have not yet matched the scale of the challenges confronting our world.
0: En ze geeft ook een uitbrander van, hoewel de Verenigde Naties en de landen hier hun best doen, we zijn nog lang niet op het niveau van gezamenlijkheid of versterking van de Verenigde Naties om het vertrouwen van de hele wereld terug te brengen.
2: Inclusion and development in the world.
0: Zaken als

0: vrede, inclusie en ontwikkeling in de wereld zijn zeker niet op het niveau waar we zouden willen.
1: As we depend on a rule-based international order, without which, like many other vulnerable nations, we simply cannot exist as sovereign countries.
0: En ze geeft aan, Suriname kan niet een eiland zijn op zichzelf. We zijn afhankelijk van de internationale rechtsorde en de internationale handel. En daarom moet er overlegd worden dat zaken rechtvaardig gebeuren.
1: And the strengthening of its institutions is also essential to maintain international peace and security, protect human rights and ensure sustainable development for all.
0: Mensenrechten en ontwikkeling zijn essentieel.
1: As mentioned before, the international community is experiencing profound uncertainty, including energy and food security crisis, leading to intensified displacement of many people globally. Armed conflict continue to claim innocent lives.
0: En ze laat weten dat al die gewelddadigheden en oorlogen onschuldige levens kosten en alleen maar voor spanningen zorgen op de internationale markt. De gevaren en de horrors die kinderen moeten meemaken, onder andere in Gaza, zijn onacceptabel. En de Verenigde Naties heeft er niks kunnen doen.
1: For example, in the Strait of Hormuz, demonstrate how quickly wars can affect energy markets, suddenly and steeply increasing the cost of energy.
0: En ze is er bewust van hoe een oorlog, zelfs in de Straat van Hormuz, de ontwikkeling in Suriname effect heeft op ontwikkeling in Suriname. Voedselprijzen, energieprijzen en quality of levens.
1: Wars in the regions far from their homes. And we as government, we have to make sure that we try to protect them. Suriname therefore calls for a renewed commitment to the purposes and principles of the UN Charter, namely the peaceful resolution of disputes. Dialogue is paramount for safeguarding a solid and proven UN system. The people of Cuba, a Caribbean country, are adversely affected by the current situation.
0: Ook haalt ze de situatie aan in de Caribische regio. Binnenkort is zij voorzitter van de CARICOM. Hoe er nu met Cuba omgegaan wordt en hoe de bevolking van Cuba uitgebuit wordt.
1: We plead for continuing of negotiations in order to prevent further escalation and to reach a resolution that will benefit the people of Cuba. We also call for sustained international support for Haiti to restore security.
0: En in dezelfde regio waar Cuba is, is ook het land Haiti altijd achtergesteld. Ook weer vanwege kapitalisme en racisme dat eigenlijk in de wereld in een greep houdt. In een wurggreep, zeggen ze.
1: Reform must protect and improve the United Nations capacity to deliver and also make the system easier to navigate. It should not reduce support where it is most needed. Equally important is the overdue reform of the Security Council. Hence Suriname reiterates its call for making it more representative.
0: En ook geeft ze aan, de hele Verenigde Naties met de Security Council is incorrect. Want de grootste landen, de meeste landen in de wereld hebben daar geen stem. En velen hebben deze week gezegd, in Afrika zijn er 54 landen, verenigd in de Afrikaanse Unie, en geen van die landen heeft een stem in de Veiligheidsraad. Farhad Khan.
1: Regional and international partnerships remain indispensable to achieve our economic and social objectives as Suriname continues to actively engage in various regional bodies and mechanisms, including CARICOM, CELAC, ACTO and the Brasilia Consensus.
0: En ze vertelt, wij zijn actief in de CARICOM, CELAC, ACTO, Brasilia Consensus. Want deze president weet, al heb je olie, je moet je olie aan iemand verkopen. Dus je moet zorgen dat je

0: goede banden hebt, regionaal, internationaal, om je land op te kunnen bouwen en succesvol te zijn. Dat is precies de reden waarom deze president op deze manier aanwezig is in New York.
1: Connectivity and movement of skilled people, transportation of goods and services. These are essential to economic integration and our ability to withstand external shocks.
0: En ze geeft aan voor economische vooruitgang en tegengaan van externe invloeden moet je eigenlijk ook investeren in kwaliteiten. En als je die niet hebt in je land, dan moet je zorgen dat ze op een veilige manier binnenkomen. En nu is een mooi moment, want president Jennifer Geerling-Simons gaat nu ook weer in op die resolutie die in New York is aangenomen als het gaat om de gravest crime against humanity. Een resolutie voorgesteld door Ghana waar bijna alle landen mee ingestemd hebben, behalve dan Argentinië, Verenigde Staten en Israël. En een groot aantal landen heeft hun mond gehouden. Maar nogmaals benadrukt Jennifer Geerling-Simons hoe belangrijk deze resolutie is geweest.
1: And equally important for the countries of the Caribbean region.
0: Zowel voor Afrika als voor de Caribische regio.
1: No longer about whether slavery and colonialism have caused lasting consequences. Negative consequences. We know we are living them. We increasingly must focus on how to overcome these effects and on the question of what form reparation should take to achieve that.
0: En ze vertelt iedereen, reparation is een noodzaak. De westerse landen moeten in hun buidel gaan om de nadelige gevolgen van slavernij en kolonialisme in kaart te brengen en te compenseren.
1: Plan for restorative justice is now of eminent importance.
0: En ze verwijst naar het 10-puntenplan van de CARICOM. Hoe belangrijk dit is.
1: President, Suriname occupies a unique position. We are carbon negative and remain the world's most forested country with over 90% forest coverage. Suriname should not first have to lose forests before climate finance institutions recognize the value of protecting them. Conservation costs cannot be borne only by the countries protecting ecosystems whose benefits.
0: En ze geeft aan hoe belangrijk het Amazone regenwoud van Suriname voor de wereld is. En daarom zou de wereld meer moeten bijdragen aan het behouden van dit regenwoud.
1: I stated that the forest faces competition of rich national resources like gold, diamonds and other.
0: En ze geeft aan, als al die landen komen voor goud, diamant of andere mineralen, dat is niet goed voor het regenwoud. Dus maak een plan hoe we met alles willen omgaan en wat we gaan supporten en financieren.
1: We will need to prevent that and we can use every assistance. At this very moment, my government is introducing legal and institutional measures to better protect our forests and the immediate living environment of indigenous people and tribal communities. Their knowledge and participation are important at all stages of.
0: En ze vertelt nu hoe Suriname zelf al bezig is om het regenwoud te bewaren, omdat het zo belangrijk is.
1: And at a time when diversity is too often manipulated.
0: En dan gaat ook verder in op hoe de samenstelling van Suriname met verschillende geschiedenissen van de bevolkingsgroepen die daar gearriveerd zijn, hoe die gebruikt moet gaan worden om Suriname verder tot één eenheid te bouwen. Dat daar ook aandacht voor moet zijn, want die gelijkheid is belangrijk. Wil je, zoals we vorige keer zeiden, in een team als team succesvol zijn? Als je in een team individuen hebt die niet als team willen functioneren, dan gaat het team nooit succesvol zijn.
1: Hoe wij hier tezamen kwamen, hoe wij samen verder gaan. Meaning, as much as however we came.
0: En ze gaat gewoon in Nederlands op de United Nations de deel van de mensen informeren hoe het kijk van Suriname de wereld is.
1: National undertaking centered on growing inclusion, mutual respect and unity. And this process is also relevant for the global community. Mr. President, the development of Suriname's offshore natural resources, including oil and gas, will present significant opportunities to accelerate national development and improve the well-being of
0: our. De president gaat een beetje in op de olie- en gassector van Suriname. Maar ze zegt, ze is er bewust van dat deze sector niet de belangrijkste bron, motor moet zijn van de economie. Suriname ziet het als een manier om welvaart te kunnen vergroten, maar strategisch een andere positie neemt in de ontwikkeling van het land.
1: We will need to improve our energy security. And although we are preparing for gas to shore and gas to energy, renewable energy will be part of our national energy mix. Mr. President, besides the expected economic and energy transition, we must also prepare for the transformation driven by artificial intelligence. But only if we can implement AI responsibly and controlled, Suriname will be able to benefit from the opportunities of this technology and mitigate its risks. So we are preparing for that.
0: En ze geeft ook aan, moet een beetje voorbereid zijn op al die ontwikkelingen die te maken met artificial intelligence, AI. Want de wereld loopt ermee weg. En dat kan gevaarlijk zijn. Suriname moet er niet achterblijven.
1: Or if we should have done much more. Political will, international peace and accelerated implementation are required, supported by financing, technology and partnerships that produce measurable results. Equally important is it.
0: En ze laat zien dat ze op strategisch niveau meedenkt hoe Suriname ontwikkeld moet worden in plaats van tactisch of alleen op operationeel.
1: Excellencies, distinguished delegates. Finally, as the UN, the United Nations approaches change in its highest leadership, current realities and approved mandates require the next Secretary General to portray strong commitment to multilateralism.
0: En ze geeft aan, komt nu een nieuwe secretaris-generaal, baas van de United Nations. En zij zegt, het wordt tijd om een vrouw naar voren te schuiven als baas van de United Nations secretaris-generaal. En er is een goede kandidaat van de Caribische regio. En de CARICOM steunt deze kandidaat. Ik weet zelf niet eens wie die kandidaat is. Ik ga het wel voor u opzoeken, hoor.
1: We make efforts, Suriname is that, to protect our forests. We use our natural wealth responsibly. We want to strengthen the Caribbean community and promote dialogue. We, Suriname, will do what we can, and we call on the more influential members of the United Nations to help maintain peace, to make sure that there is peace in the world. Because only a United Nations capable of safeguarding international peace and security will deliver for all. I thank you. Grantani, may God bless you.
0: Dat was mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Liet zien ze op strategisch niveau kan nadenken, kan meedoen met de landen in de wereld. Want dat is ook nodig natuurlijk. Je kan tactisch bezig zijn, strategisch, operationeel. Maar je moet wel een keus maken waar je actief wil zijn. En deze vrouw heeft duidelijk laten zien Dat is voorbij het op

operationele, tactische, ook strategisch bezig kan zijn. En niet iedereen kan dat. En niet iedereen begrijpt dat. Maar het heeft ze heel mooi gedemonstreerd met deze speech en met haar denken over ontwikkeling van Suriname.

0: Ja, ik zal nog even toch voor u ook. Ik heb gehoord nu dat de internetstream van salto.nl weer werkend is. Maar goed, het is een beetje achteraf, want we zijn al bijna klaar. Anyway, ja, ik begrijp ook goed dat we nu veel minder bellers hebben gehad vandaag. Ons nummer is nog steeds 020-788-4305. Voor contact met Bonnie Grani op deze 28e. Het is een mooie dag. Ik weet niet of veel mensen hebben gehoord, maar er waren veel jarigen deze dag. Ik heb ze kunnen feliciteren in het eerste uur. Alleen helaas, de internetstream van Salto lag eruit. Dus we hebben veel dingen gemist. Maar goed, er is nog zoiets als een uitzending gemist, geloof ik. Oh, zojuist de speech, ja, presentatie van mevrouw Jenna Vergeling-Simons beluisterd bij de Verenigde Naties in New York. Bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties vorige week. En er spraken veel meer mensen. Wie nog meer een hele mooie speech gaf, was de president van, prime minister van Barbados, Mia Amor Motley. Ik heb een telefoontje. Ga even kijken of het nog gaat werken vandaag. Welkom in de uitzending. Met uw genoegen.
1: Welkom. Net zei je iets van Salto, hè?
0: Ja, Salto gaf problemen op internet.
1: Oh, nee. Maar ook om gewoon te ontvangen was het ook. Want ik was bij een tante van mij. Mm-hmm. Die kon het ook niet ontvangen. Gewoon Salto, hè? Via radio kon ze het ook niet. Maar net is het weer.
0: Ik zag ze rennen. Ik zag ze heen en weer lopen, die mensen.
1: Oh,
0: ik had ze gezegd, hey, ik krijg bericht dat we niet in de uitzending zijn.
1: Ja, het klopt. Mm-hmm. Want ik was bij mijn tante en ze zei, ik kan geen Salto ontvangen. Ze zei, hoe kan dat? Ik weet niet wat er is gebeurd. Okay. Maar mijn tante heeft gezegd, vanaf vrijdag hoor.
0: Mm.
1: Dat heeft ze me gezegd. Ze moest zeggen, vanaf vrijdag. Vrijdag had ze niet, zaterdag niet, zondag niet. En vanmorgen ook niet. Heeft ze me gebeld. Ze zei, ik vind het raar. En nu hoor ik je zeggen iets over Salto ook internet.
0: Precies. Ja, ik was vandaag uitzending moeten maken.
1: Ja?
0: En ik had gezien van, hé, niet iedereen kan me ontvangen. Ik ben gelijk naar ze toe gegaan.
1: Oh.
0: En nu pas hebben ze gerepareerd wat er niet goed was.
1: Ja, vandaar dat ze zitten te rennen en zo.
0: Precies.
1: Nu pas is het hoor. Behalve van internet, maar gewoon radio was er ook niks hoor. Het was ook niks. Vreselijk is het. Vreselijk.
0: Ik ga ze zeggen dat ze beter moeten functioneren. Want dit kan niet, hè.
1: En het is een nieuwe studio. Mm-hmm. No.
0: Moet nog wennen, denk ik maar. Het moet wel beter gaan, hè?
1: Het moet juist beter gaan. Okay. Maar het lijkt het slechter wordt.
0: We houden de vinger aan de pols. Dus,
1: Ik hoop het.
0: Ik ben blij dat we weer te beluisteren zijn.
1: Ja.
0: En dan kan ik heb nog een kwartiertje, maar ik draai nog een paar mooie pokoe. En dan,
1: Je hebt gelijk. Het was vreselijk, heeft iemand aan te gezegd, weekend. Ze wil zeggen, niks.
0: Niks deed het.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Maar Salto is verhuisd. Dat vind ik. Ja. Als je bent verhuisd, moet je beter zijn, maar je moet niet slechter worden.
0: Nee, dat ben ik met u eens. Helemaal met u eens.
1: Maar het wordt juist slechter, vind ik. Is mijn mening hoor.
0: Dat is goed. Dank u wel hoor voor uw bericht.
1: Ja, doei.
0: Boom, bless you.
1: Ik luister. Doei.
0: Mooie dag verder hoor. Dag.
1: Ja, jij ook. Doei.
0: Dag. Ja, ik zei al hè. Gek genoeg. We zijn verhuisd, maar af en toe hapert het nog steeds. Aboeng dan. Ik had net die mooie speech laten horen van president Jennifer Geerling-Simons. En ik zei al, waar nog mis. Ik heb geluisterd naar die speech van de president van Ghana. Die was mooi. Die van de prime minister van Barbados. Die was mooi. Die van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Gutierrez, hij was ook perfect. Goede speech, sterk, stevig. En, maar wat me wel opvalt, ik zag die speech van mevrouw Mia Amor Motlia laten horen. Want wat is, als je in je eigen taal spreekt en je hebt ook het onderwerp onder controle, dan merk je wel hoe makkelijk het speechje afgaat. Je kan mensen trainen in speech geven, in interviews geven, in debatteren. En die trainingen heb je gewoon nodig. Want luister naar die speech van mevrouw Mia Amor Motley en zeg maar hoe je dat nou overvindt voor. Laat u luisteren en kijk of u verschil kunnen horen hoe andere speeches en hoe zij speecht.
2: Time when the obstacles confront in human progress.
0: Ze begint ook al gewoon iedereen te welkom te heten en als vrienden te benaderen.
2: Mr. President, Excellencies, my friends, we meet at a time when the obstacles confronting human progress are multiplying. Obstacles to peace, obstacles to food and clean water, obstacles to finance, medicine and education, obstacles to movement and opportunity, obstacles to technology.

0: is superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war.
1: En het mooie van dit is, iemand heeft dus dat stukje van haar speech genomen, heeft die beat van Bob Marley ondergezet en af en toe stiltes weggeknipt, dat als één pakketje gemaakt en dat nu als een meme of als een internetpost in social media rondgestuurd. En zo krachtig kan je dus omgaan met sprekers, met taal. En dat is een talent. Enerzijds mensen hebben om te doen en anderzijds om het ook op die manier uit te dragen. En laten we gewoon van dat soort dingen leren. Gewoon goed bestuderen, analyseren op elk niveau, operationeel, tactisch, strategisch. En dan groeien we gewoon door. Ik zie dat ik krijg een bericht van een luisteraar en die vraagt of mevrouw Simons het ook over reparations heeft gehad. Dat heb ik ook verteld tijdens de speech van mevrouw Simons, hoe zij verwees naar de reparation dialoog die gestart werd in maart door de president van Ghana. En hoe ze dat ook in haar speech in de United Nations heeft aangehaald. Jawel. En ja, we kunnen gewoon die speech van mevrouw Simons ook terugluisteren. En ik wil zeggen, deze dames brengen duidelijk naar voren waar de Caribische regio voor staat, welke uitdagingen daar gelden en hoe zij onafhankelijk van die troubles in de wereld het eigen land vooruit willen gaan helpen. Ik ga weer helaas naar het einde van de aflevering. Het is mooi om dit met u te hebben kunnen doen. Toch nog, hoewel al die beslommeringen met Salto ons enigszins van ons pad hebben geleid. De kinderziektes. Het zijn grote kinderen hoor. Maar goed, de kinderziektes die zijn er af en toe nog steeds. Maar we laten ons daar niet door van de wijs brengen. Ja, maar wil toch zeggen van next week, daar ben ik er weer. Kan ik nog even wat spullen laten horen van wat de mensen denken, de leiders, hoe ze de situatie in de CARICOM-regio kunnen verbeteren, naar aanleiding ook van de erfenis van de transatlantische mensenhandel, naar aanleiding van uitbuiting, uitsluiting, uitroeiing uit het verleden, continu nieuwe plannen bedenken om dan toch nog de mensen een betere toekomst te kunnen garanderen en mee te kunnen helpen. We gaan rustig naar het eind van de uitzending toe. Breakman, J. Crew.

Ja, ik dank wel alle deelnemers aan het programma. Ook al waren we wat problemen met de uitzendingen en de telefoonlijnen. Maar nu lijkt het beter zijn. Dat is ook handig voor de mensen die na ons komen. En mensen die het gelukt is om te luisteren. Uno, de Arkimang. Krantangi voor Jezi Arki. Feliciteer de jarigen van vandaag. Brada Rayamonsch. Mevrouw Dorothy Stewart. Oma Doortje. Jarige komende week. Mevrouw Marta Pilsnijder. Brada Kwasi Korendijk. Morgen to de Roko. Hebben ook problemen met Salto en ook met technische ondersteuning. Dus waarschijnlijk hebben we dan geen uitzending. U kunt ons gewoon e-mailen via comitébonnie@gmail.com. Veel dank aan het redactieteam Sisa Abena. En deze drie uren wordt u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani. Odi odi pralangasa, mina kendo wakankoni.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming, daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn en wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margriet de Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: We zijn er weer, Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84-101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If you quickie snicky, you ook kies aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mark. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Yes. Goedemiddag, beste luisteraars. Mijn naam is Etienne Wicks. En ik mag vanmiddag, om precies te zijn, 2:10 Broadcasting Service verlenen. Met in de hoop dat u luistert, uiteraard. Ja, we hebben natuurlijk het trieste bericht van onze grote zanger, Calypso-zanger, The Best of the World. Die is op 91-jarige leeftijd heen gegaan. En uiteraard zullen we veel muziek, zal ik tenminste veel muziek van hem laten horen. We zijn natuurlijk afgestemd op Caribbean FM op de 107.9 of www.radiomaat.nl. Dan kunt u digitaal worldwide beluisteren. 020-471-4291, dat is het welbekende nummer waarop u mag reageren. En het zal in het bijzonder gaan over liedjes van Mighty Sparrow. Een legend, een man die wij in Suriname heel goed gekend hebben, die ook prachtige muziek over Suriname gemaakt heeft. Beautiful Ladies, daar was hij gek op natuurlijk. Ja, hij wist wel dat er mooie vrouwen in Suriname rondliepen dan in New York. Of in Trinidad, waar hij niet geboren is. Ik had altijd gedacht dat hij een Trinidadiaan was. Nee, Mighty Sparrow is geboren in New York. Ja, wat kan ik nog meer over hem vertellen? Het is een bijzondere man geweest, uiteraard. En op 91-jarige heb ik het al gezegd. Hij stierf zondag in New York in het bijzijn van zijn familie. En zo liet die weten in een verklaring. Mighty Sparrow was natuurlijk zijn artiestennaam. Francisco Brak, ik heb het hier ergens. Beter bekend onder zijn artiestennaam Mighty Sparrow en bijgaande Calypso koning van de wereld. Is op enige leeftijd overleden. Dat had ik niet gewild. Ik zocht naar zijn werkelijke naam. Francisco Brak door de Calypso muziek met zijn hitte Gin and Dana. Dat kennen we allemaal nog uit de jaren 56. Zijn overlijden volgde op korte ziekte, zonder dat de familie verdere details gaf. Ze omschrijft hem als een instituut in de entertainment world, bewonderd om zijn vaardigheid en finesse als zanger, songwriter en mentor en door velen geliefd. De Trinbaco Unified Calypso Organization zegt dat hij herinnerd zal worden als een bepalende stem van de cultuur, een meesterverteller en een figuur wiens muziek de Calypso vanuit Trinidad en Tobago naar de wereld bracht. Francisco werd geboren Francisco werd in juli 1935 geboren in het kunststadje Grand Roy op Grenada. Dat is weer een ander verhaal als wat ik net had. Maar goed, hij werd dus geboren in Grenada en migreerde in het jaar 37 als peuter met zijn ouders naar Trinidad en Tobago. Dat land is bakermat van de Calypso en daar ontstonden de naam en de personage van de Mighty Sparrow, die er een lange lijst hits scoorde, waaronder Both of Them, Congo Man, Mr. Walker, The Ledgers, The Lizards. De zanger, de letters zijn best wel klein. Ik probeer ze te vergroten, maar dat lukt niet. Maar met een brilletje wil het soms wel gaan. De zanger, liefkozend Birdie genoemd, vogeltje, nam honderden nummers op tijdens een carrière van 6 decennia. Hij trad op in tal van landen, onder meer in de befaamde zalen als Madison Square Garden in New York. Volgens de Trinidadiaanse cultuurhistoricus en auteur Rudolf Audley bestond het doel van Francisco tijdens zijn hele loopbaan erin de Calypso-kunst vooruit te helpen. Otti noemde hem de super entertainment, een culturele revolutionaire en grootste Calypsoont ter wereld. Trinidad en Tobago eerder de componist en artiest met nationale
onderscheidingen. In het jaar 1987 kende de University of the West Indies hem een eredoctoraat in de letter toe. Nou, dat is toch een hele eer aan deze prachtige zanger die ons ook in Suriname vaak heeft vermaakt. We gaan eerst naar een pokoen van hem luisteren. Ik heb gekozen voor zijn meest bekende nummer van Mighty Sparrow, en dat is niet anders dan een Only a Fool nummer die ik ook vaak met de band heb gespeeld. En ik kon er wel van dromen op een gegeven moment. Maar het blijft een speciaal hit. Luisteren we naar Mighty Sparrow, Only a Fool.

0: Ja, dat was dan een van zijn prachtige nummers. En ik ga direct achter het volgende nummer aan. En dat is dan uiteraard Only a Fool. Even kijken waar ik hem heb staan. Ik weet dat ik hem zeker heb gesorteerd. Maar soms gaan dingen niet zoals je wil. En dan moet je even zoeken waar je hem hebt neergezet. En zo niet, gaan we even luisteren naar... een van zijn landgenoten die hem op deze manier eert. Luistert u maar. Het is wel in het Engels helaas, maar dat moet kunnen. So what will my future be? Even, dit gaat niet. Dit gaat niet.
1: Which I can definitely say.
0: Zo hoort het.
1: Is Calypso is barely played anymore, and I just hope since his passing, people are gonna start playing those hit songs such as Gina Dinah, Congo Man, and all those other amazing songs that this man created, because he's gonna 100% go down as one of the greatest Calypso legends known in history. And this is a big thing because he was Calypso in a very big way in terms of the music and everything. And again, I'm just so shocked that he's passed away. But may he rest in peace, and condolences to his family and friends and everyone. Rest in peace, Mighty Sparrow, the greatest Calypso artist the Caribbean has ever seen. I was honestly so shocked when I woke up this morning hearing about that he's passed away. He's got so many good songs which he has created. Is a literal Caribbean legend. Gina Dinah, Congo Man, he's got so many hit songs. And I really hope, as he's passed, we play those old school tunes, because one thing I can say about Calypso, it is barely played anymore. Especially if you go to Notting Hill Carnival, you're not going to hear Calypso, you're just going to hear soca, because soca is the new thing. And I was even thinking too, like at Carnival in the UK, we haven't even got like a Pacific sound system maybe where they play Calypso and all of these old songs. So I really hope that things are going to be dedicated. But condolences to his family, friends and everyone. And again, guys, he's an absolute legend, and he's going to go down in history as the greatest. Rest in peace, man.
0: Yes, so is that an echt zeker als een van de beste Calypso-zangers, of misschien wel de beste Calypso-zanger te alle tijden. Daarom gaan we ook luisteren naar het meest bekende nummer van hem, Only a Fool. En nu moet het wel lukken. Anders, yes, daar komt ie. En hoe zet ik het andere nou stil? Oh, maar dat gaat niet goed, dus we gaan het opnieuw doen. Ja, want ben ik een brok op je lood vandaag. Soms kan het niet meezitten. Ja, dat hoort ook bij het leven, toch? Eens kijken hoe...

0: Ga ik die stilzetten. Ja, deze is het. En die moet ik stilzetten. En dan kunnen we op die manier doen. Stil al je mond. Zo. En dan gaan we luisteren naar Olie Voel. En die moet hier staan. En dat klopt ook. En dan gaan we luisteren naar Olie Voel.
1: Mag meezingen? Ik ga ook meezingen, dus... Remember, mighty...

Ja, alleen een gek maakt zijn leven stuk om een vrouw of een man, uiteraard. En dat heeft hij mooi vertaald in dit liedje. En probeer toch door met je leven te gaan. En ja, dat is misschien de juiste wijze. Iedereen doet het op zijn manier. Maar het is altijd een pijnlijke zaak. Vandaar, only a fool breaks his own heart. Ja, en hij had ook het prachtige nummer van dat je vrij geboren bent. Born free. En dat is een hele oude, volgens mij de jaren 50 nog. Maar de woorden zeggen zoveel dat ik u dit niet kan ontnemen. Luistert u maar naar Born Free, It's Free As. En dan moet hij doen. Ik heb vandaag wel problemen met het computer gebeuren hier. Als het goed is, dan hoor. Ja.

Ja, dat was een van zijn prachtigste nummers in de tijd. En vervolgens hoort hij Walk Away.

Ja, een van zijn vrolijke nummers was natuurlijk Sasaye. En als u deze tekst beluistert, dan hoort u precies wat hij bedoelde met dit liedje. Prachtig, mijn grote favoriete, Mighty Sparrow is heen gegaan. En vandaar dat ik dit eerste uurtje aan hem wil besteden. Het is 2 minuten over de klok van...

0: Een hele goede middag, beste luisteraar. Welkom.
1: Goeiedag, heer.
0: Dag, Jan. We zijn bezig met een tribute to Mighty Sparrow.
1: Jij bent Mighty Sparrow vervanger.
0: Nee hoor, nee.
1: Hij zong toch ook zijn liedjes? Nee.
0: Ik heb wel, dat vertelde ik net ook, Mighty Sparrow zijn Only a Fool 100 keer gespeeld.
1: Ja.
0: Dat is soms vervelend aan toe, moet ik zeggen. Maar het was een heel populair nummer natuurlijk.
1: En, ja, hij is een keer in Nederland geweest.
0: Ja, Engeland ook, heeft hij heel veel publiciteit.
1: Geleden, dacht ik.
0: Ja. Het was een topzanger.
1: Ik, zijn liedjes, weet je waar ik begon te horen? Dat was in de jaren 50 in Wageningen.
0: Klopt.
1: Had je die Guyanese en die Nigeriaanse mensen, die draaiden het veel.
0: Ja.
1: Want je kon via Radio Guyana, radiostation in Wageningen, ook zijn liedjes horen.
0: Natuurlijk, ja, het was grens.
1: Een van de bekendste toen was Dove & Pigeon.
0: Dove & Pigeon?
1: Ja.
0: Dat ken ik van de Merry Man, maar ik ga het zo opzoeken.
1: Ja. Maar leuk dat je hem herinnert.
0: Ja, uiteraard. Ik heb hem altijd bewonderd. Dus.
1: Hij heeft één keer een lied van Brooke Benton gezongen.
0: Tenderness.
1: En toen was Brooke Benton boos.
0: Oh ja.
1: Hij had hem naar de rechter gebracht.
0: Oké, want hij heeft in New York gewoond, hè?
1: Ja. En Born Free is van die film Elsa.
0: Ja, dat klopt. Bon Fries, daar is zoveel zangeres gezongen.
1: Heeft hij gecoverd.
0: Ja, er is door veel artiesten gezongen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het een liedje die heel veel zegt natuurlijk.
1: Het was een populaire film en het was ook... het ging over een leeuwin, hè,
0: ja.
1: Die film. Maar goed.
0: Maar daarnaast was Mighty Sparrow ook maakte ook veel politieke statements, hè?
1: Ja.
0: Dan stond hij bekend om in zijn liedjes.
1: Nee, maar alle Calypso en reggae-nummers bijna zijn wat dagelijks gebeurt.
0: Ja.
1: Daar zingen ze over.
0: Precies. Dus we gaan lekker verder luisteren naar Myron.
1: Oké, ik zit te genieten van jouw keuze.
0: Dank je, Mighty Sparrow en Byron Lee. Dat waren zijn...
1: Hij begon met Mighty Sparrow en Byron Lee.
0: Ja, dat was zijn vaste begeleider. Hè?
1: Ja,
0: topband.
1: Gingen ze uit elkaar.
0: Ja, klopt.
1: Maar Jules Verlinden, die zanger,
0: ja?
1: Die woonde naast ons en zijn oom draaide die plaatjes van Mighty Sparrow in Wageningen.
0: Nee, niet bekend.
1: Oké.
0: Goed, bedankt voor het belletje, Jan, en een fijne middag. Dag.

0: En goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag meneer, ik ben u spreek met Shanna.
0: Dag Shanna.
1: Begrijp ik het goed dat Maaike Sperro is overleden?
0: Yes, dat werd vanmorgen bekendgemaakt.
1: Is dat vandaag gebeurd?
0: Ik dacht gisteren.
1: Oh, dat is erg, want maar, het is ook een favoriet van mij.
0: Ja, hè?
1: Ja, en ik heb eens een keertje op een begrafenis, heeft degene die overleed dit lied laten draaien voor zijn vriendin. En ik vond het zo vreselijk.
0: En welk lied is dat?
1: Die...
0: Only a Fool?
1: Only a Fool.
0: Ja, een van zijn mooiste...
1: Het klopte heel erg in hun positie.
0: Ja,
1: maar ik vond het heel erg als iemand dat achterlaat voor zijn vriendin of voor zijn vriend.
0: Ja,
1: dan is er heel veel aan de hand.
0: Is niet de mooiste keus, nee.
1: Niet de mooiste keus, maar in ieder geval bedankt voor de informatie. En ik blijf naar u luisteren.
0: Graag gedaan. En een fijne middag. Bedankt voor het bellen. Dag, dag. Ja, mooi. Dat toch dingen blijven hangen, zo zie je dat. En muziek, zoals we het hier zeggen bij Radio Mart, dat verbindt, hè. Muziek verbindt de mens. En of het nou kwaad schiks of goed schiks is, het heeft altijd een betekenis. Het maakt indruk op ons. En daarom luisteren we naar een lied waar ik ook heel veel reacties op heb gehad in mijn leven. Moore, ook niet echt van Maaike Sperro, maar hij zong het op voortreffelijke wijze. We gaan luisteren naar Moore.

0: Hele goedemiddag, wees welkom.
1: Goedemiddag met Adjoja.
0: Dag meneer Adjoja.
1: Gecondoleerd met Mighty Sparrow.
0: Dank u, u ook.
1: Luister zo altijd een lied van Mighty Sparrow, Indrani.
0: Mm-hmm.
1: Werd vaak gedraaid in Suriname.
0: Indrani?
1: Ja, Indrani.
0: Nou, die ken ik niet, Grani. Is van, nee. Is van Mighty Sparrow?
1: Is van Mighty Sparrow, een nummer. Indrani.
0: Ik zal het opzoeken. Ik ken het zelf niet hoor.
1: Oké.
0: Maar wat is uw mooie herinnering aan Mighty Sparrow? Oh, die is al weg. Nou, hebt u mooie herinneringen in de tijd dat Mighty Sparrow in Suriname verbleef? Hij is er een aantal keren geweest, dacht ik. Hij heeft ook het liedje mooie Surinaamse vrouwen gemaakt. En dan sap ze maar een kipje, maar dat houden we eventjes hier buiten. Als je het wil vertellen, dan mag je het vertellen natuurlijk. Maar hij was een... Hij hield van de vrouwen, dat is één ding dat zeker is. We luisteren naar More.

0: Een hele goede middag, wees welkom.
1: Een hele goede middag met de Cedar. Ik groet iedereen.
0: Dag meneer Cedar.
1: Iedereen die een fan van deze geweldige man. Bijna wil ik zijn naam niet noemen, maar toch ga ik het noemen. Mike de Sparrow.
0: Tuurlijk.
1: Ik zei toch, ik
0: kon zo'n grote naam, hè?
1: Een grote naam. En mijn favoriet lied van hem was Only Peace and Love.
0: Only Peace and Love. Was zoeken?
1: Daarna heette de dagen no-no. Van de my fight, de my kids, Refi. Ik zei me toch?
0: Ja.
1: Only Peace and Love. Dat was echt mijn poko. En dat is het wat nu gebeurt. In
0: ja, hij maakte veel politieke statements, hè, in zijn liedjes.
1: Ja, maar deze was echt...
0: Over de...
1: Ik zou natuurlijk ga ik die man naam noemen, Bob Marley bijvoorbeeld. De man, met dat altijd oorlog op de Eseda oorlog in de... In de Eesnanga DC, in de Eesnanga Dati. Maar mijn pokoe van hem was Only Peace and Love.
0: Only peace and love. Je gaat hem zo horen.
1: Ja, maar.
0: Ik ga hem zo horen.
1: Alsjeblieft. Oké, okay, maar alles maar Odi.
0: Alles maar.
1: Alles maar. Alles maar. De pen. Maar de Cedar heeft gesproken.
0: Ik dank u.
1: Oké. Okay. Doei, doei.
0: Ik hoor je misschien later nog.
1: Ja, ik ga liggen wat ik heb. Nacht niet later. Dus
0: Nou, slaap lekker dan.
1: Maar ik volg wel. Ik ga wel volgen. Heel rustig.
0: En bedankt.
1: Ik heb later nacht niet.
0: Bedankt voor het meedoen, hè.
1: Dag. Doei.
0: Ja, dat was meneer Cedar. En die heeft een bekend nummer gevraagd. Gaan we zo zoeken.

Why I love you so, let me tell you, Bernice, you never make row.

0: En goeiedag, wees welkom.
1: Een goeie middag, langmaas. Ja, die pokoe net gedraaid, jongen.
0: Ja, het klopt, ja.
1: Ik heb nu met een volk boom.
0: Nee.
1: Ik was even bezig, dus dan hier. Dat pokoe net, dus het is al gedraaid.
0: Ja, het klopt.
1: Ik had hem net gehoord. Ik denk, nee, wacht even, jongen. Ik heb net gebeld, jongen. Wacht even.
0: Peace and love.
1: Is die pokoe. Maar ik heb er niet van op het begin gehoord. Dus dan ben ik,
0: Mooi, Tori. We houden het in gedachten. Yes?
1: Oké.
0: Doei.
1: Zeker nogmaals, hè? De groetjes.
0: Ja, de groetjes. Okay. Doei. Ja, het kan gebeuren. En dit nummer, Team from Chicago, dat was volgens mij bestemd voor een film. En die blijft ook nog lekker vers in onze gedachten. Ik had een ander nummer. Nee, deze had ik niet op de lijst staan. Dus we gooien hem even dicht. Want, wat had ik op de lijst staan? Ik had Welcome to the World niet. Eventjes van apropos. Dat is wat er gebeurt als je alles hier tegelijk moet doen natuurlijk, hè. Dan kan het zijn dat je dan even wat kwijtraakt. En Lion and a Donkey. Dat was ik van plan te draaien. Een leeuw en een ezel. Luistert wat Mighty Sparrow hierover zegt. Bang! Daar gaat hij.

0: Een hele goede middag, wees welkom.
1: Goedemiddag, Krullenbolly, hoe gaat het?
0: Hey, Miss Mighty Sparrow, Fede.
1: Hey, hobby as on the dong.
0: Asari. Wegwe.
1: Hobby as on the dong. Dit stuk is een paar eentje en jongen, we dansen je zelf zat.
0: Hey, saman.
1: We dansen samen, Rabasi, erbij.
0: Ja, toch. Dat is de fout. Ja, ik ga aan Fassi, hè. Minder mag alleen. Bedankt, ik ga aan Fassi. Minder mag alleen.
1: Ja, bij mij ook, want dit is de ene bij de ook. Toen die ooit naar de zee. Eentje en alle de dingen, minder bij mijn bel, want wat zijn we samen? Mijn broer, de tap internet is vol bij dit, dus minder bij mijn kom binnen. Is dat niet toch?
0: Ja, klopt, ja. Maar de...
1: Minder kan radio, heb je meer te tangen? Gewoon zat ik letten. Ik op je kans, ik dacht zo maar nee. Ik dacht, wacht, die dan maar.
0: Ja, zat er ook bij in een arena. Daar moesten we een speciale opname maken.
1: Oh,
0: en dan was het inderdaad niet mogelijk om te bellen.
1: Met tijgen, span. Maar hoe zat
0: alles komt goed. Met,
1: huh?
0: Alles aan de kombo, toch?
1: Ja, en we zijn ook te Odigi en Milobiwang en Julio. Hij was er vanmorgen.
2: Ja, Julio was er vanmorgen.
1: Juist, ik ben mijn bel. Zelfs ochtend schrijf ik bij mijn bel. Odi ook te Giroefers. En ik kan zorgen dat ik de deur zal dat ik een kruis. Want mensen zullen tegen het comité dat ik in de kruis.
0: Mooi Tori.
1: Wat ik wilde zeggen, eentje.
0: Ja.
1: Is de bekondeler aan heel familie. Mie versie thee. Met het heen gaan voor Olobi Sisa Mariska van Engel. Eentje. Geen doorgang dat bijna schoot op het Madoro.
0: Ja.
1: En dat is een pimpje zijn kraakje. Ik is daarna zingen met die. Jongen. Jij kan zien dat al mijn bassing is. Al mijn tijdje bassing is zo. Ook hier oren daar. Ai, mister dang een minuut maar de jeegi maar krakti.
0: Althans, kan je misschien in het volgende uur terugbellen? Want we gaan eruit.
1: Is goed.
0: Zat ik over.
1: Het is cijfer, hè?
0: Het is 3-4 heb ik het hier.
1: Ja, nog span. Tot zo.
0: Ja. Ja.
1: Oké, bye.
0: En dan luisteren we ter afsluiting naar Broekbenden. En hij vertaalt het op zo'n manier.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming, daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn en wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV van de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yes, Mr. Sparrow, kom goed aan. Dat is wat Broekbent in dit liedje duidelijk maakt. Just the Closer Walk With Thee. Prachtig nummer. En dat was speciaal voor onze legend, Mighty Sparrow, die gisteren heen is gegaan. Communicatiedienst Suriname had in een persbericht dat de president heeft benadrukt dat de relatie tussen twee landen zich moet blijven ontwikkelen op basis van nuchterheid, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en een gedeelte.

0: wereld belang. Zo heeft Suriname belang aan de verdere invulling van herkenning, heling en toekomstgerichte samenwerking in het bijzonder voor inheemsten en nazaten van tot slaaf gemaakten. Van de door Nederland beschikbaar gestelde 66,6 miljoen euro is 33,3 miljoen euro bestemd voor het beleidsinterventies die via het Surinaamse Single Donor Trust Fund met Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank zouden worden beheerd. Volgens Geerlings Simons is ondanks de constructieve gesprekken nader afstemming nodig gebleken, waardoor operationalisering vertraging heeft gelopen. Dat was het gesprek van mevrouw de president van Suriname met Jette, de minister-president van Suriname. Ja, we gaan eerst naar een boek luisteren en kijken of er nog wat nieuws is. En hebt u nieuws, dan belt u naar 020-471-4291. En ik ben nog een drie kwartier met tot uw beschikking. En dan kunnen wij gewoon eventjes sparen over het nu en dan. Uw nieuws is mijn nieuws. Toch? Zo moet het zijn. En wat ga ik luisteren? Ik heb hier een jazznummer, wilde ik graag laten horen. En het komt van een andere computer. Luister maar.
1: Thank you, ladies and gentlemen. You give me a great pleasure. I feel so good to pronounce a very nice musician. One of the best blues back in the early 20s. A boy that I know that strictly can put rhythm with blues and put blues with rhythm, you know? Because it's a wonderful solo with the blues, with the soul. When I mean soul, I mean soul. I'm going to bring him to the bandstand by pronounce his name under this name. The one and only Lonnie Johnson.

0: Yes, dat was een klassieker. Die ik eventjes liet horen. Om dit uurtje op te starten. En dan kijken we verder naar Suriname. In dit laatste uurtje. Als het zo doorgaat, stap ik uit de coalitie. Coalitie, zegt meneer Brunswijk. Vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft opnieuw stevig uitgehaald naar de positie van de NDP binnen de regering. Volgens Brunswijk moet de NDP niet doen alsof zij de verkiezingen alleen heeft gewonnen. De NDP heeft 18 zetels en met 18 zetels kan je niets. En met 18 zetels kan je niets doen. Stelde hij woensdag in het programma IBC Actueel. Brunswijk uitte opnieuw zijn ontevredenheid over de manier waarop volgens hem met de ABOP wordt omgegaan binnen de coalitie. Hij zegt dat de partij onvoldoende wordt betrokken bij belangrijke besluiten en de ABOP voorgedragen functionarissen volgens hem sneller in verband worden gebracht met mogelijke strafbare feiten. Hij waarschuwde dat een vertrek uit de coalitie niet is uitgesloten als de situatie volgens hem onhoudbaar wordt. Als de emmer is overgelopen en ABOP Taki Unoweri Nanganesani, dan gaan wij eruit. Ook de kwestie rond het schooltassenproject zit Brunswijk dwars. Volgens hem zijn de schooltassen politiek verdeeld. Ondertussen zegt hij nog steeds met president Jennifer Simons in gesprek te zijn. Brunswijk stelt dat de president hem heeft verzekerd dat het goed zal komen. De vraag blijft, hoe lang houdt de ABOP het nog vol binnen de huidige coalitie als de partij zich onvoldoende gehoord blijft voelen? Aldus Ronnie Brunswijk. A la pris, hoor je woede. En ik heet u welkom. Goedemiddag.
1: Dank u wel. Mooi nieuws.
0: Meneer Jan, vertel eens.
1: Meneer Brunswijk gaat niet weg. Want hij weet de zaken die hij voor zijn achterban, zoals men het noemt.
0: Ja.
1: In Suriname zegt men achterband met een ding. Zoals hij dat doet. En zijn broer, neef, vrouw en families, kinderen, allemaal in belangrijke positie, gaat hij niet prijsgeven. Het is gewoon bluffpoker van meneer Brunswijk.
0: Bluffpoker, zei u?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: maar hij bluft al een poosje, hè, dat hij eruit was.
1: Ja, maar hij zegt altijd, als ik eenmaal mijn woord gegeven heb, net als meneer Aron zei dat ook, dan verander ik niet. Hij is standvastig. Afgelopen 5 jaar, nu bijna een jaar, 5 jaar met Santokki. Daarvoor was hij ook met baas Bouta. In volgens mij 2 of 1 regering. En hij weet precies wat hij publiekelijk zegt. Maar wanneer er coalitiebesprekingen zijn, daar hoor je niet hoe hij zich opstelt. En in de regering, hij zegt dat hij zit niet in de regering.

hij is minister, maar zijn partij heeft ministers in de regering. Dus het geldt.

0: PS, PL en NDP. Samen met hem hebben ze 34. Dan komen ze op 28. Dat is een meerderheid. In de,
1: ja, natuurlijk, de, natuurlijk. Ja, ik was net iets waarschijnlijk verkeerd aangeduid. Ja, geef niet, Jan. Ja. Maar ik luister naar het volgende. Ik ga even verder met het nieuws. En dan mag je ook op reageren als je wil.
0: Oké, maar laat je niet gek maken door meneer Brunswijk.
1: Dat zal ik zeker niet doen.
0: als je die berichten van hem ziet, kan je gewoon overheen gaan. Okay. Het klopt van geen meter.
1: Klopt van geen meter.
0: Oké. Okay.
1: Jan, bedankt. En misschien hoor ik je zo nog wel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dag, dag. Ja, het volgende speelt zich dan ook af. Somohadjo. Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Al dus Paul Somohadjo. Dat is de vader van de parlementariër. Jaloer, voorzitter Paul Somohadjo stelt in tegenstelling tot de coalitiepartner Bronnie Brunswijk van ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de Jaloer zijn wij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus benadrukt zelf met enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling en samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp de coalitiepartner ABOP is gewend. Dat slaat ook nergens op. Hij was VP, vicepresident is dat, maar het ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, minangayu namati, winsa epsa we winsi grondap broko. Want wij hebben samen ook voor democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite mee met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen problemen heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP en ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Somohadjo in een interview. Dus hoe komt het, Robby? Dus als een kankofaya, anders meneer Somohadjo.

Yes, the dogs of the street. Het was het nummer wat ik toen had klaargezet. Met het wat nieuwsjes uit Suriname. En Jan die gaat straks een commentaar geven op wat ik over de Surinamers heb, over Suriname heb voorgelezen. Er komt nog het volgende. Het is 7 minuten voor de klok van 4:30. Hortensie zou nog even bellen, dacht ik. Want we gingen eruit. De reclame, nieuws en de reclame die hebben natuurlijk altijd voorrang. En dat kan ik niet tegenhouden, uiteraard. Weer een helft van de jonge Surinamers overweegt binnen 5 jaar naar het buitenland te vertrekken. Blijkt uit onderzoek dat de socioloog Jair Schalkwijk in Nederland presenteerde. Tegelijkertijd bestaan er grote zorgen over corruptie, slecht bestuur en de verdeling van toekomstige olie- en gasinkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek van Jair Schalkwijk. Wat hebben we nog meer voor nieuws? Laten we even naar een pokoe gaan. En ondertussen zoek ik wat nieuws voor u. Yes, dat gaan we doen. Dat was... Wie was er aan de beurt?

Yes, en dat zijn de prachtige nummers van mij. Het is Paro, deze kon ik natuurlijk niet achterwege laten. Dutch Romance, in, waar hij ons land ook tenminste een beetje eert. Wat heb ik... Ik had hier wel één staan. Die wil het niet doen. Waarom weet ik ook niet. Mighty Sparrow, kom op, doe het. Nee, wil het niet doen. Vervelend. De Calypso, War That Changes Everything. En die wilde ik u graag laten horen. Oké, daar komt ie. Dat gaat u straks horen. Ik geef

0: even nog een nieuwtje uit de West die ik vanmorgen las. En dat klinkt als volgt. Misschien is een van de grootste problemen waarmee onze samenleving in Suriname geconfronteerd wordt, dit is dat mensen geïrriteerd en of boos zijn. Het ernstige fenomeen is dat steeds meer mensen nergens meer op rekenen. Ze rekenen niet op een snelle reactie van overheidswegen, niet op een oplossing op korte tijd, niet op een instantie die uit zichzelf terugbelt, niet op een belofte die daadwerkelijk wordt nagekomen en misschien nog zorgwekkender. Men is eraan gewend geraakt. Wanneer een burger ergens aanklopt en te horen krijgt dat hij morgen... Ik hoorde een knal hier zo, dat is niet mooi. Ja, het zal wel. Ik hoop niet dat er het gevolg van zit. Wanneer een burger ergens aanklopt en te horen krijgt dat hij morgen, volgende week of volgende maand terug moet komen, wordt het vaak gewoon geaccepteerd. Wanneer een procedure onnodig ingewikkeld is, zoeken mensen liever zelf naar een omweg dan dat ze verwachten dat het systeem wordt verbeterd. Dat lijkt misschien praktisch, maar op lange termijn is het funest. Een samenleving kan niet gezond functioneren als burgers hun verwachting voortdurend naar beneden moeten bijstellen. De overheid heeft inmiddels verschillende digitale diensten en een burgermeldpunt om dienstverlening toegankelijker te maken. Tegelijkertijd laten vele officiële bekendmakingen over tijdelijke sluiting, aangepaste openingstijden en onderbreking van dienstverlening zien dat burgers in de praktijk toch nog regelmatig met beperkingen te maken hebben en krijgen. Natuurlijk zijn het niet alle problemen het gevolg van onwil. Er zijn technische storm, personeelstekorten, stroomproblemen en organisatorische uitdagingen. Maar voor de burger blijft één ding overeind. Hij moet zijn zaak geregeld krijgen. Het gevaar ontstaat wanneer teleurstelling verandert in onverschilligheid. Een burger die zegt, het heeft toch geen zin, is misschien niet langer boos. Maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Het kan juist betekenen dat het vertrouwen verder is afgenomen. Saditori. Dat moet niet kunnen in een land. En zeker in een land als Suriname. We gaan maar die sparrel in een... Andere.
1: Boy, boy, everything all your provinces, no boy. You come here, you buy land in Simeon Road. You go to America. You marry there.
2: Buy more land.
1: You marry there. You're so wicked, you sing on me. And you marry before me. You're a scam. You're a total scam. But I'm going to do you a favor here tonight.
0: Dit is een gesprek van Mighty Sparrow met Lord Melody, de Calypso.
3: And you're about to watch
0: War, the change
3: TV
0: of everything.
4: Joy. Boom.
5: Well, hello there.
4: You are watching Caribbean Insight TV, the engine room of culture.
5: I am Ras Shortiai. I am a scientist, a musical scientist. I invented soca so that Caribbean people could have something to identify with wherever they go, any part of the world.
0: Goedemiddag, ik heet u van harte welkom.
6: Ja, goedemiddag. Ik wil alleen iets vragen.
0: Ja, gaat u gaan.
6: Ik kon Radio Maat niet bereiken gisteren. En ik had gebeld naar de studio, maar niemand was daar.
0: Gisteren was zondag, oh.
6: Ja.
0: Dan moet u misschien over een...
6: Was het in de lucht gisteren? Want ik heb... Het was er niet.
0: Waar luisterde u, via Salto of luisterde u via internet?
6: Thuis luister ik.
0: Pardon?
6: Thuis.
0: Ja, maar via internet of via Caribbean FM?
6: Nee, ik luister niet naar internet.
0: Oh, want het kan zijn dat Caribbean FM uitgevangen is.
6: Uitgevallen.
0: Ja, ik dacht dat ze klaar zijn met de verbouwing daar, dus het moet nog goed gaan.
6: Oké.
0: Okay. Ja, nee, ik kan geen antwoord daarop geven. Misschien kunt u straks terugbellen.
6: Oké.
0: Okay. Yes.
6: Dag.
0: Fijne avond. Dag, dag. Ja, dat kan ik echt niet. Ja, we gaan naar die twee Calypso's gaan besluiten. In een blok.

0: een hele goede middag, welkom in de uitzending.
1: Een hele goede morgen, Krullenbol, hey. Daar ben ik weer.
0: Secretaresse Doron en Apressi.
1: Hey. Rebel, rebel.
0: Lange, lange. Hey, metaigi, metaigi.
1: Rebel Doro.
0: Sinkong, sinkong.
1: Ai, odi, odi, nalasi. Ai, HN, wasani. Dus is de migonatie in het die. HN. Voor steun aan familie, tegenwerking, tegenslagen. Agent, even zien dat aan die kruis moet passen.
0: Ja, maar we condoleren, man.
1: Grand
0: na familie toe, hè?
1: Agent, wat zei je?
0: Ik zeg, en de familie ook natuurlijk.
1: Ja hoor, gratangi, guru, gratangi. Make sure rest in peace. De vader was nog laat met ons daar in Suriname. Na asinginetti voor mijn man en aberi voor mijn man en eberi en dokter.
0: Ja, vervelend.
1: Met barrio agent, samen om weer me ede.
0: Nee.
1: 2027, de kong. Mimik mijn lijst, kaba. Het leven is zo mooi en het leven is kort. Je verstaat toch, uno de noti. We zijn niks, kijk, vandaag is ook 2 jaar van mijn zus. Vandaag is 2 jaar van mijn zus. Waar gaat de tijd dat mijn ma komt van Berem Ching? Dat die mijn ma egwe no, dat mijn ma lijk egwe. Dus de Sandy Crush, mijn passie, mek mijn edeblok.
0: Ja.
1: Kom maar bezig, mensen, rust. Die maakt me vrolijk. En voordat we leggen neer, Agen, Agen, is er geen doorgang? Geen doorgang, wampie singi bardape, dat alle de muren is zeki.
0: Zo. So.
1: Let me be harki, man, be petenja wang, jarpe si mok salise wang wampies bakafisi. Met dat met Agen.
0: Ay, Agen. Ay, yes, with me.
1: If you back and dry, apoko gimme, for an, degene, eh, die las walobi wang. Van Maria Jackson, nobody knows the trouble I see. Ambrabasi, Odi Odi, Julio Odi Odi, Rufus, en Glennie met Danny, Daniel Furu. Agent,
0: ja.
1: Als je dat voor me wilt doen, graag. Graag.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: van Maria Jackson, dit is wat ik zeg, na Marti. Ga jagasa, make the death the rustic agent. What last me, she want to read, I make Jimmy. Ik heb mijn des, maar dit is af. Ik zag dat de man doang aan ding. Is dat niet zo? Ja, dat is aan het doen. Dat is aan het doen. Dat is aan het doen. Dat is aan het doen. Dat is aan het doen. Eentje te kade en voor straks wel thuis. Ja?
0: Dank je wel. En jij ook.
1: Bedankt.
0: Bedankt voor het bellen, hè?
1: Ja, ook de familie van Engel met dit te krakti. Ook de groep van Elfriede en.
0: Dan gaat de Neeman toe, toch?
1: Wat?
0: De Neeman toe, toch?
1: Ja. Want... Nee, man, gemeen. Is
0: ja.
1: Dat toch?
0: Ja.
1: Burnet, Dodder, Moon, Dene, Furu, Alles Lana, ik ben zie de people as this. Zou Furu zowel straki.
0: Oké.
1: Oké.
0: Sounds with the, ja. En,
1: bedankt, hè.
0: En ook bedankt voor het bellen.
1: Ja, hoor, goed doen.
0: Doei.
1: Bye-bye.
0: Social lobby. Bye. Ja, dat was. En we gaan het liedje voor de draaien. Want het is een van... De vaste de bellers van Radio Maat. Die is tonfoto, moet ik zeggen. Nobody knows the trouble I have seen. Van Mahalia Jackson. Moet ik even intypen. Mahalia Jackson. Daar komt hij dan. Ja, dat was makkelijk te vinden natuurlijk. Bekend nummer. En wordt dan speciaal voor jou. Nobody knows the troubles I've seen.

Yes, nobody knows the trouble I've seen, vrou het hom vrou. Rotans, Chris Burg, Atjentje telefoonnummer, som jy nou kan bellen, maar hy val hy lastig. Maar goed, mevrou, die man nummer, in afspang. Hoor hy nummer, hoor hy nummer, jy as jy tak moe vind. Lie to me. Dat is wat Brooke Benton zingt. We gaan naar 8 minuten voor de klok van 4. En de uitzending wordt zo overgenomen door de heer Van Gom, algemeen directeur van Radio Mart. Lie to me. Ja, waarom zong Brooke Benton het liedje? Trek een eigen conclusie. Luister naar de woorden en trek een conclusie. Lie to me.

Ja, mijn excuses, er ging wat fout inderdaad.

0: Ja, dan gaat eventjes door onoplettendheid gaat er wat even fout en ik ben dat volgende nummer voor u aan het zoeken. Maar dat heeft enige vertraging, neemt u mij niet kwalijk. En dan gaan we even naar de Broekbente nog luisteren en dan kom ik zo met een sparrow terug om af te sluiten, want inmiddels, nee, ik moet afsluiten met een sparrow aan de kant toch. En dan kan ik wel op Tappa Ayuru die zonder een sparrow afsluiting. Mijn favoriete zanger in de jaren 60, 70, nog in Paramaribo. En laten we over Paramaribo horen wat hij daarover van Paramaribo vond. We gaan luisteren naar Paramaribo van Mighty Sparrow. En we gaan mee zingen.
1: Want sporten heeft side effects.
0: Na end.
1: Kijk maar naar de...
0: Na end en de reclame moet zich eventjes uitwerken. Als die voorbij zijn, dan gaan we lekker luisteren naar Paramaribo. Sande amabello Paramaribo. Zo was het alleen om die mooie billen. Laat eens luisteren.
2: Paramaribo, Mighty Sparrow.

En daarmee groet ik ook meteen. Het was weer genoeg om voor u hier te zijn. Op deze maandag. 2 uurtjes lang hebben we over Mighty Sparrows en dood kunnen praten. En de reacties waren zeer erkentelijk. Ik groet u en ik wens u een hele fijne week. Jawantara is bakka. Odi odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daarop volgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Social media influencers.

non dimenticar. Nat King Cole was dat uit 1959. Twee jaren later, 61. Tom.

Lemberlain. Een van de mooiste soulsongs ooit uitgebracht, Huigelands Weilen. En deze Huigelands is de vader van een hedendaagse R&B superstar, Jaheim. Huigelands was de grootvader van Jaheim, ja. De grootvader van Jaheim. Ik had ook nog enkele andere artiesten die ik graag zou willen... informatie zou willen delen met u, maar wanneer je praat, dan gaat er heel wat tijd in zitten en dan gaat ten koste van de muziek.

Natuurlijk. En nu, rond deze tijd, denk ik dat u er meer aan hebt. Dat het een beetje gemoedelijker aangaat. Net Wambarabel, maar

0: CC Clarence Carter uit zijn album This is Clarence Carter. Hoor u I Can See Myself Crying About You in Down Memory, en dat was geluid uit 1966. Een album dat ik nu voor mij heb en die ik zo meteen in de speler ga plaatsen, is gedateerd 1981. En ik zal u vertellen, in mijn al die jaren dat ik in de platen heb gewerkt, platenverkoop, dit is een van de platen die ik het meest heb verkocht. Echt waar. Uitgebracht 1981. Het was een dubbele als plaat, een dubbel album. En hij is meerdere malen bekroond in Engeland, in Amerika. Het is uitgeroepen tot volgens mij de beste live album die er ooit is uitgebracht.
1: Oh, bless your heart, y'all. Sometimes.
0: Frankie Beverly en Mace.
1: What you say?
0: Live in New Orleans.
1: Sometimes we go through life and
0: changes.
1: Things don't work out the way you want them all the time. As you grow older, you kind of learn to live with the joys and pains of life, y'all. Can I get a witness to that? Everybody knows about them joys and them pains, baby. Put your hands together, y'all. Get down.

Hallo, lieve luisteraars. Goedemiddag. Wees welkom op deze sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. Maar dat mogen we ook hebben. Norman groet u vanuit de studio in Gein. Voor de Voutang. Participatie, improvisatie. De oorzaken en gevolgen. En we kijken naar de toestand in de wereld. H&W heeft u bezig gehouden met Sparrow. Saritori, maar hij heeft het ver geschopt. Nanga Alibi Sabelei. Deze Sparrow. Hij heeft een zwaar en mooi bewogen leven gehad. Libi Sweetie en heeft veel mensen gelukkig. Misschien ook ongelukkig gemaakt, maar Alibi Stampunabaka, 91 jaar.

overleden in New York. Geboren in Grenada. En succes bekend geworden in Trinidad en Tobago. Ook in Guyana was hij bekend. Zeer populair en natuurlijk ook in Suriname. Sparrow. Hij heeft ook liedjes gemaakt, hè, over Sernang of Wang. Paramaribo, u heeft het gehoord vandaag. De mooi pokoeving, eetje en draaiding, allerlei. Mooi pokoe, de soca, calypso. En ook met de mooie ballads van de Moor. En Born Free. Voilà. Wat er al is, hoe staat draaiding? Tussendoor kan dit. Maar hoe je genoeg sparen. En trouwens op internet hebben we vandaag ook een bijdrage afgedraaid van collega Henk Saruko, die vertelde over Sparrow. Da Usabi. En dat zullen we in deze dagen weer herhalen. Want dan Joost Oevers, gisteren is hij overleden, meneer. Dus, ik denk, liefhebbers voor Calypso, de fans voor Sparrow, Mighty Sparrow. Die worden gecondoleerd, familieleden, vrienden, kennissen, wie speelt grond apoude. Krijgt die dan een lassie die zie. Dus hij is niet zomaar gekomen, die naar grond apoude. Die zie zou wel liefie. Lief Marky. En dat is het ook hoor. Het is leuk om te weten dat soms maar ik kon voor Doan Sani. En in dat geval die zie. Adobon Sani Schwit. Uno, dan een mooi calypso poko. Meneer mooi wat ook toe. Deed me vaak denken aan Suriname, Radio Apenti, SRS, de radiostation voor Sernang, bedrijven voor. Je had ook programma's bij ABC. Dan had ik trouwens André Kamperveen en wie nog meer. Die hadden ook programma's, calypso programma. Een bekende was ook Raymond Power. Die had ook een calypso programma. Die trapprogramma's ook toe, 15 minuten in Calypso Land. De Pokurat Berigeri in zijn naam, want de Belainanga. Odos ook toe, lek de Kasekofuno. Lainanga Boskopu. Ze waren politiek gemotiveerd. Maar ook Boskopu, de wereldgeschiedenis. Alasani, Calypso Poku waren niet zomaar. Meestal was het ook wat er om ze heen gebeurde in Abirti. De tori dat het takkie van vrouwengedraging of misdraging in Abirti. Nou, snel de mijn kwam pokoeving. En zo de bewinding, calypso, wedstrijden. Dappe. Of meneer hoor, of een man bij misdraging. Want dadelijk kregen die vrouwen steeds weer schuld. Maar Sparrow zing ik genoeg over vrouwen. Omdat hij een voorliefde had voor vrouwen. Sowieso. Dat weten we. Alas Masabi. Maar meestal laat hij het over de vrouwen. Oké. Okay. We hebben hem gememoreerd. Hij is heen gegaan. De laatste tijd was hij ziek, hè. En hij was ook gestopt met zingen. Maar toch heb ik het over comeback, comeback. Maar het kon niet meer als China Bewan Moro. Maar het is ruim 70 jaar something in dat business. 70 jaar lang. En ook een paar anderen die zijn richting retour, maar die nou aan stop. Ik vraag me af hoe dat komt. Zeiden die nou maar stop. Hij trouwens een soort verslaving voor een business. Voor money play een rol ook toe. Hè. Soms hebben ze... moeten ze zo nodig doorgaan wegens contractuele afspraken. Eén is Gladys Knight. Meer is ook één die eigenlijk niet meer op het podium moet komen. Trouwens naar Eddie Lefort van de OJ's. Ook 80 something ague. Langer in haar business. Ronald Isley van de Isley Brothers. Die mannen gaan door. En volgens mij willen ze ook zo overlijden. Dat op haar podium. Dat kan. Maar ze gaan door. En ze zijn soms niet om aan te horen. Meer als Sting. Natuur, het Wilroko.

0: te eko ouru dan a sting e kon guebaka. En zo is dat nou eenmaal, luisteraars. We zeggen het, de eko ouru je tromp chimbaka. Je wordt weer kind, je wordt weer verzorgd, je moet verzorgd worden door anderen. En er komen ook verschijnselen. Lastig hoor. Alles maar ik is een ding. Alles maar. Zou een libi langer. Maar goed, we. Ja, niemand wil doodgaan. Sparen, dan ben ik weer denk je. Ja, dan denk je. Maar natuur, het weer ook toe. Hij heeft kinderen. Hier en daar, volgens mij. Maar hij was, volgens mij, jarenlang. Ja, wat informatie dat boom met één vrouw era. Maar dat hebben we geen comedie. Hebben tang naar een vrouw zouden hebben. Mm-hmm. Luisteraars, ik ben hier om u ook aan te horen. Hè. Dat is typisch het programma, participatie. We zoeken naar informatie. Dingen die gebeurd zijn. Dingen die nog moeten gaan gebeuren. Kan, tak, we zijn aan visie. We kunnen alle kanten opgaan. En heeft u een vraag? U zit met een brandende vraag. Mag over van alles gaan. Spiritueel. Voetbal. Alasani. Lobitori. Ude. Daarom ben ik hier. En met de luisteraars. Die zijn assistentie. Alasani u kan go. Heeft een vraag over een toestand in de wereld. Kan ook. Participatie. We doen mee. En als u gewoon ons wil oppeppen met een verhaal, ons Shwitori, ook dape, we bieden aan toegang. We leave you, make you konang aitori. Voor de rest heb ik, wat heb ik meer? Ja, ik moet u vertellen over een spirituele beurs. Dat zondag hier doorgaat. Want er zijn mensen die zeggen, wat is nou hier aan spot op radio? Nee. Via internet wordt er ook veel en hard gewerkt. U weet het, social media is ontzettend belangrijk. Radio is mooi, prima, maar Usabi, tak Facebook, Twitter, alle intra-account, YouTube, de Sansande, no, TikTok. Al die mogelijkheden zijn er. TikTok naf de sneeze voor ons niet. Ja, in sommige landen hebben ze het verboden, maar hij praat nu zo snel. En AI doet ook zijn werk. Soms maar ik met Comboscope snel via AI zijn Guadoro zit. Ik denk miljoenen mensen hier aan Boscope dat die AI, als aan zij zingen en hij taki. Hij vervormt sting. Lucia had het gezegd laat. Milafu. Maar dat is waar. Anoyoko.
1: Zondag 4 oktober vindt er weer de vierde editie van de Spirituele Marktplaats. Kom genieten en connecten met elkaar. Breid je kennis uit met één van de workshops. Of kom lekker ontspannen met één van de geleide meditaties. Ook nu staan er weer diverse ondernemers met hun producten of diensten. Van sieraden, mediums tot aan verzorgingsproducten en van Ode Sani. Je hoeft je geen zorgen te maken wat je op deze dag gaat eten. We hebben lekkere barbecue, zoete en hartige lekkernijtjes. En als toetje neem je een lekker lactosevrij ijs mee naar huis die geschikt is voor iedereen. De entree is gratis, dus er zijn genoeg redenen om te komen. Zien we je dan?
0: Ja hoor. Ja, jullie gaan de luisteraars zien en hij ook, Yoshimitu. Ik zeg even, kon door het jaar. Kolokus aan de moro tussen hemel en aarde. Spiritualiteit. Luisteraars, het is nodig hoor. Ja, er is meer tussen hemel en aarde. Dus komt u maar, koluku en konfiri. Soms voel je dingen aan, hè? Soms zijn je fieri te leen op plezier. Dat ik denk, ah, nou, dat ben ik de vrouw, dat ben ik eventjes. Klaar. Sparo zong ook vaak over dat soort zaken, hoor. Maar die Sparo. Ja, dat vrouw challenge op je man, maar de spsan voor horen zodanig. Dat is dan nou Rocco en dan Obiama bij de grandpa. Dus was aan. Nee, hij heeft mooie liedjes gemaakt over allerlei zaken. Spiritualiteit toe. Tirano de Moro. Maar goed, zondag is het. Dan bent u welkom hier. In de Ster. Wouter Ighemstraat, nummer 8. Mart. Spirituele beurs onder leiding van Claire. En Juanita. Mooi zo.

0: lijnen zijn vrij. Heeft u nieuws, informatie? We zijn er. Mideja. En u bent welkom in de uitzending. 020-471-4291 is het nummer van Mart. Indien u met ons van gedachten wil wisselen. Oh jee. Ik zie een brief hier. Oh ja, dat betekent me. Samenwerking, beroepsonderwijs, bedrijfsleven. Ja, ja, ja, ja, ja. BBB. Die is een bedrijf waarmee we zaken doen. Er zijn al een briefje gekomen. En ik lees het, maar ik denk, ik heb het gevoel waarover het gaat. Stagiaires worden geplaatst bij bedrijven, organisaties. We zijn erkend om stagiaires te begeleiden in het proces. Lange. Hoe begeleiden we een stagiaire? Omdat finamang begeleiden in de potdens doen, ja, gewoon het doet rasot roko. Dan is dat ook niet, is ook strafbaar, bij wijze van spreken. Als je ze uitnodigt of om stage te lopen voor radio en televisie, administratie en al die dingen. Maar je nou begeleiders voor begeleidproces, dan je hoort een leerling dat naar spoor toe. Dus het kan. En ze hadden me gezegd van meneer Van Gorm, het is al 2 jaar lang dat u geen stagiaire daar hebt gehad in uw organisatie. Wilt u doorgaan, ja of nee? Want anders moeten wij u gaan schrappen voor een lijst als erkend bedrijf. Dus dat zit erin. Er is een loco en voor mandwe eten. Zo niet hoe al uw vliep zijn gezo. Wacht het in betere tijden, want we hebben een tekort aan personeel in de ochtenduren vooral. U merkt het ook, hè. Solezo de. Vanmiddag heb ik een afspraak met een Nederlandse dame die ik al heel lang ken. Een Hollandse. Een witwang. Maar boaka voor me in de Israëlman. We kennen haar heel lang van uitgaansleven, Caribbean en zo. We hebben lobby, dansie, mekdesan. Eigenlijk heb ik 4 resten of zo. Maar ze heeft zich aangemeld. Hier, hè, dat Mart is soekoe. Maar kan ik er ook bij? Want gaan die luisteraars me accepteren? Ik zeg, waarom niet? Je gaat toch ook op die feestjes? Je danst toch ook in kwakoe? Ik heb je gezien daar bij Roba. Onder die tent, daar waar je wanneer je bezig bent, naar een biggie poko. En die Surinaamse bandjes. Ik ken je. Dus zo'n type is het. Hey, boro boro, allerlei feestjes. Maar loop. Saranasani. Dus finestref, ja. Dus gewoon loeko. If. Claire wil begeleiden aan proces dat hij. Ja, want Claire houdt ook van nieuwe dingen, hoor. Dus zo loeko. Ik kan tikken mee en lezen in het programma op de zaterdag. Kijken wat ze allemaal kan en wat ze niet kan. Het is ook een dame die gelooft dat er meer dingen zijn tussen hemel en aarde. Ja, ze kan komen helpen, ja, met Kakoroko, inderdaad. Ze kan een bijdrage leveren hier aanstaande zondag. Maar het is een dame die van aanpakken houdt, hoor. Het is flexibel, want wij rijden op een motorfiets ook nog. Ja, laatste week samen gingen op een motorfiets. Brom zijn af, wat brom, brom, brom, brom. Ja, ze is stoere tante. Ja, tatoeage, ja, veel tatoeage. we noemen haar Loeke. Loeke heet ze. Dus Loeke. Volgens mij, ik zie. Smasa Benkba, ja. Loeke is het, ja.
1: Ik ken Loeke
0: niet. Oké, dan Nasari. Daar heb ik niet veel gezegd.
1: Rondleidingen in de stad.
0: Ja, dat is Loeke. Ja, Loeke wil even zeggen in de ochtenduren, hoor. Ik sta vroeg op, hè. Ik kan vroeg opstaan. Maar goed, ik moet weten wat de luisteraars leuk vinden.
1: Ze doet tatoeage.
0: Ja. Ze is een multitalent. Maar neemt u plaats achter een microfoon?
1: Ik ben in de deur vandaag.
0: Je bent geen portier. U hoort er op de achtergrond, maar ze is hier in het gebouw, hoor, die Claire.
1: Omdat hij met me sprak.
0: Ze is bezig aan met het voorbereiden. Misschien observeer appressie. Maar volgens mij wordt het hele gebouw in beslag genomen. Boven en beneden. Alle zalen, alle lokalen. Dat is een mooie zaak. Dus het wordt mooi. Hier aanstaande zondag. Misschien wilt u ons even vertellen wie er allemaal zijn. Ongeveer tussendoor. Een beetje de zaak aanjagen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, meneer Norman. Inderdaad, aanstaande zondag is de spirituele markt. We waren al een tijdje ermee bezig. Maar ja, jullie weten hoe het gaat. Je wil soms zoveel, maar niet alles gaat zoals we willen.
0: No.
2: Maar ja, zo moet je doorzetten. En Juanita is degene die in deze door heeft gezet, weet je. Ik werk een beetje op de achtergrond, help ik er een beetje mee. Wie zijn er? In elk geval lekker eten. Laten we daarmee beginnen.
0: Okay.
2: Eten zorgt voor verbinding vaak. Mm-hmm. En mensen hebben daar zin op zondag vaak om niet om te koken. Ze hebben geen zin om te koken. En er is barbecue. We hebben ook aan de toetjes gedacht, de lekkere cakes van Joan. Er is iemand die zich heeft aangemeld voor heerlijke tropische drankjes. Er zijn massage klankschalen op verschillende manieren.
0: Je kan
2: klassikaal klankschaal. Ik ben daar niet zo goed thuis in. Dat is gewoon niet de haar afdeling, klankschalen. Maar eigenlijk om jezelf weer in balans te krijgen. Er is een meneer die met een grote klankschaal komt. Het is eigenlijk om je in balans te krijgen, moet je erin gaan staan. En dan kunnen ze kijken waar eigenlijk een beetje verzwakt is. Om je eigenlijk toch die weegschaal dat je gewoon, in plaats dat je een beetje scheef loopt aan de ene kant, dat je rechtop gaat lopen. En hij werkt met bepaalde energieën. En hij doet het samen met zijn vrouw. Is ook een Nederlandse man met een Surinaamse vrouw. Mm. We hebben Ivan Cairo, meer bekend als de Lukumang.
0: Oh.
2: Ja, die is ook aanwezig. Dus voor degene die een korte Luku willen doen, hij is er. Brigitta is er ook met even haar naam kwijt. Ze staat daar bij u ook. Ze doet met zich die Surinaamse van Nodu producten.
0: Okay.
2: Prappies, thee, kaas.
0: Die was er de vorige keer ook.
2: Wat je mooie nodig dingen zou kunnen hebben. Ja. Wie zijn er nog meer? De mensen met thee. Verschillende theesoorten. Kijken wat bij jou past. Wat goed bij jou voelt. Als je bloeddruk hebt, et cetera. Massage. Er is iemand met een bepaalde voetmassage. Vanuit de voet kan je ook voelen wat er eigenlijk in je lichaam. Het ene en ander wat niet klopt. Het is een nieuwe dame, een Surinaamse dame. En ze staat op meerdere beurzen. Dus ze heeft gezegd, ze wil graag hier, ze wil erbij zijn. Ze wil kennis maken. Boy, moet vergiet afvoer, hè. Echt een beetje te veel.
0: Maar het klinkt al veel,
2: maar
0: ja.
2: Genoeg.
0: Het is genoeg.
2: Ja,
0: wat ik hier al hoor, Altang.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Er zijn nog meer.
2: Ja, er zijn inderdaad nog meer. Er is ook de kerk met Luku.
0: Kerk?
2: Een gedeelte, ja.
0: Hoezo?
2: Ja. Hij is een paar weken geleden in de uitzending geweest, Giovanni. Hij gelovig, maar doet ook de Winti-praktijken daarnaast. Hij zegt, het gaat samen. En hij gaat ook een lezing hierover geven.
0: Mooi.
2: Dus zijn de mensen geïnteresseerd? Schroom niet. Je kan je hierop geven, maar je kan je ook van tevoren opgeven om bij zo'n lezing aanwezig te zijn. Ik denk dat ik volgens mij...
0: Je hebt al veel gezegd.
2: Alle paren, de mensen die ik ben vergeten.
0: Ja.
2: Nou, die kom maar kijken. Kom kennis maken, zou ik zeggen.
0: Ja,
2: de crampjes. Huidverzorging van Wiri. Weet je, met shea butter, et cetera. Voor mensen die reuma hebben. Heeft ze speciale crampjes ontwikkeld. Nou, kom kennis maken. Sieraden. Diverse sieraden. Stenen zijn er. Voor edelstenen, kijken wat bij jou past. Wat jou ook meer in balans kan krijgen. Ben je nieuwsgierig, zou ik zeggen, kom kijken. En ook al ben je niet nieuwsgierig, kom eten halen. Kom gewoon gezellig, zou ik zeggen.
0: En je moet ze zeggen dat het gratis is.
2: Het is gratis. Het is gratis. En dus zondag is ook gratis parkeren. Overal is het tegenwoordig betaald parkeren.
0: Ja, ja.
2: Deze zondag, het is gratis parkeren. Het is ook niet zo ver lopen van de metro. Dus als jij met de metro komt, volg de geur van de barbecue. Ga niet richting de Jumbo winkelcentrum, maar de andere kant op. En volg die geur. En dan weet je dat je op de juiste plek bent. Het wordt ook lekker weer. Het wordt 20

0: graden. Wow. Echt een mooie nazomer. Het is van 12 tot 6 uur. Als je niks te doen hebt, en ook al heb je wat te doen, kom met de aanhang en kom lekker genieten. Je steunt Mart ook, je steunt iedereen, maar ook vooral jezelf. We gaan alweer een nieuw tijdperk in, ja. De herfst.
1: Ja.
0: Mensen gaan weer naar binnen. En als je binnen wordt, dan krijg je depressieve gevoelens. Weet je, kom kijken wat het kan verlichten. Om die eenzaamheid te verlichten. Maar ook als er iets is, kan je was aan de deboen. Wie weet,
1: ja.
0: Is op deze dag dat je de informatie krijgt.
1: Mooi zo. Is er nog een ruimte voor Normen? Een aparte kamer, Pemikan? Luko ook, Zeepsa? Naar plasma.
0: Nee, meneer Norman. Ja, de kamer is er hier, de studio.
1: Ja. Nee, maar in ieder geval is een mooie dag om even te komen kijken hoe het aanvoelt en hoe het met u gaat ook. Dat is altijd prima. Geen probleem. Alles is er. Njaandringen, ontmoetingen, connecties. Hè? Want soms ontstaan er ook verbindingen hier.
0: Inderdaad.
1: Ja, mensen leren elkaar kennen vanwege dezelfde interesses. Ja, dus dat kan.
0: Ja, ja.
1: Mooi, Tori. Zo. Mooi, mooi, mooi, mooi. Het is de vierde keer al, of niet?
0: Het is de vierde editie, ja.
1: Zo.
0: Ja, ja, ja. Dus we hopen dat het een heel mooi geslaagde iets is. Er zijn ook steeds meer ondernemers die zich aanmelden. Dus ik weet niet of ik die ondernemers ook nog kan toevoegen.
1: Ja, kijk, ik kan geen namen noemen en alles zeggen op de radio. Maar laatst hoorde ik een verhaal van een oma. Oma heeft haar kleindochter geroepen. Dus die moeder sprak met haar. Jonge dame deed een beetje lastig. Ze sprak niet meer. Was een beetje boos. Ze zijn gezin hoor.
0: Ja.
1: Maar zij gedroeg zich, terwijl ze altijd vrolijk was. Maar de laatste tijd een beetje somber, boos. Teruggetrokken. In huis.
0: Ja.
1: Dus die moeder vraagt haar, wat is er aan de hand? Af en toe huilt ze ook. En ze geeft moeder geen antwoord.
0: Ja.
1: Maar die moeder begint aan alles te denken. Hè? Van, is ze lastig gevallen? Heeft iemand haar gemolesteerd, gepest of zo?
0: Klopt.
1: Dus op een gegeven moment zei moeder van, wacht, ik toch moet je haar en ja, oma. En die oma is ook goed op ze. Hè? Die kan goed met ze omgaan.
0: Ja.
1: En die oma heeft eruit getrokken, ja. Ze vertelt aan oma van, luister, ik heb het moeilijk. Maar hoe moeilijk? Wat is er aan de hand? Toen vertelde ze oma dat ze stemmetjes hoort. Dat ze zelfmoord moet plegen. Dat hoort ze in haar hoofd. Ze krijgt stemmetjes.
0: Ja.
1: En ik hoor dat het veel voorkomt.
0: Ja, het komt inderdaad veel voor. Maar wat mensen. Ja, u hoort dat soort verhalen. Wij horen dat soort verhalen ook. We hebben ook een verhaal gehoord. Tenminste, ik heb een verhaal gehoord van een jongen. Ik denk dat hij 11 of 12 jaar oud is.
1: Mm.
0: Ze zijn net verhuisd in een huis. Nieuw huis hebben ze. En dan komt iemand op bezoek. Iedere avond.
1: Zo.
0: Ja. Maar er is iemand ooit overleden in het huis. Maar die heeft niet het gevoel dat hij overleden is. Die komt gewoon iedere keer op bezoek. Dus dat soort dingen gebeuren ook. Dat mensen een nieuw huis krijgen. Kijk, ik zeg altijd van, voeding verandert toch? Want de voeding van vroeger is niet hetzelfde als nu.
1: Mm-hmm.
0: Dus nu moeten we extra dingen eraan toevoegen om de juiste mineralen binnen te krijgen. Het is hetzelfde met wie roken. Je kan niet elke keer hetzelfde manier wie roken. Want ik bedoel, eerst was het een kleine mier die binnenkwam.
1: Hm.
0: Nu komt er een of andere mier met een panster op zijn rug.
1: Zo.
0: Daarna komt er eentje met twee antennes. Dus ja, op een gegeven moment moet je ook daarin gaan veranderen. Om te kijken van hoe ga ik het huis goed reinigen. Zodat alles wat niet is, dat je veilig gevoel kan hebben. Want een veilig huis, veilig gevoel creëren is niet altijd even makkelijk.
1: True. Maar soms, en dat speelt ook, heb ik begrepen. Soms zijn die kinderen op straat.
0: Ja.
1: Ze gaan thuis bij een vriendin of vriendje of wie dan ook.
0: Ja.
1: Ze gaan in een winkel zelfs.
0: Ja.
1: Sommige winkels.

0: winkels die hebben hun dingen in die.
1: Ja, ja.
0: In het bedrijf.
1: Je kan in de winkel gaan, ja. Je kan op straat lopen, je kan in de metro
0: zo.
1: Zitten. Want if you feed me, I. En ik denk, je staat er toch open voor.
0: Ja.
1: Weet je, en wij vergeten, dat zei, ik sprak vandaag ook met mijn tante. En die tante die gaf me één ding. En ze zei, Ajez u lasu ede ina kondre di si futek ala sa fude weti bubamang. Alles wat die witte mensen zeggen is goed. En het is niet disrespect wel vermoed, maar we hebben ook onze eigen dingen.
0: Maar die witte mensen hebben ook hun dingen?
1: Ja, maar wij hebben van ons. En wij geven van ons zomaar weg aan hun.
0: Oh.
1: En wat kijk, je ziet het ook bij rouw. Nee, als ik overleden, nou dan wil ik dat hele ICD niet meer. Nee, dat hoeft helemaal niet. En komen jullie lekker met groene kleren, want dat was mijn kleur. En dat soort dingen. Tradities die we vroeger hadden. De rouw van iemand is overleden. Het wit, het is mijn broer en mijn zus. We gaan in het blauw daarna. Weet je, bepaalde tradities. Van dat we samen bij elkaar komen. Die samen bij elkaar bundelen. Dat was de power die we vroeger kregen. Om dingen uit te kunnen praten. Met elkaar te kunnen zitten. Nu verwijderen we elkaar. En ik zeg niet dat met Takasandja zo. Dat Alasalegobu ik niet. Of zo. Maar ja. Kijk, je kijkt ernaar en dan ga je op een of andere manier zoeken om het toch even te kunnen redden, om iets. En heel veel van onze jonge moeders vergeten dat ze ook de kinderen die ze hebben gemaakt, dat oude zielen zijn.
0: Zo.
1: En die hebben af en toe een andere aanpak nodig. Sit dimpching. Sit die kondre.
0: Nou, ik hoorde ook, want we hebben intact toezeer, dat is een act toezeer. Maar hier een verhaal ook toen aan ons, dat is de kant van die dommeries, hè.
1: Ja.
0: Die dommeries, omdat we net op de ching. De net op, we net op de moro.
1: Het is een keuze.
0: Wordt gezegd.
1: Het is een keuze. Als je veilig voelt om daar naartoe te gaan, doe dat. Het is ook een spirituele reis die je moet ondergaan. Want soms vroeger, dit is Martin, dan ben je alles maar bij kerkie. Dus je kan soms die wintie met die kerk willen scheiden, maar toch, als oma naar de kerk ging, dan denk je dat als oma terugkomt met dat kind naar de kerk gaat gaan. Ik kan was die wat er toch ook eens een kerkie. Maar soms moet je hand in hand met bepaalde dingen het leven instappen. Je hebt cultuur en religie, maar ze kunnen wel samen. Want slim van hun staan niet op in religie.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ab en kon niet ook te van tracé. Want dat laten ze niet los. Want we hebben verstaan. Zo erg zijn we dat we nooit de interesse hebben getoond. Want eigenlijk, we zijn één Suriname. Maar hoezo? Dat zeg ik zo. We gaan met elkaar om, maar we verstaan elkaar niet.
0: Ja. Laatst was ik bij een begrafenis van Tara Omrozing Pharma. Hè.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment heeft die. Er was een pandiet of priester, noem het zo in dit geval. Maar ik denk dat het een pandiet is. En dat die zegt, oké, we hebben alles gedaan. Nu gaan we het op een rituele manier afsluiten. Bezoekers, even de familie met ons alleen laten. Iedereen naar de zaal.
1: Ja.
0: Ze gaan het op een andere manier doen.
1: Ja.
0: Klaar.
1: Respect.
0: Ja.
1: Respect.
0: Ja.
1: En we hoeven niet te denken dat we mindere dingen hebben, hoor. We hebben diezelfde dingen. Want als je hun staan, als je hun spiritualiteit gaat opzoeken. Het Tropenmuseum kan je het zien. Vader kies Winti. Vader tik de voren, brokken, dringen, broer, doe alles aan niet.
0: Zo.
1: Dan zeggen wij van, nee, echt? Nee. Alles maar abdesani. Alla kondre abdesani. Maar als je bij elkaar gaat zitten, lijkt het veel op elkaar.
0: True. Maar luisteraars, dit is Maarten. Je weet nooit van tevoren wat u gaat horen op de radio. En misschien zit u midden in zo'n situatie. Hattori Sami verteerde net, is vers. Maar toen ik het vertelde aan een andere, van hey, wat moet je doen in zo'n situatie? Toen zei ze van, dit hoor ik regelmatig. Het komt veel voor dat kinderen nu plotseling stemmetjes horen en soms vertellen ze het niet. Plotseling weg uit het leven. Gestapt.
1: Ja, ja.
0: Zonder reden.
1: Zonder reden. En geloof me, meneer Norman, elke dag is er iemand die voor de trein valt.
0: Zo.
1: Of springt, of hoe je het ook wil noemen.
0: Luisteraars, wat is wijsheid in dit geval? Want we bespreken het hier op de radio. Maar misschien zit u midden in zo'n situatie en u wilt tips geven. Van nee, zoek het die kant op.

0: laat ze dat doen. Misschien is dat een beetje. En meteen hulp zoeken. Meteen. Nou wacht hij, want het kan erger worden.
1: Ja, zeker.
0: Vrolijk kind, 12 jaar trouwens. Ja, ja. 12 jaar.
1: Hulp zoeken, pas op. Want vaak als je naar die, je kan naar die witte mensen gaan, maar je hebt je rituelen die je thuis ook vaak eerst moet doen. Want als je eenmaal gaat plat spuiten, dan ga je altijd plat gespoten worden.
0: Zo.
1: Dus doe je huiswerk eerst. En dan gaan we daar naar de andere kant zoeken.
0: We gaan naar het nieuws. En als u zegt van ik voel me geroepen om erbij te zijn, dan bent u welkom. Tot straks.
2: 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: ACT Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Ala si grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa londu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poi ating somun suma no sa December. Hesi nang agaw pipoyula sa pakara nang alanser Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: This is your captain speaking.

0: Odi.
1: We zijn er weer, Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If You Quick

0: snacky, je kiest Aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampu. Regie Fred Kels.
2: Mart. Al lange tijd. 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Lieve luisteraars, welkom terug. Dit is het tweede uur van het programma Marticipatie. Zo heet het, Marticipatie. En we doen mee met bijna alles. U kunt inkomen als u een verhaal hebt. Wij kijken naar de toestand in de wereld, maar ook dingen die gebeuren om ons heen bespreken we met de luisteraars. Dus straks komen de luisteraars in en die bellen ook met hun eigen verhaal. In het eerste uur heb ik u verteld dat ik een afspraak heb met Loeke. En ze is hier. Ik heb Loeke laatst ontmoet bij Salto.
1: Ja.
0: En ik ken haar al lang, heel lang.
1: Ja, toen we nog kinderen waren, zo'n beetje.
0: Uitgangswereld, inderdaad. Ja, wat hebben we gefeest en gedanst toen. Maar we zijn ouder en wijzer geworden en relaxer.
1: Ik ben nog aan het bijkomen van de dans van afgelopen weekend. Ik doe het nog een beetje.
0: Oké, mooi. Mooi. En ik vertel de luisteraars, want voor mij komt ze op een motorfiets. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Zo.
1: Ja.
0: Heel goed, Loeke. Loeke, vertel de luisteraars. Wie is Loeke?
1: Ja,
0: wie is Loeke? Loeke is de naam, toch?
1: Loeke is de naam.
0: Oké, goed.
1: Ja, er zijn mensen die mij Lucretia noemen. Hm. Maar, en ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, die blauwe, want ik had blauw haar. Maar dat heb ik niet meer. Dus, hoe noem je mensen die geen blauw haar hebben? Gewoon Loeke.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik woon in het centrum van Amsterdam. Ik bemoei me daar ook met van alles, met de buurt. Dus ik moet altijd 5 minuten eerder, 10 minuten eerder de deur uit, want er is altijd wel een buur die iets te melden heeft of een toerist die verdwaald is of wat dan ook. Zo. En dan, ik bemoei me graag.
0: Ja, veel toeristen, waar van de stad, waar, welke buurt omgeven?
1: Ik zit naast de Zuiderkerk en dat is zo'n kerk die helemaal niet opvalt. Of je ernaast staat of dat je een stukje verder weg bent. Die is in de buurt van de Nieuwmarkt.
0: Okay.
1: Dus de Nieuwmarktbuurt is echt mijn buurtje.
0: Druk.
1: Al, ja.
0: Veel toeristen.
1: Ja.
0: Altijd leven.
1: Nou, niet in het straatje waar ik woon. Ja, dat, de collega's, ik ben ook nog stadsgids. Dus, maar ik loop het liefste met 2 mensen. 2, maximaal 4. Want nummer 5 en 6 lopen altijd achteruit de straat in. Mm. Dan moet ik de hele tijd leven redden. Dat stoort enorm in mijn verhaal. Maar al die mensen die met z'n 15 achter iemand aanloopt, die helemaal halve waarheden loopt te vertellen, die mensen weten intussen de weg in onze wijkje te vinden. En daar struikel je soms over. Maar dat is van voorbijgaande aard, want als de locals mijn straat al niet eens kunnen vinden, kunnen toeristen het naar de tour ook niet. Dus die zijn dan heel even daar en daarna weer weg. En voor de rest is het wel handig dat het zo druk is. Het is altijd wel leuk. Mm-hmm. Een beetje reuring, een beetje. Het zit een soort van. Hoe ik het samen met een vriend waarmee we een podcast maken, we noemen het het oog van de storm. Dus mijn straatje is stil en eromheen is heel druk.
0: Mm.
1: Want dat is echt Red Light District en de Rembrandtplein en de Nieuwmarkt en zo. Daar is altijd veel te doen en altijd heel veel mensen. Maar niet in mijn straatje per se.
0: Okay.
1: Ja, dat doen wij privé met onze eigen buren, doen we dat gezellig. Okay.
0: En hoe lang vertoef je daar al daar? Woon je in de buurt?
1: Ik woon daar nu 23, 24 jaar. En daarvoor woonde ik in een veel leukere buurt, maar daar kon ik niet blijven.
0: Hmm.
1: Ik woonde in Denrode. In deze buurt.
0: Oh.
1: Ja, dat is echt leuk. Maar die flat werd gesloopt, dus dat is heel raar. Als ik nu terugkom, dan is mijn huis er gewoon helemaal niet meer.
0: Zo.
1: Het is gewoon niks. Maar daar, dat was leuk. Daar heb ik 4,5 jaar gewoond. Want 5 jaar geeft je buurtbinding en voorrang in dezelfde buurt een huis te vinden.
0: Mm.
1: Nou, die had ik niet. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik wat onmogelijks. Dan wil ik midden in het midden van Amsterdam. Nou, dat is gelukt.
0: Top.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Nee, radio is je ding. Je houdt ervan om te communiceren met mensen.
1: Ja.
0: Dat hoor ik al. Je bent stadsgids. Dus
1: ja.
0: Je brengt mensen heen en wijst de hele stad.
1: Ja.
0: Als het even kan. Prachtig. Wat doe je nog meer?
1: Ik doe ook op school met kleine kindjes, basisschoolkinderen.
0: Mm-hmm.
1: Van alle klassen. Allerlei soorten lessen. De lessen die ik binnenkort ga, waar ik vrijdag aan ga beginnen, is heel leuk. Radio/podcast maken met de kids.
0: Oh.
1: Dat is echt leuk. Maar ik kan ook textiel doen, dat ik ze leer haken, weet je wel. Want dat zijn van die vakken die je niet meer hebt op school. Ik had wel handvaardigheid op school, dus daar heb ik dan een beetje geleerd. Maar ook vooral thuis. Maar de kinderen van nu, die zeggen van, ja juf, mag ik zo'n stok? En ik haak naald. Oh, en dan zo'n ander stokje en ik naald. Oh, maar... Ja, hoe heet die dingen? Breinaalden? Jeetje. En waar kun je dat... hoe heet dit? Wol. Oh, ze weten gewoon helemaal niks. Maar ze doen wel hun best. En ze zijn heel enthousiast. Ja. En af en toe ontploft er een hersenpannetje. Want dan is het een beetje te moeilijk. Mm. Maar ja, dan moet je gewoon een beetje geduld zeggen. Want het is heel moeilijk hoor wat we doen. Het lijkt makkelijk, maar het is heel moeilijk. En dan komen we eruit.
0: True. Ja. Nou, ik heb je uitgenodigd omdat ik zeg van... Luister, we hebben een probleem bij Mart. Vooral in de ochtenduren hebben we tekort aan personeel. En jij zei van, nou, je staat vroeg op. Maar...
1: Alleen voor radio, hè? Want voor de rest niet.
0: Maar je bent ook een nacht- of avondmens, volgens mij.
1: Dat ben ik van nature. Maar ik vind radio zo leuk.
0: Ja, dat je bereid bent om in de ochtenduren op te staan.
1: Ja.
0: 19:30 hier aanwezig. In de uitzending tot 21:00.
1: Ja.
0: Het hoeft niet elke week. Om de ene week.
1: Oh, dat is helemaal chill.
0: Op de dinsdag en de donderdag.
1: Oké. Okay.
0: Dus als je op de dinsdag bent, prima. En de volgende week ben je wel op de donderdag als je wil, om de week.
1: Oké.
0: Okay. Jij bepaalt.
1: Dus de ene week het dinsdag, de andere week het donderdag en de ene week het dinsdag, de andere week zo. Dat is chill.
0: Dat kan.
1: Heel chill.
0: Mooi zo. Ja. En het programma heet Start met Mart. Ik zeg het gewoon aan het publiek, de luisteraars die kennen het.
1: Van de naam.
0: Ja, Start met Mart is, je begint met ons.
1: Ja.
0: Dus we hebben daar nieuws, actualiteiten. Aha. Maar het leuke is dat luisteraars ook elkaar feliciteren, condoleren in de uitzending.
1: Ja.
0: Maar ze komen ook met hun eigen bevindingen, nieuws. Ja. Wat is uw nieuws?
1: Vandaag vind ik dit.
0: Is een rubriek.
1: Ja.
0: Wat is uw nieuws?
1: Leuk.
0: En dan komen ze in.
1: Ja.
0: En dan vertellen ze hun verhaal. En dan ben jij degene die de zaak begeleidt. Van ja, we hebben het al gehoord hoor, meneer. Het is te lang. Kijk ons om. Ja. We hebben een belletje hier.
1: Hop. Heel goed.
0: Is genoeg.
1: Ja.
0: Andere aan de lijn. Pup. Die komt erin.
1: Leuk.
0: Klaar. Dus dat is typisch iets voor jou. Maar wat weet jij van de Surinaamse gemeenschap zo'n beetje? Want ik zie je hier en daar en overal. En Claire is iemand van de straat, hè?
1: Ja.
0: Die kent ook iedereen. Ik zeg van, look, die heb ik vaak ontmoet op Kwaku. Wat nog meer? Vertel.
1: Ja, nou eigenlijk ben ik typisch zo iemand die altijd van, hè? Als ik een kwartje kreeg voor de keren dat mensen zeggen, hè, wat doe jij hier? Dan was ik best wel rijk geweest intussen. En ik zeg altijd, ja, ik ben net Mieren. Mm-hmm. Maar het is wel zo inderdaad dat ik heel vaak dan een soort van reserve Surinaamse Mier ben. Want ik ben op heel veel Surinaamse dingen. Want ja, van het een komt het ander.
0: Ja.
1: En ben ik ook wel degene die, bijvoorbeeld op Kwaku zijn er heel veel mensen die komen voor één ding. Die komen binnen, die komen eten halen, gaan in die rij staan en daarna weer weg. Ik loop een rondje, dus ik weet wat er nog meer te doen is. Een soort van de verbindende factor.
0: Ja.
1: En ik vind het ook wel altijd wel leuk om dan met de mensen uit het centrum van Amsterdam ze te introduceren in die gezellige culturele mix die we hebben.
0: Kijk.
1: Waar je wel gebruik van moet maken, vind ik.
0: Ja.
1: Want dat doen... Eigenlijk doet niemand dat. Ik vind dat een beschuldiging aan ons allemaal. Mm. Behalve ik. Mix gewoon. Het is namelijk beter om te mixen. Is leuk. En ja, ik ben echt...
0: Multicultie.
1: Overal, ja.
0: Overal. Mm. En ik hoor je al hoor met fragmenten van toeristen die je in de stad hebt ontmoet. En even laten vertellen van waar ze komen.
1: Ja.
0: Wat doen ze? Gewoon poep in de uitzending.
1: Ja, leuk.
0: En je had ook een partner. Ik heb de fragmenten beluisterd wat je hebt gestuurd. Hè?
1: Ja.
0: Leuke, interessante gesprekken hoor.
1: Ja, hè?
0: Maar wie is die? Doet ze ook mee? Is het jouw sparringpartner?
1: Zij is mijn andere helft.
0: Mm.
1: Zij is, wij zijn samen één. Wij lijken ook enorm op elkaar. Hoewel wij niet dezelfde soort... haar familie heeft mij geadopteerd.
0: Okay.
1: En iedereen vraagt dat, waar is Aida? En aan haar vragen ze, waar is Loeke? Als we niet samen zijn. Dus ja, die krijg je er altijd gratis bij.
0: Okay.
1: Dus als er maar zitplek is, dan komt ze mee. Ik ga haar dadelijk uitleggen. Oké, dus binnenkort gaan we op dinsdag en op donderdag om de week.
0: Ja, klopt. Omdat er, de luisteraars die missen dat in de ochtenduren. Dan zie je dat er soms iemand is en dan weer niet en dan weer wel. Het is de tijd waarin we nu leven. Iedereen moet gaan werken. Anderen hebben geen tijd meer.
1: Nee.
0: Jarenlang is het goed gegaan. Maar we merken dat de tijd, 7:00, 19:30... Is moeilijk om op te staan voor sommige mensen dan, niet allemaal.
1: Ja.
0: Dus je bent een aanvulling, je bent ook een aanwinst.
1: En ik ben blij.
0: Tegelijk ook. Maar als je zegt van luister, ik heb ruimte en 's avonds, dan is er ook ruimte hier bij Mart. Voor een ander programma dan. Dat zien we wel. Maar goed, je bent al ready bijna.
1: Ja.
0: Om in de ochtenduren te starten.
1: Ik denk, alleen, dat is ergens een stapelbedje. Dat ik gewoon kan blijven slapen. Dan doe ik alle uren gewoon.

0: heb ik mezelf aangeleerd zo de dag voordat die ochtendshow begon. Mm. Dus ik heb geen zorgen over dat wat er voor knopjes onder de schermpjes doorheen piepen daar zo. Dat ik denk dat dat komt wel goed.
1: Oké, okay, je bent niet bang voor die knopjes.
0: Nee, die knopjes wel leuk. En ik moet zeggen dat ik ook best wel... het werkt altijd op mijn lachspieren als dingen fout gaan.
1: Oh ja?
0: Dat vind ik echt heel grappig als mensen vergeten zijn dat ze moesten komen. Mm. Dan zeg ik, ja, we hadden een gast, maar die dacht dat het een andere dag was. Dat vind ik hilarisch. En ook, ik vind het niet leuk als ik lichtknopje niet kan vinden, maar ik moet wel lachen als ik dan iemand heb uitgenodigd en ik vergeet die microfoon open te schuiven. Dat ik denk, nou, dat is ook niet aardig, maar goed. Dus dat zeg ik erbij. En dat geeft ook een beetje die menselijke maat, toch? Ja, want ik ben wel fantastisch natuurlijk, maar ik maak ook fantastische fouten. Kunnen mensen fantastisch hard om lachen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoor het al. In de ochtend kreeg we een show, een Lucas-show.
0: Luke en Aida samen hebt, dan is het succes verzekerd. Dan heb je echt een hele gezellige ochtend.
1: Perfect, heel goed.
0: Ja.
1: Oké, okay, dus leuk dat je er bent. En je motorfiets, waar is die?
0: Ja, die heb ik niet mee naar binnen genomen. Ik denk, we moeten vrienden blijven.
1: Oh ja,
0: hij staat
1: om de hoek.
0: Het is niet zo'n... het is wel een... maar niet vreselijk of zo. Ja, er zijn inderdaad mensen die mij niet horen aankomen. Nou, dat is fijn.
1: Okay.
0: Want zoveel herrie wil je nou ook weer niet maken in het leven. Maar het is wel een bloedmooie motor, dus ja.
1: Ja,
0: ik zou het wel leuker vinden om het hier zo in het speelpijntje neer te zetten. Maar ja, daar zit...
1: Volgende keer dan.
0: Ja, zet ik hem daar in.
1: Ja, dan zet je hem daar neer. Oké, okay, wat zijn je andere hobby's? Wat vind je leuk en niet leuk om te doen?
0: Wat vind ik niet leuk om te doen? Niet leuk vind ik de afwas. Dat vind ik echt niet leuk. Maar ja, daarom heb ik ook maar 3 borden. Dan ontkom je er niet aan. Ja, dat is gewoon mezelf te dwingen. Ik vind het ook heel leuk om van alles te maken. Gisteren liep ik langs een vintage winkel. Die hadden een hele mooie tas. Een diesel tas. Diesel is een merk, hè? Een jeans merk. En die hebben tassen. Eens in de zoveel tijd. En dan promoten ze dan met van, dit is hem. €600 later heb jij een diesel tas. Nou ja, die is dan wel waardevast. Dus dit is overduidelijk een oud model. Maar die was dan deze keer niet van leer, maar van jeans. Wat ik leuk vind van een jeansmerk. Nee. En hele mooie leren handvaten en zo. En toen zei ik zeg, oh ja, wat kost die tas? Weet je, vast uit je hoofd? Nee, zegt hij. Hele zoekactie. Aan het einde van de zoekactie is deze tas nog steeds 130 euro. Dat ik denk, oef. En toen zei ik, ja, maar ja, dan kan ik hem eigenlijk ook wel zelf maken. Want... ik vind het leuk om tassen te maken. Dus, en ook van jeans.
1: Okay.
0: Ik heb al een keer een luiertas voor een papa gemaakt.
1: Welke tas?
0: Een luiertas. Het is een stoere papa.
1: Ja?
0: Die dus met zijn baby aan de slag wilde. Of aan de wandel wilde. En dan moet je wel een beetje... hij vond niet dat hij met allerlei konijntjes en toestanden... dus hij wilde een beetje een stoere tas. En had 2 Evisu spijkerbroeken. Dus ik heb een hele dure luiertas van die 2 broeken gemaakt. Nou, dat was helemaal de man.
1: Dus je bent een kunstenares. Je doet ook aan kunst. Dus.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, ja, heel mooi. Luisteraars, u bent nu aan zet, u heeft Loeke gehoord. Misschien stuur ik u een vraag voor Loeke, hoor, dat kan.
0: Ja.
1: Maar u mag ook met iets anders komen. Dit is uw tijd nu, participatie, improvisatie. Komt u maar in, 020-471-4291. Heeft u nieuws? In een bekende Soca King is overleden, Mighty Sparrow.
0: Oh, echt?
1: Ja, gisteren overleden, dus we draaien veel muziek van hem tussendoor.
0: Ja, goed zo.
1: Maar goed, hij is 91 jaar jong geworden. Dat is,
0: niet echt in de kring, in de wieg gesmoord, maar toch.
1: Maar hij heeft een zwaar leven gehad, mooi leven ook. En als zo iemand is gaan rusten, dan zeg je van, oh, ja, leuk, hij heeft zijn mooie tijd gehad.
0: Zeker.
1: En zijn muziek blijft nog, want hij heeft prachtige muziek gemaakt, hoor.
0: Zeker.
1: Heel mooie Soca-nummers.
0: Ja.
1: Waar blijven de informanten van Mart? Wie bent u? 020-471-4291. Wat is uw nieuws? Wat zijn uw bevindingen? Heeft u iets meegemaakt waarvan u zegt van ja, dit is goed om te vertellen. Net in het vorige uur met Claire hebben we het even zijdelings gehad over gevallen die zich voordoen binnen de gemeenschap. Een jonge dame van 12 jaar vertelt aan oma dat ze last heeft van stemmetjes.
0: Mm.
1: En die stemmetjes zeggen haar dat ze zelfmoord moet plegen.
0: Oeh.
1: Dat is ernstig.
0: Ja, dat is heel ernstig.
1: Vrij ernstig. Ja. Wat is wijsheid in zo'n situatie?
0: Precies.
1: Wat moet je doen? Heb jij een idee?
0: Ik hè?
1: Ja.
0: Ja, ik heb al een idee.
1: Wat?
0: Je moet met die kleine praten en zeggen, zullen we met jouw stemmetjes in gesprek gaan?
1: Ja.
0: Want één ding is zeker, ze zegt het al.

0: Dus ze is nog niet verloren. Ze wil nog haar aandacht voor die zaak. En dan dat is een instapspunt. En dan,
1: professionele hulp, direct inschakelen.
0: Ja, ook. Maar dat is vaak nog steeds wachtlijsten.
1: Ja.
0: Dus het maakt niet uit. Iedereen die wil luisteren, desnoods bel je stichting. 113 is volgens mij de zelfmoordhulplijn.
1: Ja.
0: Daar kun je tips krijgen. Dus zet gewoon alle hens aan dek meteen. Want als je wacht op professionele hulp, dan kan het wel eens te laat zijn.
1: Mm.
0: De deur staat open, want zij vertelt erover.
1: Ja.
0: Dus dat is een hulpvraag. Nou, dan moet je in gesprek gaan. En het maakt niet uit. Het kan niet fout. En dan echt helemaal exploreren van wat zeggen ze dan en waarom zeggen ze dat dan? En meisjes 12, dat is een hele moeilijke leeftijd,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja.
0: Ik benijd niemand van de jaren of 12, 13, 14. Het is heel lastig om nu te leven in die leeftijd.
1: Ja. Er zijn veel, hoe noem je dat? Hun aandacht is ook met social media en al die dingen erbij. Wat ze zien op de televisie, beelden die op hun telefoon verschijnen.
0: Ook.
1: Dat beïnvloedt ook, hoor.
0: En hun eigen bubbel waarin ze zitten,
1: ja.
0: die van 12, 13 jaar. Ik zit vaker bij dat soort kinderen, want ik doe natuurlijk onderwijs. Mm-hmm. En dan zit je in naschool. Mm-hmm. Dus dat is een ander soort beleving. En dan, je praat met ze, ze kijken je aan, maar het komt niet binnen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je van, oh ja, er zijn allerlei dingen. En soms komen er, als je vertrouwen gewonnen hebt, komen er dingen uit dat je denkt, wauw, dat zou ik helemaal niet verwachten, dat jullie daarmee bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan echt laaiende onzin zijn. Maar het kan ook dingen zijn die een verkeerde conclusie getrokken.
1: Ja.
0: En jezelf vertrouwen en jezelf niet het leven gunnen. Ja, dat zijn ook van die dingen die nu is heel erg in.
1: Vreselijke tijd. Ja. U bent erin. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Dank u wel, heer Norman en mevrouw Lotje.
1: Loeken.
2: Ja. Lucky Luke.
0: Lucky Luke.
1: Oké.
2: Okay. Ja, toch een zo'n serie van Lucky Luke.
0: Ja, dat was ik.
2: En ik ben Jan.
1: Dit is Jan, aangenaam. Trouwe beller van Maart, trouwe luisteraar Jan Ramkizoen. Welkom, Jan.
2: Nou, ik zie een trieste bericht hier. Kijk, af en toe ga ik shoppen in de Surinaamse kranten. En dan zie ik minderjarigen aangehouden op verdenking van zedendelict met een bedlegerige vrouw. Dat is me wat, hoor.
0: Nou.
2: Een 16-jarige jongeman. En die mevrouw die bedlegerig is 60 jaar.
0: Wauw.
2: Zelf deze dame die ziek is, wordt verkracht.
0: Ja, ik denk dat het fijn is dat hij is aangehouden.
2: Ja, dat is dat sowieso.
0: Maar je vraagt je toch af, wat is... Die mevrouw mag dan ziek zijn in een bed liggen, maar ik vind hem ook niet echt gezond.
2: Nee. Nee, dat soort... sowieso een verkrachting, of je gezond of niet, of bedlegerig bent, is niet goed.
0: Nee.
2: Maar dit slaat alles kapot.
0: Ja, dit is wel een ernstig dieptepunt.
2: Ja. Nou, dat is Suriname. En wat Nederland betreft, gisteren heeft premier D66-leider een congres gehouden. Moest die snel afgevoerd worden. Want er was een groep die daar ging protesteren. En de beveiliging vond dat hij van het toneel tijdelijk moest gaan.
0: Wat die gevaar liep?
2: Gevaar. Hij nodigde mensen uit niet alleen te schreeuwen, maar te blijven zitten of staan en naar hem te horen.
0: Uh-huh.
2: Maar de beveiliging vond dat het risico te groot was om te blijven staan.
0: Ja.
1: Hm.
2: Maar goed, dat was wat wij zien. Een minderheidskabinet krijgt wat hij verdient. Deze drie partijen

0: D66. Mm-hmm. Dat is Democraten 66.
1: Ja.
0: CDA. Christelijke Democratische Alliantie, of hoe ze heet.
1: Appel.
0: EVD heeft ook een D aan, aan het eind.
1: Ja, dat is de D van de eigen portemonnee.
0: Nou, ja. Zij zeggen dat het democraten zijn.
1: Ja, ik we weten intussen beter, hè?
0: Met 66 zetels die hun steunen in de coalitie. Een dictatuur. En nu bedelen ze van rechts tot extreem, van rechts tot links. En zij noemen zich centrumpartij.
1: Ja.
0: En dan willen ze met BBB, rechterkant. Mona Keizer is nog niet gehoord.
1: Nee, maar die is ook voor zichzelf begonnen.
0: Ja, ja. Pro probeert een beetje te steunen met Vals of Volt.
1: Ja.
0: En die twee denken dat ze deze dictatuur naar links kunnen trekken. In plaats dat ze gewoon een motie van wantrouwen ondersteunen, gaan ze praten. Ik ben benieuwd hoe lang deze regering zal. Van mijn part mogen ze binnen 3 maanden
1: en dan?
0: Uitschrijven.
2: Zo.
0: En dan hergroeperen weer.
1: Maar dan krijg je weer extreem rechts, hè? Want we zijn er nog niet helemaal klaar voor.
0: Nee, extreem rechts is meer publiekelijk een kleine groep.
2: Nou.
0: Politiek zijn ze 2 keer al, hebben ze 3 keer bewezen. LPF, PVV, BBB. Die hebben al bewezen dat ze geen bestuurlijke kwaliteiten hebben.
2: Ja, maar je ziet toch ook een tendens, Duitsland en nog een paar andere landen.
0: Dat zie ik ook, maar dat zijn lokale verkiezingen.
2: Mm-hmm.
0: Duitsland, de Oost, kijk, de voormalige Oost-Duitse gebieden, die zijn achtergesteld volgens hun na de hereniging. Dus dan grijpen ze naar die extreemrechtse.
1: Ja, mensen zijn een beetje in paniek, zo hier en daar in de wereld. Grijpen ze naar extreem rechts, want die roepen met... Ja, de lollies hebben het gedaan. Oh ja, dat is waar. Ik ken ook een lolly, die heeft het gedaan. Maar we zijn nog niet zo ver met z'n allen. We zijn allemaal nog een beetje gepolariseerd enzovoort. Dus dan denk ik, ja, dan is zo'n hele moeilijke situatie zoals wij hebben in Nederland... is verre van ideaal. Maar het is toch weer een stukje meer naar het midden. En ik denk dat het in het midden...
0: Nee, maar,
1: minste mensen ontevreden houdt, laat ik het zo zeggen.
0: De premier zegt, we gaan niet naar rechts, we gaan niet naar links. Er werden 21 en nog BBB, die willen, en SGP, die willen naar extreem rechts.
1: Ja.
0: Ze zijn boos dat in het gesprek die met een nieuwe... voorstel, niet over migranten voorstellen van hun is aangenomen. Dus ze proberen, 21, deze meneer heeft 6 partijen achter de rug.
2: Zo.
0: Hitmans.
2: 6 partijen?
1: Ja, het is
0: een... Norman, hoe lang bent u in Nederland?
2: Ik heb hem niet gevolgd, eerlijk gezegd.
0: Nou, ik val hem
2: zes.
0: Dus,
1: ja, hij heeft dat hij nog niet voor zichzelf is begonnen, hè?
0: Wat zei
1: Mona.
2: Maar
1: Eerdmans is inderdaad van de ene de ander. En er zitten gewoon mensen die gewoon lekker geld verdienen aan de politiek.
0: Mona werd eerst door CDA de deur uitgezet. Toen door premier Rutte.
2: Hmm.
0: Toen ze staatssecretaris. Ze belandde bij BBB.
1: Ja.
0: En mevrouw Plasterk, of hoe ze heet. Heeft het haar gepasseerd om...
1: Caroline van der Plas. Plasterk is iemand
0: anders. Van der Plas heeft haar gepasseerd om haar niet als fractieleider aan te nemen. En nu is ze voor haar eigen.
1: Ja.
0: En ze heeft een beweging 29. Beweging 29. En dan denkt ze dat ze met 30 zetels premier zou worden. Nou, Mona Keizer, hou je bij Volendam.
1: Ja, precies. Ga zingen.
0: Je was daar wethouder. Misschien kan je burgemeester.

0: Ja. Daar worden.
1: Oké.
2: Okay. Wij zijn het wel eens, maar dan moet nou de rest van het land die gaat stemmen het ook nog eens zijn met ons. Dan komt het goed.
1: Ja.
0: Nee, maar als wij erover praten, dan kunnen we misschien het een beetje een wending geven naar niet de midden, maar een beetje progressief links.
1: Oké, okay. Maar Jan, wat jou betreft, binnen 3 maanden is deze regering.
0: Ja, die moet weg.
1: Oké. Okay. Goed, we hebben je gehoord. Dank u wel voor je bijdrage.
0: En tot slot, iedereen die Mighty Sparrow heeft gekend, gecondoleerd. Ik heb hem ook gekend, 1 keer gezien in Suriname. En hij heeft een lied geschreven van een Jamaicaanse, Hindoestaanse nummer. Marajin.
1: Marajin.
0: Ja.
1: Nou, dat zullen we gaan
0: opzoeken. Maharaj is koning en Maharaj is koningin, heeft hij een lied over geschreven. Misschien kunt u het later afdraaien.
1: Als ik hem vind, gaan we hem afdraaien. Ja?
0: Oké.
1: Okay. Alright. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Mooi. Zijn er andere bellers? 020-471-4291. Heeft u nieuws, informatie? Wilt u vertellen over iets wat u heeft meegemaakt? Zelfs meegemaakt of op straat? Heeft u een vraag? Bent u welkom in de uitzending. Ja. 020-471-4291. Loeke, wat zie je daar voor je? Je hebt je telefoon in de hand. Wat lees je daar?
2: Ik denk... mijn telefoon zegt tegen mij dat ik mijn motor heb achtergelaten. Dat is zo dramatisch. Ik zo voelt het wel, omdat ik hem niet kan zien.
1: Nou, breng hem even hier dan. We zijn nog even een half uur bezig, hoor. Ja.
2: Ja, zal ik het doen?
1: Ja, dat kan je doen, ja. Dan zet je hem hier weer.
2: Ik zet hem hier. Ik ga het gewoon ook doen. Ik ga het gewoon doen. Kijk me. Ik ga het doen.
1: Oké. Loeken gaat het doen. We spreken elkaar straks. Ze gaat even haar motor halen. Die motor moet gezien worden. Ja. Anders krijgt ze een bericht. Zoals ze dat zegt. Dat is mooi, hoor. We gaan even luisteren naar een bekende van Mighty Sparrow. Die ene heb ik nog niet gevonden, maar ik zoek even toch wel. Marajin is een bekende, ja. Marajin. Mighty Sparrow. Ja, may his soul rest in peace. En liep mooi rokken naar Bakka. En ik denk dat ze het groot gaan aanpakken daar in New York. En in de Caribische landen, eilanden, al die eilanden. En... in Vapresining, Trinidad en Tobago, Dosaris, Reserefi. Maar goed, agorust. En niemand is onsterfelijk, Lobby Brasa. Na zo alibide, zo alibitang. Trawai kon, trawai gwe. Mek presidie trawa ook toe. Marajin heb ik gevonden? Nee, nog niet. Ik zie nog niets. Dat is het leuke van internet, zo lees je toe, hè? Zo is misschien type verkeerd. Toch deed je epifening. Woluku heeft naar epifening. Ah, dan krijg je ook nog commercials ertussen. Dat is YouTube. YouTube tak je de next net draai gratis. Ja, je moet een reclame voor zien. En look even maar bij Asansa. Zo doen ze dat. Bijna alles is commercie. Hoe je een motor op de achtergrond. Acharenko, hè? Loeken. Tjaneko. Oké. Dat duurt nog even voor Smifena Poku. Maar terwijl met Taki, met Doutousani, dat is multitasking. Luisteraars, laatst waren wij... Oh, Alfeni. Alfeni, maar we horen eventjes. Zo direct gaan we naar op muziekje. Maar ik moet u vertellen dat wij afgelopen vrijdag in de Arena waren, ja. Mart Radio was live in de Arena Burendag. Stadion bestaat 30 jaar. Arena Johan Cruijff Stadion bestaat 30 jaar. En we waren uitgenodigd om daar live uit te zenden. Ouders met kinderen waren er ook. Heel veel bezoekers, maar ook interviews met trainers. We hadden een trainer van de jeugd, elftal in Emanuelson. En ze vinden het leuk en willen we ons vaker uitnodigen naar Pena Arena. Dat lijkt me een goed idee.
2: Zeker.
1: Ja, dus we willen vaker daar zijn. We gaan terug naar een muziekje van Mighty Sparrow. Nou, dat doen we vandaag. Bij wijze van uitzondering op speciaal verzoek van Jan Ramkizoen.

0: Nou, deze Mighty Sparrow was van alle markten thuis. Hij ging naar India, Pakistan, Jamaica. Alle landen heeft hij bezongen in zijn, op zijn muziek. Hij is een gezellige man, vrolijk en hij is natuurlijk commercieel. Want als je een succes hebt in India, want je hoort duidelijk Indiase invloeden in de, ja, in de muziekstijl.
1: Als je 1% van de bevolking daar als fan hebt,
0: dan ben je binnen.
1: Dranghekken.
0: Ja, dus Mighty was een commerciële man.
1: Slim.
0: Leuk. 020-471-4291. Luisteraars, ik zit hier met Loeke. Loeke die is van plan om ons in de ochtenduren te komen versterken. Ze gaat overleggen, kijken of ze 2 dagen kan of 1 dag. Maar in ieder geval, ze gaat het proberen.
1: Ja.
0: En wat haar leuk lijkt ook, zijn straatinterviews. Want ze woont midden in de stad.
1: Ja, ik breng gewoon de binnenstad naar ons toe.
0: Mooi zo.
1: Zo hier zitten.
0: Goeie zaak. Iemand probeert te bellen, maar dat lukt niet. Dan moet je het nog eens een keer doen. 020-471-4291. Oh, je hebt het al onthouden?
1: Ja, ik heb het onthouden.
0: Oké.
1: Okay. Echt niet, ligt een papiertje voor mijn neus. Maar ik heb het onthouden. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Moet wel eerlijk blijven. Ja.
0: Zijn er andere zaken die jouw interesse hebben ook? Want we hebben al kennis met je gemaakt. We hebben het gehoord. Hoe noem je dat? Vakanties? Landen, waar ben je geweest? Waar ga je?
1: Ik heb mijn 50ste verjaardag in Suriname gedaan.
0: Wat?
1: Vond ik leuk.
0: Oh!
1: Ja. En toen ik zei dat ik ging, hé, nu pas. En ik, ja, nu pas.
0: In Suriname?
1: Het was enig. En toen later vroeg iedereen natuurlijk, en hoe vond je het? En toen zei ik ben Suriname geworden, want zo leuk vond ik het.

0: Maar ja, dat was natuurlijk stiekem al een beetje. Maar ik heb daarvoor heb ik ook al 2 keer op Aruba gezeten, 2 keer in Miami gezeten. Hmm. Ik heb heel Europa 26 keer doorgecrossed toen ik klein was. Ik bedoel, ik had er niet echt veel keuze in, want mijn ouders deden dat. Ja. Dus vandaar dat ik nooit meer ga kamperen.
1: Kamperen is niet meer je ding?
0: Nee, nou, dat was het toen al niet. Maar ja, zoals ik al zei, ik had geen keus. Ja, ik kan ook niet alleen thuis blijven als 10-jarige. Maar ja, dus ik heb het wel het heel Europa gezien. En ik kan jullie vertellen, het is vooral bergen en bossen. Het is echt niet boeiend.
1: No.
0: Ja, nee, maar ik ben meer een stadsmens. En alle steden, ja, daar kun je natuurlijk ook van zeggen, ja, dat is allemaal een hele hoop steden en een hoop mensen. Maar ik vind steden heel prettig. Het kan ook komen omdat ik hooikoorts heb natuurlijk, hè, dat ik de natuur niet zo vind. Mm. Ik vind de natuur wel heel mooi op tv. Dus daar hoeven we niet doorheen te rijden.
1: Maar bij Suriname had je geen last dan? Nee,
0: want daar eten we bijna alles, hè?
1: Oh, okay.
0: Ik heb daar gegeten. Ik was maar goed dat ik toen nog niet vegan was. Want ik was...
1: Nu ben je vegan.
0: Nu ben ik vegan. Dat is ook heerlijk. Maar dan kan je niet meer waterkip en boomkip eten. Of gewone kip. Dat gaat allemaal niet. Maar daar heb ik dat toen...
1: Welke kippen heb je gegeten? Waterkip en boomkip.
0: Waterkip en boomkip.
1: Vertel de luisteraars die niet weten wat dat is.
0: Kaiman en guana.
1: Leguana.
0: Lekker. Maar dat kan ook liggen aan de mensen waarmee ik was natuurlijk. Want die kunnen namelijk je schoenveters nog fijn klaarmaken. Maar het is leuk, want er kwamen mensen met een zakje vol met allemaal mooie witte bloemetjes. En ik, oh mooi. En dan een kwartiertje later, en dan staan liggen die mooie bloemetjes op je bord. En dan smaakt het ook nog eens heel mooi. Dus ja, dat is lekker hoor. Ja, ik heb hele leuke... Maar mensen vinden het leuk als je op die manier bereid bent om alles wel 1 keer te proeven.
1: Zo is dat.
0: Dus ja, dan worden de meest aparte dingen je voorgezet van... Oh nee, ik zal je niet vertellen wat het is. Je mag mij zelfs vertellen wat het is. Dan probeer ik het nog steeds.
1: Mooi zo.
0: Ja.
1: Goed. Nog meer, want ik probeer alles uit je te halen hoor. Maar als je zegt van luister, ik heb al genoeg verteld. Ze moeten gaan luisteren wanneer ik bezig ben. Dan vertel ik de rest wel.
0: Ja, ik weet niet. Ja. Ik hou nooit op met praten. Dus ja. dat is allemaal niet zo'n...
1: Dat is jouw ding ook, hè?
0: Ja,
1: praten.
0: Ja.
1: Je vindt het leuk om te praten.
0: Ik noem het ook wel eens als bedreiging, weet je wel. Als ik aan word gehouden of zo, dan kan ik nog tegen die agent, ja maar meneer, u loopt wel risico dat ik nu ga praten. Dan wordt er een gesprek en dat kan wel weken duren. En dan heb je toch dat ze dan toch wel eieren voor hun geld kiezen en
1: me laten gaan.
0: Ja, want ze zien al die praat echt veel. Ja, dat is ook zo. Ik praat echt veel. Dus dat wordt nog een uitdaging, hè. In alle shows is dat een uitdaging.
1: Ja.
0: Als je gasten hebt, dan moeten die gasten natuurlijk praten.
1: Ja.
0: Ja, dat is best wel jammer. Ja. Maar ja, doe je niks aan. Maar ja, het omlijsten van dingen en dingen aan elkaar kletsen, dat is ook kletsen en het telt ook. Het gaat mij... Ik hou van muziek. Ik hou van Caribische muziek. En ik hou van mensen die wel bereid zijn om na te denken. En niet meteen een conclusie en harde woorden en dat soort dingen. Daar hou ik niet van. Of misinformatie. Ik wil mensen best wel graag dingen uitleggen van hoe het zo gekomen is. En waarom je zo niet moet denken. Ja. Want dat is niet zo handig. En
1: mooi. Mooi. Caribische muziek, waar moet ik aan denken?
0: Ik hou van... dat is wel een ding wat ik... ga ik nog opzetten. Ik weet dat soulmuziek...
1: Ja.
0: En de kunst om erop te kunnen dansen... Dat is een kunst die aan het uitsterven is.
1: Ja.
0: Want als je toch kinderen tegenwoordig ziet schuitje varen op die... Nou zeg. Dus dat gaat niet. Dat vind ik jammer. Dat zouden we in ere moeten herstellen. Een beetje goede souldansschool. Lijkt me goede.
1: Kijk, daar zeg je wat.
0: Ja, toch?
1: Het is een markt. Ja. Soldansschool.
0: Soldansschool. Dat je leert hoe het moet. Ja. Want iedereen die zit nu wel aan...
1: Salsa.
0: Salsa, bachata, kumpa, kizomba, al die dingen. Heerlijk. Daar hou ik ook allemaal heel erg van. Ik vind al dat dansen ook heel erg leuk. Ik was van het weekend ergens en dan hadden we de gezellige mix van oldschool R&B en salsa en bachata en kizomba en Kenny B en La Rouge. Nou, het was dat de akoestiek een beetje belabberd was, maar voor de rest was ik heel gelukkig.
1: Waar was je dan?
0: Hotel Arena.
1: Oh.
0: Die moeten een inzamelingsactie doen voor de speakers. Want jeetje.
1: Wat was niet om aan te horen.
0: In de gang kun je niet horen. En dan was La Rouge notabene aan het optreden. Nou, dat is toch uitermate herkenbaar.
1: Ja.
0: Maar ik kon het, mijn oren konden het niet meer begrijpen. En ik kon ze wel zien, maar kon ze niet meer horen. Zo slecht.
1: Mm.
0: Sorry mensen van Hotel Arena.
1: Nee, het is gezegd. Misschien horen ze het.
0: Ik hoop dat ze er wat aan doen.
1: Gaan ze er wat aan doen, inderdaad.
0: Ja.
1: Oké. Luisteraars, we hebben het gehad. Ik zie 4 minuten voor tijd. Raymond is er al. Hij gaat zich voorbereiden. En hij brengt het nieuws in San Antonio. Ook nog, dat heeft hij voorbereid. Nyonsu in San Antonio. Dus straks krijgt u volop nieuws. Er zijn wat dingen gebeurd waarvan u zegt van nou... misschien wilt u een voorproefje geven hoor, meneer Raymond. Of u straks aan de tapas lijst. Wat heb je voor ons, Raymond?
2: Dat zijn zaken die ik praat van de lokale nieuwsmedia in Suriname.
1: Ja.
2: En dan heb je het over, dan hebben ze het ook over, net wat jij al eerder zei, over die geweldige zanger die geboren is in Grenada.
1: Ja, Mighty Sparrow. Ja.
2: Mighty Sparrow, ja. En, het staat allemaal op mijn noot.
1: Oké.
2: Okay. Dus dan moet ik weer even in de tas duiken.
1: Oké. Okay. Nee, dan laten we het voor straks. Maar je bent ready. Zo direct neem je over.
2: Dan neem ik over.
1: Ja. Mooi zo. Mooie bijdrage van je trouwens ook hoor. Ik heb mooie reacties gehad. Hij was verslaggever in de arena. Ik heb het net verteld.
0: Ah,
1: hè.
0: Ja.
1: Daar deed hij interviews samen met mevrouw Maureen Held. Miranda deed ook. Leuk. Burendag, ja.
2: De burendag in de arena.
1: Ja.
0: Maar het was dat vrijdag, zaterdag?
1: Zaterdag.
2: Zaterdag was dat.
1: Zaterdag.
0: Leuk.
1: Dat was leuk.
0: Ja. Volgende keer ben ik erbij. Dan
1: zeker.
0: Dan ga ik ook
1: zeker,
0: mensen
1: zeker.
0: De polen hun neus douwen.
1: Mooi. Mag ik je bedanken. En succes wensen. Welkom bij Mart, zeg ik.
0: Super.
1: En je wordt overgenomen door de heer H.N. Wicks. Die jou technisch het een en ander gaat bijbrengen. En dan merken we het wel.
0: Leuk.
1: Aboe.
0: Oké dan.
1: Dag Loeken.
0: Doei.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirsimaf air grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a tengs om un zomer no december. Esi nang a go bipoyula sapakara nang a lancer a Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: This is your captain speaking.

0: FlyFM.com. Odi, odi.
1: We zijn er weer. Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Mart. Het is vandaag maandag. En u bent nu afgestemd op uw zender. Uw favoriete zender, maar ook familiezender. En dat is Radio Mart. Afgelopen 2 uur hadden wij de directeur van Radio Mart hier in de studio met zijn programma Marticipatie. En daar werd van alles belicht. Ook had hij een studiogast, mevrouw Luc. En die heeft het voornemen om ook in de toekomst programma's hier te gaan verzorgen. En dat juichen wij allemaal toe. En mijn naam is Raymond Dalvoer. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 8 uur uw gastheer zal zijn. We zullen het een en ander met elkaar bespreken. Informatie zal ik ook bij u thuis in uw huiskamer brengen. En want Poku Oesadrij ook toe. En ook, er is al veel gezegd over de heer Maatje Sparrow. Amal Gwilibunu. En wat gaan we nog meer doen? En natuurlijk hebben wij ook Nyuzu, Insternan Tongo. Zijn dat na Alamunde, Wetjar en Kong. We proberen Futjar en Nyuzu Tapuang. Wan Fasi, die Fiti, meneer Goina Dipi, meneer Charen Kong, Pesrutu, die de Bijiwang voor Radio Mart, de Wanse Kraka Ono, de Wanse Archie, de Lope Archie de Nyunsu in de Egitongo, en dat meki miteka besroiti Fucha Alamunde, en Nyunsu in Sernang Tongo. Me Baru Biji Odi, Nanga, en de bigi odi wang, ook toen alles pek odi met baru nu wispoek de, iviri, noja zo we Archie Radio Mart. En ook onfado in een programma Mart gevarieerd, en lik van takikba, mina amase pristera programma raad, mina na Raymond Dalvoer et oan tronk, iviri. En was ook met een mooie uitzending tap aan moende, net IDC, wap chimchim alleen even fini, maar ja. Trafas na de, unam krutu, ufen mooi weer vanaf juni. Juni na gawa en, ufen ube ap mooi weer. U prisiri, u kenit, u mek alas wat mooi sani. En dan nu, we kon tapa jari, u de september, eind september, wek ba. En dan, da wek wa herfst, tramon herfst e bijing. En baga herfst da wabi winter. Winter en daarna kouru juru en weer jas shabi furushman lobator dati maar ja zou ze doen de wan die man tat tayuru doro takasan en kon kouru de dongo gua oso de gua grong de teko polanyi na de gua sernang ifiri next no fault in ator dati ara alasan bungsani if man de gue te kip chi moi weer vooral après species song voor funu loba ulobo kondre we sep sa we sep fin presina kondre ifiri jugu de wel tap ala fasi ifiri masau sadu ko hopu taki asanta waka na fas difiti unu muse wakti oli wang na nga gas asana in beginner is refi fuso gutak wab jajaman sakancha a kondre waka wat dat wa van udu una bi ma se pri van udu mandi wancara kondre tapon jaja fasi mandi etna baka en leider if i den wan partij of i den coalitie an atrobi etna baka yu leider if a leider fout je karen kan se de takangang take dis ap moro ten van udu fuluku dis um chenchi asa sande ifiri en bepaal want to foto do sabi and one day de bou sabi de mai karen keulen na aken de bou one day ifiri en trafashi de weluku for the sun e waka wo begin direct na anyunzu na ini yuegi tongo Sernang Tongo sobung wesitaki tapa pasifu afu baka na pisfu lafiki lancia tego te dongo go na afu baka stumer
de Maikaren afo baka weg. Vrijdag diep zade drie minakantak truck, maar de Maikaren drie trekkers, nanga opleggers. Skoutu poer de manat voor na passie. En zij de mek skoutu poer de aan de tank wagi, de sana biggy truck. De man ben tjawalo heavy machine, tap de oplegger, if you. En de heavy machine, a deso tak if je rein nga heavy tori tap yung oplegger, dan je moet sorgu tak je marche nga wa ready fraga, if you. En ma in a tor disi dan, a be deso tak de heavy machine, de man ben soet café si, en dat gef. En dat no boon ja verkeer. En if land is dan toer die si, dan land die ook grijp in. If you want dat asan gevaarlijk. Je ziet ook. En ook toe te si want toe opleggers en rijbakken maar kan dat op land die dan. Dat adeso altijd taki aan de deelwee rij. Want school toe schreef hier. En zorg goed dat de begeleide man. En dan de man kan tjara voor a verkeer. In bonbon, tap een bon fassie, zodat ook toe trouwen die etek praat in haar verkeer, dat de man het ook toe kan houden rekening naar een pistool dat hij. Je ziet toch? En ook toe school toe ziet dat de opleggers, de machine wallo serieus technisch story, die ben, want toe technisch story, die ben, don't tap een bon fassie. Je ziet toch? De opleggers hebben een remsysteem, hebben een vast DVD. Faya naar een reflector ook toe, hebben allemaal een led tap een boom vast. Je ziet ook. En ook toe richting aanwijzer. Je ziet ook, als je gaat naar led C of je gaat naar kroek toe C, dan heb je van hoe dat je richting aan. En in een geval is dat een toer dat ook toe, hebben we ook een vast DVD. Je ziet ook. Ja. En look hoe de show de soort zijn die ze dan in jouw toestaan die de kar voorschriften. En if in je show de zijn bepaalde voorschriften. Dan jangalant ook iets mama probleem. Je ziet ook. Ja, dat maakt land die school toe zo boem. Zorg goed dat de trekker die is naar mijn man gomorro varen. Dan pot daar CC. En ook toe. De man die bij zorg dat de trekker is bij wakker, bij rijt op land die dan. De man die bij tja de trekkers die zie de man. Het is gewoon boete voor 13 douchen en een vijfje baartje SRD, schrit SRD, serna moni zo boem. En ook toe de man bekeurde wat die zie. Natuurlijk in bekeuren wat je bekeurde. Maar een man die abba wat die man zei tja wat die op land die dan. De man had gewoon bekeuring ook toe. En Morovarie leest ook tot dat de trekkers die zijn bij de afgekeurd, de bekeurboom in Firi. En Adevan ook dat zodra je dit hebt land, dan de hem zorg goed dat alles aan de in place. We gaan even naar Amsterdam, daar we zien dat want to score osma studenten zo boom. De man tekent een MBA, Shabito. De man volgt een opleiding voor Master of Business Administration, MBA zo boem, en Business School. De man volgt een opleiding die is net op een business score in Holland. De Maikara score dat IBSAE. En de man rond als stuka dat af naar een succes. Vofden score als magici die slaag. Satra diep zade in Tropen Museum. De manjes den bul. Tijdens wang BSN. Graduation. De manjes den bul. Je zou je ziet dat ze naast de doet den best. De score. De tek mooi score. En als een mooi fsi. En ja, want toen neem ook toe voor de sma die kies den bul. Wang van de na Clyde Sengwai. Priya Sital. Robbie Reisel, maar dat na studiebegeleider, naga Omaida Axon, naga Elvira Hoft, dus maar die studeer af mooi en tegenjam buku, daar adev funamku, taki des tegenjam buku,
En dat je draai komt bangen, hij komt er, dat je kan poti scoren onder de rokken in zijn naam. Je vindt die, want dat is maar iets wat van ook doet. Je ziet ook. En a theorie kennen, staat dat je ziet. Dat is wat toef dan ben, doet de theoretische kennis. Dan gaan we om een vraagstukken. In de eigen werkomgeving, in Viri. En die ben verdedigd natuurlijk, tegen ego, voorzieslaag, in verdedigde proefschrift. En Sasan City, Robbie Reisel, dat bij de amana studiebegeleider, een coach, amana vindt dat dan, dit is nog een prins pari, tori, en amana de trots op de stukamang, dan de stuka uma, de sofara, zaden. Kom bereik in attendisi. En de man taki ook toe. Afas van de smadis toeka. Nanga boom fasi. Dan in mijn lever. Wanneer bijdrage. In na ontwikkeling voor. Deskundig potentieel. Voor Sernang. In Viri. En asandis boom ook toe. Voor een moro betere ontwikkeling.

persoonlijke lening binnen een afdeling voor retail, banking, naar Fina Bank. Tenminste, daar heb ik ook al. Clyde Ramon Senguay. Amabel poten onderzoek voor tjabetre in een operationele efficiëntie naar Sernang Waterleidingmaatschappij. Omaida Axon. En we doen strategische marketing aanpak voor powercon in een markt. In een marktherkenning naar een marktpositie voor Vitro Plants. Elvira Hof. En we doen institutionele ontwikkeling voor Sernang Non-Proliferatie Autoriteit naar Defensie. Alles soort vaarlijk woord dat ik misdreef. Bijna met bed, met zwaar, met tong, met mijn kaart en een tapoe aan lint. Priya Sital. En we doen onderzoek voor Tja Powercon in een carrièreperspectief. Mindri a kabinet voor a vice-president. Voor dan hoor je a talent die de drapen. Dat we doen op GPC voor de smaak die. Man tek de papieren, de studeren in Amsterdam. En de studeren in a Sandy Dakar opleiding voor Master of Business Administration, MBA Subun. Wel. Zou hij zien no more of waren in wat trattori? Ja. Na in die Skoutoufu, Abiro voor Rijsdijk, Sroto, Tapsatra, Dipsade in een maanding 26 september, 26 september. De man Sroto aan man die ab Tina Sixiari. En de Masrota Bodici, Bikasi, de Maiden Takamadici, Amadici, do want to shaden the lake in one also in a beautiful race deck. En a todi sama do be de tapuan umasma for 60-20 yari, en a fraudis be da siki bedi in a also, en dan a bedeso tak school to taki. Dat een man van 10 à 6 jaar, een jong boy die zie, een man betasta vrouw, een man randen aan, zo boom. En ja toch, een man die betaal naar onze paar vrouw die is betaal, als 6, 20 jaar, bet legerke oma's maar die zie, die aka also, go in a sribi camera van een vrouw, en a go zie, a vrouw don tap en bedi, en a jong boy die zie, tapa tenda in atenda ti amanda ti amanda be wer ala encroci ifiri en amabe don tapa bedi de de grabu ba la tu de en di a fro con chato di si en a con de so tak a fro dis na un map chin fu adama fu 60 yari a esina nga go a sukuyepi. En a sukuyepi en Diago sukuyepi da a condeso taki a young boy fu tina six yari a mantek futu sabi a dama a umap chin fa fro guas kutu fu reis dek en de mara do an buurt onderzoek en di de man doa onderzoek dati esine ha go. De man confina man fu 10 à 6 jaren en de man sroting in overleg naar het openbaar ministerie dat de man srota bodici en fu di a man is op een leeftijd a man a 10 à 8 eten a man op 10 à 6 dan de man abra a man is gona afdeling jeugdzaken saritori maar goed ons afstand bij zijn naam ede. Maar je wou omas met hem aan bedi, dus ik man brengt het ook naar drap. Maar moest de, maar ja, zo hoort het niet. In feite, zo is het Dubai. We gaan morgen fara en we zien dat hij als een fire eten in Sernang. Among a temperatuur guahi, egua 310 in IT grani Celsius. En teneti dan mijn koolaf, dan mijn contact, toetenti.

nan a fo grainy en de mantaki ya wan bigi wa hoge wa heel luchtvochtigheid en door a luchtvochtigheid die a heel zo da asan hij vier dan ja ba vier tak ai a demoro warang i vieri en ja dat na aten van jari augustus september oktober kan de november december dan kan de changes akong in a faya weer die de omenisma op te maken aan een ivieri. En we gomoro fara de we sitaki a politiek partij volgens mij de man is dena coalitie ja de man dena coalitie a politiek partij die de kar bep en op wat nieuw edeman a nieuw edeman is voor bep dat na Masara Edwin Notsi. Ja, en dan maar dat die venitak amocha kraktikon voor cha boom training nanga amawa sorgu di amoro betre money beleid. Ja, lek van betak ik ba amawa cha moro boom betre kon in a economia beleid voor apartheid. Den project die ben tangtiri amawa sorgu tak den project dati kis nyung wan nyung fesi baka dat wan tak den mojara project dat eto wan tron sorgu tak den man kan fura project dat den project dat uit in wan vergadering in wan koma kandra fu den membre dan den man hoor wan wan verkiezing en in a verkiezing dat die dan akon so dat die amadisi masra Edwin Notse kon tron a nyung edeman fu bep. In atordisi de shitaki amaitek abra fu masra Roni Asabina en masra Asabina neben potensrefi ajeng fu trong new edeman fu apartei en afurkiseng dis behori in a bep oso drapena e from si geweg ja. Masra Noordzee tegen staan nu stak kan gaan plan voor zorgen die wan nieuw koers in haar partij. Amon zorgen die training en amon cham moro betere ontwikkeling voor kies moro boom partij kader en dat nou een voornaam kutori lek van inschrift taki. A monitori ook toe voor BEP de mouw poten a hei en de mouw zorgu taki a financiële a fas van BEP de nono van BEP nap in a financiën da a musko moro bigi moro moni muskong ja en zo is hier taki nieuwe bezems die gaan schoonvegen nieuw sibi de mouw klima ozo moro bon en we wins masra Masra Edwin Norte we winsen ala koloku nanga krakti to fu awroko di atek net tampu fu di Masra Asabina ana edema morofa partei dat no wan taki ama ok mopo uita organisati amaitang ina parlement a DNA sobun amaitang fraksileider ifiri en amaitang kraka a partei di dekar BEP. En dat bij de wap tintori voor wanyu edeman voor partij Sadina coalitie, a partij die de kar BEP en wanyu edeman is na Masra Edwin Notse. Ja, we sitaki presidenti Fusernang, Sisa Jennifer Simons, tide asorgu taki Tina Fifi, nyu membre kon na Hof van Justitie en de nieuw member editie de Maikarding lid plaatsvervanger voor a Hof van Justitie en in een plechtigheid die vindt president als a plechtigheid begint in Jeroen Manting dan pa paleis voor president die a presidentieel paleis zo boem en sawe si moro fara tak a edeman fu a krutu bakara oso dat na masra Rasul.

Max. Een maand dat die Osorgo taki begin oktober dat één overedig de nieuw memory voor een hof. En maar zijn nou een soort systeem van de karen. Na vice-presie, en zit daar die president die president die benoemd is maar. En dat na voor NC en voor attractie. Dan a edeman voor hof van justitie. Maar zijn Iwan Rasul Baks. Dat een al beëdig de nieuw memory. Begin voor oktober. In ferie. En dus maar die nieuwe memory die beëdigt die de maanden dat na Sisa Sherida Tamsiran Harris Gennaro Alpin Kayal Tadil Alton Hellstone Vanessa Akamba Anuska Bainat Julio Amatumar Natalie At Mat Cario Maitri Behari Gracila Sitaram, Shushant Mohan, Latoya Rosenblad, Stephanie Dulbakir, getrouwd Kent, Charisma Voorburg Blank, Nanga Negesti Winter. En Asandisi nou een voornaam kutori, omdat hij ook toe bij Sitaki, Hof voor Justitie, bij Manchero aan toe memre, en Nanga Fudi, Fudi. Moro memre kon bij dat ik kan zorgen dat alleen de tori zijn moest guakrutu den torat zijn want de tori want de tori ben jaren lang den torat betant dong en de tori dat kan fin de kan fin precies nou is hij nanga go en dat bij de want pisi fu die senang ada senang ahof kisi want to memre moro. Ja, wat lukt ons aan de moro. Fara. Minderjarig, hoe ben ik bij, voorzitter. Die is bij Abdo. Lek focus hier vieren dan, Masra. Akalept, Abigi Kalept, zo singimang, Masra Mighty Sparrow. Mano, waf de moro. Moro, bigi wang in Akaraibisch gebied. Amana dan minder moro, zo bon aman las libi. Aman is bij Shishong in Akondre di de Kari Grenada. Maar aman be de boulanga aman be tang in Trinidad. En de laatste jari aman be tana Amerikan Kondre, New York, zo bon. Bakawan shat ten di abe siki. Dan minder in familie. Dan aman. Bro en la amang ben de moro maar ana ewang ben de familie van ben longten ook toe amani si en ning na eigenlijk slinger Francisco maar in hergono tapu uno sabelek slinger Francisco in hergono tapu usaba amani si lek mighty sparo bulanga amani si bijna 70 jaar amani si sorgu fucha mooi poku kon tapa in a Caribisch gebied wang maar ook toe heel groot tapu ama becha mooi calypso poku nanga in sting nanga de mooi poku ook toe amani si be chaf city go na sernang is firi ama be chaf city go sernang ook toe ama mek poku ook toe fu sernang ama be lobby sernang kada ama mek ipchindra pesere fu no sabi. Ja, mama is bij de man Biggie, Les Pechi, Siki, Singiman, Ifiri. Apoku sa becha in Sernang, dat na poku di de kar Paramaribo. En apoku dat na fa album van man di de kari, The Supreme Surrender. Ama becha wan mooi, na wan mooi boskopu ama becha. Fudi amambe loba a foto fu Sernang, maar een foto wang, maar ook toe de mooi umasma die zei libi in Sernang, nanga a foto fu Sernang. Ja man, amana de moro, amang go shiribi, amang tekwa mooi leeftijd, ifiri, maar toch in wan wasma gwe libi, isi. En amana de moro, baka eng iba abi de malegi King Fighter, nanga King Fighter,
nang Byron Lee and the Dragoners ala de man ici ou chable young wang de pokorat bedrea a pinti ifiri and masara mighty sparo no demoro yeah sasanego that is life eh and waluku moro fara sotori mi kan chakon juno and Messi ook tot aki voor de karasan dat die dat tapu Kennedy weg in abitief over Tom Kennedy weg usaplek highway die mountain wa man die becha wa waki ama last libi drape tap Kennedy weg fadu kon uno sabi ma abe kon deso taki awagi di si attendi abereta pa passi fu highway da amango over the cop en in ator dati dan amandi be chara wagi amang kishwan lo hebi mancheri en let drapeta pa passi amang las en libi walo help dins be kon ambulance koutu isabitan en skoutu sorgu tak de duan ondo suku drape en teno de manasa pama ning en de man is op ook toe fadu kong tak awagi disi la sa controle tap ap pasi ja yeah. Man chere op sa altijd sa usa du trafas no de en ook toe e shita ki e shita ki na apres pede mai pede mai fin go to na Sana Creek school to hor four months ma and the man at be abi attendi de school to hor de man school to conveni ting gong an attack gong spesuru to ma le mai karen weapons e sinen a go school to sorgu ta go to take the weapons in beslag vuurwapens so boom en attendi si school to attend that school to be doing big aksi di fudi de ma e juwa aksi tegen a illegale goudwinning en in a aksi dat school to kon tuka na ngading ting pen fire di si vuurwapens so boom in a Sana Creek gebied en de man de scoutu die zit bij twee actie na de man na van eenheid voor regio midden en de man bent waar ook samen aan want toch zodat hij in een gebied drapen naar Sara Creek en drapen in een gebied waar lo go to president en de man ontmantel de presie en de man ontruim de presie die zie de man komt dan waar lo brachon naar sneesi als aan die snee kon kaba ifiri lugu metaka sandis altijd te kap udu te suku goutu te efa boksiti suku na fish president to disi mus de tang in lanti anu ifiri ikaiji fare karen konsesi mana fish president to disi mus de in lanti anu fu da lanti kan shi Sade Fini, if na udu ye kap, if na go to ye Fini, if na bauxite, if na quick, if na diamanti, baram asan kan go tap on fast defeati, and aladen money food and tour disi mus kan go, esin yang go na centrale bank, food, and that kan sorgu tak ay opo awarde fu asanang holu, ifiri. Mano ye shi waloman, do no sabi, Alaman is zo goed met money tap udu na go to en ja natuurlijk dat me kwalanti school to so boom in a tour DC en de man dat hij zorgt dat hij de san moest go tap one fast di fiti ja en mi bel lees want tori fu wat tori is neem baka we zit dat ki sport nieuwsu de we zit dat ki Nacho Fusenang, Nacho Fusenang, Winnie Fu Akondre Fu Honduras, en de winnen a 3-2 so boom. En a trainer Fusenang Nacho, dat namasra Henk Frieser,
Dat na eerste officieel winpre voor Masra Henk Frieser naar Nacho. En a pleidisi bevindt presita Frida Neti in een stadion voor Tegucigalpa in Honduras. En in a eerste halve plek. Senang be dabaka etenang a tuf wang. Maar later senang mek tutu, de ma mek gelijk. En tefukba senang win a predisi nang a 3-2. Mooi tori man. Mooi tori. Senang de in a groep B fu a league. Fu a CONCACAF Nation League. Baka senang nang a Honduras jap ook to Jamaica, Guatemala, Martinique. Nang a in El Salvador. En een low kondere, maar ja. If Senang a play, na fast defeat, dan Senang kan kon boomvara. If hier, en de Masra Frieser, hoe hij doet, Tori, je begrijpt. Maar na Masra Frieser, dan alle de memory voor het team. If hij deze Yusu en hij lobby kondere, en hij bereid voor vet die kondere, dat Senang kan kon boomvara. Mooi Tori, man. Ik breed aan de overwinning, DC. Ja. En sambe ap moro fusernang en tradimi beta katorik ba fu mi de beta katori mi be meku archi wan tori fu masra meriba amanis bere ede man fu afdeling pont buiten amana tsaka en amana saka en memre fu NDP na ma beta kator disi in wan telefoon taki na masra Cliff Limburg fu Limbo. En amante agi Masra Limbo, tagi amasaka MMR fu NDP. Aman ap nouan troba nga NDP, aman aitan kraka NDP, maar aman wan duwa tratori, ifiri. En ala yuru Masra Cliff Limburg be aksaman sana tru tori, seide mek aman saka MMR aman tag nei. Ano takator dati, ifiri, amang tapuan fast defeati, amang skrif wan briefi go na de edeman fu NDP, ook tu amang takator dis nanga en kweki ma, en kweki pane demoro, en ator dis neben switji en kweki ma, ma amang tekwan bosroiti, en a bosroiti disi, amang itnap nem baka, en amang wan duwan trasani, en Masra Cliff Limburg bij actie ook toe taki even aan deze tak bakateng aman kan kon baka na NDP aman tak amane tak takan ook kon nooit moren na NDP even kon baka dan amou doen tap want trafasi ifiri aman isi aman charen sref boon waka aman ontwikkeling in wan tori aman sorgu tak aman teki stuka moro fara ifiri. En if was madunga ogri in a kantang wangan en bakata kamandu ogri ama chenchen libidus jama wan ama muskis wan kans fu gomoro fara in firito en ama itang chale speki di NDP in shitok en ook tu abedeso dat mene Jan betakator dat ook tu Masra Jan Ramkisun betakator dat itu taki Usap Masra Cliff Limburg lekon falek boom radio man, maar in atori sama vergiti fu lees a briefi sa Masra faman is ne Mary Basen go na top fu NDP. If you interview ones ma dan in musmeki oso woroko dan te yanga ones my taki over one onderwerp dan te lesi te sorgu taki iteka informasi na you. Dan een gesprek, attacki dat hij waga moro suiti, maar Mr. Cliff Limburg, amane ben leesa brieven afesi. Aman isi die be play in one people. Vergetening, aman botak, sjene mi mooi, sjene. Maar goed, dat ben de one pistori voor Meriba. En ook toe, u be abuantori in Sandam. Wanneer namen hoe bijna 60 jaar is, mijn brie, man is hij, mijn vergeteling, maar mijn saben pa boom boom, aan het ak boom boom, maar mijn saben pa en pa na orus koutu. Abo is hij, laat zijn libina zijn dam, na momenti dat man best don't tap na een café, in een café na een vrouw.
mi bring emchin be de beitu wa ma be kanga wat dagu ana mi ben drapere me tegu sa mi belisi en bri wam chin tak taki kong ke moment amangwe ama kombaka da ma sutu aserna mbang disi aserna mbang disi fu 60 ari be rokona 60 na ngawang ama be rokona strafo so fu sandam en me skouto na taki ma u kon kisi fiere tak amandi suta aserna mbang si amandi be da strafo na sandam en ya dus de man besap den serifi san konfen presi na strafo jo mino sabi mine euro ko drape dus mine kan tak so marsani dalek yere na mitaki ifiri ma adeso no taki amani suta mana wa somalier mi bri era ma sutu a suta mani si tiri sari tori ma prong ap ching en ya if we agri in one tori in one tokona makandra dan ukataka tori ma anum de suta ki ete kwa gong de go suta trawa kiri sari tori fu apres disi we condoler a famiri disi en we wish them pun fur krakti skoutu ora man di suta am ayong man di sifu si tenti na wayari en maya koutu horeng ma dat na amani si di dere elibine kombaka no asari sari tori alas te tori sa motaka unu na tori fu sa me shi taki mazrat dolder amarati na wama se cha nyungsu in sernang tap en fasi en srefe me ken nyungsu amanawa one man leader amai kon amai me ken podcast amai taken tori ifiri aman kritis in shabi tok uno mag kisati brona na mazrat dolder en efi archi mazrat dolder fen taki sisa Jennifer Simons na presidenti fu Sernang anamang belfaya na ngane tori da event presi in Sernang dus if adena masra dolder da adeso taki sisa presidenti fu Sernang sisa Jennifer Simons musaka en urokolek presidenti ya sausa du baya na masra dolder takator disi ifiri Masara Dulder tak atur di si en atur di sna fama egi frantuortu amai sha atur di tap enfasi en uno mag kis ati brona ngamang amana a pers verheid de vrije menings uiting demokratie dient sernang so en u breed di tak alles makan tank den tori if hieri want fosi an de bende so maar nou je si taki amang char amang leveren kritiek if adena enda infeni era na mi feni na ayu ma infeni tak if adena enda presidenti Jennifer Simons musaka en junta agia sousa taki ja pe euroko foto en miki te sapsana den foto im chanen foto ko in tap karta i mus tak over den foto i mus karo an koma kandra na ayu ko walici en take bataki de artis atrasma abiftak ina koalitsi ook to imu sorgu tak in yo egi partei tiri musede is habitok en natuurlijk te alas matake mofo dan wan bosroiti mus fadon ifiri en nono de ook to say si taki smain son wan fo koalitsi den serefi ager staki den serefi de wan sorgu taki dene archi an atak dene archi ma dene du tori sa arregering et na pabaka ifiri en ook tu adeso taki ya ef presidenti ne uroko na nga bepaalde mamoro ina koalitsi dan adeso taki dan i yo las memre en dan inaba a meerderheid moro ja en if inaba a meerderheid moro dan in a manchara fo kondre gwa fesita pon fas di fiti en dat wan taki dan nyon verkiesing mus kong ifiri en if nyon verkiesing mus kong uno dan am deso taki im teken tap wan bon momenti im duen tap wan momenti te i yo bakatranga ete
en a publiek lobby ete, want if a people not napai bakamore en yo go chanyung verkiezing, you know winning. Dus asana wa skaakspel, dam na nga skaak, dus imtek taka juiste juru, imtek de juiste bosroiti. En dis ben de nyuzu na ini yu egi tongo, serna tongo sobung tap mart. Datodisi, ye kwa archi alamune na radio mart, yu sender, yu family sender, wan sender di de moralek fo tenti nga wan yari en u breed nga pis disi. Mi be breedi taku pot yesi archi na atori na a programma di de kari nyuzu in serna Tongo, Arjima fau de fau tang, mesitaki ting min tiki gweli bunuk ba, no? Ting min tiki u abete fumita yuru fu 60 yuru, dan wan taki baka ting min tiki, da wa chisi nyunzu, nanga bar bos kopu ifiri, en baka dati, dami de baka na unu, tanga yuru fu, who Aijuru and the watches ding baka Aijuru chisha programma di de kari the hero van stand and the man say presteri a programma dati dat na masra Gordon Kruger na masra Fito Burne and yeah mitak mooi mitak bijna wa yuru mitaki and na maluku fu Ngosuku chonga poku kong, wanti ya begrep taka aneki kondri, dan wagonga poku. Suriname. Emi lop sernang, en as mok mo chonga poku fuang, wan jaja umas ma sa esingi, abra sernang. Suriname, ik kan jou niet loslaten, Mariana Cornel.

Mariana Cornet, bij Singapore politie, Suriname kan je niet loslaten. Mooi Pokémon. Vijf minuten en praten we nu voor Ayuru, voor Sixiuru. En Satra Diep Saubaka, dan UBD ook toe, kan de directeur of Radio Mart Betakator, dat ik bam, UBD na Varekaren Arena Stadion. Wan birti dei be hor drape wala san be def shi o men man be nap drape ook to e ser wan to sani tra wan be ap trasma be de tapon podium e sing dem poku e be ap tra wan di be do neif handen en handen neifreit ook to jong op ching pitani be de ook to sa be do walo ondro suku tap tap wan ching schaal natuurlijk. De best zorg dat de mekwan tu varekaren nagelak zo boeng. Alla soort zand bij de FC. En trouwen bij Iba Waman die bij doe massage. Iba trouwen die best zorg voor Becha Waman bij varekaren. De ma bij meki cartoon tekening. En dat is een paar takken in Sernantongo, maar ook toe bij kangen cartoon. Ik ben trouwens die bij zeer mooi panje, mooi Sernang cultuur kroosje. En wat ons aan bij de ook toe bij wat pri bij de drape. Ik ben kan soetan apiri, ik ben kan play basketa ballen, fringa bal go in a basketa. Ik ben kan doen een soort pri, lek de karen, jong po futu. Alleen al bij allemaal bij allemaal bij Sweetie Fushi. Un bij de drape, mi na nga Ambarabasi, na nga H&W Weeks, Maureen Health, na nga mi mati, mi collega Henk Albertson, en abe mooi fushi. En abe de in Arena Wang, walo presi, de behoor Birti Day, in alle den stad deel ook toe, Oost, Zuid, West, ala presi, abe Birti Day. En dan ben ik begrepen dat alle des maar voor de BT de ben op een mooi day de ben op een mooi day voor Prisiri in Viri en next no fout dat ben de een mooi toen zie mooi zijn voor en zonder seconde ja in a score rode ster. Dat was op een soort van elkaar een spirituele day. Een spirituele day. Yo abi Sisa Juanita. En Ochara deed dat waka. Dan Sisa Claire. En alle soort zijn ikanshi, krala, spiritueel tori. Smeri. Nja ook toe out there. Hè? Dus je begrijpt dat je een mooi barbecue out there ook toe. En in de kantaal. 107.9

Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
2: Smart. Al langer dan 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
5: Lobby Archiwang, Midena Umbaka, Minena Masara Dalfour, Noyaso, ya Archie Radio Mart, en na UDC, ik kom van in een programma die elkaar maakt gevarieerd. En dan ga je of Aichuru, dan moos dan onoja, dan wel ook zo. So praxeri u kan change nang u serevi ayuri di psade u be archi nyu sin sernan tongo en mi hope taki u be u be lobator di si en adesso tak na ala munde dan u kan archi nyu jo in sernan tongo in u egi tongo en mi denk tak furuf unu we agri nang ator di si en na wa switori tak ye era to sarna anyusu inyu egi tongo ya ayudis na moilek yoru walomanyang ba walomanyang ada manyang de bere furu trawek wawroko ya ada de oktu manyang moy sana wa falexan fi imuse sabi sayo bor ala de. Ik denk furufunu die daar ook zo. Furufunu. Want ik ben ook toe, hè, want die. Zoals je praxeert, dat die. Samo boort die de bangayong. Samo potap tafra. En ik denk dat unu die daar ook zo. Ook toe. Unu. Asanat West Donangator dat ook toe zo'n tron. Dat in een sapsayo boori. Is hier.

0: Conjunto Latinos, vecina muy poco de sí, en especial otro guiú dirá oso. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom. Hallo?
1: Hallo.
0: Ja, goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U bent van harte welkom. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, ik hoor u heel goed hoor, luid en duidelijk. Ik hoor u wel.
1: Ja, ik hoor u niet zo goed. Momentje.
0: Oké.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Goed zo, zegt u het maar.
1: Nu is beter.
0: Mooi man.
1: Nog een radio-uitzending van Mark.
0: Dat is nu live. U bent live nu in de uitzending.
1: Oké. Ik vond het een mooi onderwerp wat u daar aanhaalde.
0: Dank u wel, meneer.
1: Over wat je wilde eten.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben in de uitzending, toch?
0: Ja, u bent nu in de uitzending.
1: Maar ik zit te denken, hè, ik ben vroeger zelf kok geweest. Maar ik denk dat in onze gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap is een van de weinige gemeenschappen waar de mannen veel koken.
0: Ja.
1: Wat ik weet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want als je in de verhouding met de populatie van mensen, het aantal mensen,
0: mm-hmm,
1: bijna alle demas was aan boordri. Ja, toch?
0: Ja, voer of dus
1: bijna allemaal. Want ja, dat u leren voer huis uit.
0: Van huis uit, ja.
1: Die madeleri, in sabwas krozi, in sabbori tinyang, die een en ander in het huishouden.
0: Zeker.
1: Maar, sami even vreemd, gewoon. Alla legite me guasranang. Nu kom misreveel ook naar reinigingen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zo in Amsterdam.
0: Oké.
1: Okay. Na

0: vrachtwagen chauffeur en mijn chief had maar een krima foto. Toch wiens had maar een krima foto binnen 10 minuten en doet die bakken.
1: So.
0: Pas mijn konta naar Bimre.
1: Mm-hmm.
0: Mijn chief had maar een pika grof vel. Krima presie.
1: Ja.
0: Als sem die bakken. Ik zie om een doti, dat is maar het hele weekend lang een doti naar mijn verdoren. Ik vind het gewoon schandalig. Ik vind het echt gewoon schandalig. Nee. Dat is maar een mahoor dat doti ina. Ose desnoods. En ik ga om doti, ik ga om grof vel. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ik bedoel, kan dit wel, natuurlijk. Heeft naar doti gewoon niet op ondergrondse.
1: Mm-hmm.
0: Maar gewoon grof vel. Gewoon je ziet het truc, laiwan, lorommel, tjagwe. Dus maar ik pot wan bankstel bakken.
1: Hm.
0: Dus daarom, mi FMI. Afas van we go om naar kondre ja, zo na zodé go om naar kondre in Srena toe.
1: Zo.
0: En we zien om een doti. Dat en mi, van mij ook naar de reiniging, na eerste staan ze met Lukutem de Wan Presi.
1: Mm-hmm.
0: Van Presi is hij eruit.
1: Ja.
0: Srena na zo wat mooi kondre. Kan, we kan deze om een lange wat mooi toeristisch kondre.
1: Cijfer.
0: Die tras maar aan die uno, want te we go aan Srena, dat we tak we go aan Osoto.
1: Ja, Osoto we go.
0: Dus aan de vakantie we go.
1: Nee.
0: Maar Srena, alleen voor Srena, we kan deze wat mooi palek toeristisch kondre. Ja? Meer pas geleden de man begint zit waterkant dat he, toch?
1: Klopt.
0: Waterkant ben zit zo mee lange.
1: Mm-hmm.
0: Zo, allang meneer. Waterkant is toch een stukje geschiedenis,
1: ja,
0: waar, wat daar ligt.
1: Waterkant nou.
0: De toeristen kon dat he, dat je gide wat rondleiding. Mm-hmm. Hè? Is dat toch?
1: Mm-hmm.
0: Als aan dat moest haar is maar kondre dat he. En die unuwang, dat toude hij was door rustig, gezellig lang had is aan dat he.
1: Ja.
0: Is gewoon zonde wat naar Dappé, Dappé is hier. Ik hoef van Amsterdam bij de toeristen voor zie, want mm-hmm. ik werk al 18 jaar voor de reiniging. Pepe Wakatapadam. Dus Damrak en zo. Ino, even zie, omen is maar bij Wakadappé. Alla day, abe druk. Nou, Amsterdam kan gewoon beleid dat de vindt toeristen en contumsie voeren.
1: Zo.
0: Ja, zo. Met de toeristenkaas ranan, dat je ziet van Srena Owaka.
1: Ja?
0: Ik denk dat alles aan. Met de toeristen kon dat
1: zijn.
0: Ja, maar ik kan Monico in een laatje.
1: Dat me begon tak net ook, Monico kon ook. Maar ik kan Monico.
0: Maar ze hebben een krieg, ja. Dus maar ik klagen. Naar het beleid van GroenLinks, ja zo.
1: Ja.
0: Dus maar ik klagen, want dus maar nee, kon de toeristen, nee, kon de toeristen het dan weg.
1: Ja, de moet dan weg.
0: Toeristen het dan weg.
1: Ja.
0: Want Amsterdam is niet meer zo gezellig, is niet meer zo vrijgevig als vroeger.
1: Ja.
0: En dat komt door al die juppies die daar zijn gaan wonen. Want het is maar ik klagen, ja, het is te druk hier. Ja. En Unawa, Otto Ina Foto en dit en dat. Met alle de manga Sranano, dat Josifa Sranan Odraai.
1: Nou, draai de
0: man. Het is maar sabgo om dan aan zijn dat hij ook toe, hè? Want hij moest sabgo om dan aan toeristen.
1: Ja, hij moest promoten en boeren, hij moest tjouwen toe.
0: Het is hier de gebouwen dat we in Srena. Ik ben een toerist in Srena. Wiens van mij nou aan Srena, man? Maar mij nou aan toerist.
1: Ja.
0: Want bakken 28 jaar pas Migo Dappé voor het eerst.
1: Voor het eerst.
0: En eigenlijk de laatste paar jaren Migo regelmatig. Dus mij, ik kan Karwan toerist. Mina niks. Ik heb niks in Suriname. Ook niks opgebouwd, niks. Ik heb niks.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus ik ga daar echt toeristisch en op nodiging, uitnodiging van andere familie.
1: Juist.
0: Dus, en ik heb ook echt niet het gevoel dat Megua Osso, ja.
1: Oké.
0: Zeg ik heel eerlijk. Dat is niet om Suriname in min te zetten of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is gevoelsmatig.
1: Dat is gevoelsmatig.
0: Ja, mijn kwekkie ja zo grotendeels. En mijn nou even Jimmy, dat mijn blakka lekt daar, maar toch. Mijn kwek met dat lekt van tata. Ja, maar het gaat erom, ik ben hier opgegroeid.
1: Ja, oké.
0: Maar het eerste zal, en anders gaan we aan, wie zult kondere mee go? Eerste zal ze mee lukken naar het milieu.
1: Ja.
0: En wie zie alle dingen gotro. En wie zie om een plastic. Is toch geen gezicht.
1: Ja.
0: Wel, en wie zie alle dingen jari foodesma. Green netjes, alles netjes. Ja. Is gewoon schandalig. Is echt gewoon schandalig. Dat is mij om naar haar konden.
1: De man moest op handhaving ook toe, toch? Want ja, als je niet handhaaft, dan...
0: Ja, maar dan ga je... Zou je gewoon handhaven? Dus mijn naam moet niet bij. En als je een look boom, dus mijn naam moet niet bij de handhaven. Schreef je.
1: Ja.
0: Ja? Dus als je niet dat dan moet ik moeten uit Europa, ach, met die one voorbeeld, mijn oboe doe je, ja, maar even niet tijd om aan brada, doe lekker met Suzanne, doe je, red ik van 20 euro. Hij liep in toch?
1: Ja, precies.
0: Want dat 20 van 20 euro aan brokken bijna wel heer, wie bij wijze van.
1: Zo.
0: Dus iedereen is chantabel, is omkoopbaar en dit en dat, omdat Suriname, ik ben daar sinds 1973, ben ik weggegaan, vlak voor de onafhankelijkheid. Tuurlijk, ieder land verdient zijn onafhankelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zal mijn kinderen altijd leren, voordat je de deur uitgaat, op jezelf, op je eigen benen te staan, zorg dat je

0: wat efficiënter pas in netjes. Smak kan galaverokko. Van mijn part, wat ik daar heb gezien, meneer, u wil het niet geloven, de laatste keer dat ik geweest ben. En wie ziet wat een buschauffeur is, misdraagt de streffie. Tapa weg. Tapa passie. Lange de passagiers. Rijdt op fietspad, rijdt ze. En die gaat niet weg. Ga kijken op een avond. Wat is maar rijdt op, daar druk. Is gewoon schandalig, toch?
1: Ja,
0: dus, ik begrijp het niet. Dus, en daarom, Milo Stranaier, ik hou van het land. Maar ik zeg heel eerlijk als een toerist.
1: Mm-hmm.
0: Maar aan de zomaar zo lees je dus maar het dat net een ja, bananenrepubliek.
1: Nou, maar Kari, wel eens kom even je tempo in de studio, jongen. We contact aan toe, dus.
0: Dat is dat niet, ja. Maar is dat voor zijn niet wel?
1: Mm-hmm.
0: Naar je kar niet komt. Want Apoku zijn we draai.
1: Ja.
0: Apoku ben ik in.
1: Ik ben beginnen, ja,
0: alastair. Hes die man.
1: Dansi man, toch?
0: Nee, jude. Nee, hes die man. Arki. Arki boom. Go Arki baka.
1: Mm-hmm.
0: Hes die.
1: Ja, Juna has die. Maar Juna has die toch? Juna has die.
0: Kara has die man. Has die man. Peyude.
1: Peyude, ja.
0: Dan gaat dansie man. Dus daarom. Nee, maar ik vind het echt zonde hoor. Ik vind het echt zonde.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En if de ma kon niet in Sranang, dat de ma heb ik actie wat toe ma uit Holland.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze dat kondre wat dat betreft, hè. Mm-hmm. Infrastructuur.
1: Ja.
0: Ik denk ook je ding.
1: Natuurlijk.
0: Ja. En ik denk dat heel veel mensen voor die Surinaamse valuta daar willen gaan werken. Terwijl ik de Tandjaarse de Mikmoromoni, bij wijze van.
1: Ja.
0: Maar Surinamers moeten openstaan om hulp te aanvaarden.
1: Ja.
0: En wij die daar gaan helpen, moeten niet met een gedachte gaan van ai mokkeleru wansani. Begeleid ze, dat namoro belangrijk zani.
1: Duidelijk, meneer SD. We hebben u gehoord. En dan, ik hoop dat moet de trama zeggen, als je kaderman kan gaan wat item ook toe. Ja,
0: of kan dit denk travasie dit kan gaan. Wat een oplossing.
1: Wat een oplossing.
0: Hopelijk niet kan gaan wat oplossing die we maar zijn maar hebben.
1: Abo. Grantangi.
0: Na eerste was door iemand vraag wat je go je de man klima foto dat pea.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar mijn abwaan leidraad van Oudo voor je niet.
1: Grantangi. Ja? Oh, Grantangi is die. Mooi man. Oké.
0: Okay.
1: Ja, dank je. Doei. En dat bij de Barada Hesdi. Aan mij ook een stadsreiniging. En aan mijn chakafesisa, aan mij met alle de in Euroko. Ten Tamai Kring Amsterdam. En natuurlijk, ja. En dan taki na mijn taki sa aimiti. En zo lees je aan mijn agri na mijn tori sa aan mijn tapstrati. En dat nou een mindset. Het is een mindset. Awang man of een vrouw. Sap fa asan moest go. De sorgutak de. En de also one de hoor kring. Maar de hoor jari kring. En de hoor strati kring ook toe. Maar hier en daar ya wang de man atrobanga noti. En dan de mij bonkala san tap strati. Even een look moet mij trooi in grakti. In lukute solesi. Solesi is itaki. Ten aanzien dat de man gaat dan lanti gemeente gaat naar de grakti daar in een brief is dat mijn poer uit de grakti Urubanti, Urubaisigri, Urubrom. Zo lees je wat is dat mijn poer uit de grakti. Ja, de grakti aan een pen, aan een principe troe judoti. Vieri. President Novo Pekan Chakrof Velgo en Asan Setija in Holland dat alle week, alle president ABND Pekan Pot Grof Vel tapoan epi isabi en dan de mij zorgen dat de mij contact you Grof Vel. Goedenavond, u bent live in de uitzending.
2: Ja, ik wil even doorgeven, kijk naar je app, ik heb een artikel voor je gestuurd.
1: Ja.
2: Suriname meldt zich voor topscorer Zwart. Ik sta ervoor open. Een VI-bericht. En daarin zeggen ze als de spelers, een aantal spelers die gespeeld hebben en gekozen hebben.
1: Mm-hmm.
2: Die hebben een brief gekregen dat ze hun Nederlandse nationaliteit moeten inleveren.
1: Zo.
2: Ik heb dat bericht net voor u gestuurd.
1: Ja, ik zag het ja.
2: Oké.
1: Dankjewel hè. Oké, man. Doei. En dat wil je maar zeggen, Jan, dan kiezen.

0: ένα μασένουα, μασένουα μποσκό που γεμείται αντέσο τάκι δε μασέ λιπτιά, δε μαϊ πρέι φουτμπαλ τζιά, η φύρι, εν δε μαν πλέι μπαλ γισεν γινάτσο, δα αντέσο τάκι δε μαμού σου φαρεκάρεν, δε μαμού ik weet het niet meer, maar goed. Ik ga het doornemen. Ik moet eerst tijd nemen om het door te nemen. Dan moet je aan jou zodat komen. Je jullie daar ook zo. Mijn tek meteen, mijn kan takwas aan zomaar. Mijn kiesabberig voor meneer Jan. En dan moet ik nemen door. Moet lees lezen en dan moet je aan een café zien. Ja? Om op je patiëntie. Ja, hoe ben ik aan het door voor Samas Rehes die beetje café zien? Premier Libi, alla fode uroko net, alla fode uroko neti, i kan poti i grofu doti tapstrati en den freedom mante dat ik kon tegen, wat wil je nog meer? Je betaalt er ook voor, hè? Nou, maar grap, als een nego gratis, want is een pak onder die city, alles wat zijn je pai gemeente reiniging, daar je pai gemeente water, daar je pai gemeente dis gemeente dat die, en of zo zullen wij doen, dat hoor je. Ja, ik moest aan patu. Ik moest aan patu, zo moest zorgen dat een man daar ook zijn kring of pre-foto in viering. Alles is hier geregeld. Gemeentelijke heffingen in elkaar in viering. En zo, zo de ma aba occasie voor de euro naar vast die fiti. Maar toch, je ziet dat soms maar. De ene potje, je ziet Archie, dat doet dat deel Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Goedenavond, Lobby Brada Redel.
0: Hey.
1: Ben ik erin of ben ik eruit of ben ik ernaast?
0: Nou, u bent stevig erin. Kato, sweetje, I love you.
1: Kato, hij bent stevig erin.
0: Ja.
1: Anders is het maar crazy, Maribel.
0: Ja, Sina. Don't die.
1: Don't die. Oké, okay, nee, rust. Zijn naam Godoro. Dat weet ik genoeg, dat weet ik. Hoor nou, mm-hmm. Die ordinale zee.
0: Ja, man.
1: Wat betreft, Desma, die werken mee, Teresma haalt dit op. Is dat toch? Dat trouwens, Jari, voor zijn Amira, voor zijn Eva en Micheletti. Ze nou begint haar ook Jari, à la day.
0: Juist.
1: Is dat niet toch? Trouwens, door Otto en Bon Sanguadoro. Voor zijn qua strati, te qua Albert en Saka en Sot Saka. Voor Kerpalani en Sang. Pote idi waji dat te en Andringi. Pote ina Saka te idoro also officie van dat Emre. Bonke ini. Is dat niet toch? Hoe je krima mapa dat die jong?
0: Boy Tori, dat is true.
1: Nou, ik des maar toch? Trouwen ik in de Osratereus al het feest over de creëer die. Mijne wacht die feest.
0: Nee.
1: Dat mij also moest kunnen meer de tijna als een tijna dotie.
0: Nee, een tijna.
1: Dat je kooi mij also one day, ik kom ik mij also dotie, dan als ik mij als ik.
0: Zo.
1: Wat ook komen uit goede huizen?
0: Natuurlijk.
1: Hoe komen uit goede huizen? Wat is er mis met dat oeie klimaatpressie, jong? Met des maken bij, jong. Het zijn allemaal volwassenen. Moet op ja.
0: Ja.
1: Mij ook moet op ja. Dat mijn gokker in dat dat volwassenen dat
0: zeker.
1: Dat de ik demonstrate. Dat u moet op ja pa uitekken. Mij dat nabaten dat hij. Tem dorosan aan mij jari me kring. Mij jari me kring.
0: Ja, dat drap hij begin toch. Dat drap hij begin.
1: Is dat niet toch?
0: Ja.
1: En zijn er ook iets even. Nog pot hier niet maar zakka.
0: En dan pot drapen toch.
1: En het is zakka na vakantie. Mij desma apprecieer.
0: Ja.
1: Is dat niet toch?
0: Ja.
1: Ik ben maar precies. Is dat niet toch? Ik wil elkaar weer smatten. Je paait er niet tegen met om een ongering aan mij. Voor kan een vakantie dat je door dat in kan haat die brom bakken die steen. Niet voor mij.
0: Nee. Je gaat ontspannen.
1: Juist.
0: Ja, man.
1: Maar dan heb je broek wel lauw.
0: Is dat toch?
1: Dat ik het aan de waansensie.
0: Nou, breek me de bek niet open.

0: Mambo, where are you? Make this man a town far away with me.
1: Yes.
0: Make this town far away.
1: Yeah, man.
0: En je had het net ook over, ik niet kan Libby. En je had het net ook over wat eten betreft. De theebori. Vandaag is ook 2 jaar van mijn zus hoor. Doe weer missa.
1: Eerder drappen.
0: So. Nee, aan de doebering. Die akkoende die afrasuno.
1: Afrasuno, mooi.
0: Mijn biggest, dus mijn ma bekomst vanaf kom beren ching. Dat die mijn ma egwe no ridel. Dat mijn ma eleik egwe.
1: Ai, mijn boy.
0: Iman verstaan de sansa mi met mee.
1: Sorry toch.
0: Maar alafasi.
1: Sorry toch.
0: Kado egi maar rekende hand.
1: Ja.
0: Zo lees gewoon mensen door een deel mi aie por wata.
1: Ik kan stemmen.
0: Mi aie por wata aie e kree e stoto.
1: Zo.
0: Met ook waarom dit alles. Sikanga noot af alasma.
1: Alasma toch. Ja man.
0: Afrouw kom berem ching. Mi matanja bewa yari. El hante mi ma bewa mwe.
1: Ja.
0: Laat de min maar bewandelen, maar wat trouwen bij veel wat ze weten dat ze moeten op mij wachten wat ik ga met dat niet. Je verstaat toch?
1: Ja.
0: Dan hoe die vrouw wat die? Dat vrouw leek ik weer.
1: Hi, my boy.
0: Je mag verstaan?
1: Ja, maar.
0: Dus make summer nog kruis niet pas in onder de riedel.
1: Nee.
0: Make kibri me ede, stem ik moet uit huis, want die desrep de beer wan niet geeft me.
1: Ja.
0: 50 jaar oud. 70 jaar oud, vrij jong, Riedel.
1: Sorry.
0: Dat is de migratie in het team. Mijn condoleer, je hebt gezien tegen elkaar tegen van Engel, Bakboot, Burnett. De nevoerig om in. Begin september, nou aan voor 20 jaar. Wanneer je voor 20 jaar Uber op toe?
1: Ai, mijn god.
0: Awa want nog drie wallet fassie.
1: Nee, toch.
0: Patra want te opo.
1: Atra, wij konten.
0: Riedel, voor mij moet er eerst de wat is, de we afzingen in het team. Ai, minusab, zo je je bij de asking. Wamo is a biggie, sa furu drukta hier en daar. Rida, minu sap suma kasking.
1: So.
0: Ai, how mate ain't you singi?
1: Ai, sing ai. Iji mo fong.
0: How mate ain't you singi dat de legbo asus de na brasa nga bosi. Masma soel kumasma.
1: Yeah.
0: Tawa yes de ere, taki ipakolo itik moto.
1: Pak mo po.
0: Da me luku de, mita kami. Door God gegeven.
1: So. Ja, en dan wat trasman, ik had ook een kanji. Mooi man.
0: Juist. Dat idee is dat we abbas in het idee dat hij praning. En haar vader was ook laatst in Suriname, attende mijn ma bij abbas in het idee. Was hij ook daar?
1: Zo.
0: Abedena Signetti, Abedena Berry voor mijn ma.
1: Zo, yes, she is.
0: Ik had dit zeggen nou dat een dokter is verrassing.
1: Nee, verrassing. Ja.
0: Uno de noti, ukofokoiri, dat met 2027 redel, mene hoor mi strep bezig aan asma, de weer mi strati.
1: Nee.
0: Me hoor mi bezig aan asma, die leer mi wansan, wan opbouwen sani, wan sma, die mek mi lafu, isabi toch, mi kreeg nofo, mi weri.
1: Mi weri. Asari no, ziet hem? Asari.
0: Asari. En wat ik wilde zeggen wat betreft Anya, ik ben abe over Anya taxa yo bori. Mi wan de ina pesite mi dota pa beri. De shmuru wa shmuru.
1: Aye.
0: De man snap, wan snap da wan trase I wan karbasi. I kan pari no zon kiso konyak. Isa ma kudu to.
1: Wa pos beweging.
0: Yes, on beweging. No so wa, no, wa wan shoko mel te, isa ito, isa pas ade.
1: Ja.
0: Apa tu yang nak wampi so bita untu atau wenyo alus?
1: Ya, em yang wampi, em nak wampi ta. Ya, mak mus krimi insi itu tak firi.
0: Incredible, what wenyo alas, wenyo petak, wenyo halal, wenyo.
1: Wenyo fatu alas ocean ya, beef krim abeir. Dan daarom. Ja, de man taak hem ontgiftig.
0: Tuurlijk, wat is dat? Zal dat zijn de eerste juro? Wij zien de spoed spooru. Wat kan ik als je net iets te maken hebt met de spoed? Ik kan ik als je bellen beginnen een trompe airbag. Jong. Ja, dat hoor je. Mijn afwan kasi, Ibiza kasi, na Sinsa Kwiri, na Pita, na Moringa, na Disi, na Dati, Anawang, Ashuru.
1: Alas wat
0: kan je abi.
1: Jere drape.
0: Lobby is er voor zullen we wat trouwen. En wat betreft het boek betreft. Mina was Maridel. Odi ook toe voor Ambra Basi.
1: Ja.
0: Wat het eten betreft. Mina was Maridel. Mina Grinisma. Mina loop Grinisma. Is dat toch? En om Grinisma.
1: Nee.
0: Is dat niet maar toch? De one techno maar is Grinisma. Wat je wat op out the back.
1: Zo.
0: Ik was daar koude.
1: In amo foto.
0: Mi en jana was Marie en jana mi.
1: En jana you toch.
0: Itaki hate e bori. Da yo taki o sengi bifro. No Jimmy. Niet voor mij. Me I want to be a thing is a message. Alasma.
1: Now, I just told him better, Kito.
0: Mr. Bean, no me kibu ati kiri wa dena boon dena tanyi.
1: Dena tanyi.
0: Des ma kon cha so do kui ni ta so ba. Des ma kon verhoilans. En mi ook to verhoilans. Want de wet ma obiak ni. Et talip nam baka yisi ridel.
1: Bon jani.
0: Mi na was ma, me nye was ma. One day, mi fado iwa siki. Begrijp je dat ik zo erg nodig heb en dat ik thuis maak, terwijl ik er altijd. Dat ik nog misschien nog lekker moet dan of zo. Kon drie was aan mijn koning, dat heb ik ching. Dat ik tegen nog erbij. Begrijp je?
1: Ja.
0: Dat ik misschien nog lekker. Dat is zo, dan moet ik nog spang, ik stuur een van die kinderen om wat voor je te brengen.
1: Ja.
0: Ik heb terug, ik ben wel bij de koning was aan mij.
1: Zo.
0: Nou, was maar ook om.
1: Nee.
0: Dat die me verjaren, die dat me begin jaren, ja, voorop. Smaakwanger om mijn pakket. Is dat niet toch? Not dan om tapu, alles aan praat puro. Bakker je wat te zijn bij de dat trouwen ook een om te zeggen dat ik kan ik wat verder brengen. Ik wil ook bij jou want waarom tapu reden. Voorzie, zijn bij woorden gestuurd, maar alleen zit me nog niet. Nee.
1: I don't know.
0: Met dat je kan niets meenemen, man, maar je tak die hebben abes aan niet. Nooit oude rekening dat hij, toe aan een vuur lekker. Met me zijn was aan niet. Dat die niet af me zijn, dat me moest vergeten. Nee.
1: In een lauw?
0: Nee, en je rook ook zo naar mij.
1: Nee, maar misschien dat ik gewoon trouwen, lobby bij bel toe.
0: Ja, dat is bang, man. Zo waar het is hard, en je tak van de tank.
1: Ja, man.
0: Je niet aan mij, mooi niet aan mij, maar nog grieven niet.
1: Nog grieven niet.
0: Ik rook je geen gratie. Ja,
1: abo.
0: En we wachten ook die ook toe mevrouw D. En we wachten die mevrouw D. Dat kan hem moest zijn daar zo. Wat laat me hier echt van die aan?
1: Hai.
0: Hai. In een herinnering, mevrouw D. Dat hier is dat. Dat hier is dat, want ik word tegen een akkerontoli.
1: Hey.
0: Ureka tak, wow, lotri del puno.
1: Mirai,
0: Marta Otu, de ena anokilio ese. Ik hoor mijn naam niet.
1: Ja, zo.
0: Na Jarusu, op na, ik heb mijn naam niet gehoord.
1: Zo.
0: Ik zag niet, Mirai, die eet mij niet aan.
1: Ja, met een mee.
0: Ik heb je rustig.
1: Dat is de fout. Abu.
0: We gaan even rusten.
1: Ja, man. Ja. Abon, utaki.
0: Ja, aan een bossie. Oké, lobby Brana.
1: Ja, lobby Grand Tangi. Oké.
0: En thanks voor al. Groetjes ook aan Henk. Ja.
1: Gaan we doen. Oké, man.
0: Oké. Salut.
1: Salut. Het is our thanks.
0: Gato, man.
1: Gato.
0: Bye.
1: Abon.
0: Bye.
1: Ja, man. En dat ben ik, Sisa Hortense Chris Burrow. Ik ga even kijken wie de tweede is. Goedenavond, u bent nu live in de huisstending. Ik wil u heel veel dank zeggen voor al het geduld dat u hebt willen opbrengen. En u bent nu aan het woord. Gaat uw gang. Hallo. Hallo. Waarschijnlijk is er iets misgegaan. U kunt het, u mag het zo meteen weer proberen. En mevrouw Hortens had het over Don Don Dia. Dan gaan we even kijken of wij een liedje hebben waar Don Don Dia ook in voorkomt. Oor daarom pakken we Don Don Dia. En dan pakken we dat naar voor Masra Sukru, naar Fabendi, de Kaar Sukru Sani.

0: En dat bij de Sukurusari naar Don Dia. Don Dia. Don Dia. Sawantak Don Dia. Dan mijn collega. Kring. Sawantak Atanda Asandati. Don Dia. Ja, Don. Dat want ik Dom. Dia. Ja, Dia naar Wameti. Maar. Kring. Minusap. Sanning. In vier. Jullie daar also. Jumus Fusabeng. En dat wij hier even dadelijk. Even abjong sabi. Sawan taki. Don dia. Maar je wilt ook ja. Nami kruktanu. Wa toefensere. Wandami letanu. Atra wandami kruktanu. In vieri. En dan wandami kruktanu. Fensere. Met elkaar een scherm. Zo boom. In vieri. Dan mensen je wilt ook voor Paul Langa met Mo Stars. En apoku Paul Langa met Mo Star. Apoku dat die anefa. Apoku dat na Sondi Miti Mi. En ja. Alles wat fasi. Ik kan Chator DC. Ik kan vind dat die Sondi. Ja, maar Sondi. In zijn tong werd ook Sondu. Maar ja, mensen Sondi Miti Mi. Dat kan dit ook. De mij bedoelt dat die Sondu Miti Mi. Maar ik kan daar ook toe. Dat ik moest met me zonde. Dus. Als aan nou op toemsie mooi tori. A fasfa. A tong of hoe nu de. En a fasfa is krivi. Is heb het ook. Want nou me lees je dat zonde met me. Maar dat nou me brie. Even aan de paramakans. Dan als saramakans. Viri. Maar wat rij apoko dat wel. Zou aan taji. Samai bedoi. Samai bedoel je dan Sondi Miti Mi. Paul en de Ex-Mostar. Sondi Miti Mi. We gaan een pauze even, want we zitten aan elkaar idee. Goedenavond, u bent live in de uitzending. We zijn van harte welkom.
1: Goedemiddag. Goedenavond.
0: Bas Overman, fijne vijtang.
1: Ik heb een fijne vijtang.

0: Ah, nan agado wani. Men mek m mouiti.
1: Yo mek mouiti, no?
0: Yo mek mouitay.
1: Moi. Don dia.
0: Ay man, jimen.
1: No, anan story.
0: Oh, no, anan story drape?
1: Ya, nan awa odo.
0: Oh, nan awa odo. Men a sapfa. Men leis don dia, man. Men, lukou mine, de tom si fara in de materi da dos mine. Sapsa da mai bedoitok.
1: Don. Yere no. Tigiri dede. Tigiri don. Ma tigiri blo.
0: Ay blo.
1: Ala de tra de metikon. Mana angri be ki tigiri.
0: Da long, da weri, da blo no.
1: Da tigiri di dole ka dede. Da ale metikon. Long ten stingi. Long ten. Ma dia. Dia de leta se tigiri.
0: So.
1: Da na se bargain ta ki don dia suma dede mai blo. Pata tigre blo to.
0: Ama da libete to.
1: Ama di dia ne lukudati dia ikrei no mo.
0: Ai krei no mo.
1: Ke a ne lukudati. Di tigri ope a e wan se a ya lukuti suso. Asak dia de bun kros via jompa nak dia le trameti longwe.
0: Dia tros timofo. Moitori, ma. Isi, mi beritanga de tor di sera, ma. Efi, arti wan poku ye dansi, ma, ina sap sa ye dansi, isa.
1: Dat me budu, to. Nawa odo.
0: Okay.
1: Dia, nangawa anan story.
0: Nangawa anan story, moksi kangawa anan story. Moitori, ma. Ya, man. Mi beriti.
1: Ma, mi waksi wan sani.
0: Ya, man.
1: Ayeri wik, opalei de wik. Komita wiki disi mart no benda lok tu samsa
0: ya
1: I tafak ina mundi sapsa tulensi
0: ya sorry son tron adeso tak son programa ne fen presi dan de we kis herhaling ifiri en son tron no a technisch probleem de pe adeso taki uno man chara echenen tapon fasi difiti. Ma we were ko tranga neng en anepsa la yuru ma mi breta ki acara to dis ko totalmente
1: e ya one al de translation we me fanga ma mi ne fanga ma te storno mo
0: na
1: tu le ki da mundi si an afali de man ook tu ya.
0: Ya, ala fasi kan fanga martyare, ikan fanga tapi i fada kan, i archi, i telefon.
1: No, tap laptop nanga radi, nanga televisi.
0: Televisi.
1: Me admit me that, the main, you know, the main the biggest man.
0: Yeah.
1: The main the biggest man, tana for stripes, as omeyari, ay, tamo wali. The main the biggest man. Na abde radio standard radio
0: ya yeah, the abde radio
1: pipaite
0: ya that are true mara amra bashi betak oktu te fukba dan ya want in paisalto tu fika argenta pio radio yo archi dosu na in paisalto dus te fukba amra bashi betak oktu taki akadeso taki dat wo def archi tapu internet no isito
1: ya mara da pekuera antor di atapa internet maybe internet radio Pina out of me.
0: Yeah.
1: And me fanga mar papal de presi bi betaigi ambra basi papal mi de na ulan drag mi ne fanga mar moro.
0: Yeah.
1: Da mar din bemere.
0: Opvallend.
1: Da in mingri foto ye fanga mar moro ye fanga mar moro betre.
0: Moro betre.
1: Nangati moro lekte de in bemre.
0: Ya misa ak.
1: Kupalde oso in bemre ine fanga mat kweti.
0: Ne misa takato ranga de mandi absabi fa teknik en dan de man kan kanga wan piki tapa ator for you.
1: Ya.
0: Moi mon.
1: This is it. Oto mi di akut adamek mi ibe kenti radio ina oto di de mi di de furu.
0: Ya akanta.
1: Akanta, ya.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Daarom heb ik het pura internet radio.
0: Oké.
1: Want radio.
0: Ja.
1: Want de Oeromodel radio.
0: Oké.
1: En het was hartstikke goed.
0: Hier het rap.
1: Van de voering.
0: Dat is territorium.
1: Dus dat is mijn naam.
0: Nee.
1: Morop.
0: Nee, mijn breed dat ik het jaar café zie, Basra Oeverman.
1: Ja.
0: Ja, daarmee...
1: Wat is een hinderlijk...
0: Verferen, ja.
1: En wat is het? We no one for the biggest money in the station.
0: Nee, de Liben tap markt.
1: De Liben door het tap markt.
0: Tap markt, de Liben, ja. Ja, maar...
1: Omen de lange... Telekaanserif baka.
0: Zo, mooi. Mooi tori. Ja,
1: de meeste biggest money.
0: Mooi tori.
1: Maar probleem dat is.
0: Ah, boom. Oké.
1: Okay.
0: Ja, grand tangi refa nyu su dai chakon junu. Moi man.
1: Ja.
0: Wan bon suite net dit moro fara.
1: Oké.
0: Grand tangi.
1: O de bakalo ku des me arti doro.
0: Ja man.
1: Ngam konde. Nee, ya ma toch. Ni konde le yang maiti.
0: Ja man, yo ook tu. Ja man. Krak ti.
1: Ja.
0: Aro
1: bende operate, aro bende operate, aro bende singi mama.
0: Singi man. Bon tori. Moi sangi.
1: Konde le runa ngai.
0: Ja man. Oké.
1: Oké.
0: Abo. Fijne avond. Mooi Tori. En dat bij de Masra Overman. En in Bechaka Fisitak zo'n trong aan nemen van Radio Maart. Maar er wordt aan gewerkt. Ja. We gaan door aan Apoku voor Paul en de Mixmo Star. Zondi, Miti, Mi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug, zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Nati ilising.
1: We zijn er weer. Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84-101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes. Dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop. Maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, dames en heren, het is vandaag maandag en het is 28 september. Mijn naam is Gordon Kruder en samen met Vita Boerne zijn wij de Heren van Stand. Met een programma op stand. Op de hoogste stand, de snelste stand, de meest dynamische stand. Want het is winter aan het worden. Ja, ja, Gordon. Het eerst herfst, nou, natuurlijk. Maar ik maak al direct de stap, want het is donker. Het regent. Het is niet fijn. Althans, vind ik tenminste. Maar wat ik u wel kan garanderen, is dat de gezelligheid... Ja, ja, de gezelligheid komt vanuit uw radio. U luistert dus, nogmaals, naar Radio Mar, de Heren van Stand, Gordon Kruden en Vito Boene. Uw gastheren, uw toegewijde gastheren tot klokslag 10 uur. En zoals u gewend bent, zit ik hier natuurlijk niet alleen. Ik noemde zijn naam al. Vittorio Boerne. Boerne, Boerne, Boerne, Boerne.
1: Goeiedag, goeiedag.
0: Ja, Vita, weinig geslapen. Hij heeft natuurlijk naar Nacho gekeken. Hè?
1: Door de week. Ja, door de week. Maar vanaf de weer, hè.
0: Wat zei je? Ja, maar je stapt iets te snel over.
1: Ja, door de week zo neer. 3 uur 's nachts.
0: 3 uur 's nachts, hè. Je zat er toch, of niet?
1: Natuurlijk.
0: Heb je gezien wat Henk deed bij het volkslied?
1: Nee, dat heb ik even gemist. Dat heb ik even gemist. Ik schakelde precies bij de afstap.
0: Op dat moment schakelde.
1: Nee, wat deed hij bij het volkslied?
0: Ik heb geen idee, want ik heb het niet gezien.
1: Maar jij hebt het niet gezien?
0: Nee.
1: Is jammer.
0: Nee.
1: Ik heb het niet gezien. Ik zat nog te appen, maar ik kreeg geen reactie. Dus ja, ik denk, ja.
0: Kijk, dat ding is...
1: Laat maar dan...
0: Kijk, als je hard werkt, dan heb je slaap. Weet je wel? Dus mensen zoals ik.
1: Ja, maar Nacho kan je niet missen.
0: Nee, Nacho zou ik in principe niet kunnen missen.
1: En vanavond?
0: Vanavond spelen ze tegen Martinique, geloof ik.
1: Ja, om 12 uur.
0: Om 12 uur.
1: Martinique.
0: Nou, dan kunnen we misschien nog wel... kijk, ik heb ook wel een beetje. Ik heb ook wel een beetje. Ze moeten ook wel verdienen dat ik de tweede helft blijf kijken.
1: Ja, maar goed. Je bent toch een... Je bent toch een fan door dik en dun. Jawel. Gewoon, maakt niet uit. Ook stel dat ze achter staan, gewoon
0: maar
1: steunen.
0: Ik leg de lat graag wat hoger.
1: Hè? Nee, dat moet je niet doen.
0: Ik moet zeggen dat Suriname in de samenvatting niet een al te beste wedstrijd speelde, moet ik zeggen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Eerlijkheidshalve moet ik dat wel toegeven.
1: Het gaat om de punten.
0: Het gaat om de punten. En het geluk wat ze, denk ik, in de vorige serie niet hadden, hadden ze dit keer wel.

0: Uitverkocht, las ik.
1: Ja.
0: Frank Asset Stadion.
1: Oké. Okay,
0: dus nou, dat wordt wel wordt wel spannend weer.
1: Dat is,
0: wordt
1: dat
0: wel
1: is
0: leuk.
1: Positief. Nou, laten we hopen dat het, dat het leuk is. Ik kijk naar de selectie en ik ben niet per se blij. Als ik zie. Er zijn toch een aantal spelers die ik wat minder vond in de afgelopen campagnes die ik heb gezien.
0: Ja, maar zoveel keuze is er niet, hè?
1: Nee.
0: En weet je wat het ook
1: ik
0: is?
1: Ik realiseer me dat.
0: Weet je wat het verschil is ook, hè? Vind ik ook. Hè? Als je bijvoorbeeld naar Cap Verde kijkt of naar Curaçao. Zoveel betere spelers hebben zij niet, hoor. Gewoon als je gewoon voetbaltechnisch bekijkt. Alleen wat zij wel veel hebben. Zij hebben echt hard, hè? Ze spelen echt zo van. Ze hebben wat meer hart voor de zaak. Ik speel voor mijn land, dus daar komt die 10-20% extra.
1: Ja, die komt eruit.
0: Qua namen, daar valt het ook wel mee, hoor.
1: Nee, qua namen valt het mee. Ja. Maar dat is de Surinaamse tragedie.
0: Ja,
1: qua namen.
0: Als je Curaçao de namen kijkt en Cap Verde, dan denk je ook, ja.
1: Ja.
0: Wie zijn die?
1: Nee, nou ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Zeker, zeker.
0: Zijn die bepaald toppers.
1: Het verbaasde mij trouwens dat die Cabral geen transfer heeft gemaakt, die linksback. Want die vond ik heel goed van Curaçao. Hij speelt dan in Turkije. Nou ja, er zijn genoeg teams in Nederland die waarvan ik denk van die konden wel een.
0: Je moet nooit
1: Cabral.
0: Je moet nooit een speler kopen die alleen goed op een WK speelt.
1: Hoezo niet? Wat is dat nou weer voor iets?
0: Hebben we vaker gehad. Je speel je WK, dan koop je en dan denk je wat is die keeper van die lange van Nels Elftal. Hij speelde veel Heerenveen.
1: Noppert.
0: Ja. Hij is nu gewoon reserve.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat bedoel ik. Dus dat zou je kopen. Hé, hey, nee, goed WK.
1: Nee, Noppert heeft een goed WK gekiept. Maar hij had toen een transfer moeten maken. Die heeft hij niet gemaakt.
0: Nee, maar dan koop jij hem. Want je denkt, hé. En dan zie je hem gewoon keeper. En dan, daarna maakt hij de ene fout naar de andere.
1: Ja,
0: je moet niet aan de hand van alleen een WK spelen.
1: Misschien teleurstellen. Nou ja, het is toch een etalage, vind ik zelf, hoor. Dus,
0: er hebben genoeg spelers die alleen een goed WK of EK hebben gespeeld. En daarna...
1: Nou,
0: is het klaar.
1: Wat je wel hebt natuurlijk, dat Curaçao ook een Surinaams probleem krijgt. Omdat ze dus nu de beste spelers die ze hebben voor Nederland spelen. Dat zijn er nu 3.
0: Ja, maar het gaat er niet meer worden, hoor.
1: Hoezo niet?
0: No.
1: Hoezo nou niet?
0: Curaçao is honkbal.
1: Nou, Curaçao is geen honkbal. Ik bedoel,
0: Gaat 3 worden, zo 2.
1: Maar kijk, je hebt nu de gebroeders Timber. We hebben Geert Truida, hebben we natuurlijk als internationals. Dat zijn spelers die niet voor Curaçao uitkomen. Ik vond het wel interessant bij het Nederlands elftal. Toen zei de commentator, dat is trouwens iemand van Turkse komaf volgens mij. Die zegt, Sommer viel aan de rechterkant, alsof hij daar altijd gespeeld heeft.
0: Ja.
1: Het zijn volgens mij 5 wedstrijden geleden of zo dat hij nog helemaal niet... sterker nog, toen was hij nog in gesprek met Nacho.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus,
0: voor het WK.
1: Voor het WK, hoor, daar was nog even sprake van. En nu is hij niet meer weg te denken aan de rechterkant.
0: Nee,
1: hij doet het wel goed trouwens, hoor. Dat moeten we wel eerlijk toegeven.
0: Maar kijk,
1: ik mag je trouwens afvragen wat ze in hun ogen hebben bij Feyenoord.
0: Ja, dat kan je wel aanvragen.
1: Het is wel heel alarmerend. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar...
0: Feyenoord, het is om de havenklap. Weet je hoe vaker dat is? Als je voorbeelden krijgt van Feyenoord,
1: klopt.
0: Dat ze denken van... Dit hebben ze met Brazilianen, spelers. Dat je denkt, nou, dit had
1: dat je bij goudmijntjes
0: konden kunnen zijn.
1: Dat je bij jezelf denkt, nou, Sommerfield, die hebben ze zomaar weg laten gaan. En die is toen vreemd genoeg vanuit daar naar Engeland gegaan. Terwijl er ook niet direct de aanleiding toe was. Althans op basis van zijn prestatie.
0: Ja.
1: Maar klaarblijkelijk in het land waarvan gezegd wordt dat er fysiek wordt gespeeld. Dat je stevig moet zijn. Daar is hij eigenlijk tot wasdom gekomen.
0: Maar jij denkt dat Curaçao op dezelfde status gaat worden. Of Cap Verde dezelfde status als Suriname?
1: Nou, er komen natuurlijk op termijn zullen er meer spelers komen. Met een achtergrond. Maar spelers die een keuze maken tussen Nederlands elftal en Curaçao. En dat heb je nu niets minder. Kijk, sinds Mendes da Silva hebben we volgens mij in het Nederlands elftal geen Kaapverdiaan meer gezien.
0: Nee.
1: Toch, Mendes da Silva was volgens mij...
0: Er zit er ook niet eentje nu tegenaan.
1: Nee.
0: Maar ook bij Curaçao nu is niet eentje dat je denkt...
1: Nee, en ze zijn ook al best wel op leeftijd, hè, die jongens. Hè?
0: Ja.
1: In de zin van tegen de 30, al over de 30 heen.
0: Kijk.
1: Dus dan moet een nieuwe generatie zal er moeten komen.
0: Bij Suriname is het natuurlijk heel anders. Suriname zijn er misschien, 7, 8?
1: Ja, in het Nederlands elftal bedoel je. Ja.
0: Dus, en dan misschien
1: met Summerfield erbij is het alleen maar uitgebreid. Dus, ja. Maar dus dat maakt het soms wel eens... Nou, pijnlijk is misschien een groot woord. Maar dat je toch denkt, nou, dat is een potentie. Het elftal wat in het Frank Essad Stadion had kunnen spelen.
0: Ja, maar dat is een potentie die is gewoon kwartfinale WK gewoon. Ja.

0: Oh, het is kwartfinale week, hoor.
1: Als je gewoon zegt dat je 7-8 man van Oranje, dan denk je van die spelen voor Nacho.
0: Precies.
1: Nou, dan is het gewoon. Want dan, net als Marokko van Nederland wint, wint Nacho ook gewoon van Nederland.
0: Ja, ja, ja. Die zijn er toen in
1: op dat moment.
0: Ja.
1: Dus als je die weg gaat, met Van Hekken moet je gaan spelen. En,
0: hou je dat over, nee, inderdaad. Ja. Ja.
1: Dat gaat hem niet worden.
0: Ik wil ook even in de bres springen voor Virgil, onze aanvoerder, hoor. Want ik ben het ermee eens. Ik zag een artikeltje voorbij komen en het had een kop. Wat zei die man nou? In Nederland doen ze Virgil af als de voorstopper van IJsselmeervogels.
1: Ja, en Van der Gijp zei dat.
0: Ik ben het er echt mee eens.
1: Ja, hoe ze er tegen hem
0: ik
1: praten?
0: Ik denk, wat is dit nou? Wat is dit nou?
1: De manier hoe ze praten van als er een nederlaag is, is het door hem. Hij moet veel meer brengen. Hij moet veel meer doen.
0: Ja.
1: Meer sturing. Terwijl in Premier League is hij onaantastbaar. Champions League weten ze ook gewoon.
0: Ongeacht welke trainer er bij Liverpool zit, Virgil is.
1: Hij is ook aanvoerder.
0: Hij is aanvoerder, natuurlijk. Hij is een lang aanvoerder.
1: En er is niet een discussie. Ook niet een discussie van. Nou, moet hij banken of wat? Dat is gewoon.
0: Nee.
1: En bij Nederland, dan juichen ze over Van Hekken.
0: Ja.
1: Maar dan Van Dijk vinden ze een beetje.
0: Maar Van Hekken is niet de beste verdediger. Mickey van der Ven is een snelle man. Maar niet per se een geweldige verdediger. Want iedere keer tot op heden, wanneer ik Van der Ven tegen een behendige speler zie staan, zie ik hem geregeld door het beeld heen schuiven, hoor.
1: Precies.
0: Dat ik denk van, nee, dat wordt niet mijn topverdediger.
1: Maar het is triest hoe ze Van Dijk zo, en dan heeft hij ook gezegd, hij had een persconferentie. En Safi, Safi Hernandez, die had een gesprek met hem. En toen vroegen ze ook van, nou, hoe lang was het gesprek? Nou, hij zei al binnen 10 seconden, zei Safi van, natuurlijk moet jij blijven. Jij bent gewoon mijn man aanvoerder, klaar.
0: Jij bent de aanvoerder,
1: Er is geen discussie mogelijk en zo. En dat vonden die journalisten een beetje. Want ze twijfelden van,
0: is hij wel de oude nog? Ja. Is hij nog wel snel genoeg? Is hij nog wel dit?
1: Ja. En je zag weer, daar komt er weer zo'n kwaaltje. Van Basten is er ook een beetje mee ook een beetje begonnen.
0: Ja, van
1: hij moet veel meer leiding, hij veel meer sturing.
0: Ja.
1: Maar het lijkt als jij groot wordt in Europa of in... Weet je, als je groot wordt, daar heeft hij altijd kritiek op. Van, het lijkt zo van, nou, hij mag niet te groot worden. Hij mag niet richting mij gaan, bij wijze van...
0: Nou, daar heeft Van Basten vaker een handje van, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Het lijkt erop gewoon, want... weet je hoe die ook met andere spelers wel eens is omgegaan? Dan denk je van jezelf van, waarom altijd zo zuur?
0: Nou ja, dat is Van Basten natuurlijk altijd zuur geweest. Dus ik vind het ook een beetje stuitend, hoor, als ik dat nu zie. En natuurlijk, Virgil is ouder. Is hij even snel als vroeger? Nee. Maar is hij een topspeler op zijn positie? Absoluut.
1: Precies.
0: Absoluut.
1: Dus, als hij morgen
0: Liverpool verlaat, weet ik zeker dat er hele grote clubs op de stoep staan.
1: Ja, precies.
0: Dus het is een beetje raar. Daartegenover heb ik me toch een beetje geërgerd, Vito.
1: Nou, wie?
0: Veerman.
1: Veerman is wel de man, hè?
0: Veerman.
1: Ze vergelijken hem nu met Safi.
0: Ja,
1: houdt hij van hem.
0: Ik.
1: Nee, maar jij houdt niet van Veerman.
0: Ik ben geen fan van Veerman, dat geef ik toe. Maar tegelijkertijd valt het me wel op hoe hij nu... Hij geeft dus ballen waarvan men roept dat het... Ja, iedere bal die hij raakt wordt nu een beetje met een goud randje omgeven. Terwijl ik denk van, ik kom op, nou, dat zijn gewoon simpele ballen die de meeste voetballers kunnen spelen.
1: Ja, nee, maar hij is nu basis.
0: Hij is basis.
1: In gevallen, dankzij hem draaide het.
0: Draaide het inderdaad, werd het beter. Nou, ik moet zeggen dat de wedstrijd die Nederlands elftal speelde, vond ik eigenlijk Nederlands elftal best wel sinds lange tijd. Kon ik zeggen, ik heb me vermaakt. Ik bedoel, ze gingen ervoor. Viel er veel ruimte, Duitsland speelde trouwens ook wel aanvallend. Hè? Ik vond Nederland toch wat betere ploeg.
1: Maar laten we zeggen Duitsland. Duitsland verliest gewoon van Griekenland. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus zo goed is Duitsland niet meer.
0: Nee, dat is het dus niet meer. Het is Nederland niet meer het Duitsland van toen.
1: Nederland speelde wel gelijk. Maar dan moet je nu kijken van, wat is jouw prestatie?
0: Op de WK hebben we ook gezien dat Duitsland struggelt. Hè? Ja. En die hadden ook al eerder naar huis kunnen gaan, hoor, op de WK. Dus dat ben ik met je eens.
1: Ja.
0: Maar... kijk, Duitsland is geen topland meer. Ik ben benieuwd wat Klopp gaat doen. Ik denk dat ik zie wat hij probeert te doen. En weet je, een ander soort voetbal.
1: Yeah.
0: Misschien ook een ander soort voetballer. Maar hij is natuurlijk zijn eerste wedstrijd. Maar, maar Veerman wordt nu dusdanig bejubeld dat ik bij mezelf denk, maar wacht eens even. Dat is diezelfde Veerman die ik vele Champions League edities

0: falikant de fout in zag gaan. Te traag bleek te zijn.
1: Ja.
0: Verkeerde passes maakte. Balverlies leed op zeer gevaarlijke momenten. Iemand die op de WK gewoon ook falikant door de mand is gevallen. Hè? Gek genoeg nog een tweede en een derde en een vierde en een vijfde kans hebben gekregen. Waarvan ik me toch eventjes achter mijn oren moet krabben van... Ja, wanneer heb ik dat vaker gezien? Dat een speler dusdanig veel support heeft. Want normaal gesproken zeg je... Ja, hij presteert niet, want hij kan de druk niet aan. Dat is toch normaal gesproken.
2: Ja, en nu is hij er weer.
0: En als hij dan komt en hij speelt een balletje... Dan is het alleen Veerman kan dat. Terwijl ik denk, ja... Je loopt op het middenveld open, je ziet een speler aan de zijkant en je steekt hem. Kijk, het is niet zo ingenieus gestoken dat het door een woud van benen heen is gegaan. Maar ik weet niet hoor, luisteraars, ik weet niet als u dat is opgevallen. Maar dat commentaar is, iedere keer als hij erin komt, wordt het bejubeld op een manier dat ik bij mezelf denk, nou... Ze gaan van mij het idee dat die timber die eruit ging, dat hij er helemaal niks van gebakken heeft. Ja. Hè? Ja. Tot dat moment.
2: Maar Veerman, weet je, gezonde Hollandse jongen vinden ze het.
0: Ja.
2: Nuchter. Ze houden wel daarvan.
0: Jongens, alsjeblieft.
2: Koeman wilde hem helemaal niet.
0: Nee, Koeman was helemaal klaar met die man.
2: Die kreeg ook altijd vragen en die zag ook geïrriteerd van, ben je blind of zo? Dacht hij gewoon. Ja, ja. Die raakte helemaal geïrriteerd dat hij weer vragen kreeg. Veerman. Hou even op.
0: En nu zei de man bij Borussia Dortmund, heb ik me laten vertellen door de Nederlandse pers. Maar volgens mij doet Borussia Dortmund al heel lang om die tweede plaats mee. Het is niet nu pas, toch?
2: Nee, maar laatst werd hij ook wel weer gewisseld. En toen hadden ze ook alweer kritiek op hem. Dus dat komt nog wel. Weet je, het is, nu kan je nog een beetje... Maar straks als echt die wedstrijden tegen Bayern, kwartfinale, Champions League... Bla, dan ga je echt de tegenstanders, waarbij je ook achter je man moet meelopen. Ja, ja. Hè? Want je kan niet alleen maar passen
0: gaan geven. Wat Veerman dus nooit doet.
2: Nou, en dan wordt het moeilijk. Dat kan je nu al...
0: Maar gewoon ook het feit dat hij op een gegeven moment kan verklaren in de pers... dat hij even klaar is met Koeman en al die andere dingen.
2: Hij is er even klaar
0: mee. Dat ik denk van, oh, oké.
2: Huh? Hij kan dat permit verdetten.
0: Is de kloon van Zinedine Veerman,
2: is dat volgens mij?
0: Maar jongens, dat kan toch niet?
1: Ja.
0: Maar gelukkig hoor, die Xavi kan natuurlijk geen Nederlands lezen, dus die is niet belast met die erfenis. Maar ik denk toch wel dat Xavi heel snel zal inzien dat hij niet de man is, toch?
2: Nee, dat klopt. Zinedine ook Frankrijk, hè?
0: Zinedine, ja.
2: Dat is wel leuk.
0: En Frank, ja, ik heb ze zien spelen. Moeizaam hoor, Frankrijk.
2: Ja, maar...
0: Moeizaam.
2: Ik zie wel wat afvallender voetbal.
0: onze vriend wederom in de basis.
2: Wie?
0: Rabiot.
2: Vandaag tegen België, Van Bommel tegen Van Bommel.
0: Ja. Maar Rabiot staat gewoon in de basis. De speler waarvan ik me altijd heb afgevraagd.
2: In de WK vond ik hem best wel goed spelen.
0: Ja, vond ik de eerste keer dat ik hem een beetje vond. Maar over het algemeen denk ik altijd, wat doet die man daar? Ik heb ook geen idee hoe oud hij is, Rabiot.
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Want hij speelt in mijn
2: ik denk 32 of zo, denk ik.
0: Denk je dat hij zo oud is? Ik denk dat we het toch even gaan raken.
2: Nou, Real gaat een probleem krijgen, want Mbappé geblesseerd.
0: Ja.
2: En volgens mij was Konaté, dacht ik, ook uitgevallen.
0: Ze zijn niet goed eruit gekomen.
2: Ja, nee. Dus dat zijn weer twee spelers die je kwijt bent. Weet je dat clubs balen van dit soort dingen?
0: Je
2: gaat spelers gaan naar Interland en dan komen ze terug geblesseerd en dan liggen ze er een tijdje uit.
0: Nou, het was wel raar natuurlijk. Hij schoot.
2: Ja.
0: Hij schoot en hij raakte geblesseerd. Dus het is niet eens uit een actie. Maar dat had hij volgens mij ook kunnen doen als hij in de tuin aan het werk, werk was geweest.
2: Dat klopt.
0: Ik denk dat het wel eens goed kan uitpakken voor Real.
2: Nee.
0: Jawel. Dat denk ik wel.
2: 25 oktober tegen Barca. Hè? Nou, zonder Kylian ben je kansloos. Met Kylian wordt het al moeilijk. Heb je echt nodig voor in de diepte.
0: Ik denk dat we meer als een team tevoorschijn zullen komen. Dus we zullen het zien. En misschien is er nog een andere achterhoede speler. Ik vind dat Asensio, die best wel goed heeft gedaan achterin, wel heel weinig kans krijgt.
2: Ja, hij was leuk, maar...
0: Nou, bro, hij is... Kijk, Huizen... ik ben een fan van Huizen. Maar als ik kijk naar hoe die speelt, doet Asensio er niet voor onder.
2: Ja, dat wel.
0: Toch?
2: Ja.
0: Asensio heeft grote wedstrijden gespeeld toen iedereen geblesseerd was bijna in die achterhoede.
2: Maar hij speelt gewoon voor Spanje, toch?
0: Dus hij Huizen speelt voor Spanje, ja.
2: Is gewoon Spanjaard.
0: Dus. Ja. Die wil niks van Nederland horen. Nee. Die was bijzonder fel wel.
2: Nee, ja, die was niet dat hij twijfelde of zo.
0: Nee. Die ziet zichzelf ook helemaal niet als Nederlander meer.
2: Nee, dat klopt.
0: En dan te bedenken dat hij natuurlijk zijn profcarrière in Engeland is begonnen.
2: Ja.
0: Vanuit Spanje. Hè?
2: Maar hoe lang heeft

0: denk je in Nederland gewoon dan? Hoe laat is
1: ik
0: hij naar Duitsland
1: gegaan? Ik heb geen idee. Ja, hij is daar wel een keer gaan wonen, denk ik. Maar hij spreekt in ieder geval vloeiend Spaans. Dat, ja. Daar ligt het niet aan.
0: Ja.
1: Nee, Rabiot is geboren in 1995. Nou, dus dat betekent dat hij 2 jaar jonger is dan mijn dochter. Dus 27 is hij pas.
0: Oké. Maar hij heeft volgens mij al 2 WK's gespeeld. Dus dan was hij 19.
1: Ja, volgens mij.
0: Dan was hij 19. Wat heeft? Dit is 2 WK's.
1: Hij is geboren in 1995. Zie ik dat nog goed? Ja, 3 april 1995.
0: Hij heeft nu gespeeld, 26. Nou, het was hij 22 of zo waarschijnlijk, die vorige WK.
1: Ik dacht altijd dat hij oud was.
0: Oké. Okay. Dat valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, ik dacht dat hij jong boy was. Hij heeft in de EK-selectie van 2020 heeft hij al gespeeld.
0: Nou, kijk maar.
1: En daar speelde hij alle 4 de wedstrijden mee. En daar werd Frankrijk uitgeschakeld. Het WK22 is hij opgeroepen. Hij scoorde daar, geloof ik. En in de halve finale heeft hij nog gespeeld. Nee, in de halve finale heeft hij niet gespeeld trouwens. Het WK 2022. EK 24 was hij er ook weer bij. En even kijken. En daar verloren ze van Spanje. En in 26 was hij natuurlijk ook weer in. Dat is wel een aanzienlijke lijst. Kampioen van Ligue 1. Ja. Met Paris Saint-Germain 6 keer. Ja. Coupe de France 4 keer gewonnen. Coupe de la Ligue, ik denk dat de openingsdingen 5 keer gewonnen. Trofee de Champion, ik weet niet wat dat is. Oh, is dat nou de Champions League? Nee, toch? Ja, ik denk het wel. 3 keer? Nee, dat lijkt me sterk.
0: Nee, dat kan niet. Met welke club dan?
1: Ja, dat staat er niet bij.
0: Okay.
1: En bij Juventus is hij 1 keer kampioen van de Serie A geworden. Hij heeft een Coppa Italia gewonnen 2 keer. En 1 keer de Supercoppa heeft hij gewonnen.
0: Ja.
1: Niet slecht. Niet slecht.
0: Weet je wie ook wordt gehyped nu, weet je? Van Bommel.
1: Uiteraard. Maar dat was een kwestie van afwachten.
0: Die wordt ook nu een beetje
1: omhoog. Al gaf hij maar een hele mooie paas. Die rechter buitenkant. Ja. Maar het is wel ontzettend gehyped, hè, moet ik zeggen. Maar Van Bommel wordt al een beetje gehyped, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Maar een andere speler. Mootje Meerdink.
0: Ja, een goede speler hoor. Maar ook niet meer als dat.
1: Ja?
0: Men vergeet al dat hij, volgens mij is hij al 22 of zo. Is het niet echt meer talent meer. Maar is een goede speler. Maar ja, dat is het. Ik vind hem niet heel bijzonder.
1: Nee? Oké. Okay. Nou, ik zie al hier. Marciano Fink ziet eveneens bijzondere kwaliteiten bij de AZ-spits. Als ik de finesse van Meerdink zie, dat zie ik nog niet bij Brobbie.
0: Finesse?
1: Volgens Fink heeft Meerdink zich razendsnel ontwikkeld. Vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. Nu wordt hij opgehemeld omdat hij geweldig druk zet. Ook voor hem is er extra focus gekomen en dat moet hij meenemen naar AZ.
0: Hij heeft een goede trap, dat wel, maar dat is het.
1: Perez zegt eigenlijk moet hij weg bij AZ. Hij moet daar echt weg. Hij moet getriggerd worden. Sommige spelers hebben prikkels nodig. En wel snapt Perez dat het opeens wel heel snel gaat allemaal. Hij heeft nog maar een paar volledige wedstrijden voor AZ gevoetbald. Dus het is misschien wat voorbarig, maar dit telt dubbel en dwars.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou ja, dat is goed.
1: PSV, er wordt gezegd dat PSV Max. Max heet hij, hè, toch?
0: Ja.
1: Max gaat halen.
0: Nee, dat gaat te veel. Weet je, AZ die verkoopt binnenland meteen. Hij gaat gewoon 25 miljoen kosten of zo. Dat gaat PSV niet betalen, denk ik.
1: Ja, nou ja, Max Meerdink. Het is.
0: Hij praat als Mootje Meerdink.
1: Hij praat als Mootje Meerdink. Ja, dat wordt in ieder geval gezegd van hem. Maar ik vind dat niet zo leuk voor de jongen. Want ze zijn hem een beetje. Terwijl hij praat misschien niet zoals je verwacht dat hij zou praten. Maar.
0: Ja, hij praat wel als Mootje.
1: Vind je dat? Vind
0: jawel,
1: ik niet.
0: Jawel.
1: Nee?
0: Ja.
1: Oh.
0: Hij praat wel als Mo Meerdink.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vind je dat echt? Nee, ik vind het wel meevallen. Hij praat niet als Jelle Schippers. Dat geef ik toe.
0: Nee, maar als je ogen dicht gaat doen, kan je denken dat het een Marokkaan was.
1: Denk je echt? Nou, dat heb ik niet hoor, met Mootje.
0: Jawel.
1: Nee, oké. Okay, en Mootje houdt van zijn pokoe, heeft hij gezegd. Hè?
0: Ja.
1: Hij heeft altijd zijn pokoe op. En, precies. Broederliefde.
0: Dat is hem.
1: Dat is wel Mootjes ding.
0: Ja.
1: Waar ik wel van had, als Mootjes zijn zonnebril heeft, met die gele glazen.
0: Ja.
1: Dat zegt wel wat, ja.
0: Ja.
1: Die gele
0: precies.
1: Glazen of oranje glazen. Weet je, die oranje gloedglazen.
0: Ja.
1: Dan kan ik wel zeggen, daar heb ik wel een beetje een idee waar Mootje zich op richt. Maar oké. Okay. Een ander politiek beladen duel was natuurlijk de wedstrijd. Ierland tegen Israël.
0: Ja.
1: Veel om te doen.
0: Ja.
1: En de aanvoerder van de nationale ploeg van Israël. Of misschien moet ik eerst even zeggen van. Er was twijfel bij een deel van de Ierse selectie om tegen Israël uit te willen komen, toch?
0: Ja.
1: Er werd gesproken en met name de keeper was daar heel erg stellig in. En toen heeft men uiteindelijk gestemd. En daar is uitgekomen dat de wedstrijd toch gespeeld gaat worden. Maar dat resulteerde in het feit dat de Ierse spelers de Israëlische spelers niet de hand gaven. En tijdens het volkslied van Israël deden ze hun hoofden naar beneden, toch?
0: Ja.
1: En nu heeft de aanvoerder van de nationale ploeg van Israël, Manor Solomon, hard uitgehaald naar het Ierse elftal. Beide teams speelden afgelopen weekend een onderling duel, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De wedstrijd in de Nations League stond namelijk op losse schroeven en doelman Gavin Bazunu besloot zelfs niet te spelen.
0: Ja.
1: Er klonken meerdere geluiden uit de Ierse selectie over het niet laten spelen van de wedstrijd. Uiteindelijk ging het duel gewoon door en stonden beide ploegen op neutraal terrein tegenover elkaar. Dus niet in Ierland blijkbaar gespeeld.
0: Nee.
1: Ierland won met 0-3.
0: Het zou kunnen in... Het was uit trouwens.
1: Was het uit? Oh ja. Maar ze kunnen niet in Israël spelen.
0: Oost-Europa of zo was het ergens. Ja.
1: Nou, ze wonnen dus met 0-3 Ierland door onder meer het doelpunt van Troy Parrott. En Ierland droeg zwarte armbanden, rouwbanden, en weigerde voorafgaand aan het duel de hand te schudden met hun Israëlische tegenstanders en bogen tijdens het Israëlisch volkslied hun hoofd. En na de gebruikelijke uitwisseling van wimpels, ook de gebruikelijke uitwisseling van wimpels vond niet plaats. En aanvoerders Dara O'Shea en Manor Solomon schudden elkaar voorafgaand aan de tos de hand niet. Solomon stond na afloop de pers te woord, maar was niet te spreken over de acties. Tijdens de wedstrijd zeiden ze allemaal onzin tegen ons. Ik wil niet meer over de Ierse spelers praten. Als ik zeg wat ik over hen denk, dan word ik vermoedelijk voor enkele duels geschorst. Dus ik kijk wel uit. Natuurlijk haten zij ons en wij vinden hen helemaal niks. Vervolgde aanvallen van West Ham United zijn verhaal. Wat deden ze allemaal met ons volkslied? Ik heb geen interesse in ze. Ons land is 10 keer beter dan hun land. Sterker, een geweldig land met geweldige mensen, zegt Solomons. We zijn er trots op dat we het tenu dragen van Israël. We zijn er trots op dat we Israëliërs zijn.
0: Er zijn mensen die zeggen dat je politiek en sport gescheiden moet houden.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Dat is vrijwel onmogelijk.
0: Ja, maar vind je dat je wel je best moet doen om het te scheiden? Of dat je dus niet
1: ik vind niet dat je best niet hoeft te doen, want uiteindelijk kan het niet. Als Engeland tegen Argentinië speelt, dan weten we... Kijk, niemand wist waar de Falklandeilanden lagen, zeg eerlijk.
0: Ja.
1: Los Malvinas, hè? Mm. Om het zo maar even te zeggen. Iedere wedstrijd, en ook recent, is weer maar weer bewezen. Zodra er een wedstrijd komt, komt er iets van Malvinas, zijn van Argentinië, et cetera, et cetera. Ja. In het verleden op de Olympische Spelen speelde de Sovjet-Unie ijshockey tegen de Verenigde Staten. Kan je dat nog herinneren?
0: Ja.
1: Huh? Daar werd met het mes tussen de tanden gespeeld, maar dat heeft alles te maken met de politieke situatie.
0: Ja, maar dat kan, hè. Maar gewoon geen handschudden en dat soort dingen wordt een beetje moeilijk. Nu heb je het zelfs ook met tennis, hè?
1: Ja.
0: Je hebt het tennis en dan moet je naar het afstand, moet je naar het net gaan, toch?
1: Ja.
0: Sommigen gaan gewoon niet.
1: Nee,
0: als
1: die
0: ze
1: gaan
0: zien,
1: inderdaad
0: dan,
1: net,
0: die
1: ja.
0: gaan gewoon niet.
1: Nee.
0: Dan is het misschien een Russische of zo, dan gaan ze gewoon niet.
1: Ja, en de Oekraïners is dan boos vervolgens op hun. En dan diezelfde Oekraïners die plegen acties in Mali en dergelijke.
0: Ja, maar vind je dat soort... Ja, kijk, want dan gaat het zo ver op een gegeven moment. Het is eigenlijk ook al begonnen met natuurlijk Olympische Spelers dat landen gaan boycotten. Ik ga niet gewoon in Moskou. Nou,
1: in 80 geloof ik of zo waren ze er niet bij. Ja,
0: dus, sommige mensen zeggen... Je moet het even gescheiden houden.
1: Maar het gaat niet.
0: Ja, het gaat natuurlijk vanuit jezelf. Want stel ook met een armband. Of met een...
1: Ja.
0: Hoe was het? Wat was dat? Ja. Unite armband.
1: Oh, een regenboogarmband.
0: Ja. Toen naar Qatar en zo.
1: Ja, Qatar.
0: Dat is ook een harde statement wel, hoor.
1: Ja, een hele harde statement.
0: Ja.
1: Maar gelukkig kunnen we nog steeds gas kopen daar.
0: Dat klopt. Maar laatst eigenlijk... Er waren mensen tijdens een toespraak van in de VN waren opgestaan, toch?
1: Ja.
0: Netanyahu.
1: Ja.
0: Suriname is ook opgestaan.
1: Ja.
0: Surinaamse delegatie tijdens de toespraak.
1: Ik heb het gezien, want ik heb nog gekeken bij de landen die waren blijven zitten.
0: Ja.
1: En daar stond Suriname niet bij.
0: Nee, en zij zijn opgestaan.
1: Ja.
0: Nou, toch een statement.
1: Maar
0: van
1: daarna zagen we ook wel dat de Israëlische delegatie
0: gingen noteren. Wie opstond.
1: Wie wel en wie niet, hè?
0: Ja, ze hebben wel genoteerd wie opstond.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat gaat. Ja. Je weet hun, die slaan ook terug. Als ze een kans vinden.
1: Als ze een kans vinden, dan slaan ze terug, inderdaad.
0: Nu zijn er ook een paar diplomaten van Nederland uitgezet.
1: Ja.
0: Zij hadden.
1: Ja, je mag niet meer op de Westbank.
0: De Westbank.
1: Bezette westelijke Jordaan over.
0: Dat zijn dadels. Dat zijn echt minimale
1: dingen. Ja, daar raak je ze helemaal niet economisch mee. Maar oké. Okay.
0: Dan zijn er gewoon drie diplomaten gewoon weggewezen.
1: Ja, weggewezen.
0: Gewoon klaar.
1: Ja.
0: Maar ja, wat kan Israël-Suriname doen?
1: Nou, dus ze zullen wel iets bedenken, toch? Je zou ook bijna denken, wat kan de Oekraïne en Niger doen? Maar die zijn dus betrokken bij het coördineren van die jihadistische aanvallen. Als in ruil voor de steun die ze uit Amerika krijgen. Ja, het moet niet gekker worden, maar dat zijn de dingen die gewoon gebeuren.
0: Nou ja, Suriname is toch een delegatie, is toch opgestaan?
1: Ja.
0: Is toch wel dapper.
1: Ja, zeker. Verstandig, hè?
0: Nou ja, verstandig, maar het is gewoon.
1: Nou ja, als land moet je wel je borst naar voren zetten. Kijk, en het is moeilijk voor Suriname, want ze zitten natuurlijk meer in die Amerikaanse invloedssfeer. Dus ze hoeven maar iets te doen en er ligt een vliegtuigschip. En het is klaar natuurlijk. Maar ja, natuurlijk.
0: Je bent wel met olie. Wat ze met Venezuela hebben ze wel even laten zien van we gaan wel even normaal doen hier.
1: Ja.
0: Dus dat kan gewoon ook bijna overal gebeuren in Zuid-Amerika.
1: In Suriname zeker. En je moet bedenken dat er miljoenen mensen wonen in Venezuela.
0: Hè? Ja, en als het daar lukt.
1: Ja. Ik geloof dat er in de hoofdstad van Venezuela wonen er meer mensen dan in heel Suriname.
0: Ja, makkelijk. Huh? Dus. En het punt is ook. Amerika.
1: Ja.
0: Omdat zij zeggen dus dat hele continent daar, dat moet helemaal rechts worden.
1: Ja, we zijn achter het. En dat lukt, hè?
0: Brazilië. Dat wordt spannend.
1: Ja.
0: Want als ze Brazilië hebben, hebben ze heel Zuid-Amerika bijna.
1: Ja, dat hebben ze zeker.
0: Ja. Mexico hebben ze ook nog een probleem mee.
1: Ja.
0: En Canada hebben ze eigenlijk een probleem mee.
1: Ja, in de directe omgeving.
0: Ja, in de directe omgeving.
1: Ja.
0: Guyana is al van
1: US.
0: Is al van
1: van
0: de
1: US. Net als Amerika. Net als Suriname bedoel ik. Is ook de US.
0: Ja. Als
1: kijk, er is nog geen druppel uit de grond gekomen. Maar,
0: nee, maar als dat gaat komen, als US zegt van, jij gaat niks verkopen aan China en...
1: Of aan Cuba.
0: Cuba. Oh ja, Cuba ook.
1: Aan Cuba.
0: En je gaat niks verkopen aan China en je gaat niks verkopen aan... Nou, Rusland hoeft niet eens.
1: Nee, Rusland hebben ze niet nodig. Nee.
0: India kan wel natuurlijk.
1: Misschien, ja.
0: Suriname kan goede zaken doen met India.
1: India is wel flink, maar als die Amerikanen vinden dat het binnen een invloedssfeer is en al die andere dingen, ja, dan krijg je dat natuurlijk.
0: Maar
1: ja.
0: Dat is eigenlijk wel te gek voor woorden natuurlijk.
1: Maar we zijn weer bij het gangsterdom aangekomen,
0: dat
1: toch?
0: Jij niet kan zeggen van, luister, ik bied het aan de hoogste bieder en daar gaat het naartoe. Nee,
1: je hebt helemaal niks te zeggen.
0: Dus als zij zegt, ik wil het voor die prijs, dan wat ga je dan zeggen?
1: Nou ja, die prijs wordt op de wereldmarkt. Maar je kan niet vrijhandelen met iedereen.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus de wereldmarkt... Ja. Dus.
1: En als het toch te gortig wordt, dan komen ze je halen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik denk ook dat US zelfs zodanig is met hun landen, dat zij gewoon die prijs al kunnen drukken als ze dat willen.
1: Oh, dat zullen ze ongetwijfeld drukken.
0: Zij willen gewoon een goede deal.
1: Want de strategische olievoorraden van Venezuela zijn toegevoegd aan die van de Verenigde Staten. Ik lach erom, maar het is wel heel treurig hoor, dit eigenlijk.
0: Het is eigenlijk, hebben ze het gewoon ingepikt.
1: Ingepikt,
0: Maar weet je dus... Iedereen in de wereld ziet dit.
1: Ja.
0: Dus je kan ook al ben je voor of tegenstander of zo. Laten we zeggen de westerse landen. Laten we zeggen Nederland, België, Frankrijk, Spanje. Nou, Spanje doet al altijd
1: Spanje doet
0: open.
1: Spanje doet nog tenminste zijn mond open.
0: Ja, die doet en die heeft allerlei boycotten.
1: Ja,
0: maar die hebben niets te maken.
1: Boycotten en die hebben volgens mij ook niet zoveel handel. Maar die worden wel geboycott. Ja.
0: Maar als jij zegt Frankrijk en Duitsland. Je ziet wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Je ziet, ze hebben die man opgepakt.
1: Ja.
0: Dan zou je nog kunnen zeggen, we pakken hem op. Omdat hij een gevaar vormt. Maar nu pak jij gewoon de benzine, de olie pak jij gewoon over.
1: Ja, dat doe je.
0: Openlijk. En de rest ziet wat er gebeurt en die denkt niets.
1: Nou,
0: die denkt, nou ja.
1: Ik heb iets heel interessants geluisterd laatst op Nieuwsuur. En ik kon me helemaal vinden in de uitleg van die meneer over waarom Europa nog reageert zoals het nu reageert. Maar ik ga het nu opzoeken. Ik kan het natuurlijk niet vinden. Want altijd als ik iets ga zoeken, kan ik het niet vinden. Maar gewoon heel interessant van hoe hij dat samenvatte. Althans, ik dacht dat het een nieuws idee
0: was. Wat je ook nu hebt, gisteren, ik had het wel eens kijken, ik heb het je al een keer vaker gezegd, Bureau Buitenland.
1: Ja.
0: Gaat om Russische olie.
1: Ja.
0: Met die schepen.
1: Ja.
0: Dan heb je altijd...
1: Dus de schaduwvloot.
0: De schaduwvloot
1: ja, heet dat, ja.
0: En je kan dan via Turkije, kan je via de Suezkanaal, maar ja, dat is een beetje een gevaarlijke route, een beetje... Ja.

0: ingewikkeld geworden. Want vooral in de Zwarte Zee worden veel tankers nu aangevallen door Oekraïne. Ja. Dus het is een beetje lastig daar. Dus wat doen ze? Ze gaan helemaal naar boven via Scandinavië zo.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan zij gewoon langs Nederland. En gewoon langs Nederland. Gewoon de Noordzee. Gewoon Nederlandse Engeland. Ja. En gewoon. En dan kon je vroeger kon jij met andere vlaggen. Want het schijnt dus dat dat heel belangrijk is op schepen. Hè, welke vlag je meevaart.
1: Ja, ja. Vaak hoor je een Liberiaanse tanker.
0: Dus gaan ze, soms, ze hebben wel eens gevlogen gevaart met een vlag van Aruba.
1: Ja.
0: Ja, Aruba is, ja, heeft toch wel wat met Nederland
1: is
0: te maken.
1: Zelf,
0: maar goed.
1: Is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Zeggen we dan.
0: Maar dan mag je die enteren, schijnt. Want als jij met een valse vlag, mag jij die enteren, schijnt.
1: Een valse vlag.
0: Ja, want het is niet een normaal schip uit Aruba. Wat doen ze nu? Ze varen gewoon met de Russisch vlag.
1: Ja.
0: Zo van. En wat ga je nu doen?
1: Wat ga je nu doen?
0: Wat ga je nu doen?
1: Precies
0: dan? Is onze vlag.
1: Precies niks.
0: En niemand doet wat.
1: Nee, precies.
0: Dus ze varen gewoon langs de kust. Dus iedereen heeft een beetje zo van Nederland.
1: Ja.
0: Want Nederland, die zei wel, hè, van ja, je mag enteren, je mag dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dan. Dat deden ze toen ze langs de Suezkanaal gingen.
1: Ja, klopt.
0: Toen had Nederland een grote mol.
1: Grote mol.
0: Maar dan nu varen
1: omdat er nog wat Amerikaanse bootjes in de buurt waren.
0: Het is ver weg. Je kan niet zeggen, Nederland, jij moet gaan. Hij zegt, ja, het is niet langs mijn kust.
1: Ja.
0: Maar dan nu varen ze langs de Noordzee, langs Nederland. En dan zeggen ze, ja, en nu dan? Je mag nu gaan. Het zijn Russische schepen en dat soort dingen. Nou, en ze varen gewoon. Dus dan varen ze langs Nederland en Engeland, Noordzee. Ja. Dan vangen ze langs Frankrijk.
1: Ja.
0: Gewoon, en nog niet heel ver uit de kust. Hè. Gewoon en naar Spanje. En dan varen ze er zo omheen richting Turkije. En dan gaan ze zo richting, ja, gewoon naar het, naar India. Zo. En dan varen ze gewoon.
1: Dat doen ze.
0: En niemand doet wat gewoon.
1: Nee, maar eerst
0: deden ze nog wat je zei met de schaduwvloot.
1: Ja, de schaduwvloot, ook zo'n mooie term.
0: Ja, omdat ze dan zeggen dan van bepaalde onderdelen mogen niet van hun. Dus ze hebben een eigen vloot hebben ze gebouwd. Omdat er mogen geen onderdelen, want daar zit een boycott op.
1: Ja, precies.
0: Dus ze hebben gewoon boten zelf gebouwd met hun eigen onderdelen. Alleen dan eerst met een valse vlag, maar dan nu doen ze het gewoon met hun Russische vlag.
1: Ja.
0: En maar, gewoon openlijk. En de hele wereld kijkt. En iedereen denkt. Want je weet. Als je entert, is het klaar.
1: Is het klaar? Gaat het
0: los. Dan gaat het los.
1: Oh, iemand drukt op een knop. En op opeens is een flatgebouw weg.
0: Precies. Dus welk land entert.
1: Ja.
0: Die is eraan. Alleen.
1: Ze durven alleen met z'n allen natuurlijk, toch?
0: Ja. Maar goed. De grootte. De breedte tussen Engeland en Nederland. Is niet zo groot.
1: Nee.
0: Dus. Eigenlijk zou Nederland wat kunnen beginnen. En op een gegeven moment gaat het helemaal snel. Smal toch tussen Engeland en Frankrijk.
1: Ja, ja, ja. Bij Calais en dergelijke. Ja. Ja. Oh.
0: Maar die Russische schepen, die varen gewoon er doorheen. En niemand.
1: Maar ze kopen ook nog steeds Russisch gas. Hè? Ja. Dus dat wordt ook nog wel eens vergeten. Dat LNG wordt nog steeds gekocht.
0: Ja, en wel in een veel kleinere mate.
1: Jawel, maar het gaat mij meer om wat men riep tegen we moeten er nu echt vanaf.
0: Dit is natuurlijk wel handiger, want nu gaat alles via Qatar en de US.
1: Nou ja, en die grote problemen hebben om te leveren, die niet de meest betrouwbare zijn, ook nog een keertje daarbij.
0: Dat klopt.
1: De Russen behoren trouwens tot de meest betrouwbare energieleveranciers. Hè?
0: Alleen je zag wel een overzicht hoeveel dus die Europese landen, zeg maar US, naar beneden zijn gegaan, wat betreft hoe heet het. Maar je ziet bijvoorbeeld India is lekker omhoog gegaan gewoon. Die koopt.
1: Ja.
0: Maar Turkije, onze NAVO-partner, die koopt ook gewoon lekker.
1: Die koopt en verkoopt nog een keer. Ja.
0: Die heeft niets te maken met die sancties.
1: Nee, maar Turkije heeft nooit ergens mee te maken.
0: Maar niemand durft Turkije wat te doen.
1: Nee, als NAVO-lid toch? Belangrijk land.
0: Ook dat. En zij zeggen gewoon, daar gaan de sluizen open.
1: Ja, precies.
0: Syriërs.
1: Ik vang nog hele grote groepen vluchtelingen op.
0: Ja, ja, ja. Hij heeft al gedreigd.
1: Ja.
0: Gaan wij weer iets doen tegen Turkije? Dan gaan de sluizen open en dan gaan ze allemaal naar richting
1: Europa. Dan gaan ze allemaal jullie kant op, ja. En dat willen ze niet, hè?
0: Nee.
1: Nee, politiek is wat dat betreft is een heel eng machtspelletje wat daar is gespeeld wordt. Kijk, grote problemen zijn er nu natuurlijk ook nu Saudi-Arabië. De pijplijn is gebombardeerd door de Houthis, waarvan we ze altijd worden afgebeeld alsof ze allemaal op slippers lopen. Wat natuurlijk niet kan, want ze bouwen ook nog een keertje zelf die raketten. Hè? Dus laten we daar ook geen misverstanden over bestaan. Maar Saudi-Arabië zit zwaar in de problemen. Kan dus nu niet leveren.
0: Ja.
1: Kan niet leveren. Ja. Was aan een oliepijplijn, die was een goede uitkomst, want dan moesten ze niet via de straat van Hormuz. Maar ja, een oliepijplijn is natuurlijk kwetsbaar.
0: Maar Saoedi-Arabië is niet erg geliefd land, hè?
1: Nee.
0: In het Midden-Oosten, weet je, met al die andere Arabische landen. Saoedi-Arabië is niet een echt betrouwbaar in hun ogen en geliefd land.
1: De golfstaten sowieso niet, hoor. Die staan er sowieso niet goed op. En terecht ook, want als je ziet wat ze in Afrika aan het aanrichten zijn, deze landen met hun geld, is ongelooflijk.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Dat is klopt. Echt ongelooflijk. Hoe heet ze? UAE heet ze volgens mij.
0: Verenigde Emiraten.
1: Dat is echt een stelletje tuig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is echt een stelletje tuig. En als iemand denkt nu, Gordon, wat zeg je nou? Ga alsjeblieft kijken en je verdiepen in het nieuws over Soedan. We hebben het hier vaker over gehad. In de hoornen van Afrika zijn ze druk bezig. Ze zijn druk bezig in het Tigray-gebied en dergelijke met Ethiopië. Nee, mensen, dit is kolonialisme 3.0 wat ze daar aan het doen zijn, hoor.
0: Ja.
1: En het is gewoon niet best. En ze staan te boek als de sheiks die geld hebben. Maar wat daarachter geopolitiek gebeurt, serieus, is om bang voor te worden.
0: Precies.
1: Ja. Dus dat moeten we wel even gezegd hebben. Ik zie dat het 9:02 is, dus we moeten ergens gaan afronden, omdat we alweer het eerste uur voorbij zijn. Ik ga toch even terug naar het begin van deze uitzending. En toen hadden we het over Veerman. En wat zien we dus nu? Er zijn twijfels over de rentree van Frenkie de Jong bij Oranje. Zou jij Veerman eruit gooien? Vraagteken.
0: Ja.
1: Joey Veerman kan een serieuze concurrent worden voor Frenkie de Jong. Dat concludeert Marciano Vink. De middenvelder laat zich zien in het Nederlandse elftal en heeft andere kwaliteiten dan de Jong. Veerman is in dit systeem heel belangrijk. Hij heeft het geluk dat er een bondscoach is die er ook heel graag de ballen vooruit wil. Onder Ronald Koeman was Veerman uit beeld geraakt. Maar Xavi Hernandez lijkt gecharmeerd van de spelmaker. Nou,
0: ja.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet de grootste fan van Frenkie de Jong. Maar onze vriend Veerman mag niet eens zijn veters strikken, dames en heren.
0: Ja.
1: Niet eens zijn veters strikken. Shame on you om dat te zeggen. We zien je aan de andere kant van 9:00. Kunt u straks horen hoe ik me verder boos ga maken. Hè? Wordt vervolgd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug, zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waderpoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Y le dicen
1: Tushur, na wiegi reisbureau Capricious Tours, is a padetok, Haartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wan taki, dema abiro koma kana ANVR na IATA internationaal. Ikam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanje free, gua Paramaribo, na kande, isa fasande, traseef grondtapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije moun de manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in Hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Dit is Martin. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. De heren van stand zijn klaar. Ready for action. Voor het tweede deel van deze uitzending. En vorige week hadden we natuurlijk een spraakmakend interview met John Goedschalk. Ja, spraakmakend. Mag ik het spraakmakend noemen, Fido?
1: Jawel, ja, ja.
0: Toch?
1: Ja, veel duidelijkheid nu.
0: En,
1: tenminste,
0: ja,
1: neem ik aan.
0: We hebben toch heel veel duidelijkheid gekregen. Die ons ook lichtelijk toch verraste, moeten we eerlijk zijn.
1: Precies.
0: Niet dat ik wil beweren dat we alles weten, maar in dit geval, ja, de vork lijkt toch een beetje anders in de steel te zitten dan het op het eerste oog lijkt.
1: Ja. Ja? En hij was ervan overtuigd van, hij was er niet bang voor. Laten ze maar komen. Een beetje zo van, dat die dreigementen... En dat er veel dingen in het nieuws komen wat totaal niet klopt.
0: Die klopt, terwijl niet waar zijn. Hè? Ja, nee. Precies. De geruchtenmachine die draait natuurlijk volle toeren. We hebben van die antipropaganda, om het zo maar te zeggen. Hè? Om mensen toch op het verkeerde been te zetten.
1: Ja, het is alleen wachten tot er daadwerkelijk actie wordt ondernemen. Ja. Het is al toegezegd. Maar...
0: Het is al toegezegd. Maar de coalitie alleen, staat op springen omdat er een paar partijen in zitten. En hij noemde dus echt wel Partij Alehoer. Hij noemde ook nog een keer de ABOB. Als partij die daar echt een niet een goede rol in speelde, laat me het zo zeggen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja, ja. En het wachten is eigenlijk dus dat er echt... Dat die mensen worden weggestuurd.
0: Ja.
1: Ja, maar goed. Dat is
0: maar goed, met alle politieke consequenties misschien van dien. Dus vandaar dat er dus best wel behoedzaam wordt geopereerd. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja.
0: Een grote man is ons te komen ontvallen. Toch? Mighty Sparrow.
1: Mighty Sparrow, ja.
0: Je zit naar me te kijken als je denkt, wat zeg je nou weer?
1: Ik denk, welke grote man?
0: Ja, nee.
1: Ja, ja, ja.
0: Je wou zeggen, ik ben er nog. Dat wou je er waarschijnlijk zeggen,
1: ook
0: toch?
1: Dat, ook dat.
0: Mighty Sparrow is ons te komen ontvallen. Ja, een van de grote soca-artiesten. Ja. Ik denk mensen van mijn leeftijd zijn ermee opgegroeid door de muziek van hun ouders, toch, denk ik?
1: Ja, precies.
0: Behalve de grote hits natuurlijk die iedereen kent. Only a Fool bijvoorbeeld en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar hij was altijd...
1: 91,
0: ja.
1: Hij is oud geworden.
0: Hij is aardig oud geworden. Dat betekent dat als muzikant dat je toch ook oud kan worden, hè? Blijkt toch maar weer, hè?
1: Ja.
0: Maar natuurlijk zijn nummer Paramaribo, legendarisch. Binnen de Surinaamse context. Als een klein eerbetoon aan Mighty Sparrow gaan we nog even een stukje luisteren naar een nummer. Misschien wat minder bekend nummer van hem. Both of Them, Mighty Sparrow.

0: Mighty, mighty, mighty sparrow.
1: This is Caribbean 5.
0: Hij bij Caribbean 5. Zo, we hebben mijn tag te pakken. Laat hij zacht rusten. En hartelijk dank voor alle mooie muziek die ons heeft geschonken, Mighty Sparrow. Darling, is you are waiting for. Vito is natuurlijk even in de archieven gedoken, want jij kan ons vertellen waar hij geboren is, hè?
2: Ja, in Grenada.
0: In Grenada, en niet op Trinidad, maar hij is op jonge leeftijd, zei je geloof ik?
2: Twee jaar geleefd.
0: Is hij verhuisd? Staat er ook waarvoor hij verhuisd is naar Trinidad?
2: Nee, dat heb ik niet gelezen, maar hij is met zijn ouders toen
0: Ik vermoed, er werd natuurlijk olie gevonden, dus ik vermoed natuurlijk dat daar meer werk was. Dat idee heb ik dan zo'n beetje.
2: Ja.
0: Dus de sound van Trinidad en Tobago komt, niet alleen, maar mede door Mighty Sparrow is dat eigenlijk wereldwijd een succes geworden, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Hai Baya, Kosake, even snel Baya. Boy, if she's a fito, make ya. Het is dat hij niet van camera's houdt. Wat Vito, dat is prettig. Hai Baya, Vito, dat is prettig. Ja man, 20 minuten over 9 bij de heren van stand. Nou ja, we zijn dus in het... de Nations League periode zijn we aangebroken. Ik vind het trouwens niet verkeerd, hè, dat de landen nu drie weken interland spelen eigenlijk.
2: Ja, maar ik vind die Nations League moet je gewoon stoppen.
0: Weet je dat ik nog steeds niet snap wat de Nations League
2: nee,
0: is?
2: Nee, maar de Nations League moet je gewoon stoppen.
0: Ze wilden van die oefenwedstrijden af, toch? Die nergens over gingen.
2: Ja, en daarom hebben ze Nations League misschien.
0: Maar is het nou echt een competitie of niet? Want iedereen roept, het gaat nergens over.
2: Ja,
0: en opeens spelen mensen in een soort finale.
2: Je hebt wel een soort finale met een soort pool. En dat je dan tegen betere tegenstanders...
0: En een prijzenpot, toch? Of
2: ja.
0: Niet?
2: Huh? Ze moeten een beetje oppassen met ja, dat hebben we wel vaker met overbelasting van spelers.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik moet je wel zeggen dat ik als voetballiefhebber geen flauw idee heb. Ik heb geen flauw idee, dat moet ik zeggen, van wat de Nations League is.
2: Nee.
0: Waarvoor wordt er gespeeld?
2: Een Gold Cup dan. Is er ook een soort Nations League?
0: Nee, de Gold Cup was er al. De Gold Cup is een Gold Cup. Dat is een soort Caribische EK.
2: Oh ja.
0: Ja, okay. Dus dat is de Gold Cup. Maar
2: niet op een, Suriname speelt voorrondes van de Gold Cup.
0: Suriname speelt op dit ogenblik ook in de Nations League trouwens. Laten we dat wel eventjes nog even vooropstellen.
2: Oh, okay.
0: Ja. Dus Vito zit vannacht niet om 3 uur, maar om 12 uur, hè?
2: Nee, wij zitten toch?
0: Ja. Ik zit er, maar ik dacht van, ik wil je een beetje grani geven.
2: Ja, maar als ik tweede helft app, dan wil ik wel gewoon antwoorden. Niet dat je denkt, nou, ik ga slapen.
0: Ja, maar misschien ben ik net zo enthousiast dat ik een eerder rondje om de flat heen loop. Dat kan zomaar een beetje, hè?
2: Ja.
0: Dus ik woon niet in een landhuis, hoor, dames en heren. Dan weet u dat, hè? Ik die van eenvoudige kom af is, hè?
2: Oh. Maar kleed je dan ook in kleuren van de vlag?
0: Ik heb alleen de vlag aan. Ik heb voor de rest niks anders aan.
2: Huh? Gewoon een pangie.
0: Huh?
2: Gewoon klaar.
0: Ik wikkel me in de vlag.
2: Oh, okay,
0: als ik daar zit, ja.
2: Ja, ja.
0: Maar die vlag is synthetisch, dus je kan beter geen kleren hebben.
2: Oh, oké.
0: Maar wacht even.
2: Jij had ook wel eens met een oranje vlag, toch? Heb je ook wel eens gezeten? Gewoon wikkel?
0: Ja, Ivoorkust.
2: Ivoorkust. Maar niet rood, wit, blauw. Zong je Wilhelmus.
0: Niet dat ik me kan herinneren, trouwens. Nee.
2: Ja.
0: Maar, ken jij het volkslied? Het Nederlands volkslied, ken je dat?
2: Ik ken het wel, ja, de eerste 3-4 woorden.
0: Ja,
2: zinnen.
0: Oké, als ik zeg Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Wat is de tweede zin?
2: Het is eigenlijk Dietse bloed, hè?
0: Ja, maar nu...
2: Met dus later zo.
0: Wacht, zeg nou, wat is de tweede zin?
2: Huh? Iets met trouw. Vaderlandsgetrouw. Toch?
0: Ja?
2: Iets met vaderlandsgetrouw.
0: Mijn vaderlandsgetrouw ben ik tot in den doet.
2: Ja. Huh? Okay.
0: En dan komt een mysterieuze zin.
2: Van Hispanje.
0: Het prinsje van Oranje ben ik vrij onverveerd. En dan de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
2: Ja, oké.
0: Mijn vaderlandsgetrouwen ben ik van Duitse bloed.
2: Oké.
0: Ja.
2: Maar jij kent het wel?
0: Ja, gek genoeg. De volksliederen ken ik dus wel, ja.
2: Oké.
0: Ik kan me ook niet herinneren het moment dat ik het heb geleerd. Ja, alleen een Surinaams volkslied kan ik me herinneren waar ik die heb geleerd op vakantie in Suriname.
2: Maar de Nederlandse
0: tijdens de jaren 80. Ja, die ken ik gewoon, ja.
2: Ja, dat is goed. Goed, je bent een echte Hollandse knul.
0: Zoals
2: geboren en getogen.
0: Mijn vader omschreef mij en mijn zus altijd als aangebrande patatten.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Ja, dat was een beetje zijn omschrijving om even duidelijk te maken wie er in Suriname was geboren.
2: Okay.
0: En vooral ook wie niet.
2: Oké, okay, ja. Dus ja, nou ja, dat, als jij het volkslied van Nederland gewoon zo makkelijk kan zingen.
0: Ja, mijn vaderlandsgetrouwen ben ik tot in den doet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Nee, dat vind ik, dat vind ik heel goed.
0: Ja, nee, dankjewel. Ik hoop dat je ook een beetje wat patriotischer wordt. Want uiteindelijk, wanneer we allemaal op de boot worden gejaagd, wordt het kaf van de koren gescheiden.
2: Op de boot gejaagd.
0: En dan moet jij dan vervolgens wel een test gaan doen. Ben je echt een Nederlander, ja of nee? Dan zeg je, ja, natuurlijk. Ik kom uit Amsterdam-Zuid. Hè? Ja. Want soms maakt dat indruk, maar op dat moment natuurlijk niet meer. Maar ja, je bent de gewoonte dier. En dan vervolgens zing het volkslied maar.
2: Oh ja.
0: Hè?
2: Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Nee,
0: is AZC, nog wat is er weg ermee?
2: Dat zie je ze toch nu? Nee, maar je ziet ze echt nu met wij zijn Nederland.
0: Ja, wij zijn Nederland.
2: Een
0: ja.
2: beetje op een jas zo, Nederlandse
0: Nederland
2: vlag.
0: Defense Force of zo, heb je ook zoiets
2: geloof ik? Nederlandse vlag. Gewoon zo. En dan echt zo van wij vechten voor Nederland. Ja. We willen Nederland terug.
0: Ze houden wel van een lijntje coke, zie ik altijd wel.
2: Ze zijn vroeg aan de bier.
0: Kijk, je hebt verschillende soorten bier. Je hebt ook de bier wat je in een bekende supermarkt koopt. Die is extra lang.
2: Oh ja.
0: Weet je, van een onduidelijk merk, toch?
2: Mm-hmm. Ja, die zijn wat zwaarder, hè?
0: Die zijn wat zwaarder en wat langer, hè, mm-hmm. zijn ze. Voor wie vroeg opstaat en in de supermarkt daar wel eens komt, zijn bepaalde figuren kopen die dan in hè, rond die tijd.
2: Ja.
0: Ik vind eigenlijk dat het verboden moet worden om het aan ze te verkopen.
2: Aan ze?
0: Wie ze? Aan die groepen mensen die daar zo vroeg, ochtends vroeg bier al komen kopen.
2: Ja. Wel, maar ja, in één keer zaken zijn zaken.
0: Ja, ik vind dat de supermarkt daar ook best wel een rol in mag spelen. Hoor.
2: Ik vind altijd gewoon, er gebeuren wel dingen, maar je ziet haast nooit dat mensen worden meegesleurd. Dus ik vind het altijd ietsje anders.
0: Nou, dan gebeurt helemaal niks. Hè? We hebben laatst ook gezien dat bij Lef Laser toen op de Dam waren er ook rellen.
2: Ja.
0: Sterker nog, een man op beeld. Duidelijk iemand anders, een vrouw volgens mij, mishandeld.
2: Ja.
0: Gewoon fysiek te lijf staat. En het enige wat de politieagent deed is dreigen alsof hij sloeg.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk niet geslagen. En dan hebben we onze broeder die in Rotterdam is overleden. Omdat hij in een klem werd genomen.
2: Ja.
0: Voor de zoveelste keer.
2: Voor een zogenaamd gestolen fatbike.
0: En
2: dan later bleek het dus niet. Toen zeiden ze hij reed te hard.
0: Ja, en dan hebben ze weer een andere verklaring inderdaad. En dan krijg je toch een ongemakkelijk gevoel. Laten we eerlijk zijn, toch? Daar krijg je toch een ongemakkelijk gevoel van.
2: 80% van dit soort gevallen las ik toevallig. Volgens mij Control-Alt-Delete hadden het naar buiten gebracht. Zijn mensen met een migratieachtergrond.
0: Met een migratieachtergrond. Dus dat betekent
2: heel veel zwarte mannen nog ertussen. Dus behalve dat is nog een heleboel.
0: We lopen verhoogd

0: risico.
1: Verhoogd risico, ja. Dat als er iets gebeurt, dat je hem niet moet denken. Want volgens mij, op een gegeven moment zijn ze zodanig bezig, dat zie je niet meer. Zo hoor je gewoon niet meer.
0: Nee, ze willen je niet horen.
1: Nou, willen niet.

0: Ja. Of the US.
1: Hey boy, weet je dat werk, ja.
0: Maar in de US leren ze ook gewoon, als je wordt aangehouden met de auto, zeg maar 16 jaar mag je daar al rijden.
1: Ja, mag je rijden, ja.
0: Die ouders, die leren die kinderen al, vooral die zwarte jongens daar,
1: ja,
0: hoe ze moeten reageren met je hand uit het raam. Dus bepaalde die handelingen gewoon, als je wordt aangehouden, ze leren je gewoon van luister. Weet je, dan moet je handen, ja, beide armen naar uit het raampje zetten. Ze leren je de volgorde wat je zou moeten doen. Het is niet dat je onverwachte beweging moet halen of wat dan ook.
1: Wij moeten dat ook gaan leren.
0: Ze leren hun kinderen gewoon.
1: We hebben verhoogde kansen hier dus. Maar we hebben een beller. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond meneer. Vergeet in een bakken.
1: Wie? Oh ja, ik kan elkaar met Johan Cruijff even hoor.
2: Meneer Jenne.
1: Hi, fijne.
2: Yes. Huh? Ik word binnenkort 90 jaar, hè?
1: Ibaya.
2: Maar ik heb 40 jaar bij de Hooghoefers gewerkt.
1: Ja.
2: Als ik moet je zeggen hoeveel keren ik niet gecontroleerd op straat.
1: Ja.
0: Ja?
2: Nou, meer dan 20. Nou, ik heb 40 deze jaar. Dat elke maand bijna 1 of 2 keren. Maar Tim op ochtenddienst, weet je, al die soort.
1: Ja.
2: Dan stond bij de Potschietenstraat en dan zo kader. Dan denken die mannen. In de pres zit ik wel blijkbaar maar egal, roken. Dan denk je, als je op uitkijk, weet je.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dan komen ze met grote lampen, al die auto gaan ze inspecten. Nou, onderweg, mijn rijmauto wordt ook aangehouden. Nou, ik weet het allemaal niet meer. Hè. Dus ik weet precies hoe het gaat. Dan zeggen ze, je bent droom. Zelf, we parkeren mijn auto, dan zeggen ze, wat stond hier? ik was in de wachting ervan, dus mijn dag morgen.
1: Ja. Yeah.
2: Maar ik ben zoveel keren op straat, ze moeten in mijn tas kijken en al die dingen. Maar ja, ik denk, ik werk mee, want ik moet naar mijn werk, weet je, en al die soort dingen.
1: Ja, ja, ik snap het,
2: Ben volgend jaar met op 90, dus 40 deze jaar. Dan kan je nagaan, ik moet 6 uur beginnen.
1: Ja. Yeah.
2: 5 uur onderweg naar mijn werk. En we zoveel keren aangehouden en met tas kijken en al die soort dingen. Dat wil ik alleen zeggen.
1: Ja, het valt niet mee, maar in ieder geval bedankt. Om,
2: ja, ik heb het overleefd.
1: Nou, maar dat wil ik zeggen. Eigenlijk vertel je me dat er niks nieuws is. Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. He, okay. het is slecht, het was slecht en het is er niet beter op geworden, blijkbaar.
2: Ja. Maar ik wil bijna niet over dat, want word ik zenuwachtig. Ja.
1: Ai, Baja, no. Okay, dat is niet de bedoeling. Maar bedankt voor het bellen in ieder geval. Ja. Okay, bye-bye. Ja, het is erger dan in de Verenigde Staten. Er is ook over hoe racistisch is de samenleving. Daar komt Nederland ook boven de Verenigde Staten.
0: Dat willen ze nooit zeggen.
1: Nee.
0: Ze vinden dat altijd moeilijk.
1: Ja.
0: Dus soms daar zeggen ze wat en dan zeggen ze, ja, maar ik ben niet racistisch.
1: Nee, klopt. Dat is het hele ding.
0: Mijn buurman ben ik goed mee.
1: En ja. Is een Turk.
0: Dat niet. Of zo, weet je. Dus ze zeggen het gewoon en dat zie je gewoon dat hun... Ze willen altijd... bekend staan als tolerant.
1: Ja.
0: En het is moeilijk voor ze om dan iets toe te geven. Kijk, nu zie je het helemaal met dat IHBTQ-beweging.
1: Ja.
0: Nee, wij zijn een tolerant land. Terwijl je nu al op allerlei cijfers en ze doen allerlei onderzoeken. En het blijkt nu gewoon dus dat
1: we er slecht voor staan.
0: Dat het ook wat betreft homo's of transgender, dat er heel slecht op gereageerd wordt. En dat is moeilijk om toe te geven, want dan is het een beetje, ze willen bekend staan als tolerant land.
1: Klopt.
0: En om dan te gaan zeggen van, nee, dat is dus helemaal niet zo. Alle onderzoeken, want nu leek het dat mensen dachten, ja, het komen die migranten en daardoor richting IHB. Maar dat blijkt dus helemaal
1: blijkt dus
0: niet zo.
1: Helemaal niet zo
0: het
1: te
0: blijkt
1: zijn.
0: Helemaal niet zo te zijn dat het van, oh ja, het zijn bepaalde moslims en daardoor.
1: Nee,
0: dat blijkt dus helemaal
1: blijkt
0: niet zo te zijn.
1: Maar dat is wel hoe het geframed wordt.
0: Ja.
1: We hebben ook nog dit fragment gehoord, hebben we ook nog even gedeeld. Ik ga hem gewoon even afdraaien. Ik ben gewoon even benieuwd. Even polsen hoe dat valt.
3: Ik denk dat de wereld racistisch is.
4: Nederland, een racistisch land. Presentator John Williams deelt zijn persoonlijke ervaring.
3: Mijn eerste dag op school, ja. De kleuterschool. De deur zwiepte open met de juf. En er zaten denk ik 30 kinderen en ik werd keihard uitgelachen. En ik had echt geen idee wat er aan de hand was. Ik dacht, oh ja, mijn gulp zit open, een pulletje in mijn neus. Maar het bleek gewoon het kleurtje te zijn. En ik was anders. Dus ik keek op naar de juf van, wat gaan we doen? Wat is dit?
5: Maar uiteindelijk heb ik... kleur eraf konden wrijven,
3: Maar uiteindelijk heb ik gewoon... Ik had 2 dingen kunnen doen. Ik had dit kunnen doen. Van, wat moeten jullie nou? Wat zijn jullie raar? Of dit. En ik heb voor dit

0: gekozen. Kom, laten we samen gewoon kijken hoe we dit bij elkaar kunnen komen.
1: Zijn wij een racistisch land, John Williams?
0: Dat is een uitspraak of een vraag. Ik denk dat de wereld racistisch is. En ik wil daar gewoon niet te veel naar luisteren. En wat ik wil doen, dan komt dat jongetje weer. Ik wil door die barrière heen en gewoon, ondanks het racisme of kleurverschillen, wil ik gewoon, of voorkeur van seksen, wil ik gewoon zeggen, jongens, kom bij elkaar. Ik denk dat de wereld racistisch is.
2: Ja, dat is John Williams inderdaad, ja. Ja? Kan je daarin vinden, zoiets?
3: Weet je, het is, hij zit in een moeilijke situatie.
2: Ja, is het moeilijk?
3: Weet je, hij doet een voorbeeld van, ja, ik kon met mijn vuisten, dus dat zie je nu niet.
2: Dat zie je niet, nee, inderdaad.
3: Of ik doe mijn armen gespreid, van kom. En dat deed hij tegen de klas en ook tegen mensen van, als mensen racistisch. Dus hij doet dan zijn armen wijd, in de plaats dat hij een bokshouding aanhoudt.
2: Ja.
3: Ja, het is een tv-man. Het is moeilijk als jij...
2: Is het moeilijk?
3: Nou ja, we hebben het ook met Umberto gezien.
2: Ja.
3: Het gaat wel een klap geven als jij een beetje gaat zeggen van... Jawel, het is een racistisch land. Als je dat gewoon zegt gewoon...
2: Dan geeft het een klap, ja.
3: Dan is het... kan jij social media kan je uitzetten.
2: Ja.
3: En ja, dan word je anders gezien. Het is moeilijk in bepaalde situaties... Vinden mensen dit moeilijk? Vooral als je een bekend figuur, tv-radioman bent, dan is dat lastig. Nou, radioman valt er nog mee, want dan kennen ze vaak je gezicht nog niet.
2: Ja.
3: Maar tv-man is het moeilijk. En sommige mensen hebben het bijvoorbeeld op het werk bijvoorbeeld ook. Als jij in een omgeving zit met veel witte mensen...
2: Ja.
3: Stel bij de politie, is voor die mensen is het gewoon om dan... je punt te maken en om te zeggen... nee, dat klopt helemaal niet.
2: Dat kan ten koste van veel gaan.
3: Ja, dat klopt, ja. En het is niet alleen dat, hè, gewoon.
2: Treurig, hoor.
3: Laten we zeggen, de muziekwereld.
2: Ja.
3: Luister, vroeger stond kunst en cultuur stond bekend om...
2: Tolerantie.
3: Nou ja, behalve tolerantie, maar ook protesten.
2: Ja.
3: Eigenlijk, als je ziet de Vietnamoorlog, de Dolomina's, de oorlogen,
2: dat
3: alles
2: en zo. Dat niet meer, hè?
3: Daar waren de protestzongen, Zuid-Afrika op een gegeven moment, hè, de hele stadions. En dat daar nu, laatst was het met Ed Sheeran,
2: inderdaad, ja.
3: Zeg je wat, word jij gewoon zodanig geboycott. Want hij zei dat van, luister, een voorprogramma, iemand zei Free Palestine.
2: Ja.
3: Hij zegt nog, ik heb niets tegen Joden.
2: Macklemore. Ja.
3: Precies, Macklemore. Ik heb niets tegen Joden. Dus met andere woorden, je moet niet komen met antisemitisme.
2: Ja.
3: Ik zeg, de regering is gewoon slecht bezig. Ik ben Free Palestine, voor de rest heb ik niets. Hij zegt het er nog bij. De top van Ed Sheeran zou dus in een stadion optreden.
2: Klopt.
3: De baas van het stadion, die is gewoon multimiljardair.
2: Ja.
3: En die zegt van, luister, als je hem er niet uitgooit, mijn vrienden zitten in al die, in de organisatie, in al die andere grote stadions. Ik zorg ervoor dat jij er niet meer in komt.
2: Ja.
3: Dus die macht is zodanig...
2: Nee, je zou denken, Ed Sheeran heeft geld genoeg, toch? Dus hij kan wel een stootje.
3: Ja.
2: Of niet?
3: Dat kan. Maar goed, ik weet niet hoe in welke zodanigheid hij dit soort dingen met verzekering te maken heeft. Dat je zegt van, nou, het gaat helemaal niet door. Of hij dat moet betalen, dat weet ik niet.
2: Het is evenementenverzekering, dus dat valt wel mee. En dat zal wel een gesponsorde tour zijn. Dus hij gaat het niet in zijn eigen zak voelen, Ed Sheeran. Aan de andere kant, Macklemore is opgestapt. De begeleidingsband en al zijn voorprogramma's zijn opgestapt.
3: Ja.
2: En Macklemore is nu de Free Palestine Tour begonnen.
3: Dat wel, maar dat is een hele andere orde op dat moment.
2: Ja, is een hele andere. Maar hou vast, we hebben een beller. Goedenavond. Ja,
4: nog een keertje, meneer
2: President.
4: Dan was ik in Sirikzee, 1978.
2: Ja.
4: Ik mag maar een man tanken, auto, Jimmy. Ik kon niet tanken.
2: De man een man tanken, auto.
4: Nee.
2: Oh,
3: ja?
4: Ja, dat had ik meegemaakt, ja.
3: Echt erg, hoor.
4: Ja.
2: Nou ja, goede tijden, slechte tijden.
4: Ja.
2: Maar,
4: bij de hoogovens heb ik ook... ik heb 40 jaar gewerkt.
2: Ja.
4: Maar ik heb een heleboel daarmee gemaakt, meneer Kreden. Want in mijn contact loek ik even een geef af.
2: Ja.
4: Tegen dus...
2: Maar dat is dan mijn collega. Ja.
4: Aan die school.
2: Ja.
4: Zwarte Piet.
2: Ja.
4: Ik was kraandrijver, maar je moet lachen, dan kan ik een beetje zien.
2: Oh, dat is wat zijn dat. Ja.
3: Ja.
4: Wie gaat artiest, maar dat Nederlands, het is je broer. Weet je, die soort dingen niet.
5: Ja.
4: Nou, dus mijn generatie, die man in de jaren 60 doet.
2: We hebben veel voor een kiezer gehad.
5: Precies.
4: Nou, maar ja, je wilde in een kanakaman aan dus je laat je job, weet je.
3: Ja, natuurlijk.
4: Maar ik heb over, ik praat bijna niet erover, maar mijn generatie.
3: Ja.
4: Ik heb heel veel. Nou. Maar hoor me eens even rustig, weet je.
2: Hoor eens even rustig, ja. Maar we begrijpen. We horen ook wat er niet gezegd wordt. Ja.
4: De jongens tegenwoordig hebben het heel moeilijk. Ze doen hun best, sommige van ze hoor.
3: Uh-huh. Ja.
4: Maar onze generatie in de jaren 60 hier gekomen, meneer Kruijden.
2: Ja.
4: We hebben niet op een procentueel pelletje gekregen hoor.
2: Nee. Dat heb ik toevallig.
4: Dat moet ik wel eens zeggen.
3: Ja, gehoord.
4: Dat moet ik aanvoeren ook op je, want ik heb zoveel.
2: Okay. No worries aan dat. We begrijpen wat er gezegd wordt. Bedankt nogmaals voor je bijdrage. Oké, thank you. En over racisme wordt er zo gedacht, dat verschillend gedacht in dit land.
3: Maar dit is natuurlijk wel zo, hè. Kijk, wij gewoon nu.
2: Ja.
3: Weet je, mocht er iets gebeuren op het werk, je kan een aanklacht indienen. Iets in die richting, hè. Je kan iets.
2: Ja.
3: In veel kan je wel iets.
2: Maar vinden de veroordelingen plaats?
3: Nee, dat niet. Maar er kan wel een soort of opschudding. Het kan vervelend worden voor de desbetreffende persoon.
2: Ja.
3: Jawel. Sommige organisaties kan het wel.
2: Ja?
3: Jawel.
2: De meeste van ze die weggejaagd worden, komen gewoon weer door de voordeur ergens anders binnen.
3: Nee, dat wel. Maar er kan iets. Je hebt social media, weet je, nieuws, bla bla bla. Dat kan gewoon.
2: Ja.
3: Als jij, stel dat jij uit zou gaan en iemand zegt van, hé, luister, weg hier, bla bla bla. Ja. Stel dat je de...
2: Ja.
3: Je zou een aanklacht kunnen. Je kan iets doen.
2: Je kan wel allemaal aangifte doen, hè, maar je moet altijd kijken hoeveel eruit voortkomt.
3: Dat,
2: hè, dat is niet veel.
3: Maar waar hij het net over hebben, stel onze ouders, zeg maar, jaren 60.
2: Jaren 60.
3: Nou, dan wat moet je doen dan?
2: Ja, niks kan je doen.
3: Nee, dat bedoel ik. Dan
2: ben je helemaal kansloos in die tijd.
3: Precies, dus dat bedoel ik, een verschil. Dus dat het nu, dat je nog een beetje nog.
2: Er is sprake van vooruitgang geweest, maar we hollen en we rennen. Nee, sterker nog, we sprinten nu weer achteruit. Laten we ook eerlijk zijn.
3: Omdat ze weer terug willen naar vroeger.
2: Nou ja, en het is niet onmogelijk, want de geschiedenis wijst uit dat iedere keer als ze terug willen naar vroeger, dat het ten koste gaat van die zogenaamde vreemdeling. Want zelf in de Verenigde Staten zijn ze nu bezig om mensen die zoals jij en ik van Surinaamse origine zijn, maar geboren in Nederland, dat die ook nog gedeporteerd kunnen worden.
3: Ja.
2: Waar hebben we het over?
3: Ja, precies.
2: Waar hebben we het over? Ik heb nog een fragmentje over racisme, hoe men er in Nederland over denkt. Zullen we deze even kijken? Is van een ander soort omroep. Ponet. Ik heb het nog niet van tevoren geluisterd. We weten nooit wat het allemaal wordt. Maar ja, wie weet. We blijven in het debat.
6: Nederland een racistisch land? Dat is wel heel groot om dat te zeggen. Maar is wel veel racisme aan de hand. Maar ik zeg niet dat Nederland een racistisch land is.
7: En waarom niet?
6: Nee, dat vind ik wel iets te ver gaan. Ik vind, kijk, als ik kijk naar... om weer positief te zijn naar wat voor kans ik heb gekregen. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, waar ik totaal geen racisme mee heb gemaakt. Tuurlijk is er etnisch profilering bestaat, absoluut. Bij de douane, bij de politie, dat kan zeker zo zijn. Maar ik kijk van wat voor kansen Nederland ook geeft. Dus het is geen racistisch land. Nee, absoluut niet.
2: Ja, zo kun je er natuurlijk ook over denken, hè? Ze zei, ze heeft geen racisme meegemaakt in Rotterdam, maar wel etnisch profileren. Interessant, hè?
3: Ja, maar dit is toch een witte vrouw?
2: Is een Arabische uitziendtypetje. Ja. Ik probeer even gewoon at random even een aantal reacties op te halen rondom het debat. We hebben natuurlijk onze vriend nog Sashi Roubram natuurlijk ook, hè, die prominent bij bepaalde kanalen te horen is. Vito, is Nederland nou een racistisch land?
3: Ja, nu blijkt het van wel. Dus, als we gewoon de cijfers mogen erbij pakken. Laten we niet zeggen op gevoel of wat je allemaal hebt meegemaakt.
2: Ja.
3: Maar qua cijfers, dan dat blijkt van wel.
2: Toch?
3: Maar ze vinden het altijd zo erg om dat te benoemen. Ik ben niet racistisch, maar ik vind dat ze het land uit moeten. En ik vind dat zij de oorzaak zijn.
2: Ik vind dat ze daar helemaal niet zo moeite mee hebben om dat te zeggen.
3: Nee, maar...
2: Voor alles kan.
3: Nee, maar als zij dat zeggen, dus dit... Want ze noemen het dan vrijheid van meningsuiting.
2: Ja.
3: Maar dan voelden ze dat niet racistisch. Dus wat die mensen dus dat beweren...
2: Ja.
3: Wat is dan racistisch.
2: Ja?
3: Dus dat, eigenlijk zou je dat moeten vragen. Hè? Gewoon van, nou, jij vindt dit, dit, dit. Dus je noemt een paar dingen op dat je denkt van... Nee, zij moeten het land uit. Zij pikken onze huizen in. Zij zijn vaker criminelen. Oké, jij vindt dat niet racistisch. Maar wat is dan

0: Nou, kijk, eigenlijk zeg je een belangrijke ding. Dingen worden genormaliseerd, om te zeggen. En hoe vaak je extreme dingen herhaalt in de... Ja, publiekelijk, des te gewoner het woord, hè, trouwens.
1: Ja, dus dan is het een gewoon goed geworden. En dat is dus niet...
0: Hij houdt er een andere mening op na, zeggen ze dan bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik ben vrijheid van mening. Want dat vind ik ook een beetje vrijheid van mening.
0: Ja, ja, dat moet altijd kunnen. Maar ik heb hier ook een interessant fragment. Die ga ik ook even laten horen.
2: Rellen rondom migranten en buitenlanders zijn helaas niet alleen van deze tijd.
3: Nee, dat heeft een lange traditie. Rob Witte, hij leeft helaas niet meer. Maar hij is ooit gepromoveerd op racistisch geweld in Nederland. En hij heeft een heel goed boek daarover geschreven. Hij begint bij de jaren 60, bij de zogeheten spaghetti-rellen in Twente, waarbij in het uitgaansleven bordjes waren opgehangen om Italianen de toegang tot uitgaansgelegenheden te ontzeggen. En toen is er in 1961, na een verhitte zomer, is er echt in 4 steden in Twente, dus Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, dagenlang zijn de rellen geweest. Dat heeft uiteindelijk echt geleid tot het vertrek van
2: 70 gastarbeiders. En waarom mochten die Italianen niet in uitgaansgelegenheden komen eigenlijk?
3: Nou, er werd gezegd dat het om de meisjes ging. En dat was ook het beeld waar het ging de hele tijd. Vervolgens gaan we dan door naar de jaren 70. Zeg maar eind jaren 60 werden er een aantal pensions aangevallen waar Marokkaanse gastarbeiders verbleven. In 1972 in Rotterdam. In 1976 in Schiedam. In 1992 zijn er ook enorme geweldsgolven geweest. Waarbij er 10 moskeeën, bij de 10 moskeeën is brand gesticht en dergelijke. Als je al die dingen bij elkaar optelt, dan kun je moeilijk volhouden dat het incidenten zijn. En tot op de dag van vandaag wordt eigenlijk de aanpak gezocht in van, oh ja, maar we moeten de mensen ook niet boos maken. Dus je zag al, nou ja, met Rotterdam, waar we het net over hadden, in de jaren 70 ging het erover, ja, maar je moet gastarbeiders ook over de stad spreiden. Mensen kunnen er maar zoveel in hun omgeving hebben. Je moet er ook wat beter over communiceren dat die mensen komen. Maar het racisme, het racistisch geweld, wordt daarmee niet aangepakt.
2: Rellen.
0: Interessant toch, en dat is een andere invalshoek. Hè?
4: Precies.
0: Het is ergens dus duidelijk sprake van een patroon. Hè?
1: Nee, dat kan je wel zien, ja.
0: Dus aan de andere kant moeten we dus ook stellen van, nou ja, oké, klaarblijkelijk zitten we met die met dat gedrag zitten we hier toch een beetje.
1: Ja, en je ziet nu ook gewoon wat partijen, dus sommige mensen willen het veroordelen, maar toch andere partijen die denken ook van, ja, ik moet het wel op een manier zeggen dat ik geen zetels verlies.
0: Ja, maar ja, je ziet de Forum van Democratie, want heel veel van die mensen die op het Malieveld waren, blijken dan toch, althans dat heb ik begrepen, dat ze Forum voor Democratie stemmers zijn. Nadat de parlementsleden daarmee geconfronteerd werden, hadden ze het niet gezien, niet gehoord, ze hadden er niks mee te maken, ze wisten van niks.
1: Ja.
0: Is ook wel weer interessant, toch?
1: Nee, en dan gaan ze dus niet, ze zeggen dus natuurlijk niet keiharde dingen, omdat zij denken bij jezelf van, ja, ik wil geen...
0: geen problemen.
1: Ik wil gewoon geen problemen.
0: Maar het andere kant van het geluid is, waar het over het normaliseren van racisme en dergelijke. Je hebt natuurlijk ook dit soort geluiden die te horen zijn.
5: Bij voortzetting van het huidige beleid is het niet de vraag of, maar wanneer wij een minderheid worden in ons eigen land. In de Randstad is dat nu al het geval. In de Randstad, ik woon zelf nu door de week in Den Haag. Daar ben ik al als autochtone Nederlander in de minderheid. En we kennen allemaal dat wie zich hierover uitspreekt, wordt gelijk gelabeld en gevreesd als racist, xenofoob, noem het allemaal maar op. Laat u dat niet aanpraten. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Sterker nog, ik kan mensen die hier naartoe komen dat zelf niet eens kwalijk nemen.
0: Ja, dat is dus ook een mening, hè, die je hebt. Dat soort theorieën horen ook maar heel vaak.
1: Precies.
0: Hè? We zijn in de minderheid. Wat is het? Omvolking? Dat is een beetje de term. Hè? De autochtone bevolking wordt vervangen door... hordes buitenlanders. Nou, op zich wonen er 17 miljoen mensen. Maar ik denk als er 2, 3 miljoen mensen met een niet-westerse achtergrond wonen, is dat veel in Nederland. Hè?
1: Weet je, ja. En weet je wat ik ook wel erg... tenminste, ja, of zo'n geheugen is misschien wat minder. Maar stel dus, er zijn ook gewoon oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: En zelfs die zijn... Die willen bijna weer terug naar de tijd. En dan denk ik, was jij fout in de oorlog? Nee, even serieus.
0: Dat is
1: als jij zo praat gewoon, dat je denkt, soms hoor je echt omaatjes, opaatjes, dat je denkt, nou, dan weet ik wie jij aan het verraden was of zo. Dan denk ik bij mezelf van, nou...
0: Nou, wat wel interessant is natuurlijk om te kijken van, zeker...

0: In de aanloop naar het ontstaan van Nazi-Duitsland was er een behoorlijke populariteit over, over de gebeurtenissen in Duitsland en de dingen die werden gezegd. Het is heel interessant om daar eens kranten in te duiken. Hè? Bijvoorbeeld in Nederlands-Indië, om maar even een voorbeeld te geven. Daar was de... Was het de NDSAP, als ik me niet vergis? Maar dat was dus de Nederlandse Evenknie van die Nazi-partij. Was de grootste partij. En de populairste partij in Nederlands-Indië. Dus dat wil zeggen dat heel veel van die mensen die daar waren... geloofden in die hele rechtse idealen. Pas toen de oorlog uitbrak is Nederland ze gaan deporteren naar onder andere Suriname. Maar dat is weer even een heel ander verhaal. En iedereen die maar iets met Duits te maken had, werd ook gedeporteerd naar... Naar Suriname is een mooi boek over geschreven. Dat heet De Groene Hel. Dus mocht je een keer iets willen lezen over Suriname. Wat minder bekend is. En niet onbekend, maar minder bekend. Dan zou ik dat absoluut doen. Maar om even na te gaan. Dat in koloniale kringen was dat gedachtegoed. Ja, dat was gedachtegoed waar heel veel mensen zich in konden vinden. En dat is een stukje van die geschiedenis die heel vaak niet mee wordt verteld. Want het lijkt natuurlijk alsof iedereen in het verzet heeft gezeten.
1: Ja, maar toch? Het is ook gewoon het onderzoek. Dus dat verhoudingsgewijs.
0: Ja.
1: Dat de meesten uit Nederland zijn overgestapt in West-Europese landen. Richting de Duitsers.
0: Ja. Dus.
1: Verhoudingsgewijs, hè? Dus als je zegt percentagegewijs gewoon. Dus
0: precies,
1: je kan het niet vergelijken met Frankrijk.
0: Want nee, niet met veel aantallen. Meer,
1: maar gewoon niet met aantallen, maar gewoon verhoudingsgewijs.
0: Ja.
1: Zijn er wel eens overgestapt. Al moet ik wel, en in de laatste tijd heb ik wel vaker filmen daarover gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dat het is niet zwart-wit, hè? Soms worden er wel eens mensen gezegd, ja, ik zou gewoon niet zeggen. Of
0: ja.
1: Ik zou gewoon, je kan ook bijna... Nou ja, gedwongen als je gechanteerd worden. Er kan iets met je familie. Dus
0: ja,
1: ik heb nu de laatste tijd heb ik veel van dit soort dilemma filmen. Dat je denkt bij jezelf. Ja, wat zou. Het is niet zo van. Nou ja, ik wil wat extra geld en ik ga de boel verraden. Soms, het is niet zo simpel. Heel vaak is het niet eens zo
0: soms
1: simpel.
0: Wel, maar ik
1: ja, soms
0: maar,
1: wel.
0: Maar,
1: ja,
0: ik,
1: natuurlijk
0: maar,
1: wel,
0: maar. Ik begrijp wat je,
1: ja.
0: Ik begrijp wat je zegt. Ja.
1: Soms kan je in een situatie en dat je denkt bij jezelf. Ja, wat nu?
0: Ja.
1: Weet je zo?
0: Nee, dan word je voor een voldongen feit word je geplaatst. En zeker als het erop aankomt, als het gaat tussen jou of mij,
1: ja.
0: Dan zie je dat principes heel snel overboord worden gegooid.
1: Ja.
0: En wordt er gekozen, dat kies ik voor mezelf ten koste van jou.
1: Ja, of het is je familie. Je wordt bijna je familie wordt bedreigd. Of wat ga je dan, weet je, wat ga je dan doen? Ga je dan, blijf je dan rechtlijnig? Of ga je dan denken, nou... voor deze keer dan maar.
0: Tuurlijk.
1: Weet je, en dat is moeilijk.
0: Er zijn lastige situaties daarentegen. Alleen dat narratief hier. Kijk, toen wij zijn opgegroeid in een tijd dat bijna iedere Nederlandse film over de Tweede Wereldoorlog ging, toch? Bijna allemaal.
1: Hij kan er niet.
0: Ze stonden of in hun naakje of het ging over de Tweede Wereldoorlog.
1: Nu was er een register, hè? Dat ze konden terugkijken.
0: Ja,
1: er is er opengesteld nu. Dus dat je kan terugkijken.
0: Ja.
1: Was open, nou, welke kant stond die?
0: Ja.
1: Ja, ik denk niet dat veel durven te kijken, maar je zou het kunnen nakijken nu.
0: Nou ja, het zou wel eens goed zijn om dat te doen, om daar ook een genuanceerder beeld van te geven. Alleen, kijk, het is ook een woordenwereld. De mensen die kozen, de kant van de Duitsers kozen in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, die waren collaborateurs, toch?
1: Ja.
0: Gaat het over Afrikanen die hebben geassisteerd bij het vangen van andere Afrikanen en om te zorgen dat ze tot slaaf gemaakt werden, die worden nooit collaborateurs genoemd.
1: Nee.
0: Terwijl we eigenlijk het over exact hetzelfde hebben.
1: Ja.
0: Maar het wordt anders uitgelegd. Dus het is misschien even een denkertje voor de mensen thuis. Hè? Zomaar op zo'n maandagavond. Bang.
1: Ja, nee, dat klopt. Al moet ik nogmaals, je weet niet. Je kan het niet één op één. Ik doe het omdat ik een betere positie. Nogmaals, je kan ook bijna gechanteerd worden. Of bijna gedwongen worden. Het is niet zo van...
0: Maar het is ook macht, hè. Want in alle oorlogen ontstaan er miljonairs, hè. Ik heb voor mij eens eerder verteld in mijn vroegere werkkring in de Sarfatistraat. Daar stond het depot waar de spullen, de huisraad en eigendommen van Joodse Amsterdammers werden opgeslagen, hè, toen ze gedeporteerd werden. En daar hebben ze nu een mooie term voor, roofkunst. Dat is nu allemaal roofkunst, maar het is allemaal verdwenen.
1: Ja.
0: Het is verhandeld, het is voor dit.
1: Maar ze doen gewoon van, ik kwam in het huis en ze waren weg.
0: Ja, ze waren weg.
1: Zo doen ze het ook in Afrika, toch?
0: Ja, het was helemaal leeg.
1: Ik kwam aan en toen, ik zag niemand naar. Toen heb ik het maar meegenomen, want is het van mij?
0: Het was onthutsend, hoor, bij die documentaire roofkunst. Dat mensen gewoon zulke verhalen nog durven te vertellen.
1: En die zeiden gewoon van, nee, je krijgt het niet terug. Want ze zeiden helemaal niet.

0: Toen is alle kunst verdwenen in westerse musea. En nu willen ze terug en zeggen nee. Ja. Of dan willen ze het teruggeven onder allerlei voorwaarden. Ja. Gewoon van nou, dit moet meegebeuren. En je moet het zo onderhouden. En, ja. En niet dat zij zeggen van luister, het is van jullie. We hebben het met. Nee, ze zeggen van ja, er was helemaal niemand.
1: Er was helemaal niemand, nee. Klopt
0: toen
1: inderdaad.
0: Toen heb ik het gepakt en dan weet je, wie het vindt mag het hebben.
1: Wie vindt mag het hebben, of
0: zo.
1: Ja.
0: Dus zo lijkt het een beetje.
1: Ja, en zeker als het teruggegeven moet worden. Maar wat ook wel interessant is, de andere kant van roofkunst. En dat merk je ook van hoeveel invloed kolonialisme en dergelijke hebben gehad. Dat in sommige landen zijn er heel veel dingen veranderd. Bijvoorbeeld objecten die een religieuze betekenis hadden, zijn eigenlijk in bepaalde landen eigenlijk niet zo belangrijk meer, omdat bijvoorbeeld het christendom veel groter is geworden.
0: Ja.
1: Dus dan kan je op een gegeven moment wel zeggen, ik ga dingen teruggeven, maar ze willen ze ook niet altijd terug hebben.
0: Nee, dat klopt.
1: En dat is een ander soort dilemma.
0: Maar soms denk ik ook wel, daar hadden we het laatst over. Stel er komt een oorlog.
1: Ja.
0: Moet je dan nog gewoon. Want stel dat het is een oorlog, dan is het. Ja. Jij en ik is klaar. We zijn werkeloos.
1: Ja.
0: Want dat gaat niet doorgaan.
1: Nee.
0: Maar moet dan de huurhypotheek nog betaald worden? Want hoe kom ik aan geld? Ja, oké, je hebt nog wat spaar, maar op een gegeven moment gaat dat ook weg.
1: Ik moet altijd denken aan Mad Max.
0: Want gaat de woningbouwvereniging, gaat die nog in bij je dan?
1: Nee, maar ze gaan.
0: Nou nee, waarom niet?
1: Nee, ze gaan wel een poging doen, maar ik bedoel, ja, ik ga me verzetten en niet met een brief.
0: Niet met een brief, nee, nou, maar dan.
1: En als ik op straat sta, dan loer ik iemand anders huis op te pakken.
0: Zo.
1: Ja, maar dat is wat het is. Als je op dat niveau zit, dan ga je op die manier, is overlevingsstrategie.
0: Want ik ben benieuwd, gaat dat dan gewoon door? Gewoon?
1: Nou, zolang je geld verdient, er is enige vorm van orde, ja, dat
0: maar,
1: nog wel.
0: Ja, maar
1: als het helemaal panja is, dan niemand gaat meer geld komen innen.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld een bepaalde beroepen, die gaan gewoon nog door,
1: ja,
0: tijdens een oorlog.
1: Ja.
0: Maar bepaalde beroepen is het klaar.
1: Vooral die van militairen.
0: Ja, wat je militair. Nee, maar bepaalde beroepen, dan is het klaar.
1: De tip gaat, als er oorlog is, kan je maar liefst bij het leger zitten. Hè? Want dat is veiliger dan een burger in een gewone woning.
0: Nee, maar stel dat je tramchauffeur, dat zou nog door kunnen gaan gewoon.
1: Nou ja.
0: Toch, jawel.
1: Ja?
0: Gewoon, ja, dat gaat door.
1: Dat je weet dat de raketten over de stad heen vliegen.
0: Nee, maar gewoon, nee, bezetting. En weet je, zo, een beetje zo. Je moet gewoon, zo moet je denken, weet je. In het begin niet.
1: Niet omvolken, maar omscholen, heb je het over.
0: Nee, maar in het begin niet. Maar op een gegeven moment, dan, wat dan? En dan, hoe kom je. Nee. En dan moeten dingen betaald worden. Maar ja, ik heb niet.
1: Gewoon. Nee, op een gegeven moment is het chaos, ja.
0: Dan is het dus chaos.
1: Ja.
0: Maar dan gaan ze dus ook niet meer bij je in, lijkt mij.
1: Nee, maar als ze komen om in, dan zou ik zorgen dat ze dus niet bij mijn deur durven te komen.
0: Ja, dat denk je.
1: Je moet wel.
0: Dus dan.
1: Kijk maar zelf van dat je geen inkomen meer hebt en dergelijke. Je krijgt toch honger 's avonds, wat doe je?
0: Maar het kan ook gewoon dat ze denken van, nou, we hebben het nodig, dat hele pand hebben we nodig voor militairen.
1: Ik akkoord.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dan is het.
1: Maar als het alternatief is dat ik op straat moet slapen, dan zeg ik ja, dan zal ik me toch moeten verzetten. Maar stel voor, je hebt je gezin, je bent thuis.
0: Hè? Oh, ja.
1: Die situatie is er en je bent door je laatste blikje knakworsten heen. Om het zo maar. Maar hè, Kiri?
0: Ja, dan moet je wel op pad gaan. Dan moet je op pad gaan.
1: Of ga je pak je je Bijbel in je hand en je leidt. En je
0: spaargeld is op, hè? Dus je kan
1: je spaargeld is op, want de banken werken niet meer en al die andere dingen.
0: Ja.
1: Wat mensen gaan doen, de Moby Giroff.
0: Ja, maar dat was toch niet in de Tweede Wereldoorlog, was dat toch niet zo, denk ik?
1: Nee, maar toen waren ze bezet geweest. En ik bedoel,
0: nee, maar op een gegeven moment kan het bezet zijn.
1: Ja, maar bezetting kan je nog wel gewoon werken, want mensen gingen gewoon naar hun werk nog toen ze bezetting.
0: Alleen het werk van jou en ik, die zijn klaar.
1: Ja, misschien ja.
0: Ik denk niet meer dat ze gaan kijken naar optredens. Het theater is denk ik klaar.
1: Ja, als je kijkt hier in de Tweede Wereldoorlog, waren bepaalde artiesten toegestaan die in de juiste manier de boodschap brachten.
0: Precies.
1: Dus je kan.
0: Ja,
1: je kan.
0: Moet je wel gaan.
1: Nee, maar ik heb erover een situatie à la Gaza bijvoorbeeld. Dan gaat niemand meer huur in het.
0: Nee, dan niet. Dan
1: dus, ik bedoel, toch? Maar je hebt gezien hoe ze vechten wanneer er eten komt.
0: Dat wel, maar bij een bezetting wordt het anders.
1: Bezetting is anders, want dan op zich blijft het apparaat intact. Alleen het apparaat wordt beheerst door iemand anders.
0: Ja.
1: De Duitsers hadden administratieve de macht hier in handen. En dus de rest ging nog gewoon.
0: Dat wel, maar dat betekent dus dat je wel moet omscholen.
1: Sommige mensen een baan zullen. Ja, die zijn. Ja.
0: Ik ben klaar.
1: En ik weet ook niet als je kan omscholen. Dus.
0: Jawel, je kan altijd wel iets doen. Nou, dan moet je in een fabriek gaan werken of zo.
1: Ervan uitgaan dat ik geen 16 meer ben, weet ik niet als ik nog omgeschoold kan worden.

0: Jawel.
1: Ja?
0: Tuurlijk kan je. Je kan nog altijd.
1: Tot wat? Tot wat?
0: Ja, gewoon op.
1: Wat zie jij mij doen?
0: Nou,
1: is ik, op een goalgeving, ja.
0: Ik kan wel gewoon in supermarkt werken. Ja. Ik zie jou wel gewoon in de emballage of achter een kassa staan.
1: Ja,
0: ja. Of, dat zie ik wel voor je.
1: Of ik help je met je tassen naar de auto.
0: Ja, zoiets. Ja. Je wordt taxi. Jij kan niet rijden. Dus,
1: tegen die tijd hebben we al lang, is een rijbewijs is een nonsens dingetje.
0: Nee, maar ik denk wel dat het, dan wordt het helemaal anders.
1: En natuurlijk wordt het anders, ja.
0: En bij sommige beroepen zijn gewoon klaar. Kijk, als je een winkel hebt. Als je een winkel hebt bijvoorbeeld, dat gaat gewoon door.
1: Kan doorgaan, ja.
0: Of dat kan, dat kan doorgaan.
1: Je moet nog wel die spullen binnen zien te krijgen, toch?
0: Maar andere dingen, dan is het klaar. Dan is het, kijk maar.
1: Nee, maar kijk, maar ik maak er een grap over, dat Mad Max. Maar dat is eigenlijk een beeld van een wereld na een kernramp. Wanneer alles schaars is. Water is schaars.
0: Ja.
1: Eten is schaars. Dus mensen gaan zich bewapenen om weer... En zich dan in groepen organiseren om zo afschrikwekkend mogelijk te zijn voor de buitenwereld.
0: Maar dan moet je wel een wapen hebben ook.
1: Ja, maar dat is waar het om gaat. Dus dan ga je daarna op zoek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, dat is dat soort vooruitzichten.
1: Die zijn geen oorlog. Nee, het is ook geen prettig vooruitzicht. Maar ik kan me nog herinneren dat je tegen mij zei van dat er geen bonnie hier zit. Maar,
0: nee, maar jij wilde je nooit aanmerken. Nou, jij wilde je nooit aanmelden. Jij wilde nooit gewoon zeggen, nou, ik strijd voor mijn land.
1: Nee, absoluut niet. Nee,
0: dus zei ik ook van nou...
1: Nee, dat doe ik niet aan.
0: Doe je gewoon niet uit principe.
1: Uit
0: principe.
1: Nee, hoor.
0: En veel mensen denken van nou, ik vlucht. Ik kan je wel zeggen dat de luchthavens als eerste worden gesloten.
1: Of vlucht is ook lastig. Ja.
0: Nee, maar die worden als eerste gesloten. Dus als je vlucht je naar België of naar Frankrijk. Maar Suriname gaat hem niet worden.
1: Nee, weet maar nooit.
0: Nee,
1: misschien varen we naar Groot-Brittannië en vanaf Groot-Brittannië.
0: Suriname ga je niet kunnen te ver.
1: Maar wie zegt dat Suriname gaat vluchten?
0: Nee, dus dan moet je dus naar België of naar Frankrijk. Of je gaat naar boven richting Zweden.
1: Ja, kan ook richting Bahrein en zo gaan of zo. Kan
0: ja,
1: ook.
0: Nou ja.
1: Het is dichterbij dan dat je denkt, hè?
0: Ja, maar hoe ga je daar komen?
1: In Minasabi.
0: Ja.
1: En net, te voet, ik weet het niet, ja.
0: Het wordt wel, dat wordt wel wat.
1: Dat wordt zeker een ding.
0: Dat, weet je, communicatie, alles. Ja, wie ken je?
1: Wordt lastig. Maar er zal altijd een deel zijn van de wereld waar er geen oorlog is. Dat is het altijd.
0: Dat klopt, ja. En wat zij ook vaak hebben, dat veel mensen hebben dat bijvoorbeeld niet, telefoonnummers.
1: Ja.
0: Heel vaak ken je die uit je hoofd.
1: Nou, lang niet meer.
0: Nee. Ze zeggen wel.
1: Vroeger ken ik alles uit mijn hoofd.
0: Je zou het op moeten zeggen.
1: Ja, ik weet het. Ik heb er al spijt van als ik een nieuwe telefoon heb. Dus ja. Huh?
0: Want als jij iemand wil bellen gewoon. Ja. 9 van de 10 ken je die persoons nummer niet. Ook zelfs van je kinderen.
1: Ja, ken ik ook niet.
0: Nee, dat bedoel ik. Maar stel dat er iets zou zijn. Ja. Dat je een nummer hebt van je kan wel bellen, maar je mobiel doet.
1: Ja. Mifaya.
0: Dus opschrijven is een handig iets.
1: Ja, zeker. Ergens. Op papier.
0: Ja, maar ga je dat dan doen?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben daar niet zo goed in.
0: Want ze zeggen nu ook, in de plaats van 3 dagen proviant, moet je nu 8 dagen in ieder geval hebben.
1: Mijn dochter beweerde dus van het weekend nog dat als er die oorlog uitbreekt, zijn wij als eerste de pineut.
0: En welke mate?
1: Zij beweerde dat ik niet vaak boodschappen haal.
0: Huh? Ja, wat dan?
1: Ja.
0: Want ze zeggen, nee, maar het hoeft niet eens met oorlog te maken. Tegenwoordig hebben die cyberaanvallen.
1: Stroomstoring en al die andere dingen, ja.
0: Mijn zoon heeft het toen meegemaakt toen in Spanje, Portugal.
1: Ja.
0: Het is dat hij op vakantie dat hij cashgeld had.
1: Ja.
0: Dus kon je, maar als jij dus geen cashgeld hebt, dan
1: ben je de pineut?
0: Ja, dan de pin doet het niet.
1: Hoeveel cashgeld heb jij thuis dan?
0: En nu niet, maar soms zit ik er wel over. Nu zit ik er wel eens over na te denken.
1: Ja, maar nadenken. De oorlog wacht niet dat je uitgedacht bent. Hè?
0: Nee, maar ik zal het. En dat is iets wel dat je eigenlijk zou moeten doen. Of dat je wat blikjes voedsel. Wat...
1: Ja.
0: Nou, het hoeft niet eens oorlog te zijn. Maar tegenwoordig kan je van die cyber aan. Weet je, dat stroom gewoon 5 dagen uitvalt. Ja. En volgens mij in Berlijn was het niet zo lang. Was het ook een keer 2 dagen of zo.
1: Ja,
0: pikken donker.
1: Ja.
0: Nou ja, als jij niet... Oké, 2 dagen heb je toch wel iets in huis, denk je?
1: Ik heb eigenlijk heel weinig in huis.
0: Krekers desnoods of nee?
1: Daarom zegt mijn dochter, wij zijn de pineut als eerste.
0: Nee, maar 2 dagen ga je en denk je, dat gaat moeilijk worden.
1: Nou, er was een trend op TikTok van kinderen die bij ouders wonen. En dan deden ze bij vader wonen. En dan deden ze de ijskast open.
0: En je dochter neemt mee.
1: En al die, ze heeft niet meegedaan. Maar ze wees me er wel op dat ze zo mee had kunnen doen. Hè?
0: Ja.
1: Het viel me op trouwens dat de ijskasten van de kinderen die bij vader van het ijskast. Zo'n lamp, hoe je zit voor de rest.
0: Ja. Maar jij zit er nooit over na te denken dat je denkt van, nou ja.
1: Ja, nou.
0: Het hoeft niet eens oorlog, hè, maar gewoon 3 dagen ligt alles plat.
1: Ik heb wel eens voorraad proberen te kopen, maar dat is altijd.

0: Dat
1: een moment,
0: die voorraad weer
1: en is altijd een moment dat je denkt, ja, weet je.
0: Ik ga niet naar de winkel, ik pak dat gewoon.
1: En ik heb wel eens ik zag laatst een potje bruine bonen die 2 jaar oud is. Ja.
0: Maar eigenlijk moet je ook zo'n klein gasstelletje of iets hebben.
1: Ja, zo'n bunsenbrander heet dat ding. Ja, voor de camping.
0: Ja, want wat oké, dan heb je een pot en dan hoe ga je het eten? Lala, gewoon zo.
1: Nou ja, er is een spreekwoord. Honger maakt rauwe bonen zoet. Hè? Dus
0: zijn het werkelijk rauwe bonen?
1: Ja, werkelijk. Ja. Nee, ik ben niet voorbereid.
0: Ja, want het hoeft niet meteen oorlog. Het kan gewoon tegenwoordig.
1: En we zijn gewaarschuwd, hè? We zagen al met corona wat er gebeurde. Ja. Gebeurde, hè?
0: Ja, precies.
1: En je ziet hoe raar mensen doen, hè?
0: Precies.
1: Opeens dan mijn Biggie Fit over toiletpapier.
0: Ja, dat klopt.
1: Kan je nog
0: en van je mag maar één tegelijk. Nou, iedereen pakt gewoon niemand
1: maar,
0: te maken.
1: Maar het is toch een beetje gek dat in tijd van nood dat er opeens een run is op toiletpapier.
0: Maar wat als jij. Oké, je gaat de straat niet op en er is geen toiletpapier, dan wat dan?
1: Ja, dan gebruik je water, toch? Tjebok noemen we dat in het Maleis. Ja.
0: Nee, dat klopt, ja.
1: Toch?
0: Moet je wel een soort brandslang hebben of zo'n iets.
1: Nou ja, je kan ook een flesje water doen. Als je bij de meeste mensen die uit Indonesië komen, zie je een fles altijd in de wc staan.
0: Ja, en dan met hun hand?
1: Dan zal ik je met je hand, ja. Want je hand kan je weer wassen.
0: Oh, oké.
1: Ja, ik zie je kijkt nu vies. Maar als je even door dan een pies papier. Is dat zo hygiënisch? Is het daadwerkelijk helemaal schoon?
0: Nee, laten we niet zo'n discussie voeren.
1: Nee, want je hoort me zeggen. Je denkt, hey,
0: maar ze doen het altijd met hun linkerhand, zeggen schijnbaar.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En met hun rechterhand eten ze altijd.
1: Ja. Ja, dus toch, dus je geeft nooit een linkse hand.
0: Nee.
1: Ja.
0: En je ziet ze ook als ze bijvoorbeeld die roti eten, altijd met één hand.
1: Ja.
0: Kijk, Surinamers eten het wel eens met twee, toch? Gewoon.
1: Ja, Suriname.
0: Maar zij eten het altijd met hun rechter. Gewoon alles pakken ze met hun rechter.
1: Maar de meeste mensen van die Indonesische afkomst, die gebruiken tjebok. Oh, ik ook trouwens.
0: Oké.
1: Okay. Mijn hele leven al.
0: Nou, oké.
1: Ja, weer wat geleerd, hè?
0: Ja, precies. Ja.
1: Okay. En er was nog een rijmpje, maar dat ben ik vergeten. Tjebok, tjebok, teda, tjebok. Zoiets was het dergelijk. Maar ik ben het even kwijt. Toen ik jonger was, kende ik dat.
0: Okay.
1: Want, dames en heren, we gaan ons niet hierover uitweiden. Maar hoe hygiënisch is een stukje papier waarmee je afveegt?
0: Ja.
1: Valt wel niet voor woord te zeggen. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: none so unworthy to walk the seven seas.
1: Rastafari.

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond. Dat wil zeggen dat we op richting de reggae scene opgaan. Reggae style hier op de maandagavond. Royal Voices, Marijke Marie als gastvrouw. En ja, de bedoeling is om een hele mooie avond van te maken. Het is een beetje koud buiten, het heeft geregend. En dan gaan we de warmte in huis halen. En als je het hebt over warmte, nou, dan moet je goede luistermuziek hebben voordat je gaat slapen. En ja, we gaan het starten. Dat is de bedoeling. Lekker starten. En we're gonna start with the King of Rasta. And that means we're gonna listen to Mr. Bob Marley. We're gonna jam. We're gonna jam in.

Yes, yes, yes. Somebody's worse than you. Don't think you're only the worst one, because somebody outside is maybe worse than you. Dat was Ainhoa. In het prille begin van Royal Voices kwamen we deze meneer tegen. En ja, Ainhoa die timmert mooi aan de weg nu. Woont in Canada. Dus het gaat hartstikke goed met Ainhoa. We gaan luisteren naar Mortimer. En dat want ik wil op tune zo bakken in een conscious style. Mortimer.

Jawel, dat was de Gladiators met Locus de Seven. You got to be conscious, you got to be awake. And that's what they are telling you. Locus de Seven. We gaan vrolijk verder met een hele oude, even terug in de tijd. Van Junior Marvin. Police and Thieves. Best wel, Mama wenkt me, ja, no. Oké, dan gaan we verder, hoor. Listen to this one. Still with the Gladiators. Maar ja, ik zal zeggen van, hoe hebt u uw avond doorgebracht vandaag? Of uw dag? Het is de eerste dag van de week, maandag. Altijd is het opstarten. En dan ben je toch wel benieuwd van hoe je dag is geweest. Dus dan... is het nu even relaxed zitten. Kijk, je foto stong, lange foto mooi. En begin start dat, hè. Begin zet dat, pat, want... dat want taki ganja time is coming. Woop! We're gonna listen to Mr. Gregory Isis right here at the Radio Mart. Objection.

Wel en niet te vergeten, de tweede time, next time, of trouwens tweede uur. Hebben we Time for Love, starten we daarmee. Now it's time for ganja. Oftewel een kopje thee. Kopje thee. Blaze it up.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zondag 4 oktober 2026 gaat het gebeuren.
4: Oeh, je hebt de boot gemist.
3: Na zomerse boottocht. Na zomerse boottocht.

0: FlySLM.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Als ik naar de tijd kijk, dan is het tijd om het af te zakken. Wabi, zak ik moppen uit dat traineren. We gaan eruit. En dat wil zeggen dat we Gregory Isaac gaan uitnodigen om ons te helpen daarmee. We're gonna cool down the pace. Because we have to do the night rest. La, da, da, da. Wabi, Cora in de even.

0: woman.
1: Ik ga alvast groeten.
0: That's not how it should be.
1: Ik hoop dat u ook hebt genoten van dit programma vanavond. Dag ma, dag pa. Alla den brada anga den sisa fumina dorosei. Voor mensen die nog moeten gaan werken, een hele fijne werk. Ja, heel veel werkplezier. Dat na de nachtdienst is ma. Take it easy, nog eens pa, je edit een keer rustig.

En voor u die gaat slapen zometeen, heel een hele fijne nachtrust. Morgenochtend gezond weer op. Marijke zegt bye bye, swai swai. Dat want ik te jera naja bingi da aklari. Tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Sal.
9: Op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen. A night full of jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen